0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Nahum, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 14. Zie, de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, gaan over de bergen. Vier uw feesten, Juda. Volbreng uw geloften, want nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken. Hij wordt volkomen vernietigd. Een vernieler is tegen u opgerukt. Bewaak de vesting. Houd de weg in het oog. Maak uw lendenen sterk. Zet al uw krachten in. Want de Heer herstelt de glorie van Jacob, de glorie van Israël. Want rovers hebben hem beroofd en hun wijnranken vernield. De schilden van zijn helden zijn rood geverfd. De soldaten zijn gekleed in het karmozijn. Het staal van de strijdwagens vlamt, nu zij zich opstaan en de lansen laten trillen. De wagens razen over de wegen, over de vlakte jakkeren ze voort. Het lijken fakkels, als bliksemschichten flitsen ze voorbij. Hij roept zijn keurtroepen op. Hals over kop snellen zij toe en haasten zich naar de wallen. Het schutdak wordt al opgesteld. De poorten van de rivieren worden opengezet. De tempel wankelt. En zij die daar staat, wordt ontluisterd en meegevoerd. Terwijl haar dienaressen jammeren, het klinkt als het klagen van duiven en zich op het hart slaan. Nineve is als een waterbekken waaruit het water wegloopt. Sta stil, sta toch stil. Maar niemand keert zich om. Grijp het zilver, grijp het goud. Er komt geen eind aan de voorraad die vracht van kostbaarheden, leegte, verlatenheid, verwoesting, bezwijkende harten, knikkende knieën. Alle lendenen trillen, alle gezichten verliezen hun kleur. Waar is het hol van de leeuw nu? Het grasveld van de leeuwenwelpen. De plek waar leeuw en leeuwin zich bewogen met een jongen, door niemand gestoord. De leeuw, die verscheurde voor zijn jongen en wurgde voor zijn leeuwinnen, zijn holen vulde met prooi, zijn spelonken met buit. Nu treed ik op tegen u. Godspraak van de Heer van de machten. Uw wagens laat ik opgaan in rook. Het zwaard verslindt uw welpen. Uw buit vaag ik weg van de aarde. En de stem van uw afgezanten zal niet meer worden gehoord.

Nahum, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 19. Wee de bloedstad, een en al leugen, volgepropt met prooi. De stad die het roven nooit staakte. Hoor, zweepslagen. Hoor het gedender van wielen, rennende paarden, ratelende wagens, ruiters op galopperende paarden. Vlammende zwaarden en flitsende lansen, hopen gewonden, stapels doden, er komt geen eind aan de lijken, men struikelt erover, over hun lijken. Dat komt door de ontucht, opgestapeld door die hoer, die verleidelijke schoonheid, die machtige tovenares, die met haar ontucht volken verkocht en stammen met haar toverkunsten. Nu treed ik op tegen u, Godspraak van de Heer van de machten. Nu til ik de slippen van uw kleed op, tot over uw gezicht, en toon ik de volken uw naaktheid. En laat ik u in het zicht van de koninkrijken te schande staan. Ik gooi vuilnis op u. Ik zet u voor gek en zet u te kijk. Dan zal iedereen die u ziet van u weglopen en zeggen, Nineve is verslagen, wie is daar rouwig om? Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken? Bent u soms beter dan Noamon, dat aan de Nijl ligt, door water omgeven, met de zee als bescherming en muren van water? Koes was uw kracht, en Egypte steunde uw macht eindeloos. Put en Libië waren uw hulptroepen. Maar zelfs die stad ging in ballingschap, en zij werd gevangen weggevoerd. Zelfs zuigelingen werden verpletterd op iedere straathoek. Over haar notabelen werd het lot geworpen. En al haar machtige burgers werden in de boeien geslagen. Ook u zult zich bedrinken en onaanzienlijk worden. Ook u zult moeten zoeken naar beschutting tegen de vijand. Al uw vestingwerken zijn vijgenbomen met vroeg gerijpte vruchten. Als ze worden geschud, dan vallen ze in de mond van de eter. En uw volk, vrouwen zijn het, binnen uw muren. Wijd open voor de vijand staan de poorten van uw gebied. Het vuur heeft de sluitbalken verteerd. Put maar water, nu u belegerd wordt. Versterk uw vestingwerken. Stamp de klei en kneed het leem. Pak de steenvorm. Dan zal het vuur u verteren en het zwaard u uitroeien. Zal het u verteren zoals de verslinders, al wordt u zo talrijk als de verslinders, al wordt u zo talrijk als de sprinkhanen. Maakt u het aantal van uw kooplieden groter dan dat van de sterren aan de hemel. De verslinders zwermen uit en vliegen weg. Uw leiders zijn als sprinkhanen, uw ambtenaren als een zwerm kaalvreters die op de muren blijven zitten, zolang het koud is, en die, wanneer de zon komt, verdwenen zijn, zonder dat iemand hun verblijfplaats kent. Waar zijn zij heen? Uw herders zijn ingeslapen, koning van Assur. Uw keurtroepen liggen te rusten. Uw volk is verspreid over de bergen en niemand brengt het weer bijeen. Er is geen heil voor uw rampspoed. Uw wond is niet genezen. Ieder die het nieuws over u hoort vertellen, klapt in zijn handen om u. Want wie ging er niet gebukt onder uw voortdurende wreedheid?

Habakuk. Hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 17. Dit is de boodschap waarmee de profeet Habakuk in een visioen werd belast. Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl u maar niet luistert? Hoe lang moet ik nog geweld tegen u schreeuwen, terwijl u maar geen uitkomst brengt? Waarom laat u mij onrecht zien en ziet u die ellende maar aan? Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking? Waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten? De wet wordt erdoor ontzenuwd en de rechtspraak komt niet meer aan bod, want de schurken brengen de rechtvaardigen in het nauw, omdat er alleen maar vervalste rechtspraak aan bod komt. Kijk naar de volken. Kijk rond en wees met verbazing geslagen. Want in uw dagen zal iemand iets verrichten dat u niet zou geloven als het u werd verteld. Voorwaar, ik ga de Chaldeeën in beweging brengen, dat onverbiddelijk, onstuimig volk dat de wijde wereld doorkruist om andermans woonsteden te veroveren. Het is schrikwekkend, angstaanjagend, eigenmachtig bepaalt het zijn recht en zijn roem. Zijn paarden zijn vlugger dan panters en driester dan wolven bij avond. Zijn ruiters komen aangestormd, zijn ruiters komen van verre. Zij komen aanvliegen als de gier die naar zijn buit duikt. Het zal komen, dat volk, met een en al geweld. Zijn aanval schroeit als de oostenwind, het neemt gevangenen als zand. Met koningen steekt het de draak, met vorsten drijft het de spot. Het lacht om iedere vesting, het werpt wat zand op een hoop en de stad wordt veroverd. Dan trekt de wind verder en gaat weer voorbij. Maar schuldig is hij die van deze kracht een god heeft gemaakt. Bent u niet vanouds de Heer? Bent u niet mijn God, mijn Heilige, de overwinnaar van de dood? Om het oordeel te voltrekken, Heer, hebt u dit volk aangewezen. Om het te kastijden, rots, hebt u het aangesteld. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad aan te zien. U kunt het onrecht niet onbewogen gadeslaan. Hoe kunt u de verraders aanzien en zwijgen als de schurk een man verslindt, rechtvaardiger dan hijzelf? U behandelt de mensen als de vissen in de zee, als het wemelend gedierte dat geen meester heeft. De Chaldeer slaat ze alle aan de haak. Hij sleept ze mee in zijn net. Hij brengt ze bijeen in zijn fuik. Daarom verheugt hij zich en is hij dol van vreugde. Daarom brengt hij offers aan zijn net en brandt hij wierook voor zijn fuik. Daaraan dankt hij zijn vette buit, zijn overvloedig maal. Mag hij zijn net maar blijven legen? Mag hij de volken meedogenloos uit blijven moorden?

Habakuk. Hoofdstuk 2, verzen 1 tot en met 20. Ik zal mijn wachtpost betrekken. Ik ga op de wallen staan. Ik zal uitkijken om te zien wat hij mij zeggen zal. Het antwoord dat ik krijgen zal op mijn bezwaren. De Heer antwoordde: schrijf het visioen op. Zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want het visioen, al wacht het zijn toegewezen tijd nog af, smacht naar zijn vervulling. Het vertelt geen leugen. Al blijft het uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg, maar de rechtvaardige blijft leven door zijn geloof. Hoezeer de wijn hem het hoofd op hol brengt, de trotse bedrieger zal zijn doel niet bereiken. Hij die zijn keelgat open heeft staan als het dodenrijk en die zo onverzadigbaar is als de dood. Hij die alle naties naar zich toetrekt en alle volken verzamelt voor zichzelf. Samen zullen zij een schimplied aanheffen tegen hem, een lied vol hatelijke spot. Wee degene, zo zal men zeggen, die andermans goed opstapelt. Hoe lang nog zal hij te zware panden eisen? Onverwachts zullen er immers schuldeisers voor u opdagen en afpersers voor u wakker worden, en u zult hun prooi zijn. Omdat u die vele naties hebt geplunderd, wordt u door de rest van de volken geplunderd. Vanwege het bloed van de mensen en het geweld tegen het land, tegen de stad en al haar bewoners. Wee degene die woekerwinst maakt ten bate van zijn huis, om zich een nest te bouwen zo hoog dat hij daarmee denkt te ontkomen aan de hand van het onheil. U hebt alleen maar schande voor uw huis beraamd. Door vele volken uit te moorden hebt u uzelf met schuld beladen. De stenen schreeuwen het vanuit de muur en de balken vallen hun bij vanuit de gebinten. Wee degene die een stad wil bouwen met bloed en een vesting wil funderen op misdaad. Is dit niet de wil van de Heer van de machten dat de volken zich moe maken voor wat zal vergaan in het vuur en dat de volkstammen zich aftobben voor wat op niets zal uitlopen? Want de aarde zal worden vervuld met kennis van de glorie van de Heer, zoals de zee boordevol water staat. Wee degene die zijn naaste laat drinken en in die drank zijn vergif mengt om hem dronken te maken en zo zijn naaktheid te zien. U hebt u met schande verzadigd en niet met eer. Drink dus zelf ook en toon uw onbesnedenheid. De beker in de rechterhand van de Heer komt deze keer bij u en schande zal uw glorie zijn. Want onder het geweld dat u de Libanon hebt aangedaan, zult u zelf bedolven worden. Door de vernieling die u onder de dieren hebt aangericht, zult u zelf getroffen worden. Zo zal het u vergaan vanwege het bloed van de mensen en het geweld tegen het land, tegen de stad en al haar bewoners. Geeft een beeld wel zoveel winst dat het de moeite van zijn maker loont? Een metalen beeld dat leugen leert, geeft het wel zoveel winst dat de maker kan vertrouwen op zijn eigen werkstuk, hij, de maker van stomme goden. Wee degene die tegen een stuk hout zegt, word wakker, en tegen een stomme steen, sta op. Wordt daar iemand wijzer van? Zeker, het is met goud en zilver bekleed, maar geest zit er niet in. De Heer echter woont in zijn heilige tempel. Laat heel de aarde zwijgen voor zijn aangezicht.

Habakuk. Versen 1 tot en met 19. Gebed van de profeet Habakuk op de wijze van de klaagliederen. Heer, ik heb uw tijding vernomen. Vol ontzag ben ik, Heer, voor uw werken. Laat die herleven in onze tijd. Maak ze ons in deze tijd bekend. Denk in uw woede aan uw barmhartigheid. God komt uit Teman. De Heilige komt van het Parangebergte. Zijn luister overstraalt de hemel. Zijn glorie vervult de aarde. Hij schittert als de zon. Twee stralen gaan uit van zijn handen. Daarin is zijn kracht verborgen. Voor hem uit gaat de pest. De koorts volgt hem op de voet. Hij staat op en de aarde trilt. Hij kijkt rond en laat de volkeren beven. De oude bergen worden vermorseld, de eeuwige heuvels buigen, de wegen van de eeuwigheid zijn van hem. Ik zag de tenten van Kusan in nood verkeren en de tentzeilen van Midjan klapperen. Raast de Heer tegen de rivieren? Bent u woedend op de rivieren of razend op de zee, dat u met uw paarden rijdt, met uw zegevierende wagens? U haalt uw boog tevoorschijn, uw woord wordt een regen van pijlen. U splijt de aarde en de rivieren ontstaan. De bergen zien u en beven. Stromen water trekken voorbij, de oceaan verheft zijn stem en steekt zijn armen omhoog. De maan verlaat haar verblijf niet. De zon en de maan, zij wijken voor de gloed van uw pijlen, voor het flitsen van uw bliksemende speer. Razend trekt u over de aarde, woedend haalt u uit naar de volken. U rukt uit om uw volk te bevrijden, om uw gezalfde te bevrijden. U verbrijzelt de nok van het goddeloze huis en tot op de rots legt u de fundamenten bloot. Met uw eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers die aankomen stormen om mij te verpletteren. Verrukt dat zij een weerloze arme in zijn schuilhoek kunnen verslinden. U rijdt met uw paarden over de zee, over het schuim van het machtige water. Ik heb gehoord en een huivering ging door mijn leden. Mijn lippen trilden toen ik het vernam. Verrotting tastte mijn gebeente aan en ik trilde van binnen. Maar ik wacht rustig op de dag van het onheil, die zal komen voor het volk dat ons onderdrukt. De vijgenboom pot niet uit. De wingerd draagt geen vrucht. De olijvenoogst is mislukt en de dorre akkers geven geen voedsel meer. De schapen zijn uit de kooien verdwenen en er staat geen rund meer op stal. Maar ik verheug me in de Heer. Ik jubel vanwege de God die mij redt. De Heer God is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als hinde en laat mij de hoogte betreden. Voor de koorleider op snaarinstrumenten.

Stefania. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. Het woord van de Heer dat gericht werd tot Stefania, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Chiskia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen, God spraak van de Heer. Ik zal mens en dier wegvagen, ik zal de vogels in de lucht wegvagen en de vissen in de zee, en de stenen des aanstoots, de zondaars. Ik zal de mensen van de aardbodem laten verdwijnen, God spraak van de Heer. Ik zal mijn hand opheffen tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal het overschot van Baal van deze plaats laten verdwijnen. De naam van de afgodsdienaren samen met de priesters. Degene die op de daken buigen voor het leger van de hemellichamen. Degene die onder bezweringen voor de Heer buigen. En degene die zweren bij Milkom. Degene die zich van de Heer hebben afgekeerd. Die de Heer niet zoeken en hem niet raadplegen. Stilte voor de Heer God, want de dag van de Heer is nabij. De Heer heeft een offer voorbereid. Hij heeft zijn gasten geheiligd. Op de dag van het offer van de Heer zal ik de leiders, de zonen van de koning en iedereen die uitheemse kleding draagt, straffen. Op die dag zal ik degene straffen die over de drempel springen, die het huis van hun meesters vullen met geweld en bedrog. Op die dag, Godspraak van de Heer, klinkt er gejammer uit de vispoort, gehuil uit de nieuwe wijk en luid gekraak uit het heuvelland. Huil, bewoners van de vijzelbuurt, want alle kooplui zijn tot zwijgen gebracht. Alle geldafwegers zijn verdwenen. In die tijd zal ik Jeruzalem met fakkels doorzoeken en zal ik de mannen bestraffen die op slechte wijn met droesem lijken en die in hun hart zeggen: de Heer doet goed nog kwaad. Hun bezittingen worden geroofd en hun huizen verwoest. Ze bouwen huizen, maar zullen ze niet bewonen. Ze planten wijngaarden, maar zullen de wijn ervan niet drinken. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en nadert snel. De klank van de dag van de Heer. De held heft zijn bittere strijdkreet aan. Een dag van toorn is die dag. Een dag van nood en tegenslag. Een dag van vernieling en vernietiging. Een dag van donker en van duisternis. Een dag van wolken en van dichte mist. Een dag van bazuinen en krijgsgehuil tegen de versterkte steden en de hoge hoektorens. Ik jaag de mensen angst aan, zodat ze als blinden rondlopen, want ze hebben gezondigd tegen de Heer. Hun bloed wordt als stof verspreid en hun vlees als mest. Hun zilver en hun goud kunnen hen niet redden op de dag van de toren van de Heer. Door het vuur van zijn jaloezie wordt heel de aarde verslonden, want hij zal vernietiging brengen en spoedig een einde maken aan alle bewoners van de aarde.

Stefania. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 15. Kom tot uzelf en kom samen, losgeslagen volk. Voordat u wordt weggeworpen, als kaf dat op één dag verstuift. Voordat de gloeiende toren van de Heer op u neerkomt. Voordat de dag van de toren van de Heer op u neerkomt. Zoek de Heer. U, dienaars van het land, die zijn geboden naleven. Zoek de gerechtigheid, zoek de bescheidenheid. Dan vindt u misschien een schuilplaats op de dag van de toren van de Heer. Ja, Gaza wordt een verlaten oord, Askelon een woestenij, Asdod wordt bij daglicht ontruimd, Ekron wordt uitgeroeid. Wee u, bewoners van de zeekust, volk van Keretieten. Het woord van de Heer richt zich tot u. Kanaan, land van de Filistijnen, verdelgen zal ik u en al uw bewoners. De kuststreek wordt grasland, weidegrond voor herders, een plaats om schapen te hoeden. De streek zal toebehoren aan de rest van het huis Juda. Zij zullen daar weiden en er 's avonds rusten in de huizen van Askelon. Want de Heer hun God zal naar hen omzien en hen in hun vroegere staat herstellen. Ik heb het honen van Moab gehoord en de schimpscheuten van de Ammonieten. Ik heb gehoord hoe zij mijn volk vervloekte en zijn grenzen niet in acht namen. Daarom, zo waar ik leef, God sprak van de Heer van de machten, de God van Israël, zal Moab worden als Sodom, de Ammonieten als Gomorra, een veld vol onkruid, een zoutgroeve, een woestenij voor altijd. De rest van mijn volk zal hen leegplunderen, de overlevenden van mijn volk zullen hun erfgenaam zijn. Dit overkomt hun vanwege hun hoogmoed, omdat ze gevloekt en gehoond hebben tegen het volk van de Heer van de machten. De Heer zal ontzagwekkend voor hen zijn, want al de goden van de aarde zal hij ineen laten schrompelen. Alle kuststreken van de volken zullen voor hem buigen, elk op zijn eigen plaats. Ook voor u, Ethiopiërs, geldt: met mijn zwaard wordt u doorstoken. Hij heft zijn hand op tegen het noorden en richt Assur te gronde. Nineveh maakt hij tot een wildernis, zo dor als een woestijn. Kudden zullen er legeren, dieren van allerlei slag. Kauwen en velduilen huizen op zijn zuilen. Het gehuil klinkt door de vensters en op de drempels ligt verwoesting. Want het cederhout legt hij bloot. Is dat nu die uitgelaten stad, die zich zo veilig voelde, die in haar hart zei: ik en niemand anders? Wat een puinhoop is ze geworden, een plek waar wilde dieren legeren. Ieder die er voorbij komt, zal fluiten en met zijn hand zwaaien.

verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen u verder voor uit het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie, uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn. En we beginnen aan het tweede deel van het boek. En dit tweede deel begint ook met een uitspraak of een quote van de heilige Pierre-Julien Aymar van september 1861. En het luidt als volgt. Tot nu toe was de zon van de Eucharistie nog niet opgegaan. Maar de volle rijkdom van de Eucharistie ontvouwt zich nu voor ons. Het is werkelijk verbazingwekkend. Wij zien slechts één enkele straal. Hoe zal het later zijn? Hoofdstuk 6. Een nieuwe reis, met als opschrift: God zal erin voorzien, het is zijn werk. Eerste communiteit. Eind mei 1856 keerde pater Aymar terug naar Parijs na een kort verblijf bij zijn vrienden in Leudeville. Hij had een deel van zijn tijd besteed aan het herzien van de tekst van de regel voor de congregatie van het Heilige Sacrament, die hij eerder had meegegeven aan pater Touche toen die naar Rome ging. Op 1 juni hadden hij en pater de Cuers hun intrek genomen in het jammerlijk vervallen gebouw aan de Rue d'Enfer, dat zij van het aartsbisdom hadden gehuurd met geld van het pensioen van pater de Cuers. Pater Aymar weigerde aanvankelijk geld te vragen aan de vrienden die hij tijdens zijn lange en succesvolle tijd bij de Maristen had gemaakt, uit angst zijn confraters te beledigen en om goede betrekkingen met de Sociëteit van Maria te onderhouden. Wij zijn begonnen zoals men in de wildernis begint, schreef hij aan een vriend. Met twee lakens, één stoel en één lepel, niet met twee. Ze aten noodgedwongen in een plaatselijk restaurant, totdat ze potten en pannen konden kopen. Twee recent bekeerde Joodse studenten, die op het punt stonden naar het seminarie te gaan, gaven hun meubilair. Op een bepaald moment stuurde een zuster uit een nabijgelegen klooster hen elke dag een maaltijd. Hoewel de aartsbisschop enkele basisreparaties aan het gebouw betaalde, hielpen zowel pater Aymar als pater de Cuers met het werk, om de kosten te beperken. Hij schreef in die tijd: wij deden handenarbeid, boenden de vloeren en droegen materiaal voor de werklui. Eind september telde de kleine gemeenschap 4 personen: 2 priesters, een kruier en een kok. Ondanks al hun inspanningen werden hun financiële problemen alleen maar groter. Op een dag ging de kok er met het geld vandoor. Dit is hoe Aymar de situatie beschreef in een brief aan een vriend. We hebben weer een kruis moeten dragen. Een politiecommissaris, politieagenten en een magistraat brachten ons een bezoek. We werden dagelijks bestolen door onze kok. Hij had een duplicaat sleutel gebruikt. De stakker zit nu in de gevangenis en zal misschien veroordeeld worden. Ik moet misschien op het proces verschijnen. Stel je voor hoe pijnlijk dit voor me is. We lachen om het voorval en zeggen dat de goede Heer misschien dacht dat we te rijk werden. Het is een ontbering, maar maak je geen zorgen. We zullen niet verhongeren. De dief nam het geld dat bestemd was voor de kapel. God zal erin voorzien. Het is zijn werk.
In december was het cenakel, de naam die pater Aymar graag gebruikte voor het Eucharistisch Centrum, zo goed als af. Maar de leerlingen kwamen niet. Een gevoel van hulpeloosheid overviel hen. Aymar liet zich echter niet ontmoedigen en schreef aan een vriend: "Het is niet aan ons om roepingen te regelen, maar om ze te ontvangen van de goddelijke goedheid. Degene die uitnodigt, is de koning, niet de dienaren. Wij hebben het geluk Jezus altijd bij ons te hebben. Wat kan een grotere zegen zijn? Als de goede meester wil dat wij enkele maanden, een jaar of zelfs 2 jaar alleen blijven, gezegend zij zijn naam. Dat is wat het beste voor ons zal zijn. Welke prijs is te hoog voor deze zegen om zijn eucharistische familie te zijn? De wereld, zelfs onze vrienden, die de dingen alleen beoordelen naar succes, aantallen en prestaties, zullen ons uitlachen of ons beschouwen als onproductief en afgeschreven. Tegen kerstmis vroegen 2 priesters toegelaten te worden tot de prille gemeenschap van het Heilig Sacrament. Er kon nu een datum worden vastgelegd voor de eerste openbare uitstelling van het Heilig Sacrament. Ze kozen voor 6 januari, het feest van 3 koningen. De bisschop Hartman van Bombay, die op dat moment op bezoek was in Parijs, ging voor in deze gedenkwaardige gebeurtenis. Ter voorbereiding op dit bijzondere moment had pater Aymar vele persoonlijke offers gebracht. In die tijd stopte hij met het dragen van een fluwelen mutsje dat diende als bescherming tegen pleuritis en hevige hoofdpijn. Hij stopte ook met het dragen van een armband die hem moest beschermen tegen bepaalde chronische ziekten waarvoor hij gevoelig was. En hij stopte met het gebruik van snuiftabak. Op 8 december vroeg ik de Heilige Maagd de genade om tabak en het gebruik van een hoofddeksel op te geven, en deze goede moeder verkreeg die genade voor mij. Tot op heden ben ik er blij mee, en de ontbering is niet langer een ontbering. Het is een klein offer, en in de nabijheid van onze Heer zal het passender zijn. Een nieuwe ramp trof hen en heel Parijs, toen hun medestander en vriend, aartsbisschop Sibour, werd doodgestoken door een moordenaar terwijl hij de eredienst leidde in de Saint-Stéphane-kerk. Pater Aymar schreef in die tijd: "De dood van de aartsbisschop heeft ons allen zeer getroffen. Hij was zo goed voor ons. Deze vrede dood herinnert ons eraan dat God alleen onze beschermer wil zijn."

1857, een jaar van verlatenheid. Gedurende die eerste winter was armoede hun voortdurende metgezel. Ze verkochten hun eigen boeken om niet te verhongeren. De dagboekaantekeningen van pater Aymar vertellen het verhaal. Donderdag 26 februari. Geen geld. Vrijdag 27 februari. Pater de Cuers is ziek geworden van verdriet. Zaterdag de 28e. Idem. We hebben van niemand hulp gekregen. Zijn gebed was wanhopig. Heer Jezus, geef mij hoop tegen alle hoop in. Kandidaten kwamen en gingen. Weinigen bleven. Niet één keer telde de gemeenschap meer dan 6 leden tegelijk. Iedereen die meedeed, zat zonder middelen. En de uitgaven stegen. Aan zijn vriendin Marguerite Guillot schreef hij: "Het is het uur van het lijden op Golgotha. Dit is wat mij doet hopen dat het offer gezegend zal worden." De lente bracht hen niet de belofte van groei en zonneschijn. Begin maart liet het aartsbisdom weten dat zij een nieuwe plaats moesten zoeken, omdat hun eigendom zou worden teruggevorderd door de nieuwe aartsbisschop, kardinaal Morlot. Zij liepen het risico dat ze spoedig zouden behoren tot de 30.000 gezinnen die dakloos waren geworden door de verbreding van de boulevards van Parijs om de stad te verfraaien. Weken gingen voorbij en ze konden niets vinden. Er werden meer gebouwen vernield om Parijs eleganter te maken dan er plaats was om de ontheemden te huisvesten. Pater Aymar ging bijna dagelijks op zoek naar huisvesting. Op een nacht, eind april, keerde hij uitgeput van het lopen door de straten en ontmoedigd door het gebrek aan resultaat terug naar de kleine communiteit om te ontdekken dat pater de Cuers hem verlaten had en niet van plan was terug te keren. Op die dag schreef hij in zijn dagboek: "We zijn nu zonder enige menselijke steun. Ik verkeer in de grootste duisternis, in een staat van verlatenheid." 24 uur later keerde pater de Cuers terug, enigszins in verlegenheid gebracht door zijn roekeloze gedrag, maar bereid om verder te gaan, ondanks de harde tegenwind. De hele zomer lang bleven ze worstelen in hun armoede en onzekerheid. Ondertussen verslechterde de gezondheid van pater Aymar door de stress. In augustus moest hij ertussenuit voor behandeling. Toen hij na 5 weken in september terugkwam, ging het bergafwaarts met zijn kleine communiteit. De 2 postulanten waren vertrokken. Sommige plaatselijke geestelijken hadden de communiteit belasterd en zelfs zijn oude vriend, pater Herman Cohen, had zich tegen hem en zijn nieuwe sociëteit gekeerd. De aartsbisschop had boosaardige geruchten gehoord over hem en zijn kleine groep. In oktober werd pater Aymar ontboden in de residentie van de aartsbisschop om de papieren te overhandigen die zijn eucharistische project goedkeurden. Na een blik te hebben geworpen op de documenten, gaf de aartsbisschop ze aan zijn aartspriester, die beweerde dat ze geen officiële waarde hadden en die ze in de prullenmand gooide. Beschaamd en vernederd door de afwijzing van de aartsbisschop,
vertrok pater Eymar. Hij was zo van streek dat hij vergat zijn documenten terug te vragen. Pas na enkele dagen had hij de moed om weer bij de residentie langs te gaan. De papieren bleken onvindbaar. Totaal ontredderd keerde hij maar terug naar de communiteit. Enkele dagen later verscheen de secretaris van de aartsbisschop bij hem aan de deur om de slechte behandeling die hij maar had gekregen goed te maken. De secretaris vroeg hem de gebeurtenissen op te schrijven die hadden geleid tot zijn vertrek bij de Maristen en tot de start met de goedkeuring van de vroegere aartsbisschop van zijn eucharistisch werk. Pater Eymar stemde toe. Vanaf dat moment veranderde de houding van de aartsbisschop tegenover hem drastisch, zelfs zodanig dat de aartsbisschop zijn probleempriesters naar pater Eymar stuurde met het bevel: doe wat hij je zegt, ik ken geen heiliger priester. Pater Eymar was dolgelukkig met de verzoening, maar zijn problemen waren nog lang niet voorbij. Op een dag vernam hij dat hun woning verkocht was en dat ze aan het begin van het nieuwe jaar zouden moeten verhuizen. Na lang zoeken werd eindelijk een andere woning gevonden in dezelfde buurt, in de rue du Faubourg Saint-Jacques. Maar de onderhandelingen liepen spaak en tegen kerstmis wist de kleine gemeenschap van 6 nog steeds niet of ze aan het eind van het jaar een woning zouden hebben. Op kerstdag schreef hij aan zijn vriendin Marguerite Guillot: gisteravond was ik in gebed van 11 uur tot middernacht. Ik was sterk. Vandaag zou ik wel kunnen huilen. Dat zou me beter doen voelen. Gisteren, toen ik op weg was naar de aartsbisschop om de kwestie van het eigendom te bespreken, heb ik voor het eerst sinds lange tijd gehuild. Uiteindelijk werd op 19 februari het nieuwe pand gekocht in de rue du Faubourg Saint-Jacques. Maar pas met Pasen konden ze naar het nieuwe onderkomen verhuizen, om er de Eucharistie te vieren en het Heilige Sacrament uit te stellen.

0: Eerste communie en evangelisatie. De voorbereiding op de eerste communie, vooral van volwassenen, was destijds voor de aartsbisschop van Parijs de reden waarom hij zijn goedkeuring had gegeven aan deze nieuwe eucharistische groep. Overal in Frankrijk ontstonden andere eucharistische gemeenschappen en organisaties. Maar aartsbisschop Sibour merkte terecht op dat Aimar's idee over de eucharistie zich niet beperkte tot de aanbidding van het heilige sacrament. Aimar wilde de hand reiken aan hen die van de kerk vervreemd waren en wilde hen evangeliseren. Daarbij richtte hij zich in de eerste plaats op de kinderen en de jonge arbeiders die een groot deel uitmaakten van de beroepsbevolking van Parijs. Hij beschreef deze arbeiders waaruit hij zijn catechisatieklassen vormde. Het gaat om arbeiderskinderen, vagebonden of kinderen die vroeg in de leer zijn gegaan en die de leerplichtige leeftijd voor de eerste communie voorbij hebben laten gaan. Het zijn er duizenden in Parijs. Voddenrapers en touwslagers vormden de recruten onder de arbeiders. De overigen kwamen uit de gelederen van de nietsnutten, de behoeftigen en de bedelaars. In het begin werkte pater Aimar samen met een vrome leek, Louis Perret, die hij in Lyon had ontmoet, om de jonge arbeiders van Parijs te bereiken. Deze man, architect van beroep, nam met enkele van zijn vrienden het initiatief om fabrieken en werkplaatsen te bezoeken en slaagde er zo in 30 jonge arbeiders te laten deelnemen aan de catechese. Later, toen dit apostolaat groeide, riep Aimar de hulp in van jonge mensen van de Vincentiusvereniging, van anderen die bij hen kwamen voor geestelijke begeleiding en van een aantal bevriende vrouwen die uiteindelijk met de vrouwen en de jonge meisjes aan de slag gingen. Maandenlang worstelde pater Aimar met een bond gezelschap van ongedisciplineerde jonge arbeiders. Ze verstoorden de les, waren onstuimig en hadden een zeer korte concentratieboog. Door middel van vleierij, het geven van kleine geschenken en zelfs het organiseren van een loterij won hij uiteindelijk hun vertrouwen en respect. Zodra hij tevreden was over hun vooruitgang, stond hij hen toe hun eerste communie te doen. Degenen die geslaagd waren, moesten een andere leerling werven. Hij bedacht een loterij gebaseerd op een puntensysteem. Om de stilte, aandacht en studie van deze jonge werkers te behouden, verloten wij kleine kledingstukken, boeken en snoepjes. Een groot aantal punten geeft recht op iets. Deze punten van verdienste worden gegeven voor aanwezigheid, voor aandacht, voor goede voordrachten of uiteenzettingen. De verloting na de zondag van de eerste communie is de belangrijkste. Deze biedt meer waardevolle voorwerpen dan de andere en vereist meer punten. Dit is de loterij voor recrutering. Hoe ouder de kandidaat van degene die worden aangebracht, hoe meer punten worden toegekend. Dit is onze meest effectieve manier van werven en de gemakkelijkste. In een brief aan zijn vriend, meneer Perret, schreef hij eens dat het tombola-systeem nog steeds wonderen verricht. De punten zijn als Californisch goud. Een andere keer schreef hij over zijn werk: onze jongens zijn missionarissen van God. Het is prachtig om te zien wat ze allemaal doen om andere jongens te vinden die hun eerste communie nog niet hebben gedaan. Dan brengen ze hen hierheen en moedigen hen aan om te blijven. Ze glippen overal binnen met charmante sluwheid. Deze jonge missionarissen recruteerden vaak meer dan hun leeftijdsgenoten. Aymar herinnert zich. Velen hebben hun vader, moeder of zussen meegebracht die hun eerste communie nog niet hadden gedaan. Via de kinderen hebben wij gemakkelijk toegang tot de ouders, die zonder enige godsdienstige praktijk leven en wier aantal beangstigend groot is. Pater Aymar liet zijn arbeiders en voddenrapers na hun eerste communie niet in de steek. Hij hielp hen een arbeidersclub op te richten en bracht hen bijeen voor een jaarlijkse retraite. Voor de volwassenen plande hij de oprichting van een bibliotheek. Tegen het einde van het eerste jaar hadden meer dan 100 kinderen en volwassenen hun eerste communie gedaan. Het programma was zo succesvol dat er 3 keer per jaar plechtigheden werden gehouden, meestal met Kerstmis, Pasen en Maria ten Hemelopneming. Omdat deze jonge arbeiders de catechese alleen na het werk konden volgen, moest hun betrokkenheid groot zijn. Daarom toonden de priesters zich vrijgevig met hun tijd en beschikbaarheid. Op een dag zei Pater Aymar tegen de leden van zijn genootschap: "Ik ben tevreden dat ons ambt geen zichtbare glamour bezit. Wij onderwijzen 50 jongens in plaats van 's avonds aan ontspanning te doen. De goede God ziet het, dat is genoeg. Als we in plaats van deze jongens 12 prinsen hadden om te onderrichten, dan zouden de mensen zeggen: 'Zie wat een goed werk deze priesters doen, wat een grote orde is het.' Voor ons zijn deze jongens 12 koningen. Zij vertegenwoordigen Jezus Christus, die gezegd heeft: 'Alles wat je voor één van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.'" Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

geen vrucht meer aan de wijnstok zijn. Of valt de opbrengst van olijven tegen.

0: van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Ik ben blij om u vandaag te mogen meedelen dat we in gesprek gaan met een priester die door velen van u zeer gewaardeerd wordt. Dat horen wij regelmatig over de telefoon bij Radio Maria en ook elders. Vandaag mag ik in gesprek gaan met pastoor Andy Pinnen uit Holsbeek, bekend van de Eucharistie op dinsdag. Eerwaarde, u gaat eigenlijk al heel lang mee, om zo te zeggen, met Radio Maria. Hè? Van in het begin bent u eigenlijk betrokken.
1: Ik denk
0: betrokken.
1: Dat het van in 2012 of 2013 is, ja. Dat ik minstens één keer in de week de Eucharistieviering opdraag voor Radio Maria. In het begin was het op dinsdag en vrijdag. En nu is het dus op dinsdag en ja.
0: Regelmatig ook eens op maandag of donderdag. Ja, ja. Ja. Want uw parochie, waar u pastoor bent, in Holsbeek, ja, is niet zo heel ver eigenlijk, hè, van Heverlee.
1: Nee, eigenlijk als ik geen files heb, is het een 10 minuten.
0: Maar aan het begin, toen u begon mee te werken met Radio Maria of de Eucharistie verzorgde op dinsdag en donderdag, dinsdag en vrijdag liever, was u nog pastoor?
1: In Galmaarden.
0: In Galmaarden.
1: Was dus ik pastoor in Galmaarden en Tollenbeek en Bever.
0: Ja.
1: Dus, maar ik kende Radio Maria natuurlijk al zeer lang, want ik denk dat ik heb een programma. Ik heb een wekelijks kort programmaatje op Radio Maria Nederland. En ja, dat moet 17, 18 jaar al zijn dat ik iedere zaterdag dat ik daar een woordje heb.
0: Ja, en u doet dat ook nog altijd
1: dat
0: tot
1: is
0: de dag
1: nog steeds,
0: van vandaag.
1: Ja. Dat is toegekomen. We waren natuurlijk goed bevriend met een van de eerste directeurs, professor Stefan van Kalster. En die was op het seminarie van Den Bosch en zo kenden we die. En die heeft mij toen gevraagd, zodat hij niet alle weken het programma Chronieken in de parochie willen verzorgen. En dat is een woordje van 5, maximum 10 minuten iedere week. En dan vertel ik iets aan de hand van de actualiteit of een woordje. En dat gaat nog altijd verder.
0: Ja, want dat is dan Radio Maria Nederland. U heeft ook los van Radio Maria daar wel een band met Nederland, hè?
1: Juist, ik heb mijn priesteropleiding daar gevolgd. En ik ben daar priester gewijd. En ik heb daar ook 14 jaar als priester gewerkt.
0: 14 jaar, ja. En sinds wanneer bent u terug naar België gekomen?
1: Sinds 2011.
0: Ja.
1: Ik heb dus waarschijnlijk, was ik een van de verspieders, een van de wegbereiders, om Radio Maria hier dan ook, want het jaar nadien, denk ik in 2012, is Radio Maria...
0: 2011. Het loopt mooi samen, laten we het zo zeggen. En eerwaarde, een beetje over uw achtergrond, want het is vandaag toch de gelegenheid voor de luisteraars om die u niet kennen van in de parochie, maar van op Radio Maria, om u een beetje beter te leren kennen. Ja, we zijn wel geïnteresseerd in het hele verhaal dat vooraf is gegaan aan uw priesterschap eigenlijk. Want u bent dan in Nederland naar het seminarie gegaan. Een beetje over uw achtergrond. Uit wat voor gezin komt u en hoe is het priesterschap eigenlijk uw leven binnengekomen?
1: Goh, ik ben een Ninoviter. Ik ben geboren in Ninove, maar opgegroeid in Nederasselt bij Ninove, een klein dorpje daarnaast. En ik ben de oudste van een gezin van 2. Ik scheel 6 jaar met mijn broer. Mijn broer is 6 jaar jonger. Een gewoon gezin. Zoals de meeste gezinnen van die tijd. Ik ben gedoopt. Ik heb mijn eerste communie gedaan. Ik heb mijn vormsel gedaan. Bij ons thuis gingen ze niet naar de kerk. Zoals bijna alle gezinnen niet naar de kerk gingen. Maar wel die ankermomenten. Maar goed, op een bepaald moment is er bij mij toch een klik gekomen. Zo. Altijd gelovig geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik niet gelovig geweest ben. Maar een belangrijk moment was toch de vormselcatechese. Dat heeft toch ook een heel grote invloed gehad. Dat werd in die tijd nog gegeven door onze pastoor. Dat was iedere week op woensdag namiddag gingen wij naar de vormselcatechese. En eigenlijk zo van die leeftijd van 10 is eigenlijk bij mij al beginnen zo, ja, de roeping ontluiken, zou ik zeggen. Ja, en sommige mensen zeggen, hoe krijg je dan een roeping? Verschijnt er dan een engel aan uw bed of krijg je een Maria-verschijning? Nee, dat was bij mij zo van, ja, ik zag onze dorpspastoor, hoe die de sacramenten bediende, hoe hij de mis opdroeg, hoe hij priester was. En daarin in mijn hart voelde ik van, kijk, dit is ook de weg die de Heer van mij wil. En dat is zo met buien op en neer gegaan, hè, want je vraagt u dan ook af, als je dan jongeren bent, van, allee, wie doet dat nu nog? Ik zag in die tijd al geen jonge priesters niet meer. Maar goed, allee. Uiteindelijk is dat daar dan toch van gekomen. En heb ik dan toch uiteindelijk die stap gezet. Ja, op enkele plaatsen gaan kijken. En dan kwam er een priester op mijn weg. Die ook nogal heel enthousiast met roepingen bezig was. Pastoor Herroelen van Nossegem. En ja, via hem heb ik dan eigenlijk ook de weg naar 's Hertogenbosch gezet. Ik was nog nooit in 's Hertogenbosch geweest. Maar ja, goed. Dat was een hele groep jonge mannen. Hè. We waren er uiteindelijk, waren we met een 50-tal jonge mannen toen in mijn seminariteit. En ook een hele reeks Vlamingen. En ja, ik ben dan in 1997 ben ik daar dan priester gewijd. En ja, ik ben daar parochiepriester geweest tot in 2011.
0: Ja, u zei, ik ben eigenlijk altijd gelovig geweest. Ook al waren wij in een gezin waar dat wel normaal was, geloof, maar niet per se elke week naar de mis gaan. Voor u was het wel altijd evident dat God bestond op een of andere manier.
1: Ik heb daar nooit aan getwijfeld.
0: Ja, dat is bijzonder.
1: Ja, ik heb daar nooit aan getwijfeld. En natuurlijk, ja, wij ja, ik had hele gelovige grootmoeders. Ja, mijn grootmoeders hebben mij als kind het geloof meegegeven. Ik heb daar zelfs een letterlijk en figuurlijk een litteken aan overgehouden. Toen ik een jaar of 3, 4 was, ging mijn grootmoeder met mij naar een kapel in Nederasselt. En ik moet mij van haar hand losgetrokken hebben. En ik ben met mijn hoofd op de trap van de kapel gevallen. En ik heb daar, en dat is moeten genaaid worden. Dat moet nog een beetje te zien zijn. Op mijn voorhoofd heb ik daar nog een litteken. Maria heeft mij toen al getekend. Ik herinner mij ook nog wat ook iets heel bijzonders zo was, een hele ontdekking. Dat ik zo'n keer op een bepaald moment op een weekend was. Ik denk dat ik toen 8, 9 jaar was. Dat ik op een weekend ging bij mijn grootmoeder, de moeder van mijn vader. En die had een kinderbijbel gekocht. En ik heb heel dat weekend daar in die kinderbijbel zitten lezen. En ja, dat was eigenlijk ook iets achteraf bezien, een heel bijzonder iets. Ik heb zelf ook die klik gemaakt dat ik denk van, dat is ook iets heel bijzonders, dat jonge gezinnen dat in huis hebben, een kinderbijbel. We leggen nogal de nadruk, hè, we moeten het woord Gods een plaats geven. Maar ja, in zo'n dikke boek, wat interesseert de kind dat nu? Maar zo, op mij heeft dat een bijzondere indruk gemaakt, die kinderbijbel. En ik geef ook aan al mijn dopelingen, geef ik een kinderbijbel mee. Dat ik zeg van, ja, dan hebben ze dat in huis. En zo af en toe hoort je dan wel een keer, ja, dat is zo'n een kinderbijbel met een gouden kaft. En dat jonge mensen mij zeggen, ja, we zetten dat gewoon tussen die andere boeken. En dan mogen ze kiezen. Iedere avond wordt er een stukje gelezen. En dat ze dan zeggen, dat ze dan die boek niet kiezen, nu het gouden boek is. En we moeten dat niet onderschatten. Op mij heeft dat, allee, heeft dat toch iets heel belangrijk, een belangrijke invloed gehad.
0: Ja, het was aanwezig. U zegt ja, door de pastoor eigenlijk bezig te zien, de manier waarop hij de sacramenten toediende, dat een indruk op u maakte. Kan u daar ook een beetje omschrijven?
1: Daar heb ik mijn roeping eigenlijk in ontdekt. Zo, ik zag die man bidden. Ik zag die man vurig verkondigen. Ik zag die man vroom de Eucharistie doen. En daar heb ik mijn roeping in ontdekt. Hij heeft mij nooit gevraagd, zou jij geen priester willen worden? Maar zijn manier van leven. En ja, dat heeft bij mij de roeping gewekt.
0: Hij straalde iets uit naar uw aanspraak. Ja.
1: Ja.
0: En dan, u zegt ja, dan begon dat idee mee te komen dat dat ook uw weg was. Hoe heeft u dat dan uiteindelijk tegen uw ouders gezegd?
1: Goh, ik heb dat eigenlijk heel laat tegen mijn ouders gezegd. Ik ben dan... na mijn plechtige communie ben ik dan lector geworden. Mocht ik dan lector worden. En ja, en eigenlijk dan een aantal weken nadien kwam al de vraag... Oh, zou ik geen missionaris worden? Allee, ja, goed. Wij wonen eigenlijk nogal een eindje van de kerk. Dus ik moest altijd gevoerd worden of met de fiets. Maar dat was wel een heel eindje. Maar... Allee ja, zo is dat ook weer gegroeid. Hè? Die zo dicht bij de Eucharistie zijn. Ook dat is iets, een heel belangrijk iets. Hè? Je bent daar, na de priester, degene die daar het dichtst bij de Heer is, als misdienaar. Op dat moment was ik dan 18 jaar en was ik dan klaar met het middelbaar. En dan dacht ik van, ja, goh, priester worden, maar ja, wie doet dat nu nog? En je ziet geen jonge priester meer. En ik dacht, goh, ik ga het op een akkoordje met de Heer. Ik voelde roeping. Maar ik dacht, ik ga het op een akkoordje gooien. Ik ga godsdienstleerkracht worden. En dan heeft hij zijn gedachte, en dan kan ik mijn eigen leven blijven leiden. Goed. Maar zo tegen dat het kerstmis was, hè, van dat jaar, dacht ik van... Ja, maar allee, dat is niet waartoe de Heer mij roept. Hè. En daar dan toch ook blijven mee worstelen. Ja, en dan werd het weer augustus en dan werd het weer september. En ik dacht van, allee ja, nu moet ik nu toch een knoop doorhakken. En op dat moment heb ik dan toch gezegd, ja, ik ga het doen. En ik ga kijken en ik heb dat aan thuis gezegd. En dan was daar precies een begrafenis bij ons thuis. Mijn moeder weende en ons vader weende. Mijn vader is enkele dagen al weende naar zijn werk gegaan. Pastoor worden. Ouders hebben natuurlijk een beeld van hun kind. Ja, die gaat worden zoals wij. En we gaan daar kleinkinderen door hebben. En in één keer komt die eraan met priester worden. Mijn vader is een paar dagen zo weenend naar zijn werk gegaan. Maar ja, en hij heeft dan toch gezegd... Allee, doe het dan maar. En hij heeft mij ook daarbij gezegd... Ja, en als het niet gaat, weet dat je altijd mag terugkomen. Ik heb dat dan gedaan en ik ben niet teruggekomen. Ik heb bij mijn ouders gezien... Ja, als zij zagen dat ik daar gelukkig in was... Ja, dan waren zij ook gelukkig. Het is misschien de vrees voor iets onbekend. Maar het is natuurlijk ook heel wat. Ja.
0: Ja. Goede ouders die de keuze misschien niet begrepen, maar wel wilden dat u weg kon volgen. Ja.
1: Ik zeg dat wel. Toen ik kind was, hoorde ik mijn oude pastoor wel een keer zeggen... Kinderen, wat ben ik blij dat ik goede ouders gehad heb. En toen dacht ik, goh, wat een zeur. Iedereen heeft toch goede ouders. Maar nu begin ik dat zelf ook te denken. Hé. Wat ben ik toch content dat ik ouders heb gehad die mij gesteund hebben en die mij nog altijd steunen. Ik heb het geluk. Hè, ze zijn er nog. En waar ik nog altijd een thuis bij heb. En die ook nog altijd mee voor mij zorgen. Mijn moeder doet nog altijd mijn was. Dus ik kom alle weken thuis. Hè. We zijn bij sommige mensen die denken, oh ja, als hij priester wordt, gaan we hem nooit meer zien en dit en dat. Ja, ik ga iedere week naar huis. Ik denk dat er ouders zijn die hun kinderen minder zien als ik. Hè.
0: Ja, dat is ook wel... Heeft u ooit erover gedacht om religieus te worden? Of was het voor u altijd duidelijk, ik wil diocesaanpriester worden?
1: Ik heb daar wel een keer aan gedacht. En ik er op bepaalde... plaatsen ook zo'n keer gekeken en belangstellend gekeken. Maar ja, uiteindelijk, ja, ik zie mezelf als parochiepriester.
0: Ja.
1: Dat is voor mij mijn roeping.
0: Ja. Kan u dat omschrijven? Waartoe was u geroepen als parochiepriester? En wel, wat betekende het priesterschap?
1: Met een gemeenschap op pad gaan. En het lief en leed delen van een gemeenschap. Hè. En dat staat vandaag de dag bijzonder onder druk. Ja. Dat is vandaag iets wat compleet is ingestort. He, als ik het beeld zie van Nederasselt, dat was een parochie zoals alle andere parochies er waren, he, met een kerk, een pastoor, en iedereen werd gedoopt, en iedereen deed zijn eerste communie, en iedereen werd gevormd, en iedereen werd kerkelijk begraven, en dat was een dorp, en iedereen kende elkaar. En nu is dat, elk dorp... Het is bijna het liedje Het Dorp van Wim Sonneveld. Hè? De mooie herinneringen van toen, het is allemaal voorbij.
0: In de zin dat er gewoon minder kerkgang is, of ook dat de mensen elkaar minder kennen en dat de pastoors vaak grote gebieden eigenlijk moeten...
1: Er is niets meer van over. Het is gewoon allemaal weg. Men kent elkaar niet meer. Er zijn geen pastoors nu meer. Er zijn nog pastoors die hele gebieden hebben. Ik heb eigenlijk nog het geluk dat ik maar 4 parochies heb. En maar als ik sommige confraters zie, dan zeg je van... het beeld van de pastoor is totaal weg. Er zijn ook geen kerkgangers niet meer. Vroeger de mensen gingen naar de mis. Hoe snel het gegaan is. Hé. Ik heb van de week nog tegen iemand gezegd... toen ik naar het seminarie ging in 1991... dat is nu toch ook niet de middeleeuwen... Hè, toen hadden alle parochies van Groot-Ninove... dat zijn er 13, die hadden allemaal nog een pastoor. En wel, nu staat daar nog één pastoor. Heel dat kerkelijk leven is weg. Er waren nog verschillende kloosters. Alle kloosters zijn weg. Er waren in alle parochies waren er 2 of 3 of 4 missen. Nu zijn er daar in die streek nog enkele missen. Maar het is overal zo. Hè? Het is compleet weg.
0: Was die ervaring gelijkaardig in Nederland toen u daar parochiepriester was? Of was dat anders? Het is natuurlijk ook al een tijd geleden intussen.
1: Toch is het anders. Dat heeft ook voor een stuk iets te maken dat de kerk zelf bedruipend moet zijn. En de gelovigen, die moeten geld bij elkaar brengen. En zodat hun kerk, hun parochie, hun priester kan betaald worden. Daardoor hebben ze natuurlijk daar ook een sterkere band mee. Want ze hebben natuurlijk het gevoel, het is door ons dat er hier nog een kerk staat. En het is door ons dat er hier nog een pastorie staat. En het is door ons dat er hier nog een priester kan zijn. Ja. Hier wordt het gelukkig nog door de staat betaald. Want ik denk, moesten we dat systeem van Nederland overschakelen, dat een zeer groot probleem zou zijn.
0: Dat zou toch inderdaad wel even iets brusk teweeg brengen waarschijnlijk. Ja. Maar u zei, u gaf eigenlijk aan, ik ben geroepen om parochiepriester te worden, zeer specifiek, maar dan bent u doorheen de jaren... geconfronteerd geraakt als u de jaren 90 vergelijkt met nu, dat die parochie waar u toen priester voor wilde worden niet meer in dezelfde hoedanigheid bestaat. Mm-hmm. Dat is ook niet gemakkelijk, denk ik, altijd voor u. Hoe beweegt u zich? Hoe navigeert u?
1: Goh ja, de realiteit is de realiteit. Mm-hmm. We moeten verder blijven doen, hè? En ik denk aan een bepaald iets op de avond voor mijn priesterwijding. Ik heb dat op Radio Maria al een paar keer verteld. Maar op de avond voor onze priesterwijding zijn we 8 gewijd. Komt onze oude bisschop, Monsieur Terschuur, bij ons. Hij was ziek geweest en we wisten niet, gaat hij ons kunnen wijden of niet. Maar hij was een beetje op kracht en heeft ons gewijd. En hij komt op de avond bij ons en hij zegt, Heere, morgen ga ik u priester wijden. Zegt hij, uw taak zal zijn zaaien, zaaien, zaaien... en geloven in de oogst. Ook al zult ge de oogst niet meer zien, zaaien, zaaien, zaaien, en geloven in de oogst. Dan denk ik van, dat is profetisch geweest. Wij zaaien. Maar we zien geen oogst. Ja, maar we blijven zaaien. En ja, ik heb zeer veel contact met confraters. Met zeer veel priesters. En ik zie de wanhoop bij zeer velen. Dat men zegt van ja, allee, het is bijna van, allee ja, we zullen het hier nog doen. Het zal ons een tijd nog wel duren. En je zou kunnen zeggen, amai, wat een instelling. Maar ik kan dat geloven, niet degenen die nog ouder zijn dan ik. He, ik ben nu 53 jaar. Maar onze priesters die 70 jaar zijn, allee, die komen uit een compleet andere kerk. He.
0: Ja.
1: En ja, het is helemaal ingestort. En wij zien geen enkel positief teken eigenlijk. Ja, in veel parochies is de kerkdeur al dicht. In de kerkdeuren die nog open zijn, zijn het op heel dikwijls kleine groepjes. En het zijn allemaal hele oude mensen. De jongste kerkgangers zijn in de 70. Ja, hier en daar zijn er jongeren, maar ze zijn zeer zeldzaam. En dat is ook zoiets he, van... allee, ik zeg dat wel een keer, hier en daar een uitzondering, en ik hoor dan tot de uitzonderingen, maar de meesten die in de kerk nog zitten zijn boven de 70. Allemaal mensen die al minstens 50 jaar hun eerste communie en hun vormsel gedaan hebben. Van de afgelopen 50 jaar vormelingen en eerste communicanten komt er praktisch niemand meer nog wekelijks naar de kerk. En we hebben van alles geprobeerd. Van links tot rechts. Van conservatief tot progressief. Het is alsof dat het er niet meer in gaat. Hè? Ons volk heeft altijd het geloof in Jezus Christus aangenomen. Het katholieke geloof aangenomen. Als datgene om uit te leven. En nu slaat dat al 50 jaar niet meer aan. Ja, dat is het. Allee, ja, goed. Maar blijven zaaien, zeg ik dan. Van, we hebben het beste product, Jezus Christus is het beste wat je kunt hebben. Maar
0: ja.
1: Ja, het is.
0: Het vraagt echt een geworteldheid in Christus en een vertrouwen, hè, om daar door te gaan, denk ik, hè, voor de priesters ook.
1: Hij is met ons, maar ja, het is hetzelfde van het aantal priesters, hè. Allee, als ik nu zie, El Bisdom in Vlaanderen heeft geen of één of twee seminaristen. Dat betekent dus nog wel eens iets, hè? We kunnen niet gaan zeggen, allee, ja, goh, het gaat nu moeilijk, maar er is veel beterschap op komst. Ja, maar, allee, in dit en 8 jaar zullen in Vlaanderen bijna geen priesterwijdingen zijn. Dat betekent nogal iets voor de sacramentele kerk ook. Hè? Van, als er ergens een pastoor weggaat, zeggen ze, goh, we zouden toch graag een nieuwe pastoor hebben. Ja, maar er zijn er geen meer.
0: Put u ook geen kracht uit de contacten met de wereldkerk?
1: In de wereldkerk gaat het natuurlijk beter. Hè. Ik hoorde vorige week nog hè, de cijfers van de katholieke kerk. Ja. We zitten nu 1,4 miljard Rooms-Katholieken. Het was weer met 16 miljoen gestegen. En dat is allemaal heel mooi. En dat kan ons nog wat hoop geven. Maar voor hier, voor Vlaanderen, ja, is het toch wel heel... miniem aan het worden, hè?
0: Zaaien onder tranen eigenlijk, hè? Zo is het, ja, zo zal het wel voelen voor de parochie.
1: En aanbieden en... Ja, ik heb de indruk dat het in Brussel en dat het in het Franstalige gebied wat beter gaat. Hè? Daar hoor je natuurlijk van nogal wat volwassen dopen. Anderzijds... kijk, ik maak elke dag een filmpje. He, en ik een filmpje van minder dan anderhalve minuut, waarin ik iets over het geloof, de heilige van de dag, vertel. En ik post dat op Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en TikTok. Daar kijken elke dag meer dan 5000 mensen naar. Ja, er zijn mensen die... En hoofdzakelijk zijn dat jongere mensen. En die regelmatig krijg ik zo ook berichten van... Goh, dank dat je... ik heb al heel wat geleerd en het betekent heel wat voor mijn geloof. Ja, daar is ook iets bezig.
0: Oh, de sociale media, ja.
1: Maar ja, allee, zaaien en geloven in de oogst.
0: Ja, en dat doet u.
1: Wel, ja, ik geef niet op...

0: Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Andy Penne, die, als ik het goed heb, in 1991 is begonnen aan de seminaristenopleiding in 's-Hertogenbosch en dan in 1997 tot priester gewijd. 14 jaar in Nederland parochiepriester en intussen ook al meer dan 14 jaar parochiepastoor hier in Vlaanderen. Gekend vanaf Radio Maria, denk ik, door velen. Pastor Penne, u zei ja, ik was geroepen tot het leven als parochiepriester. Priester, maar meer bepaald parochiepriester. Maar u zei ook eerst nog, ja, ik wilde eigenlijk mijn eigen leven blijven leiden. Daarom dat ik dacht, ja, godsdienstleerkracht, dan heb ik een beetje van de twee. Of hoe, ik weet niet meer hoe u het omschreef. Wat vond u het moeilijkste om achter te laten als priester? Want ja, u geeft natuurlijk
1: mijn
0: een gezin. Uw dorp.
1: Mijn dorp.
0: Ja.
1: En ja, dat vond ik dan ook een van de grote voordelen van het seminarie van 's-Hertogenbosch. In die tijd was het nog, ik geloof dat ze bij de priesteropleiding in Gent mochten ze maar om de 3 weken naar huis. En dat was dan van de zondagavond tot de maandag, geloof ik. Ja, wij mochten ieder weekend naar huis.
0: Dus ook toen u in Nederland was, ging u wekelijks naar huis?
1: Toen was ik ieder weekend was ik in Nederasselt en ik bleef daar lering geven. En ik bleef daar de mis dienen. En ik bleef daar mijn contacten hebben. Ja, ik deed daar het ziekenbezoek. Onze pastoor werd dan wat ouder. En maar uiteindelijk, ik heb altijd gezegd, ik ga nooit weg uit Nederasselt. Nu voor een stuk, ja, blijf ik een echte man van Nederasselt ook, hoor, hè, als priester. Ligt mijn hart daar nog altijd, hè, in mijn geboortedorp. Dat zal ook altijd blijven, denk ik. Maar ja, dat vond ik dan het moeilijkste als jongere.
0: Ja, er zijn verschillende dingen die u achterlaat op een manier. Het priester heeft dan toch een gehoorzaamheid tegenover de bisschop. Geen gezinsleven. Maar het moeilijkste was voor u eigenlijk de regio achterlaten.
1: Ja, ja. Het dorp.
0: Ligt dat toch ook een beetje in uw aard eigenlijk om parochiepriester te willen zijn? U houdt van een gemeenschap die u kent. En van, ja, dat is... Waren de meeste priesters die bij u, ja, seminaristen die bij u samen de opleiding volgden ook zo? Of hoe kijkt u terug op uw confraters? En op
1: degene waar ik mee gewijd ben, dat zijn allemaal echt parochiepriesters.
0: Ja, ja. In Nederland dan voornamelijk?
1: Ja,
0: of,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: En met hen heeft u ook nog contact?
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ik kan me inbeelden dat de dag van vandaag ook wel belangrijk is voor een parochiepriester, om contact te hebben, om een soort gemeenschap te hebben met andere parochiepriesters. Hè?
1: De priesterwereld is een zeer aparte wereld. Ja, dat is, ja, zo die, ik weet nog dat een van de oudere priesters mij zei toen ik pas gewijd was, nu zijn we priesterbroers. En wel, maar dat geeft ook een heel aparte band. Wij zijn priesters. En dat is niet klerikaal zijn, maar dat is, het is zo echt die priesterband. En ja.
0: Kan u dat omschrijven, wat dat is, die priester? Want wij zijn priesters. Wat is het om priester te zijn?
1: Wel, zo dat contact onderling met elkaar hebben. Mm-hmm. Dan zegt van, ja, dat is een unieke band. Mm-hmm. Door ons priesterschap.
0: Mm-hmm. En wat is het priesterschap?
1: Goh, dat is het ding. Dat is, ja, je hebt je leven aan Jezus gegeven en je mocht hem bij de mensen brengen. Hè? Dat is de kern van het priesterschap. God bij de mensen en de mensen bij God brengen. Hè? Dat is de kern van het priesterschap.
0: Mm-hmm. En als parochiepriester, wat zijn zo de belangrijkste dingen als parochiepriester? En wat vindt u de mooiste dingen om te doen?
1: Elke dag natuurlijk de mis. Er zijn een paar dagen in die 28 jaar dat ik in het ziekenhuis lag, dat ik geen mis heb kunnen doen. Maar voor de rest heb ik elke dag de mis gedaan. Mm-hmm. Maar ja, dopen, huwelijken inzegenen, ziekenzalvingen en uitvaarten, dat zijn zo voor mij zaken waarvan dat je zegt, kijk, daar kun je ten volle priester zijn. Mm.
0: De Sacramento. Ja. Dat viel mij ook op. U heeft een website en daar staat ook heel duidelijk informatie over alle sacramenten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm. Nu, het feit dat u zegt, het mooiste eigenlijk is voor mij de dagelijkse mis. Waarom is dat voor u het mooiste?
1: Wel ja, je bent op geen enkel ander punt zo innig met Jezus Christus als in de Eucharistie. Ja, jij mocht daar zijn woord spreken. En ja, hij spreekt langs jou over brood en wijn. En hij komt zo in ons midden. Allee, ik kan mij dat dus niet voorstellen. He, en ik heb heel wat confraters die niet alle dagen de mis doen. Maar voor mij zou dat, ja, hoort dat er wezenlijk bij.
0: Mm-hmm. Waar u misschien ook kracht uitput voor de rest mm-hmm. van de dag.
1: Daar kun je alles in neerleggen, hè?
0: Ja. Ja, priesters, zowel religieuze als diocesale priesters, bieden ook het brevier. Dat lijkt mij soms ook wel een uitdaging. Als we dat niet in gemeenschap doen.
1: Ja, ja. Daar moet je dingen... je moet dat eigenlijk mee programmeren.
0: In uw dag, ja.
1: Ja. En bij mij is dat 's morgens bij het wakker worden en 's avonds voor het slapen gaan. Dat is het voor mij. Hm. Want anders, door de dag als parochiepriester, heb je weinig tijd.
0: Hm. Hoe ziet de gemiddelde dag er voor u uit? Dus ja, de dagelijkse Eucharistie,
1: mm-hmm.
0: het brevier waar u mee start en eindigt,
1: mm-hmm.
0: en daartussen?
1: Dat is altijd anders. Ik heb de gelovigen vullen eigenlijk het hele programma in met hun wel en hun wee. Aangezien dat ik natuurlijk ook iedere dag preek en aangezien ik iedere dag een filmpje maak en aangezien dat ik nogal ook artikeltjes schrijf en zo, ja, ik zit ook regelmatig achter mijn computer om die dingen te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, dat is natuurlijk iedere dag wel wat huisbezoek. Ja, ik kan 's morgens niet zeggen hoe dat de dag zal ingevuld worden. Ik heb een aantal zaken die vast liggen. Maar dan, ja, voor de rest... Allee, ik was op weg naar hier. En ik had met u een afspraak voor voor dit interview. Wel, onderweg werd ik gebeld door het Heilig Hart Ziekenhuis hier van Leuven. Ja, we vinden niemand om het sacrament van de zieken te komen toedienen. Zou u vandaag nog kunnen komen? En wel, ja, wanneer ik hier klaar ben met dit interview, rijd ik naar het Heilig Hart Ziekenhuis om daar iemand het sacrament van de zieken te gaan toe te dienen. Ja.
0: Beschikbaar voor de mensen die mm-hmm. u nodig mm-hmm. hebben. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik gaf het al een aantal keer aan dat u dus ook filmpjes maakt en op sociale media zet. U bent ook een priester die wel regelmatig wordt benaderd door seculiere media, radio, kranten.
1: Mm-hmm.
0: Waarom bent u daar eigenlijk mee begonnen met die filmpjes? Want u heeft ook wel veel volgers.
1: Het eerste filmpje wat ik gemaakt heb is in 2009 geweest. En toen was eigenlijk een heel concrete vraag dat iemand mij vroeg. Een ziekenzalving. Wat gebeurt daar nu bij en hoe ziet dat eruit? En toen heb ik een filmpje gemaakt over de ziekenzalving. En heeft mijn grootmoeder daar nog een gastrol in gehad. Achteraf, mijn grootmoeder is in 2010 gestorven, is dat eigenlijk een mooie reliquie gebleven, hè, dat ik haar daar nog zie. Maar ja, eigenlijk bij gebrek aan. En zo ben ik dus vorig jaar december ben ik dus begonnen met dagelijks een filmpje te maken. Mensen die mij aanspraken, die zeiden van, in andere taalgebieden, daar maken priesters dagelijks filmpjes voor TikTok, voor Instagram. En hier is er niemand die iets doet. Ik zal mezelf maar opofferen. En sindsdien maak ik iedere dag een filmpje. Ik zend al 8 jaar iedere dag op Facebook de mis uit. En dat is dan... ik ging weg uit Galmaarden, Tollenbeek en Wever. En de mensen zeiden, ja, maar en nu? Dus nu hebben wij geen mis meer. Nu gaat er bij ons in de week geen mis meer zijn. Wij gaan nu een camera kopen en dan zendt u mis maar alle dagen uit. Wel, die camera is ondertussen al lang al kapot, maar ik zend nu gewoon met mijn telefoon uit. En ik zend elke dag de mis op Facebook uit. En, is dat een groot succes. Er zijn iedere dag tussen de 800 en de 1000 mensen die naar die dagelijkse mis kijken.
0: Dat lijkt mij wel een groot succes, hè?
1: Wel. Ja, kijk. Ja. Er zijn mensen die zeggen, goh, ik kijk elke dag naar uw preek. En soms krijg je ook wel heel aparte dingen. Dat mensen zeggen, ik heb u vandaag al gezien. Ik heb naar u misgekeken vanuit mijn bad. En dan heb ik gezegd, geluk madame dat ik u niet zie zitten. Zo. Maar ja, dat is dan... het is ook weer zaaien en geloven in de oogst. Hè.
0: Ja, maar dat vind ik dan toch, want u zegt, ja, het is echt niet meer zoals vroeger. Dat is toch wel eigen aan deze tijd. Dat is ook voor Radio Maria trouwens zo... Dus zaaien, verkondigen en je weet niet waar het allemaal terechtkomt. Maar anderzijds merk ik toch ook, en u heeft ook reactie op de filmpjes, u ziet dat er toch veel mensen kijken. Het is misschien anders, maar dat wil niet zeggen dat het niet meer bij de mensen komt. Hè? Want er zijn veel meer manieren om mensen te bereiken. Misschien ook verder dan de eigen parochie vandaag de dag.
1: Hè? Ik denk dat daar de kerk nog altijd heel veel heeft laten liggen. Allee, ik kan me niet voorstellen, er zijn nog altijd parochies die je op internet niet kunt vinden. Ja, het moet natuurlijk wel iemand doen, maar ja, allee, sommigen blijven nog altijd denken, ja, we leven nog altijd in de middeleeuwen, nee, het zijn nog net geen postduiven die ze gebruiken, maar bereikbaar zijn via de sociale media. Het is, ja, natuurlijk, ik weet het. In heel veel parochies zijn het oude en heel oude mensen. En priesters die ook oud zijn. Maar ik heb er ook weinig verstand van. Maar ik ben toch altijd een beetje op de kar proberen te springen om te zeggen van, ja, we gaan dat hier toch maar doen. Vorig jaar zei er mij dan iemand, ja, dingen, ja, al de jongeren, en ik merk het nu bij mijn neefjes ook, die zitten op Snapchat. Ik heb daar totaal geen verstand van wat Snapchat is, maar ik zet daar toch in elk geval mijn filmpje op. En dat wordt iedere dag door een 100-tal bekeken. Ja, het zijn dingen. TikTok, ik heb dat lang afgehouden, omdat je daar soms hoort, en de Chinezen en dit en dat. Ja, ik zet dat filmpje nu ook iedere dag op TikTok en ik merk, ja, ook daar wordt het iedere dag gewoon minstens 12, 1300 keer bekeken. Het is wat het is. En als er iemand daar een beetje sterkte en kracht in zijn geloof in Jezus Christus mag krijgen, is het voor mij de moeite waard.
0: Ja.

Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen zijn met pastoor Andy Penne, u wel bekend van de Eucharistie op dinsdag en ook zeker van verschillende andere momenten. Pastoor Penne, ja, u hebben het al gehad over uw achtergrond, waarom u uiteindelijk priester bent geworden, hoe het leven van een parochiepastoor in Vlaanderen eruit ziet vandaag de dag. Niet altijd gemakkelijk, maar toch, zoals u zegt, het is de realiteit en we doen voort, we zaaien. Tot slot nog een paar geloofsvragen voor u. Is er een bepaalde schriftpassage waar u

0: En tweede zin die ik altijd, die ik wel eens aanhaal, maar daar gaat het over de geloofsbeleving. Dat is een zin uit het boek Apocalypse. Waar staat: waart ge maar warm of waart ge maar koud, maar omdat ge lauw zijt, zal ik u uitbraken. En wel, een vurig geloof blijven houden. Geen slappe hap, maar ja, blijven getuigen van die Jezus Christus, die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
1: En wie is Jezus voor u?
0: Ik zou bijna zeggen mijn alles. Ja, hij is degene aan wie ik mijn leven heb gegeven. Hè.
1: Zijn er voor u ook bepaalde heiligen waar dat u een band mee heeft, of die een voorbeeld of inspiratie voor u zijn?
0: Ja, ik zou zeggen Maria, hè, natuurlijk. Zij is onze moeder, zij is de moeder van de priesters. Ik heb als jongere ook altijd, en dat is altijd zo'n beetje bleef, priesterpoppen. Hè, zo, ja, dat vurige priesterschap van priesterpoppen. Ook zijn innige verbondenheid met de Eucharistie. Zo, ja. Maar dat is natuurlijk ook, ik ben van Nederasselt. En ik heb natuurlijk altijd iets bijzonders gehad met de patroonheilige van Nederasselt, de heilige Amandus. De apostel voor Vlaanderen. Er zijn wel eens mensen die mij gevraagd hebben, moest jij nu pater geworden zijn? En je moet een paternaam kiezen. Wat voor naam zou je gekozen hebben? En heb ik altijd gezegd, ah, dan noem ik mij Amandus. Maar, allee, hè, die is hier ook in onze streken begonnen, Amandus. Ja, en met veel moeite. En er zijn mooie historische verslagen van hoe dat ze hem soms weggejaagd hebben. Maar hij is hier toch blijven zaaien en heeft hiermee het geloof geplant. Ja, moet dan ook weer een beetje allemaal Amandus zijn. Hè?
1: Mm-hmm. Ja. En wat Maria betreft, ja, u haalde haar als eerste aan bij de heilige. Ja, ze is moeder van de priesters. Hoe geeft u haar een plaats in uw leven?
0: Oh ja, natuurlijk door de rozenkrans. En ja, moeder is er altijd. Ik heb er al enkele keren meegemaakt dat ik bij stervenden word geroepen. Soms mensen dement zijn of van niet veel meer weten. En dat ze dan liggen te roepen, moeder, moeder. En wel, eigenlijk is dat, hè, ja, zo die verbondenheid met moeder. Maar op gelovig gebied is dat ook zo. Hè. Moeder, zij is er. En zij draagt zorg voor ons. En zij draagt zeker zorg voor haar priesterzonen.
1: Professor Penne, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u voor alles wat u doet voor Radio Maria. Ik denk dat ik dat ook mag zeggen in naam van de vele luisteraars die u dankbaar zijn. En ja, we blijven natuurlijk in contact. Hè.
0: Voilà. Graag gedaan.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

zonder u. Niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag, 21 mei, donderdag in de 7e week van Pasen. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 755 en de psalmen vanaf pagina 1055. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt, de zegen is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal, te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door het engelen, Heer. Het lot der mensen neemt een keer. Het is vlees dat zondigt, vlees dat boet. God is met ons, hij heerst voorgoed. Gij, Christus, heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad en al haar vreugde te boven gaat. Wij roepen uw genade aan. Vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijk staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof uw grote naam. Gedenk wat met ons is gebeurd, Heer, en zie naar onze schande. Alleluia. Toch hebt gij hem verstoten en verworpen, uw gramschap over uw gezalfde uitgestort. Toch hebt gij het verbond verbroken met uw dienaar, zijn kroon vernederd en onteerd. In al zijn muren liet gij bressen slaan, zijn vestingwerken hebt gij prijsgegeven. Elk die er langs kwam, plunderde hem uit. Hij is tot spot geworden voor zijn buren. Gij hebt zijn onderdrukkers macht gegeven. Zijn tegenstanders hebt gij blij gemaakt. Gij hebt de scherpte van zijn zwaard doen ketsen en hem geen stand doen houden in de strijd. Zijn luister hebt gij doen vergaan, zijn troon omvergestoten. De dagen van zijn jeugd hebt gij verkort en hem met schande overladen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gedenk wat er met ons is gebeurd, Heer, en zie naar onze schande. Alleluia. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster. Alleluia. Hoe lang nog, Heer, verbergt gij u voor goed? Zal dan uw gramschap als een vuur alles verbranden? Bedenk hoe kort ons leven duurt, hoe onbeduidend gij de mens gemaakt hebt. Wie kan in leven blijven en de dood ontlopen? Wie kan zich aan de macht onttrekken van het dodenrijk? Waar is nu, Heer, uw gunst van vroeger dagen, die gij aan David onder ede hebt beloofd? Heer, let toch op de smaad uw dienaar aangedaan. De hoon van alle volken moet ik dragen. Het zijn uw tegenstanders, Heer, die mij beschimpen, die uw gezalfde najouwen bij elke stap. Gezegend zij de Heer voor altijd. Amen, ja, amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster. Alleluia. Ons leven is kortstondig als gras op het veld. Gij zijt God van eeuwig tot eeuwig. Alleluia. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voortgebracht, zijt gij God van eeuwig tot eeuwig. Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van Adam. Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is. Een uur van slaap in de nacht. Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld. Des morgens ontkiemt het en schiet het op. Des avonds is het verwelkt. Wij worden verzengd door de gloed van uw toorn. De storm van uw gramschap jaagt over ons heen. Gij hebt onze schulden tevoorschijn gehaald, ons heimelijk kwaad voor het licht van uw aanschijn. Nu gaan onze dagen somber voorbij en zuchtend verstrijken de jaren. De maat van ons leven is 70 jaar, of als wij heel sterk zijn, 80. Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg. En snel komt het uur van vertrekken. Wie onzer beseft de macht van uw toorn, uw ontzagwekkende gramschap? Leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart. Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt gij ons? Wees toch uw dienaars genadig. Schenk ons in de ochtend volop uw zegen, dan jubelen wij heel de dag van geluk. Vergeld nu met vreugde de dagen van leed, de jaren dat het ons slecht ging. Laat zien aan uw dienaars waartoe gij in staat zijt en toon aan hun zonen uw heerlijkheid. Uw luister, Heer God, mogen over ons stralen. Bestuur onze handen bij al wat zij doen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ons leven is kortstondig als gras op het veld. Gij zijt God van eeuwig tot eeuwig. Alleluia. God heeft de Heer opgewekt uit de dood. Alleluia. Hij zal ook ons doen opstaan door zijn kracht. Alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. Daar zij die aan boord van het schip waren reeds lang niet meer aten, trad Paulus op hen toe en zei: Mannen, men had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta moeten wegvaren. Dan zou men zich deze overlast en dit verlies hebben bespaard. Maar zelfs in deze omstandigheden spoor ik u aan moed te houden. Het leven van geen uwer zal verloren gaan, maar alleen het schip. Vannacht verscheen mij een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien, en deze zei: Wees niet bevreesd, Paulus. Gij moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God u het leven van allen die met u op het schip zijn genadig in handen gegeven. Houd dus goede moed, mannen, want ik heb vertrouwen op God dat het zo zal gebeuren als mij gezegd is. Wij moeten echter op een of ander eiland stranden. Toen dan de 14e nacht aanbrak van ons rondzwalken op de Adriatische Zee, meenden de matrozen tegen middernacht dat er land in de buurt kwam. Met het dieploot peilden zij 20 vaten. Iets verder wierpen ze opnieuw het dieploot uit en peilden 15 vaten. Uit vrees dat we ergens op de riffen zouden lopen, lieten ze van de achtersteven 4 ankers vallen, in spanning wachtend op het aanbreken van de dag. De matrozen probeerden van het schip weg te komen en zetten de sloep uit onder voorwendsel dat ze van de voorsteven ankers wilden uitbrengen. Maar Paulus zei tegen de 100 man en de soldaten: Als deze niet aan boord blijven, kunt gij niet gered worden. Daarop kapten de soldaten de kabels van de sloep en lieten deze in zee vallen. In afwachting van de dageraad spoorde Paulus allen aan iets te eten en zei: Vandaag is het al 14 dagen dat ge maar steeds in afwachting zijt zonder te eten of iets te gebruiken. Daarom raad ik u aan wat te eten, want dat komt uw redding te goede. Niemand van u zal een haar op het hoofd gekrenkt worden. Na deze woorden nam hij brood, dankte God in tegenwoordigheid van allen, brak het en begon te eten. Toen vatten allen weer moed en namen ook voedsel. We waren aan boord, allen meegerekend, met 276 man. Nadat ze voldoende gegeten hadden, maakten ze het schip lichter door het koren in zee te werpen. Toen het dag werd, herkenden ze het land niet, maar bespeurden een inham met een strand en beraadslaagden of ze het schip daarop konden laten lopen. Ze kapten de ankers en gaven ze prijs aan de zee. Tegelijk maakten ze de banden van de stuurriemen los, hezen de fok voor de wind en hielden op het strand aan. Zij kwamen terecht op een zandbank en lieten het schip daarop vastlopen. De voorsteven stootte op de grond en bleef onbeweeglijk zitten, terwijl de achtersteven afbrak door de kracht van de golven. De soldaten besloten de gevangenen te doden, opdat niemand zou wegzwemmen en ontsnappen. Maar de 100 man die Paulus wilde redden, verhinderde hun toeleg. Hij beval allen die konden zwemmen het eerst overboord te springen om aan land te komen, terwijl de overigen op planken of ander scheepstuig zouden volgen. Zo bereikten allen veilig en wel vaste grond.

Voor de boodschap die ik verkondig, heb ik als een misdadiger gevangenschap te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in de boeien slaan. Alleluia. Ik zal verkondigen wat Gij verordent. Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd. Het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Alleluia. Uit het commentaar van de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië, overleden in het jaar 444, op het evangelie van Johannes. Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het woord. Anders gezegd, wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit konden wij slechts bereiken door het ontvangen van de Heilige Geest. De meest geschikte tijd nu voor de zending en nederdaling van de Geest over ons was de tijd die onmiddellijk volgde op het heengaan van onze Verlosser. Zolang immers Christus nog in lichamelijke gestalte onder zijn volgelingen verbleef, toonde hij zich aan hen, meen ik, als de gever van alle goeds. Maar toen het ogenblik gekomen was dat hij moest opstijgen naar zijn Vader in de hemel, veranderde dit. Hij moest toen wel door de Geest aanwezig zijn bij zijn volgelingen en door het geloof wonen in ons hart. Zo zouden wij, met hem in ons hart, vol vertrouwen kunnen uitroepen: Abba, Vader, en ons zonder moeite toeleggen op alle deugden. Zo zouden wij ons bovendien sterk en onoverwinnelijk kunnen tonen tegenover de listen van de duivel en de aantijgingen van de mensen, omdat wij immers de Geest mochten bezitten die alles vermag. Mensen over wie de Geest is gekomen om in hen te wonen, ondergaan een zekere verandering. Hun leven wordt door hem vernieuwd. Dit kan men gemakkelijk aantonen met voorbeelden, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Toen de man Gods Samuel het woord richtte tot Saul, zei hij: De geest van de Heer zal u aangrijpen en gij zult een ander mens worden. En de heilige Paulus zegt ons: Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met hem. Zo werkt de Heer die geest is. Gij ziet dus hoe de Geest hen, in wie hij woont, als het ware herschept. Hij maakt het immers mogelijk van de gewone ervaring van aardse zaken over te gaan tot beschouwing van uitsluitend hemelse werkelijkheden. Hij verandert mensen die bang zijn voor de strijd in flinke en edelmoedige strijders. Ongetwijfeld waren ook de leerlingen eerst aards en bang, en zijn zij later door de Geest zo zeer gesterkt dat zij in tijden van vervolging niet werden overwonnen, maar onvervaard trouw bleven in hun liefde tot Christus. Terecht zegt dus de Verlosser: Het is goed voor u dat ik naar de hemel terugkeer. Want toen brak het tijdstip aan dat de Geest zou nederdalen.

0: dingen gaat veranderen of bijstellen in het leven vanuit die ervaring. En ik weet dat dat misschien een beetje abstract lijkt, maar er zijn mensen die dat echt wel vertellen, hoe sterk zij de Heilige Geest in hun leven, op een bepaald moment in hun leven, hebben ervaren en hoe dan ook alles anders is geworden. Terwijl voor heel wat andere mensen de geest van het vormsel in hen blijft werken en zij vanuit die grote genade die ze gekregen hebben, hun leven kunnen leiden in volle vertrouwen volgens het evangelie.
1: U moet als priester in al uw taken veel beslissingen nemen. Hoe laat u u leiden door de Heilige Geest in deze beslissingen?
0: Dat is een zeer interessante vraag. Omdat om het hoekje kan altijd komen kijken, de puur pragmatische en organisatorische aanpak maken dat we het rondkrijgen, dat we iemand gevonden hebben voor die opdracht, of maken dat een catechese rond is, en dan lijkt dat allemaal zeer planmatig ingevuld. Nu, vanuit de voorbije synoden, onder paus Franciscus, hebben we toch geleerd om eigenlijk weer het doortrekken van Vaticaan II en de leer over de geest daarin, om te vergaderen, na te denken, te plannen, te organiseren, door eerst te gaan luisteren naar de Heilige Geest. In dat bekende proces, van het synodale proces, waarin de eerste voorwaarde juist is stil worden bij de Heilige Geest en vragen, kom Heilige Geest en ik sta voor u. Jij bent mijn raadgever. Sta mij nu bij, kom in mijn hart, verlicht mij en toon mij wat ik moet doen. En het gebed ook dat gaat dan verder, dat altijd op het concilie werd voorgebeden, eigenlijk teruggaand op de kerkvader Isidorus van Sevilla uit de 6e, 7e eeuw. Dat gebed is ook op de synode altijd maar herhaald en herhaald. En heel mooi in dat gebed is ook, behoed mij ervoor dat ik de richting kwijt zou raken en dat ik door mijn spreken of doen verwarring zou veroorzaken, of dat ik door om in onwetendheid te spreken of te handelen, ook anderen op het verkeerde pad zou brengen. Met andere woorden, het betekent eerst ingaan tot de Heilige Geest. En dat is niet alleen persoonlijk, maar als we bijvoorbeeld bij ons in de parochieploeg hebben wij dat eens gedaan. En volgende maand in de vormingsdag van ons bisdom met de parochieploegen gaan we heel uitdrukkelijk een vergaderen, in een gebed tot de Heilige Geest doen. Men noemt dat dan het gebed en het spreken in de Heilige Geest. Daardoor krijgt u vergaderen en het nemen van een beslissing in zo'n vergadering een heel andere dynamiek. Dan gaat het niet meer over mijn mening, jouw mening en de meerderheid haalt het hier. Nee, dan hebben we eerst geluisterd naar de Geest door stil te worden, te bidden, kom Heilige Geest, en dan naar elkaar te luisteren, wat elk een over het onderwerp te zeggen heeft, dat we dan aan de hand van wat we beluisterd hebben bij elkaar leren onderscheiden, wat komt hier naar boven, en dat we vanuit wat we onderscheiden hebben en samenleggen, zien, zit daar iets in dat kan leiden tot een bepaalde consensus of tot een bepaalde eensgestemdheid of juist niet, hè. Blijft het verdeeld, om dan van daaruit mogelijk te komen tot een bepaald besluit. In plaats van puur praktisch en pragmatisch te werk te gaan, gebeurt het nemen van een besluit eerder vanuit de dynamiek van de Heilige Geest. En ik denk dat dat toch wel een belangrijke sterkte kan zijn. Natuurlijk, het moet ook gebeuren in het synodaal proces. Als je een beslissing hebt genomen, dat je ook moet kunnen uitleggen, later en ook aan anderen, waarom je die beslissing hebt genomen. Je moet het ook later evalueren. Maar belangrijk is de weg die je gaat in een parochie, in een vergadering algemeen. Dat kan ook zijn in een gebedsgroep of in een bijbelgroep, of waar je tot een bepaald, zelfs tot in een VZW, die gaat over het nemen van materiële beslissingen, dat je altijd het doel voor ogen houdt, maar ook de bron van waaruit je aanwezig bent. En dat helpt soms om polarisatie, om spanningen of verschillen in visie waar elkeen mee op de vergadering toekomt, om die te

0: relativeren. En dat is wat mooi ook in het document dat geschreven is ter besluit van de synode, dat zo daar ook staat van, als men voelt van bij de meeste branden het hart, hè, dat men voelt, ah, dat is het, dat is mooi, dat is goed, hier vinden we ons, dan kan je zeggen dat het echt een beslissing is genomen in de geest. En dat hier de geest aan het werk is geweest, dat hij is beluisterd en dat hij heeft mogen sturen. Ja, allee, dat vind ik toch wel een verandering van mentaliteit die nog veel te weinig in onze kerk in het algemeen wordt beoefend, tot in de hoogste organen, maar ook, zoals ik zei, bij ons in de parochies, waar we hebben echt te leren te leven, te denken vanuit die geest met zijn zeven gaven van wijsheid, verstand en raad, de geest van sterkte, kennis, vroomheid en vrezen van God. Dus dat hoop ik dat we in onze kerk later die tendens van dat gesprek, dat vergaderen in de geest mogen verder zetten. En eerder dan alleen bezig zijn met hoe kunnen we overleven als kerk, hoe kunnen we structuren beter aanpassen op de realiteit, maar dat we in plaats van alleen te overleven ook zouden leven en leven vanuit de geest.
1: Dank u wel, Eerwaarde, voor deze mooie uitleg rond Pinkster en het belang van de Heilige Geest. Vooraleer we afscheid nemen, is er nog iets dat u graag zou willen toevoegen waar ik niet naar gevraagd heb?
0: Op zich, denk ik, hebben we veel kunnen vertellen over de geest. Toch nog wel iets dat mij opgevallen is toen ik nog op het seminarie was, dat naast een cursus over God de Schepper en de cursus over de drie eenheid, Vader, Zoon en Geest, de cursus over Jezus Christus, dat er eigenlijk nooit een cursus is geweest. Misschien is dat nu anders, ik weet het niet, over de Heilige Geest. Dus dat de geest toch wel echt en de belangstelling en de zorg ook om de geest aanwezig te brengen, ook in de theologie, dat dit tijd heeft gevergd in de kerk en nog altijd vergt, omdat hij, zoals in een mooi beeld, wordt gebruikt, denk ik, door Simeon, de theoloog die in de 10e eeuw leefde, en die zei, de Vader is het huis, Christus is de deur, en de Heilige Geest is de sleutel. En hij zegt, en dat weten we uit eigen ervaring, als de sleutel het slot niet opent, dan gaat de deur niet kunnen opengaan, en als de deur niet opengaat, dan komen we niet in het huis van de Vader. En Simeon voegt daar ook aan toe dat het de Heilige Geest is die eerst onze geest opent en die ons onderricht. Hij is de leraar over de Vader en de Zoon. En ik denk, ik kunnen we beginnen beter in de leer gaan dan bij de Heilige Geest die de sleutel is en ons ook de sleutel geeft om binnen te komen in God en vanuit God ook weer met onze eigen sleutels de deuren proberen te openen voor de anderen.
1: Dank u wel, Eerwaarde. Dat is een heel mooi beeld om mee te nemen.
0: Ja, dat heb ik heel graag gedaan. En ik wens Radio Maria, maar ook iedereen natuurlijk die luistert, van harte een heel geestvervullend, troostend en ook vreugdevol Pinksterfeest.
1: Voor u ook, Eerwaarde.
0: Ja, heel graag gedaan.

Beste luisteraars, morgen vieren wij de heilige Rita. Haar feestdag is op 22 mei. Waarschijnlijk hebben jullie zeker al eens van haar gehoord. De heilige Rita is een zeer populaire heilige, toch zeker in onze streken. Maar we gaan nog eens even haar verhaal vertellen. Zij werd geboren in 1381 in Italië, dicht bij de stad Cassia. Als jong meisje bezocht zij vaak het klooster van de Augustinessen in Cassia en droomde zij ervan om ooit zelf tot een gemeenschap toe te treden. Maar haar ouders hadden haar volgens de gewoonte van die tijd en die streek al uitgehuwelijkt. Op 12-jarige leeftijd trouwde zij met Paolo Mancini, een man met een sterk en heftig karakter. Rita besloot de keuze van haar ouders voor haar huwelijk te aanvaarden als Gods wil voor haar leven. Haar echtgenoot echter was een bruut die haar zeer slecht behandelde en die vele vijanden had. Zij bad voor zijn zielenheil en had een merkbare positieve invloed op hem. Maar een van zijn vele vetes werd hem toch fataal. Hij werd in een hinderlaag gelokt en vermoord. En zo werd Rita op 24-jarige leeftijd weduwe, als jonge moeder van een tweeling. Haar kinderen, onder invloed van hun onkel, zwoeren wraak op de moordenaars, waar Rita hen reeds vergeven had. Rita smeekte God om haar kinderen te hoeden voor de doodzonde van moord. En enige tijd later stierven beiden aan ziekte. Dergelijke tragedies zouden de meeste mensen gebroken en verbitterd hebben, maar niet Rita. Hoewel zij volledig alleen was, vervuld van verdriet en geconfronteerd met diepe wanhoop, liet zij God een nieuw leven voor haar vormen. Haar gedachten keerden terug naar de roeping van haar jeugd, toetreden tot de Augustinessen. Aanvankelijk werd haar verzoek tot intreding geweigerd. Maar uiteindelijk, in 1413, is zij toch toegelaten tot de orde. In de daaropvolgende 40 jaar verwierf zij veel bewondering door haar soberheid, haar toewijding aan gebed en haar liefdadigheid. Zij zette zich vooral in voor vrede en harmonie tussen de strijdende inwoners van Cassia en probeerde het lijden, de angst en het verdriet van mensen in nood te verlichten. Er wordt veel symboliek verbonden aan de heilige Rita, waaronder de wond op haar voorhoofd, de gave van de doren. Rond haar 60ste mediteerde zij voor een afbeelding van de gekruisigde Christus, toen een kleine wond op haar voorhoofd verscheen, alsof een doren uit de kroon van Christus haar eigen huid had doorboord. Tot aan haar dood droeg Rita dit uiterlijke teken van haar verbondenheid met de Heer. Zij ontving ook de gave van de roos. Toen Rita stervende was, vroeg zij een familielid om een roos te halen uit de tuin van haar ouderlijk huis in de bergen. Klinkt misschien als een klein verzoek, maar het was midden in de winter, waardoor het eigenlijk onmogelijk was. Het was bitter koud, de beekjes waren bevroren, de bomen waren kaal, geen bladeren, geen bloemen en de wegen waren glad en gevaarlijk. Toch beloofde het familielid om Rita's wens te vervullen. Terwijl zij van dorp naar dorp trok, over steile bergpaden, ontdekte zij tot haar verbazing één felgekleurde roos aan de struik waarvan Rita gezegd had dat die daar zou staan, ondanks de onherbergzame omstandigheden. En zo werd de heilige van de doren ook de heilige van de roos. Zij van wie ogenschijnlijk onmogelijke verzoeken worden vervuld, werd de voorspreekster van allen voor wie hun eigen verlangens onmogelijk lijken. Rita's laatste woorden aan de zusters die zich rond haar bed hadden verzameld waren: blijf in de heilige liefde van Jezus. Blijf gehoorzaam aan de heilige Roomse kerk. Blijf in vrede en broederlijke liefde.
De traditie van Rita bestaat erin de vrede die zij door haar groot lijden, geloof, moed en christelijke liefde verwierf, binnen te brengen in de door strijd verscheurde samenleving van Cassia. Rita was een vrouw van kracht en geloof. Zij overleed op 22 mei 1457. De dag waarop wij haar nu vieren. En haar lichaam wordt vereerd in het heiligdom van Cassia dat haar naam draagt. Haar lichaam is niet onderhevig aan de normale ontbinding. Zij wordt afgebeeld met een wonde op haar voorhoofd, met een crucifix, een roos of bijen en vaak in een zwart habit. Er is een zeer grote devotie voor de heilige Rita in ons land en verschillende plaatsen ook hebben een tertiaire reliquie van haar. De devotie van de 15 donderdagen worden ook op verschillende plaatsen in ons land in stand gehouden en dan wordt er de 15 donderdagen voor haar feestdag een eucharistie opgedragen en gebeden op haar voorspraak. Nog een gebruik op haar feestdag is het zegenen van rozen, die dan worden geschonken aan dierbaren of op het graf van overledenen worden gelegd of aan zieken worden gegeven. Zij is de patroonheilige voor huwelijksproblemen, ziekte, moeders en hopeloze gevallen. Veel studenten ook roepen haar aan tijdens hun examens. Ik stel voor, beste luisteraars, dat wij samen tot de heilige Rita bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Met vertrouwen kom ik tot u, o heilige Rita, die genoemd wordt de heilige der onmogelijke of hopeloze zaken. Bevrijd mij van de pijnen en angsten die mij neerdrukken en verleen mij de gezondheid en de vrede. Ik vertrouw ten volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste en heb de vaste hoop door uw tussenkomst spoedig verhoord te worden. Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid mogen aanheffen. Als mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van mijn wensen, verkrijg mij dan van God berouw en vergiffenis. Laat niet toe dat ik nog langer beproefd word. Bekom mij wat ik u vraag, en ik zal uw grote goedheid aan de bedrukte mensen verkondigen. O wonderbare bruid van de gekruisigde, wees mijn voorspreekster bij de goede God, nu en in al mijn noden. Amen.

Beste luisteraars, wij hebben nog een belangrijke aankondiging. Morgen op vrijdag 22 mei mogen wij ons in gebed verbonden weten met de wereldwijde familie van Radio Maria. Wij gaan samen de droevige mysteries bidden vanuit Irak, vanuit het klooster van Onze Lieve Vrouw van het Zaad in Al-Kosh, Nineveh, Irak. Zijne excellentie Mar Felix Shabi, bisschop van het Chaldese bisdom Zakko, zal voorgaan in deze rozenkrans. Dat is morgen, vrijdag 22 mei, om 16 uur. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Morgen is het vrijdag, dus dan is er geen Elke Dag Telt. Dan kan u luisteren naar Pelgrim in Eigen Land, waar wij op pelgrimstocht zijn in Tienen en omstreken. Deze uitzending sluiten wij natuurlijk af met het trekken van een Bijbelvers. Ik heb hier het mandje voor mij staan met alle kaarten in. Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers voor deze dag komt uit het boek Jesaja, hoofdstuk 45, vers 9. Wee de mens die twist met hem door wie hij is gevormd, een scherf onder de scherven op aarde. Jesaja hoofdstuk 45, vers 9. Wee de mens die twist met hem door wie hij is gevormd, een scherf onder de scherven op aarde. En zo sluiten wij deze uitzending van Elke Dag Telt af. Volgende week heeft Marianne weer het genoegen om jullie ochtend en namiddag te vullen. Dankjewel voor het luisteren en tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk op deze donderdag in de 7e week van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 756. Bladzijde 756 voor de hymne. 1058, daar vindt u de psalmen terug. Bladzijde 1058. En de korte schriftlezing, die vindt u terug op bladzijde 528. Bladzijde 528. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God, stijgt tot de hoogste hemelen op. Als overwinnaar keert hij weer. De vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij. Een lichte wolk draagt hem omhoog, er glanst weer hoop in ieders oog, dat hij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft. O grote vreugd die allen geldt, de zoon der maagd keert als een held, na hoon en geeseling en kruis, terug tot God, hij brengt ons thuis. Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt. Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat. Nu stijgt gij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest. Wij zullen dansen en zingen, de bron van ons leven zijt gij, stad van God, alleluia. Zijn stad op de heilige bergen, de Heer heeft haar lief, de poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, Jeruzalem, stad van God. Eens worden Egypte en Babel geteld, tot hen die de Heer vereren. Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes, ook zij worden burgers van Sion. Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren. En hij zal het zelf verklaren. De Allerhoogste, de Heer. Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze horen daar thuis. Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zullen dansen en zingen, de bron van ons leven zijt gij, stad van God. Alleluia. Als een herder vergaart hij de lammeren en laat ze rusten in zijn schoot. Alleluia. Zie, God de Heer verschijnt met grote macht. Zijn sterke arm zal alle weerstand breken. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zijn zegetekens vergezellen hem. Hij wijdt zijn kudde als een herder. De lammeren vergaart hij in zijn arm. Hij laat ze rusten in zijn schoot en leidt met zorg de ooien. Wie heeft het water in zijn vuist gemeten? De hemel met zijn handen afgepast? Wie deed het stof der aarde in een maat? Woog bergen aan de haak en heuvels op de weegschaal? Wie heeft de plannen van de Heer ontworpen? Wie heeft hem als zijn raadsman bijgestaan? Aan wie heeft hij gevraagd wat hij moest doen? En wie heeft hem de juiste weg gewezen? Zie, volken zijn als druppels aan de emmer, als stofjes op de weegschaal hun gewicht. En eilanden zijn slechts een hoopje zand. De Libanon heeft niet voldoende brandhout. Zijn dieren zijn als offer niet genoeg. De volken samen zijn voor hem zo goed als niets. Van nul en geener waarde in zijn ogen. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als een herder vergaart hij de lammeren en laat ze rusten in zijn schoot. Alleluia. De Heer is machtig in Sion, Hij die alle volken beheerst. Alleluia. De Heer is koning, de volken beven. Hij troont op de cherubs, de aarde trilt. De Heer is machtig in Sion. Hij die alle volken beheerst. Uw naam, de geduchte, moet men vereren. Want heilig is Hij. Met kracht regeert Gij en onpartijdig. Wat juist is, hebt Gij voor altijd bepaald. Gij handhaaft het recht in Jacob. Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn voetbank. Want heilig is Hij. Mozes en Aaron waren zijn priesters. Samuel hoorde tot zijn aanbidders. Zij riepen de Heer aan die hen verhoorde. En tot hen sprak in de wolkkolom. Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen, naar al wat hij hen gebood. Heer onze God, ge hebt hen verhoord, ge hebt hen genadig behandeld. Maar wat zij misdreven, hebt gij gestraft. Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is Hij, de Heer, onze God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is machtig in Sion, Hij die alle volken beheerst. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft dankzij de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus van de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn geest die in u verblijft. De Heer is uit het graf verrezen, alleluia, alleluia. De Heer is uit het graf verrezen, alleluia, alleluia. Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer is uit het graf verrezen, alleluia, alleluia. Gaat heen, maakt alle volkeren tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en door hun alles te leren onderhouden wat ik u geboden heb. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe. Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestande doen. De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden. Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan. Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gaat heen, maakt alle volkeren tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en door hun alles te leren onderhouden wat ik u geboden heb. Alleluia. Gezegend zij Christus de Heer, door wie wij allen in de Heilige Geest toegang hebben tot de Vader. Laat ons bidden. Christus, aanhoor ons. Zend uw geest om verblijf bij ons te nemen. Geef dat wij hem nooit bedroeven. Christus, aanhoor ons. Gij die verrezen zijt uit de doden en zit aan de rechterhand van God, wees onze voorspreker bij de Vader. Christus, aanhoor ons. Verenig ons met u door uw geest. Laat beproeving, vervolging of gevaar ons nooit scheiden van uw liefde. Christus, aanhoor ons. Gij die ons ter ere Gods in uw gemeenschap hebt opgenomen, geef dat wij elkander aanvaarden. Christus, aanhoor ons. En laten wij dan allen bidden tot God onze Vader bij de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, laat uw geest komen met zijn kracht en zijn gaven in ons uitstorten. Wij vragen u, geef ons de gezindheid waarin gij welbehagen vindt en wek het verlangen dat uw wil aan ons geschiedt, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade om barmhartigheid en zegen te verkrijgen en tijdige hulp. Alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We herinneren vandaag Mexicaanse heiligen, de heilige Christoforus Magalaan en gezellen. Tussen 1926 en 1929 voerde de Mexicaanse regering strenge anticlericale wetten in. Priesters mochten niet meer in het openbaar werken, katholiek onderwijs werd beperkt, seminaries en kloosters werden gesloten en openbare geloofsuitingen werden onderdrukt. En dit leidde tot een gewapend conflict tussen de overheid en de katholieke gelovigen, de Cristero-oorlog. En toch, veel priesters bleven de gelovigen dienen. Sommigen werden gearresteerd en geëxecuteerd zonder eerlijk proces. En een van hen was dus de parochiepriester Christoforus Cristobal Magalanas. Toen de regering de seminaries sloot, bracht hij de ontheemde seminaristen samen en gaf hij hen les. Hij schreef en hij predikte tegen de gewapende opstand. En toch werd hij beschuldigd dat hij de gewapende opstand predikte. Op 21 mei 1927 werd hij, terwijl hij onderweg was naar een boerderij,

0: om de mis te doen, gearresteerd, gevangen gezet en verschillende dagen gemarteld. Uiteindelijk werd hij met een andere priester geëxecuteerd. Met hem vieren we nog 24 priesters en leken die ook in die tijd van de Cristero-oorlog werden gedood omwille van hun geloof in Jezus Christus. Dat dan ook wij bidden, dat ook wij sterk mogen staan in ons geloof, in het belijden van Jezus Christus Koning. En dat we ons altijd aan hem mogen vasthouden, zoals we ook in de lezingen van vandaag zullen horen. Zover we daarin tekort schieten, vragen we de Heer eerst om vergeving. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, gij hebt de heilige priester Christophorus en zijn gezellen gesterkt in hun trouw aan Christus Koning tot in het martelaarschap. Verleen ons op hun voorspraak dat wij volharden in de belijdenis van het ware geloof en altijd standhouden aan de geboden en altijd vasthouden aan de geboden van uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
2: Lezing uit de Handelingen der Apostelen. In die dagen wilde de bevelhebber nauwkeurig weten waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd. Liet hem daarom daags daarna uit de gevangenis halen en gaf bevel dat de hoge priesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen. Daarna liet hij Paulus erheen brengen en voor hen plaatsnemen. Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën en ten dele uit Farizeeën bestond, riep Paulus nu in het Sanhedrin uit: Mannen, broeders, ik ben een Farizeer en een zoon van Farizeeën. Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht. Toen hij dit gezegd had, ontstond er twist tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de vergadering raakte verdeeld. De Sadduceeën houden immers dat er geen opstanding is en dat er geen engelen of geesten bestaan, terwijl de Farizeeën beiden aannemen. Zo ontstond er groot tumult en enige schriftgeleerden van de partij der Farizeeën verzekerden met grote heftigheid: we vinden niets verkeerds in deze man. Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft. Daar de oneenigheid nog erger werd en daar de bevelhebber begon te vrezen dat zij Paulus zouden verscheuren, gelastte hij de soldaten hem naar beneden te komen om hem haastig uit hun midden weg te halen en naar de kazerne te brengen. In de volgende nacht stond de Heer voor hem en sprak: houd goede moed, want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult ge het ook in Rome moeten doen. Tot zover de eerste lezing. Behoed mij, God, Tot u neem ik mijn toevlucht. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Ge zijt mijn Heer, ik herken het. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Daarom ben ik vrolijk en blij van geest. Daarom kan ik rustig gaan slapen. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Ge zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Alleluia. De geest der waarheid zal ik tot u zenden, zegt de Heer. En hij zal tot u de volle waarheid brengen. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, niet voor hen alleen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat zij ook in ons mogen zijn, omdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld zal erkennen dat gij mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad, zoals gij mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, daar gij mij lief hebt gehad voor de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld u niet erkend, ik heb u erkend. En deze hier hebben erkend dat gij mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard. En ik zal dit blijven doen, omdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad in hen mogen zijn en ik in hen. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broers en zusters, elke mens heeft zo vroeg of laat wel een keer van die momenten dat je denkt: ik stop met alles waar dat ik mee bezig ben. Ik ben weg en ze zien mij nooit meer terug. Het is te zwaar. Ik kan het niet meer. Een kind heeft dat wel eens op school. Het zit allemaal tegen. Misschien wordt het gepest. De studieresultaten vallen tegen. En het zegt: ik ga nooit meer naar school. Meestal valt dat dan op termijn wel allemaal mee, maar goed. Op uw werk kan het ook allemaal zo druk zijn. Op uw werk kan het tegenzitten. Een baas die te veel van het personeel vraagt. En dat je het niet meer ziet zitten. En dat je zegt: ik stop ermee, ik ga iets anders doen. Maar ja, vind maar eens iets. Je bent zelfstandige, je doet je best voor je klanten, je doet je werk goed, maar je werk wordt niet gewaardeerd. Je bent op zoek naar de ware liefde, maar het wil niet lukken. Elke keer weer een ontgoocheling en mensen geloven bijna niet meer in de ware liefde. Het zijn allemaal dezelfde, er is geen ene die ervan deugt. ook in uw gezin kunnen de zorgen en de drukte zo groot zijn dat u op den duur een gevangene voelt en dat je weg wilt lopen. En als je ouder wordt, kunnen mensen het gevoel hebben, begrijp het allemaal niet meer, hoe dat de wereld en de mensen van vandaag leven. De kinderen en de kleinkinderen leven anders dan dat gij wilt en kunt begrijpen. En dan vallen er nog zoveel mensen om u heen weg als je een zekere ouderdom hebt. Dat mensen zich op den duur gaan afvragen, wat loop ik hier nu nog te doen? Ze mogen mij gerust komen halen. En ook in het verenigingsleven kunt je het hebben. Je voelt soms zo weinig resultaat, zo weinig dankbaarheid. En je hebt soms het gevoel, het ligt allemaal op mijn schouders en anderen doen zo weinig. Het zijn een hele hoop voorbeelden dat ik hier geef. Maar in alles wat je in je leven doet, komt er wel een keer een moment waarop dat je je afvraagt, wil ik dat nog wel verder doen zoals ik het nu doe? En ook het gelovige leven komt dan wel een keer onder druk te staan. Dan vragen mensen zich wel een keer af, en waar zit die goede God nu? Houd u vast aan hem. En durf ook in die momenten te zien dat hij met u bezig is. Ja, al kunt je het niet altijd begrijpen en kost het soms heel veel moeite. Als christenen mogen we geloven, hij is altijd dicht bij ons. Sinds het kruis, de dood en de verrijzenis van Jezus staan we er nooit alleen voor. Hebben we vriendschap met God? Hij is dicht bij ons. Durf dat te geloven. In de loop van 2000 jaar kerkgeschiedenis hebben miljoenen mensen in die zekerheid geleefd en van daaruit grote dingen gedaan. Moet maar een keer denken aan de voorbeelden van zoveel heiligen. Denk hier maar eens aan moeder Martha. Of zij het allemaal zo gemakkelijk heeft gehad, maar zij heeft voortgedaan. Vanuit die zekerheid, de Heer was met haar. Denk eens aan die heiligen die we vandaag vieren. Die Christoforus Magellaan, in die periode daar in Mexico. Ja, ze bleven de gelovigen dienen en ze bleven sterk staan. De Heer was met hen. Zo is het ook met u. Maak u één met de Heer. Hij laat u nooit in de steek. Ook niet in die moeilijke momenten. Ook niet wanneer het allemaal zwaar voelt. Sommige mensen hebben er nogal wel een keer zo'n handje van vast. Hè, dat men zegt, oh, maar ik heb het toch zo zwaar. En er is niemand die het zo zwaar heeft in, in het leven als ik. Och mens, niet zeuren. De Heer is bij u. Dat is ook de boodschap die we in de lezingen van vandaag hoorden. In die eerste lezing uit de handelingen van de apostelen hoorden we daarover Paulus. Paulus is gevangen genomen vanwege zijn geloof. En in dat stukje van vandaag staat hij daarvoor het Sanhedrin. En ook daar neemt hij geen blad voor de mond. En hij getuigt daar vurig. Het is zo een keer een lezing om een keer te herlezen en ons te laten tot ons te laten doordringen hoe Paulus daar stand houdt te midden van verdeeldheid, vijandschap en onzekerheid. Omdat hij leeft vanuit de verrijzenis van Jezus Christus. En die passage gaat hier niet alleen over een juridisch conflict, maar over de kern van het christelijk geloof, hoop op de verrijzenis. Er ontstaat daar ruzie, zodanig dat de bevelhebber bang is dat ze Paulus gaan verscheuren. Hij moet in veiligheid gebracht worden. En dan in die volgende nacht verschijnt Jezus hem en zegt tot Paulus, houd goede moed, Want zoals ge voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult ge het ook in Rome moeten doen. Paulus zal naar Rome gevoerd worden en daar zal hij getuigen en uiteindelijk onthoofd worden. Maar in die onzekere en in die donkere tijden leefde hij uit de zekerheid dat de Heer hem nabij was. En zo mag het ook voor u en voor mij zijn. De verrijzenis van Christus, die wij nu al bijna 50 dagen vieren, die verrijzenis van Christus is niet een troostende gedachte naast het geloof. Zij is het hart van het christelijk geloof. En wie leeft vanuit de verrijzenis kan stand houden, zelfs wanneer de wereld moeilijk verdeeld en vijandig wordt. Ook het evangelie geeft ons dat vandaag mee. Houd u ook in de donkerste momenten van het leven vast aan God. Jezus geeft daar een mooi voorbeeld in dat evangelie van vandaag. In dat evangelie hoorden we Jezus bidden op de avond van zijn laatste avondmaal. En dat stuk die we vandaag hoorden is het slot van het hoge priesterlijke gebed. En vlak voor zijn lijden bidt Jezus niet alleen voor de apostelen, maar voor alle toekomstige gelovigen. Dus ook voor u en voor mij, voor de kerk van vandaag. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij weet dat hij verraden gaat worden door een van zijn leerlingen. Hij weet dat hij ontzettend zal lijden en dat hij ter dood gaat gebracht worden. En Jezus gooit zijn hemelse vader daar geen hoop verwijten, maar hij spreekt zijn sterke verbondenheid met de Vader uit. Mogen zij allen één zijn, zoals gij, Vader in mij en ik in u. Hoe is het met mij? Durf ik te geloven dat de Heer bij mij is, ook in momenten dat alles tegen zit en dat alles donker lijkt? Hij is met u bezig. Amen. Wij dragen deze heilige mis aan God op voor de genade van een zalige dood voor Dorota. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. En voor de zielenrust van de overleden luisteraars van Radio Maria. Vertrouw alles toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Amen.

0: Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, heilige genade, brood en wijn, maak ons tot een eeuwige gave aan u, nu gij uit onze handen deze geestelijke offerande aanvaardt. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met
0: verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God. Om recht te doen aan uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden. Zullen wij u danken altijd en overal. Door Christus onze Heer. Die is verrezen. En aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig. Heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hogen. Gezegend hij die komt in de naam des Heer. Hosanna in den hogen. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer. De bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam. Dat voor u gegeven wordt.

Toen hij na de maaltijd ook de kelk sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij geloven in uw dood en wij blijven tot gij leeft, dat gij verrezen bent.
0: Zijn dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij, door de Heilige Geest, worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk. Met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop. En allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. De overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, omdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Christoforus, Magellaan en gezellen, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvolgend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
3: En met uw geest.
0: Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld.
3: Geef ons verleden.
0: Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven.
3: Amen.
0: Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, er is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer. Ik zeg u de waarheid. Het is goed voor u dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, zal de Helper niet tot u komen. Alleluia.
1: En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Laat ons aanbidden na de communie. Heer, we hebben uw heilige gaven ontvangen. Wij vragen dat zij ons inzicht schenken in het geloof en ons nieuwe kracht geven om het eeuwige geluk te bereiken door Christus onze Heer. Hoe moeilijk en hoe donker het leven ook kan zijn, maak u één met hem, hij is bij u. De Heer zij met u. En zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in vrede. Vrede.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In deze derde uitzending over de gaven van de Heilige Geest heeft Dominicaner Pater Patrick Lens het over de gaven van raad en de gaven van sterkte.
1: Een geest van wijsheid en inzicht, geest van beleid en sterkte, geest van kennis, ontzag, vroomheid voor de Heer. We hebben al de gaven besproken van de wijsheid, het inzicht. En dan zou ik met u even verder willen nadenken over de gaven van raad. Als Thomas van Aquino over die gaven spreekt, gaat hij beginnen met de gaven van het inzicht. En dan gaat hij over naar de gaven van kennis. Ik ga daar later op terugkomen, wat die gaven van kennis kan zijn. Maar dan in derde instantie gaat het spreken over de gave van wijsheid. Wij zijn begonnen met de wijsheid, het inzicht, en ik volg de gewone Bijbelse volgorde en ik spreek nu over de gave van raad. Het is zo belangrijk, raad. We denken dan spontaan aan raadgeving. Op bepaalde momenten van ons leven moeten we keuzes maken. En dat is lang niet altijd gemakkelijk. We verstaan soms niet wat er op het spel staat of wat de gevolgen kunnen zijn van een bepaalde keuze. Dan hebben we inspiratie nodig, onderscheiding van mensen, gezond verstand, van vorming, maar ook hulp van Gods geest. De gave van raad is eigenlijk toch iets meer dan alleen maar inzicht krijgen in de dingen of gerustgesteld worden in de keuzes die je moet maken. De gave van raad geeft ook de kracht om dingen te doen. De gave van raad geeft ons het inzicht, maar ook de kracht om te doen wat moet gedaan worden en vaak in heel moeilijke omstandigheden. De gave van raad modereert onze beslissingen, maakt onze beslissingen meer gegrond en minder impulsief. De gave van raad helpt mij om mijn eigen grond te vinden, onderscheiding te krijgen, beslissingen te nemen, vaak ook vanuit geduld. Geduld is het vertrouwen in de goede loop van de dingen onder Gods leiding. Raad is toegepaste kennis. We verlaten het terrein van de abstractie of van het innerlijk leven en we bezinnen ons over het doen. En soms in heel moeilijke omstandigheden van het leven. We kennen het evangelie als de blijde boodschap. Het evangelie maakt blij, geeft heel veel vreugde, als je het van binnenuit leert begrijpen en doen. Maar we verliezen soms uit het oog dat er tijdens Jezus' leven zeer veel moeilijkheden waren. Van het begin af aan is Jezus vervolgd geweest. Heeft hij tegenkanting gekregen? Was er enorm veel verwarring? Zijn woorden en zijn daden werden anders uitgelegd. Je zou voor minder de moed verliezen. We kunnen een gemakkelijke vergelijking trekken met onze tijd. Het is niet gemakkelijk om in deze concrete tijd tot inzicht te komen in wat je moet doen. Voor sommige mensen is het onmogelijk om hun beroep uit te oefenen. Wat moet je financieel doen? Waar zijn de mensen die mij kunnen helpen? En waar is God in dit alles? Ik zie hoe Jezus in het evangelie voortdurend beslissingen neemt. Soms verlaat hij een dorp omdat hij daar niet wordt gehoord. Hij zegt dat ook tegen zijn leerlingen. Als u in een bepaald dorp niet gehoord wordt, dan moet je het stof van uw voeten vegen en vertrekken. Onnodig om discussies te hebben, conflicten te hebben die op niets zullen uitlopen. En Jezus hoorde dat Herodes hem wilde vervolgen en hij week uit naar een ander machtsgebied. Naar een gebied waar een andere vorst regeerde. De massa drong om Jezus aan. En wat zegde hij hen? Hij vroeg een bootje aan de leerlingen om van wal te kunnen steken, omdat de menigte op hem aandrong. En de mensen die belegerden Jezus, omdat ze wilden aanraken, genezing krijgen. En Jezus heeft klaar inzicht in wat hij moet doen. Dat is zeer typisch, die wijsheid van Jezus. Maar ook het begrip, het verstand, die intelligentia. Maar ook de kracht en de kennis om te weten wat hij in zeer concrete situaties moet doen. En we kunnen dat ook weer trachten te begrijpen aan de hand van een tekst, ook weer uit het Johannesevangelie. Het zesde hoofdstuk waar we lezen over de broodvermenigvuldiging. Jezus steekt het meer over en een grote menigte volgde hem

hart van Jezus. Jezus heeft medelijden met de mensen en daarom beslist hij, dat lezen we bij de synoptici, om een vakantiedag, een rustdag op te geven en de mensen lang te onderrichten. Maar dan ontstaat het voedselprobleem. En ook daar heeft Jezus medelijden mee. Jezus is niet degene die alleen maar abstracte theorieën naar voren wil brengen. Of Jezus wil niet alleen maar zichzelf zijn theorieën laten horen, zijn visie, als een soort guru. Maar hij zorgt ook voor mensen. Zelfs in hun concrete noden. Dat zullen er niet velen doen. En Jezus dankt en hij breekt het brood. Het is een beetje dezelfde situatie als het volk van Israël dat in de woestijn trok en geen eten had. En daardoor in opstand kwam tegenover God. God heeft voorzien in hun eten en drinken, in het water uit de rotste kwartels, het manna dat regende in de woestijn. Jezus doet dat nu ook. In een moeilijke situatie gaat hij erin voorzien. En hij gaat aan zijn leerlingen de vraag stellen: hoe gaan we die mensen te eten geven? En de apostelen zeggen: ja, maar hoe kun je nu mensen eten geven met 5 broden en 2 vissen? Het Johannes-evangelie voegt daar nog aan toe. Zelf wist Jezus wel wat hij ging doen. Wat wil dat nu zeggen? Jezus heeft leren handelen in zijn leven vanuit een dieper vertrouwen op de Vader. Hij wist dat hij de zending aan het doen was die de Vader hem had toevertrouwd. Als u zeker mocht zijn dat u de wil van God aan het doen bent, dan kan er ook langzamerhand de zekerheid groeien dat God daarin zal voorzien. Dat hij de moeilijkheden die zich zullen voordoen, net omwille van het feit dat u de wil van God aan het doen bent, hij zal in die moeilijkheden voorzien. Hij zal u ingeven, laten aanvoelen, laten begrijpen wat je nu moet doen. Dat is de gave van raad. De gave van raad is in zekere zin kort op de bal leren spelen. We moeten dikwijls die gave aan Gods geest vragen. Wanneer het verward is. Wanneer we het niet zien. Leer ons het zien. Als het zeker is dat wij in de wil van God staan. Hoe kun je nu weten dat je in de wil van God staat? Dat is inderdaad niet zo gemakkelijk. Maar als je al je plichten doet, als je de verplichtingen van je engagementen op u hebt genomen, bijvoorbeeld in het huwelijk of het gezin, en je doet daar je best in, en eenvoudig is dat niet altijd. Maar als je dat al doet, mag je gerust zijn dat u in de wil van God staat. Ook al is het allemaal niet gemakkelijk en niet volmaakt. Maar als u verlangt om in de wil van God te blijven staan en te zeggen: ja, Heer, ik wil doen wat ik moet doen in mijn leven, help mij erbij, dan ga je ook de gave van raad krijgen. Gaat u laten zien, heel concreet, stap voor stap, wat je moet doen. Want de geest is soms een beetje karig met zijn informatie. Maar het heeft te maken met onze angst. We zullen alles op voorhand willen weten en plannen. We moeten kunnen plannen. Dat is, we moeten vooruitziend zijn. Maar voor sommige dingen in het leven lukt dat niet. De gave van raad is de manier waarop de geest ons bijstaat, maar het gebeurt meestal stap voor stap. Het eerste wat Jezus zegt is dat de leerlingen of de mensen op het gras moeten gaan zitten in groepen. Hij ordent de chaos, maar hij doet dat vanuit een diep vertrouwen, maar ook vanuit geleerd vertrouwen. We zeggen, als u ervaringen opdoet van vertrouwen, je hebt gezien dat God u al geholpen heeft in moeilijkere omstandigheden, dan gaat u zien

en aanvaarden dat God dat ook zal blijven doen. God laat u niet in de steek. En dat is geleerd vertrouwen. Je hebt dingen gedaan, sommige dingen zijn gelukt, andere niet. Maar met de gelukte dingen die je hebt beleefd, ook al had u een beetje angst, gaat u naar geleerd vertrouwen. En dat vertrouwen dat je geleerd hebt, zal je ook weer helpen om verder te handelen. En op het einde van het verhaal komt de overvloed. En de mensen hebben het nog niet helemaal begrepen. Ze zitten vooral na te denken over het brood van elke dag. En te weinig over het brood dat Jezus zelf is. Het evangelie is soms ook een verhaal van voorlopigheid. We verstaan het niet altijd. We zien niet onmiddellijk de vruchtbaarheid daarvan. Maar de gave van raad helpt ons te zien naar wat nu moet en kan en mogelijk is. We luisteren even naar muziek.

gaan verder met nadenken over de gave van sterkte. De gave van de geest, dat zijn er 7, volgens Jesaja 11, geest van wijsheid, inzicht, raad en sterkte, kennis, vrezen Gods en vroomheid. We gaan nu verder nadenken over de gave van sterkte. We hebben daarnet gesproken over de gave van raad. Het inzicht, soms het onverwachte inzicht. In dingen die je moet doen, die je kan doen. Soms in moeilijke situaties. Wat is dan de gave van sterkte? De gave van sterkte is een ervaring van kracht. Jezus handelde vanuit een dieper vertrouwen. Hij wist dat hij de wil van de Vader aan het doen was. Maar de Vader begeleidde hem ook. En liet hem zien wat moest gebeuren, wat kon gebeuren. Jezus handelde vanuit een diep vertrouwen. En hij nodigt ons uit om in dat vertrouwen te gaan staan. En hoe kun je nu groeien in dat vertrouwen? Door te kijken naar gelukte ervaringen. Soms wisten we het allemaal niet meer. Werden we overmand door angst. Hebben toch iets geriskeerd. En kwamen onverwacht op het spoor van een talent dat we toch hebben. Hoewel we het niet gedacht hadden. En het lukt. Als je het vroeger gekund hebt, waarom zou je dat niet kunnen? In een nieuwe omstandigheid. In een andere omstandigheid. En dan kom ik bij de gave van sterkte. De gave van sterkte helpt ons de wil van God te leren zien. Door de gave van raad. Maar, dat zie je, door de gave van raad. Inzicht ook. Wijsheid. Maar die innerlijk gesmaakte kennis wordt ook energie. Die gaat de wil in beweging brengen. Versterken. Doet ons die keuze die we hebben ingezien ook daadwerkelijk doen. En daarin blijven staan. Daar ook de consequenties van opnemen. Soms heeft het wel een beetje weg van een conflict. En ik ga u ook weer uit het Johannesevangelie een tekst meegeven uit het 10e hoofdstuk. De redenvoering van Jezus over de goede herder. U hebt daar misschien een heel romantisch en idyllisch beeld van. Maar herder zijn was een zwaar beroep. Je was eenzaam gedurende dagen en nachten. En Jezus gebruikt het beeld van het schaap dat verloren is. Of de wolf die een schaap te pakken heeft. En de herder moet daar achteraan gaan. Natuurlijk kun je zeggen, tja, moet je achter alle schapen gaan aanlopen die weggaan. Het is toch normaal in deze maatschappij, in deze situatie, dat mensen weggaan. Of dat er ongelukken gebeuren. Je kan toch niet voor iedereen zorgen. Maar voor de herder was elk schaap belangrijk. Want kijk eens, als hij altijd de wolf kans zou geven om de kudde aan te vallen, dan zou hij op de duur geen enkel schaap meer hebben. Dus hij moest wel ingrijpen. Een kwestie van overleven. Nu, mensen die vanuit overleving handelen en leven, leven meestal ook met angst en met schrik. Dat is niet aangenaam. Leven vanuit het overleven, beslissing nemen om je koppen boven water te houden. Dat geeft zoveel verwarring, zoveel onvrede, zoveel angst. Je wordt er zo moe van, overspannen of burn-out. De gave van sterkte
doet iets anders met ons. De gave van sterkte geeft structuur. U ziet dingen die moeten gebeuren en u krijgt de kracht om die te doen. Door die dingen te doen, ga je eigenlijk meer vrede en vreugde voelen, omdat je het gevoel hebt van, ik heb gedaan wat ik moest doen, wat ik kon doen. En door die dingen te doen, valt alles een beetje op orde. En dat geeft me vrede en vreugde in mijn geest en in mijn hart. En tegelijkertijd door dat geleerde vertrouwen, ga ik ook zien dat wanneer ik volhard in die keuze, wanneer ik blijf staan, ook al zijn er soms moeilijke omstandigheden of tegenkanting, wanneer ik ook trouw blijf aan mijn diepste inspiratie, zeker als we zeker zijn dat die van God komt, dan kan het moeilijk worden, krijg je misschien tegenkanting. Maar dan groeit in ons ook een zekere sterkte. Wij zullen blijven staan. En nu, Jezus gebruikt dat beeld van de goede herder om over zichzelf te spreken. En hij zegt, kijk, ik ben de goede herder. Ik ben degene die voorgaat. En het is heel belangrijk om te zien waar in het Johannes-evangelie die tekst staat van de goede herder. 10e hoofdstuk. Maar in het 9e hoofdstuk wordt ons gesproken over de genezing van de blindgeborene. De blindgeborene blijft getuigenis afleggen van het feit, het is Jezus die mij genezen heeft. U mag van Jezus zeggen wat u wil, gaat hij zeggen tegen de Joodse hoge priesters of schriftgeleerden. Maar ik ben wel genezen. En hij blijft in dat getuigenis staan. Zijn ouders gaan het ook respecteren. En op het einde wordt hij buitengeworpen. Wordt hij uit de tempel buitengeworpen, uit de synagoge gebannen. Je bent een volgeling van die man, men neemt hem meer ernstig. En Jezus pikt net op deze situatie in. Hij ziet hoe de leiders, de religieuze leiders van het volk, eigenlijk niet meer om hun arme schapen geven. En Jezus zegt, ik ben de goede herder. Als je onder mijn leiding gaat staan, ga ik u brengen naar betere weiden. Het is een soort exodus gebeuren. Een exodus uit Egypte, slavernij, weggaan is niet gemakkelijk. De tocht door de woestijn, het probleem van eten en drinken. Dus je moet je wel aan iets overgeven, aan een waakstuk doen, om Jezus te volgen. Maar zegt hij, ik zal u bijstaan. Ik zal u wijsheid en inzicht geven. Gave van de geest. Ik zal u raad geven. Maar ik zal u ook de sterkte geven om in het midden van al deze problemen te blijven staan. En krachtig te handelen. Volgens uw gaven, volgens uw karakter. Niet iedereen moet hetzelfde doen. Maar wat jij kunt doen, kan je doen. En ik zal dat van binnenuit krachtiger maken. En u ziet hoe dat Jezus inderdaad die exodus gewaagd heeft. Eigenlijk is dat een beetje het beeld van de christenen die het Jodendom verlaten. Ja, er was op een zeker moment na Jezus dood en verrijzenis een conflict ontstaan. En het Jodendom en het christendom hebben elkaar losgelaten. Dat is natuurlijk ook jammer. En daar is zeker nog heel wat herstel te doen op dat vlak. Maar soms is het ook nodig om iets los te laten of iemand los te laten, zij het maar voorlopig, om die persoon later terug te vinden in betere omstandigheden. En ondertussen in uw kracht te gaan staan en te blijven staan, handelen vanuit vertrouwen. En dan gaat u nieuwe ervaringen opdoen met Jezus. En dan kom ik ook bij Psalm 23. God is mijn herder. Hij leidt mij naar groene weiden, naar oasen van rust. En daar geeft hij voedsel aan mijn ziel. Daar krijg ik kracht. Ik kom op krachten.
Mijn beker vloeit over die rijkdom van gaven die ik vanuit mijn contact met Jezus en zijn geest mag krijgen. Dat geeft sterkte, inzicht, maar de sterkte geeft ons ook weer de kracht om opnieuw telkens weer te kiezen voor die weg met de Heer. Dat is de gave van sterkte.

0: En zo zijn wij, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze derde catechese in een reeks van vier, u gegeven door Dominicanerpater Patrick Lens over de gave van de Heilige Geest. Vandaag over raad en sterkte. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom in deze uitzending van de Rots in de Branding. En weer zijn we gestart met de jingle van onze Mariathon, zoals elk jaar in de maand mei.
2: Een Mariathon, dit jaar, verspreid over een ganse maand.
1: En zoals u al goed vernomen hebt, steunen we deze keer geen zelf uitgekozen project uit de vele die de Wereldfamilie aanbiedt aan de vele radio's over de ganse wereld. In speciale uitzendingen zoals Elke Dag Telt of De Wereld van Radio Maria overlopen we al deze projecten.
2: En we laten het aan de Wereldfamilie over om het geld te besteden of te verdelen aan die projecten die het meest noodzakelijk zijn.
1: En ondertussen zijn we al in de tweede helft van de maand mei.
2: En reeds een hartelijke dank aan diegenen die reeds financieel hebben bijgedragen.
1: Maar in onze Rots in de Branding laten we jullie horen hoe het gesteld is met de vele projecten die jullie in de voorbije jaren hebben gesteund. In de eerste twee voorbije uitzendingen, die u steeds kan blijven beluisteren op onze website, hoorden we Jozef Nassar vertellen over enkele projecten in het Midden-Oosten en Azië.
2: In deze uitzending en de volgende gaan we luisteren naar een interview die we hadden met Jean-Paul Kayura, verantwoordelijk voor het grote Afrikaanse continent.
1: En we gaan vandaag starten met de projecten die jullie gul hebben gesteund in Nigeria, Congo, Mozambique en Ethiopië.
2: En na een streepje muziek starten we met Nigeria.

0: In 2023 steunden jullie financieel een bijzonder groot project in Nigeria. Samen met deze en de Democratische Republiek Congo waren en zijn dit de grootste projecten van de wereldfamilie ooit. Maar het duurde zeer lang om FM-frequenties te bekomen. De eerste aanvraag was reeds in 1995.
1: En dan pas in 2022, na 27 jaar verloop, kon men starten met de FM-frequentie voor de hoofdstad Abuja en de oprichting van een eerste nieuwe studio.
0: En dan in 2023 werden 10 FM-frequenties geschonken. Deze FM-frequenties, en dus ook substations, studio's, zijn verspreid over het zuiden met 8 stations en 2 in het noorden. De bisschoppen van Nigeria hadden al gebouwen geschonken en de meeste priester-directeurs waren al benoemd.
1: Dus de grote vraag is, en is dat allemaal gelukt vandaag?
0: En we geven het weer in een vrije vertaling en eventueel aangevuld met iets meer duiding en informatie van vroeger.
2: Bien, je commence tout d'abord en saluant les auditeurs de Radio Maria en Belgique.
3: Oui.
2: Tout en les disant un grand merci pour l'aide à l'Afrique.
0: En Jean-Paul start eerst met een groet naar jullie, luisteraars van Radio Maria België. En hij dankt jullie voor jullie hulp voor de projecten in Afrika.
2: Le projet de Radio Maria au Niger, c'est un grand, grand projet. Et qui a rencontré beaucoup de difficultés, donc, comme vous le disiez, sur plusieurs années. Mm-hmm. Et en 2022, nous avons pu commencer le siège national de Radio Maria dans la capitale Abuja. Mm-hmm. Et depuis 2022 jusqu'à présent, cette radio fonctionnait très bien au cœur du Nigeria.
0: Het project in Nigeria is een zeer groot project die gedurende vele jaren moeilijkheden heeft ondervonden. En dus pas in 2022 zijn we kunnen starten met een hoofdstudio in de hoofdstad Abuja. En tot vandaag werkt deze radio zeer goed in het hart van Nigeria.
2: En in 2023 nous avons commencé la première sous-station Radio Maria dans le diocèse de Makurdi. Et puis en 2024, nous avons inauguré 2 sous-stations, l'une à Boko et l'autre à Kaduna. Et je tiens à signaler aux auditeurs de Radio Maria Belgique que Kaduna, c'est plus ou moins dans la région de Boko Haram.
0: In 2023 hebben we een eerste sous-station studio kunnen oprichten in het bisdom Makurdi. Het ligt een 300 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. En in 2024 hebben we nog 2 substations kunnen inzegenen. 1 in Boko en 1 in Kaduna, dus in het noorden. En Jean-Paul voegt eraan toe, ik wens jullie luisteraars toch op te merken dat Kaduna ongeveer ligt in de regio van Boko Haram, berucht dus om hun terreuraanslagen en strikte toepassing van de sharia.
2: Dans certains endroits, les curés des paroisses ne vivent pas à la paroisse, mm-hmm, et par peur, et vivent loin de la paroisse, et il retourne à la paroisse samedi. Après les messes, il retourne encore dans l'endroit sécurisé. Vous comprenez que dans ce contexte plus ou moins de lundi à vendredi, les fidèles ne fréquentent pas la paroisse parce qu'il n'y a pas de prêtre.
0: En Jean-Paul legt dus verder uit dat de parochiepriesters niet in hun parochie wonen. Ze wonen er ver vanaf, op een veilige plaats, en komen dan naar de parochie op zaterdag. Na de heilige missen keren ze dan terug naar hun veiliger verblijfplaats. Dus van de maandag tot en met de vrijdag gaan de gelovigen niet naar de parochie. En daarom is deze radio een zeer welgekomen geschenk.
2: Alors, l'inauguration de Radio Maria vraiment à Kaduna, ça a été une grande fête. Il y avait six évêques présents parce qu'ils comprennent qu'ils ont compris vraiment que Radio Maria, c'est un outil pastoral et spirituel incontournable.
0: De inwijding van de studio in Kaduna was dan ook een groot feest. Er waren zes bisschoppen aanwezig. De bisschoppen hebben duidelijk verstaan dat de radio een onmisbaar spiritueel en pastoraal instrument betekent.
2: Cette sous-station, évidemment, de Kaduna et de la évangélisation, comme toutes les autres radio Maria dans le monde. Mais là aussi une mission spéciale de favoriser l'unité, la réconciliation, la paix dans cette partie du Nigeria.
0: Deze radio doet dan evangelisatie zoals alle andere Radio Marias in de wereld. Maar hier met een bijzonder accent op vergeving en verzoening in dit noordelijk deel van Nigeria. Ik stelde Jean-Paul dan ook de vraag of die studio nooit werd bedreigd door een terroristische aanslag.
2: Jusqu'à présent tout se passe bien parce que Radio Maria est perçue comme un outil de la paix. Une radio où les gens se sentent mal à l'aise au Nigeria, même les musulmans écoutent de Radio Maria, à part la partie de la prière, disons, catholique.
0: Tot nu toe, vertelt hij, verloopt alles goed. Ook omdat de radio beschouwd wordt als een middel voor de vrede. Het is geen radio waar mensen zich ongemakkelijk kunnen bij voelen. Zelfs moslims luisteren naar de radio. Natuurlijk niet naar de katholieke gebeden.
2: Il y a la partie de la promotion humaine, sociale. On parle de la paix, de la réconciliation, du développement, de la lutte contre la corruption, de la lutte contre la pauvreté, des programmes relatifs à l'éducation, à la santé, à la protection de l'environnement. Yeah. Et ce thème rejoint toutes les confessions. Donc au Nigeria, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de soucis de fonctionnement.
0: Maar er zijn ook programma's, vertelt hij, met menselijke en sociale thema's als verzoening en vrede, over de opvoeding, gezondheid, eerbied voor de natuur. En dit zijn thema's die alle geloofsbelijdenissen interesseren. Dus tot nu toe hebben ze nog geen storingen gehad in hun werking.
2: Et puis en 2025, nous avons pu aussi inaugurer deux sous-stations, l'une dans l'archidiocèse de Owerri et l'autre sous-station dans le diocèse de Port Harcourt. Mm-hmm. Alors, pour le moment donc, nous avons le siège national de Radio Maria à Abuja et nous avons encore 5 sous-stations Radio Maria opérationnelles.
0: En Jean-Paul vervolgt, in 2025 hebben we nog 2 andere substations, dus studio's, kunnen inwijden. Eentje in het bisdom Owerri en de andere in het bisdom van Port Harcourt. Dit is de havenstad Port Harcourt. Dus vandaag is er de hoofdzetel in de hoofdstad Abuja en dus daarnaast nog 5 actieve substations, dus echte studio's.
2: Cette année, si tout va bien, nous allons aussi inaugurer 3 sous-stations. L'une à Enugu, au diocèse d'Enugu, l'autre dans l'archidiocèse de Onitsha et l'autre dans l'archidiocèse de Jos.
3: Oui.
2: Voilà, c'est ce qui est prévu pour cette année.
3: Ah, c'est bien.
0: En het project is nog niet gedaan, want Jean-Paul vertelt, dit jaar, als alles goed gaat, zullen we nog 3 substations kunnen inzegenen. 1 in Enugu, de andere in het bisdom van Otisha en een derde in het bisdom Jos, helemaal in het noorden. En dit is voorzien nog voor dit jaar.
2: Et puis, si tout va bien, en 2027, nous allons inaugurer aussi les sous-stations de Radio Maria dans l'archidiocèse de Ibadan et Benin City.
3: Ah, c'est bien, hein? C'est bonne nouvelle.
2: Voilà.
0: En voor in 2027 is gepland een substation in het bisdom Ibadat en Benin City. En Jean-Paul voegde er nog aan toe.
2: Et beaucoup d'évêques du Nigeria ont demandé encore la possibilité d'avoir Radio Maria chez eux. Et la difficulté reste l'accès aux fréquences.
0: Nog andere bisschoppen vragen naar een Radio Maria voor in hun bisdom. Maar de moeilijkheid blijft voor het verkrijgen van nog extra FM-frequenties.
2: Je demande donc aux auditeurs de Radio Maria Belgique deux choses. La première chose, c'est la prière. Parce que pour avoir même les 11 fréquences, il a fallu attendre plus de 20 ans. Nous avons prié beaucoup. Dieu a écouté nos prières. Nous avons donc obtenu ces fréquences. Nous avons besoin d'autres. La prière doit continuer.
0: En ik vraag 2 dingen aan de luisteraars van Radio Maria België. Het eerste is het gebed. Op die eerste 11 frequenties hebben we meer dan 20 jaar moeten wachten. Maar er werd veel gebeden. En God heeft toen deze gebeden verhoord. Maar de gebeden moeten verder gaan. En het tweede dat we vragen is financiële hulp om deze 11 zeer jonge studio's te helpen verder werken. Ook jullie radio is de eerste jaren niet zelf betalend geweest.
2: En de tweede chose, évidemment, c'est l'aide économique pour faire fonctionner ces 11 radios, qui sont des radios très, très jeunes. Vous connaissez, vous savez la réalité de Radio Maria, même Radio Maria Belgique n'a pas été autosuffisante les premières années.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: En we reizen door naar de Democratische Republiek Congo.
2: Reeds verscheidene keren steunden jullie zeer vrijgevig enkele projecten in dit immense land. In de eerste jaren van onze radio, de oprichting van een studio in het oostelijke Goma, die ondertussen, ondanks de oorlogssituatie, toch goed functioneert.
1: Maar ook in 2019 waren jullie zeer vrijgevig.
2: Toen ontvingen de bisschoppen 11 FM-frequenties, waarna zij beslisten alles toe te vertrouwen aan de wereldfamilie van Radio Maria, om te verspreiden in alle bisdommen van het land. Ook was heel belangrijk de oprichting in de hoofdstad Kinshasa van een nieuw gebouw voor de grote centrale studio, welke een verbindingspunt is met alle andere radio's in het land.
1: In 2023 steunden jullie opnieuw een project in Congo.
2: Inderdaad, namelijk het oprichten van een substation, een ware studio, in de noordwestelijke stad Bandundu in het bisdom Kenge.
1: Het is groter dan België, met zeer grote afstanden, maar slechte wegen. Ook de taal is totaal anders, alhoewel het behoort tot het aartsbisdom van Kinshasa.
2: Daarom was het belangrijk om de gelovigen van Bandundu ook te kunnen laten luisteren in hun eigen taal. De bisschop had reeds een priester-directeur aangesteld en een gebouw geschonken om te worden verbouwd en aangepast. En tevens moest dan ook de apparatuur worden aangekocht en overgebracht uit Italië.
1: Een jaar later liet Jean-Paul ons weten dat het gebouw volledig klaar was, maar dat er toch een lange vertraging was geweest bij het afhalen van de container met de apparatuur aan de luchthaven.
2: Ondertussen was dit opgelost en moest alles worden overgebracht in het binnenland naar Bandundu.
1: Dus de volgende vraag is: hoe is de toestand er vandaag?
2: Wat ik kan zeggen aan de luisteraars van Radio Maria België is dat de studio of substation in Bandundu operationeel is. Ze werd vorig jaar ingewijd.
3: Et comme vous le disiez, l'évêque a nommé un prêtre directeur qui a été formé à Kibeho, un prêtre vraiment exceptionnel, très talentueux. Et nous sommes fiers de lui. Il est en train aussi de faire un bon travail dans la diocèse de Kenge, précisément dans la ville de Bandundu, qui est
2: De bisschop had dus een priesterdirecteur aangesteld, die werd opgeleid in Kibeho. Het is een buitengewone priester met veel talenten en we zijn fier op hem. Hij verricht mooi werk in de stad Bandundu, in het bisdom Kenge, in het hart van Congo.
3: In een droit enclavé. Pauvre, mais où les gens, la population aime l'Église catholique. Et là-bas, il y a beaucoup d'auditeurs de Radio Maria, aan Bandundu.
2: Het is een arme en afgelegen streek, maar waar de mensen de katholieke kerk beminnen en waar er vele luisteraars zijn van de radio.
3: Donc, Radio Maria is devenu une réponse pastorale incontournable, comme le diocèse de King est trop vaste, sans infrastructure, des routes, et que ce soit l'évêque ou les prêtres pour évangéliser là-bas sans un moyen comme Radio Maria, c'était vraiment pénible.
2: Deze radio en Bandundu is een pastoraal en onmisbaar antwoord geweest op het feit dat dit bisdom zeer uitgestrekt is met weinig wegeninfrastructuur. Zonder Radio Maria was het zowel voor de bisschop als de priesters bijzonder moeilijk om te evangeliseren.
3: Donc, je dirais que les auditeurs de Radio Maria Belgique, en finançant le projet de Radio Maria Bandundu, vous avez été des missionnaires. Disons d'aujourd'hui, vous n'avez pas les physiquement vous-même, mais vous savez, les missionnaires, quand ils sont venus.

0: nieuws. En dankzij jullie bijdragen brengen jullie vandaag ook dit goede nieuws naar de mensen van Bandoudou. Dank u wel. Ik stelde Jean-Paul toen ook nog een vraag hoe het staat met het gebruik van de 11 FM-frequenties die de wereldfamilie had ontvangen van de bisschoppenconferentie.
1: Nous avons pu installer 8, il reste 3 et par exemple l'une de ces 3 se trouve là où on ne peut pas aller maintenant à cause de la guerre en cours.
2: Mais est-ce que chaque fréquence c'est aussi un studio?
1: Non. Vous savez que le Congo est un vaste pays. Donc, et pour certains diocèses, le studio se trouve à l'évêché.
0: En Jean-Paul antwoordt, we hebben er al 8 kunnen in gebruik nemen. Er blijven er nog 3 over, waarvan er 1 ligt in een dreigend oorlogsgebied. Elke FM-frequentie betekent wel niet een aparte studio. Congo is een zeer uitgestrekt land. Voor sommige bisdommen bevindt de studio zich in het bisschoppelijk gebouw.
1: Maintenant, pour couvrir tout l'archidiocèse, nous avions demandé beaucoup de fréquences, pas une seule fréquence. C'est des installations radiophoniques qui propagent le signal vient où il y a le studio.
0: En om dan het ganse bisdom te kunnen bedekken, was er de vraag naar meerdere FM-frequenties, dus meer dan 1. Dus het gaat om het plaatsen van de radiofonische apparatuur, zoals antennes, regeneratoren en alles wat nodig is om het signaal van de studio op te vangen en door te zenden. Ik stelde Jean-Paul nog een vraag over het project die we ook al gesteund hebben voor de oprichting in een nieuw gebouw in de hoofdstad Kinshasa, de centrale zetel of studio van het land.
2: Nous avons aussi soutenu le grand studio national à Kinshasa. Je pense qu'ils ont déménagé dans un nouveau bâtiment. Ça fonctionne bien.
1: Oui. Le nouveau siège opérationnel à Kinshasa a été béni, inauguré par le cardinal de Kinshasa, le cardinal Ambongo, qui est vraiment un archevêque très connu sur le continent africain et qui aime Radio Maria.
0: Ja. Het werd ingezegend door de kardinaal, aartsbisschop van Kinshasa, kardinaal Ambongo, zeer bekend op het Afrikaanse continent, en hij bemint Radio Maria.
1: Op het moment, we hebben sous-station Radio Maria, Republiek Democratique du Congo, plus le siège national à Kinshasa. Et chaque jour, il y a un programme national en français et toutes les autres 8 sous-stations se connectent à Kinshasa.
0: En Jean-Paul vervolgt, momenteel zijn er dus 8 substations, dus echte studio's, in het land en dus ook in de hoofdstad Kinshasa. Zo is er elke dag een nationaal programma in het Frans, waarbij dan de 8 substations zich connecteren met de studio in Kinshasa. En dan ook te beluisteren dankzij de vele FM-frequenties installaties in grote delen van het enorme land. Dat schept ook een eenheid binnen Radio Maria, maar ook een eenheid van de Katholieke Kerk en de Democratische Republiek Congo.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 777.

0: Beste vrienden luisteraars, we zijn gekomen aan het volgende project op het Afrikaanse continent.
1: Een project die jullie ook hebben gesteund in 2023 in Mozambique. Reeds in 1995 werd er een studio opgericht, de tweede in Afrika, in het zuiden van het land in de hoofdstad Maputo. Over een drietal jaar werd het netwerk dan uitgebreid naar het centrale deel van dat land.
0: In de noordwestelijke stad Tete bestond er een radiostation behorende aan het bisdom. Maar deze dekte enkel de stad, terwijl het bisdom zeer uitgestrekt is en de parochies moeilijk te bereiken.
1: En de bisschop had verstaan dat dit wel mogelijk kon zijn met het betere systeem van Radio Maria, zoals ook met mobiele studio's. Dus het gebouw zelf moest worden aangepast met nieuwe apparatuur, antennes, studio's enzovoort. En dit kostte veel geld, waarvoor jullie hebben bijgedragen.
0: Een jaar later vertelde Jean-Paul ons dat de radio wel werkte, maar nog met oude apparatuur. Er waren twee problemen.
1: Inderdaad, voor eerst was de nieuwe apparatuur nog onderweg. En ten tweede was de zeer dynamische priester-directeur recent onverwachts overleden. De bisschop benoemde een nieuwe directeur, maar die moest eerst worden opgeleid in Kibeho, Rwanda.
0: Dus de volgende logische vraag: hoe is de toestand vandaag de dag?
2: Maintenant, il y a la bonne nouvelle, c'est que la sous-station de Radio Maria a été inaugurée le 11 avril dernier, cette année. Voilà. C'était une grande fête.
1: Vandaag heb ik goed nieuws. De studio werd ingezegend op 11 april laatstleden, dus dit jaar. Het was een groot feest.
2: Donc, le bâtiment a été réhabilité, les studios montés, et nous avons aussi amélioré la couverture, et nous y avons installé le matériel radiophonique plus puissant, le signal va plus loin. Évidemment, nous n'arrivons pas à couvrir tout le diocèse de Tété parce qu'il compte 100 000 km carrés.
1: Dus het gebouw werd gerenoveerd en de studio's opgesteld. Ook werd de bereikbaarheid vergroot en daartoe sterkere radioapparatuur geïnstalleerd, zodat de radiosignalen veel verder gaan. We slagen er wel niet in het ganse bisdom te voorzien, want de oppervlakte bedraagt 100.000 vierkante kilometer. Tussen haakjes, dit is ongeveer 3 maal ons land.
2: Avec juste de demander à la famille mondiale de Radio Maria fait que cette radio diocésaine puisse devenir Radio Maria, mais c'est la réalité généralisée en Afrique. Il y a beaucoup de diocèses qui avaient des radios diocésaines et qui n'ont fonctionné pas.
1: Dus de bisschop heeft goed gedaan om aan de wereldfamilie van de radio te vragen om van zijn radio een Radio Maria te maken. Want in Afrika had je bestaande radiostations van het bisdom zelf, maar die niet altijd zo goed werkten.
2: Et les évêques se sont rendu compte que Radio Maria was een model, een exemple de un outil très efficace d'évangélisation. Et c'est comme ça que, par exemple, en Côte d'Ivoire, Zambie, Lesotho, Madagascar, etc.
1: En vele bisschoppen stelden vast dat het systeem van Radio Maria een model is, een zeer doeltreffend middel om te kunnen evangeliseren. En dit gebeurde ook in Ivoorkust, Zambia, Lesotho, Madagaskar enzovoort. Ik herinnerde Jean-Paul daarna aan de gebeurtenis dat Mozambique in 2025 haar 30ste verjaardag vierde.
3: Mozambique a fêté son 30e anniversaire l'année passée, je pense.
2: Oui, c'est Radio Maria Mozambique, c'est la deuxième Radio Maria créée sur le continent africain. Et elle a commencé à émettre dans la capitale Maputo en 1995. Voilà.
1: Ja, antwoordt Jean-Paul. Radio Maria Mozambique is de tweede Radio Maria op het Afrikaanse continent. Deze radio is gestart met uit te zenden vanuit de zuidelijk gelegen hoofdstad Maputo vanaf het jaar 1995.
2: Et puis elle est restée sûrement dans le sud, dans le diocèse de Chincha, et puis dans le diocèse de Inhambane.
1: Daarna bleef het beperkt in het zuiden, maar met FM-uitbreidingen, zoals in het bisdom Xai-Xai ten noorden van Maputo en in Hambane in de kustregio. En het is dan pas in 2022 dat er een eerste substation, dus tweede studio, startte in het bisdom Quelimane in het centrum van het land. En dan dus heel kortelings in TT, meer in het westen.
2: Mais seulement en 2022, cette radio a pu avoir sa première sous-station dans le centre du pays, dans le diocèse appelé Quelimane. Et puis récemment, et nous sommes

0: beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Beste luisteraars, we zetten onze reis verder in het Afrikaanse continent. En wel helemaal naar het noordoosten, naar het land Ethiopië.
2: Jullie steunden in 2023 de oprichting van een totaal nieuw en eerste radiostation in de hoofdstad Addis Abeba. Dit is een zeer belangrijke locatie, want daar bevindt zich de zetel van de Afrikaanse Unie. Het is zoals België met de Europese Unie. Elk Afrikaans land heeft er zijn ambassadeur. Dus in het politieke hart aanwezig zijn van het Afrikaanse continent is interessant.
1: In 2023 was alles nog in een studiefase met gesprekken met de bisschop en de aanvraag van de licenties.
2: Maar het jaar daarop was deze studiefase nog bezig.
1: Inderdaad, het bekomen van de nodige licenties en toelatingen vordert nooit vlot. Een gebouw vinden is in Afrika veelal nooit een probleem, want de kerk zelf stelt veelal een gebouw ter beschikking.
2: Maar Jean-Paul was toen zeker dat het er zou komen.
1: En dus de vraag, is het ondertussen gelukt of hoe ver staat dit project?
3: Alors, c'est vraiment difficile. Nous n'avons pas pu obtenir licence pour plusieurs raisons. Mais comme Éthiopie, c'est déjà la capitale, surtout la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, qui est le siège de l'Union africaine. Donc, c'est un endroit très stratégique.
2: En Jean-Paul klinkt wat ontgoocheld. Het is moeilijk daar. En we zijn er nog niet in geslaagd een licentie te bekomen om te mogen uitzenden. En dan legt hij verder uit dat het voorzien is in de hoofdstad Addis Abeba, welke de zetel is van de Afrikaanse Unie en dus ook strategisch zeer belangrijk.
3: En we continuen toujours à chercher les voies et moyens pour pouvoir y ouvrir Radio Maria. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment.
2: En daarom zoeken we toch verder naar middelen en wegen om toch een Radio Maria te kunnen opstarten. Dit is wat ik vandaag aan jullie kan meedelen. Maar hij benadrukt opnieuw.
3: Mais le désir, la volonté d'avoir Radio Maria dans la capitale d'Addis Abeba continue. Donc, du côté de la famille mondiale, nous voulons qu'il y ait cette radio, mais les autorisations, donc on doit les obtenir en Éthiopie. Je vous invite à porter ce projet dans la prière.
4: Les auditeurs feront ça certainement.
2: Het verlangen en de wil om een radio te installeren in de hoofdstad Addis Abeba blijft wel verder bestaan voor de wereldradio. Wij willen daar echt een radio, maar dus de nodige vergunningen blijven uit. En ik stel jullie voor dit project te willen bidden. En in jullie plaats, beste vrienden, zeg ik Jean-Paul dat jullie dat zeker gaan doen.
1: Beste vrienden, dit was een heel kort bezoekje aan Ethiopië.
2: En u hoort het gaat niet altijd vlot vooruit. En daarom, misschien stelt u zich de volgende vraag.
1: Ja, wat gebeurt er dan met het geld die u hebt geschonken?
2: En om een antwoord te weten, laten we jullie een stukje horen uit een vroeger interview met Joseph Nassar, die verantwoordelijk is voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië. En hij sprak toen dat het geld, en hij legde het ons uit, uiteraard niet verloren is.
1: Laat ons even luisteren.
5: Non, absolument, Jos. C'est-à-dire que l'argent a été utilisé pour d'autres projets par Radio Maria. Nous ne pouvons pas le laisser dans la banque. On l'utilise pour d'autres projets et quand ça arrive le moment juste pour faire ce projet, on va prendre l'autre argent équivalent qui doit être investi pour ce projet. Donc, l'intention des donateurs est toujours respectée.
2: Non, absolument pas, antwoordde Joseph Nassar. Het geld wordt uiteraard dan gebruikt voor andere projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. We mogen dat zomaar niet op de bank laten staan. En als dan het project toch echt van start gaat, nemen we een gelijke som die voorzien was. De giften van de luisteraars worden steeds gerespecteerd.
5: Et surtout la transparence que nous avons chaque année pour donner aux auditeurs ce que nous avons fait avec les ressources que nous avons. Il y a deux choses toujours qui nous guident. Être fidèle à la Providence et surtout être fidèle aux donateurs qui ont donné.
2: En Jean-Paul benadrukte toen de transparantie die we elk jaar tonen aan de luisteraars van wat we gerealiseerd hebben en de inkomsten die we mochten ontvangen. En er zijn twee zaken die ons daarin gidsen. Trouw zijn aan de goddelijke voorzienigheid en vooral trouw zijn aan de luisteraars die geld hebben geschonken. En Joseph Nassar besloot: we zijn maar een instrument die Maria helpt door middel van de luisteraars. Het is een relatie tussen Maria en de luisteraars en wij zijn het instrument. En meestal worden de projecten ten volle gerealiseerd. Dat stellen we vast, want elk jaar zijn er projecten.
5: Nous sommes seulement des instruments qui aide Marie à faire ce projet à travers les auditeurs. Donc, c'est une relation entre Marie et les auditeurs. Nous sommes les instruments. Et presque toujours, on les réalise pleinement. Et ça se voit parce que chaque année, on a des projets.
1: Beste luisteraars, u kunt het zelf vaststellen dat jullie giften in zeer goede handen zijn, in een goed en gezond financieel beheer.
2: We zijn aan het einde gekomen van deze derde uitzending van de vier van de Rots in de Branding in het teken van de Mariathon maand mei.
1: We danken jullie hartelijk voor jullie steun, zowel met gebed en financiële bijdrage voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria.
2: In de volgende en laatste uitzending gaan we verder luisteren naar Jean-Paul Kayoura over de hedendaagse toestand van de projecten die jullie steunden in het verleden. In Kenia, Burundi en Rwanda.
1: Dank voor het luisteren en nogmaals, dank voor jullie steun voor deze Mariathon.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraar, vandaag zullen we bespreken het eerste hoofdstuk van het Evangelie volgens de heilige Johannes, versen 35 tot en met 39. De volgende dag was Johannes daar weer. Twee van zijn leerlingen waren bij hem. Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei: "Daar is het Lam van God." De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden hem. Jezus keerde zich om, zag dat ze hem volgden en sprak hen aan: "Zoeken jullie iets?" Ze zeiden: "Rabbi," dat betekent meester, "waar houdt u uw verblijf?" Hij antwoordde: "Kom mee en je zult het zien." Ze gingen mee en zagen waar hij zijn verblijf hield. En ze verbleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10e uur.

We hebben vandaag een passage gelezen van het Johannesevangelie, eigenlijk het begin. Want we kunnen de allereerste woorden van Jezus Christus uitgesproken in het evangelie van de heilige Johannes opmerken. En die allereerste woorden zijn: zoeken jullie iets? Jezus begint met een vraag. Zijn openbaar leven gaat eigenlijk pas beginnen. Er zijn reeds twee leerlingen die hem willen volgen. En dat zijn oude leerlingen van Johannes, de doper. Want zo begint het evangelie volgens de heilige Johannes. Dat is het verhaal van Johannes de doper. We kennen heel goed in het evangelie van Johannes dat er staat: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan verkrijgen we het verhaal van Johannes de doper, die Jezus benoemt als het Lam Gods. En nu ziet men die Jezus. En er zijn twee leerlingen van Johannes de doper. Dat zijn Andreas als eerste en zijn broer Petrus, Simon Petrus. En die zullen hem volgen. En Jezus draait zich om. Jezus merkt dat er twee leerlingen zijn die hem willen volgen. En hij stelt dus de vraag: wat zoeken jullie? En dat is die mooie vraag van God naar ieder van ons. Wat zoeken jullie? Wij zijn hier op aarde. Wij kennen een begin. Het begin van onze eigen schepping als mens. En wij kennen ook een einde. En tussen die tijd, wel, wat zoeken wij? Zoeken wij om hier op aarde gelukkig te worden? En waarom niet? Maar we weten dat dat geluk een einde zal kennen. Is het dan misschien niet net verantwoord om toch verder te zoeken? Verder dan alleen maar het goed hebben hier op aarde. En sommigen, zelfs ook binnen de christelijke gemeenschappen, zoeken soms het leven hier op aarde te verbeteren. En op zich is dat natuurlijk goed. Maar het kan nooit daarbij blijven, omdat het leven hier op aarde een einde zal kennen. Men moet verder durven gaan. En een gelovig iemand gaat verder, doet alles in functie van God, die het goede wenst voor iedere mens hier op aarde, maar niet alleen hier op aarde, die het goede wenst en belooft voor de eeuwigheid. En dat is het geloof. En Jezus Christus wil dat aantonen. En daarom stelt hij die eerste vraag aan in ieder van ons. Wat zoeken jullie? Wat wilt je met dit leven? Waar wilt je naartoe gaan? En dan zal in heel het evangelie van de heilige Johannes die weg worden aangetoond, die passeert langs het kruis, maar dat wel een weg is naar eeuwig leven, eeuwig geluk, een eeuwig leven bij God. Is het dat wat je zoekt? Kijken we maar even naar het antwoord van de eerste twee leerlingen. Ze zeiden: Rabbi, waar houdt u uw verblijf? Waar hebt gij uw tent neergezet? Waar verblijft gij? Wij willen bij u zijn. En zoals we reeds zeiden, het Johannesevangelie zal die weg naar het eeuwige verblijf bij God aantonen. En het verlangen van de eerste twee leerlingen, Andreas en Simon Petrus, wel, het verlangen zit goed. Ze willen weten waar God is. Ze willen God bereiken. En of dat nu al volledig bewust is, waarschijnlijk nog niet. Maar ze hebben wel de juiste richting gekozen. Rabbi, jij kunt mij dus iets aanleren. Leer mij die weg naar het eeuwige verblijf. Waar verblijft gij? Of letterlijker gezegd, waar hebt gij uw tent neergezet? En zo is er een passage in de Bijbel waar er ook een tent wordt neergezet. En die tent wordt neergezet door Lot. We lezen daarvoor even het deel
in het boek Genesis, hoofdstuk 13, vers 12. Abraham bleef in Kanaan wonen, maar Lot zocht zich een woonplaats bij de steden in de Jordaanstreek en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom. We zien dus in het Oude Testament ook iemand die een tent opslaat. Een tent in Sodom. Sodom, gekend voor de zondigheid. Sodom is eigenlijk gewoon symbool van de zonde. Van een plaats waar er mensen wonen die leven in zonde. Het woord zonde geeft sommige mensen een zekere vorm van angst. Alsof we dat woord niet meer zouden mogen gebruiken. Want het komt moralistisch over. Maar het is nu eenmaal een realiteit dat de mensen een keuze kunnen maken tussen goed en kwaad. En als men zich meer richt naar het kwade, wat eigenlijk gelijk staat aan het zich verwijderen van God, ja, dan noemt men dat zonde. En Sodom staat daar in de Heilige Schrift als symbool voor. Een plaats van zonde. En Lot gaat zich te midden van die plaats zetten en zijn tent opslaan. Hij gaat daar te midden wonen. We kunnen hier wel degelijk een voorafbeeldenis zien van hetgeen dat Jezus doet, de Zoon van God. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En nu wordt de vraag gesteld, waar verblijft gij? Waar hebt gij uw tent neergezet? Het antwoord van Jezus is, kom en zie. En misschien zullen we zien dat Jezus net zijn tent heeft geplant daar waar er zondigheid is. Daar waar men een verkeerde richting uitgaat. En Jezus wenst die mensen die de verkeerde richting uitgaan terug te roepen. Nee, richt u niet naar het tijdelijke, richt u nu naar het eeuwige. Daar is het echte antwoord dat wij moeten geven. Vandaar is deze passage in het Johannes-evangelie zo belangrijk. Het is niet alleen dus een vraag gesteld van Jezus aan de eerste twee leerlingen. Het is een vraag gericht aan een ieder van ons. Wat zoeken jullie? En ons antwoord zou hetzelfde antwoord moeten zijn als Andreas en Petrus. Rabbi, waar verblijft gij? En Jezus zal zeggen, kom en zie. Hier reeds op aarde kunnen wij bij Jezus verblijven. Wij kunnen Jezus volgen. Wij kunnen komen tot Jezus en zien waar hij verblijft. Men kan dat proeven. Maar het werkelijke, hetgeen dat ons werkelijk toekomt als we Jezus volgen, ligt in het eeuwige. En dat kunnen we nog niet zien, wel reeds proeven. En eigenlijk wel zien, maar niet met de ogen van deze wereld, maar met de ogen van ons hart, met de ogen van ons geloof. Deze passage in het Johannesevangelie is de kern van iemand die zoekt naar de waarheid in Jezus Christus. Is de kern van iemand die weet dat hij vrij is en op een eigen manier mag beslissen om te kiezen voor of tegen Jezus. Kom en zie. En als we daarop willen antwoorden, wel, dan moeten we Jezus gewoon volgen. En dat is hetgeen dat de eerste twee leerlingen, Andreas en Simon Petrus, doen. Zij verbleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Ze zijn de gehele dag gebleven bij Jezus. Tot wel het 10e uur. Het 10e uur... Wel, het komt niet op een andere plaats voor in de Heilige Schrift. Wat wel voorkomt in de Heilige Schrift is het 3e uur, het 6e uur, het 9e uur, als het uur waarop Christus zijn leven zal geven aan het kruis. Het was het 6e uur. Het 10e uur, daar is er geen sprake van. Maar we kunnen hier wel uit begrijpen, het 10e uur wil zeggen, haalt al deze uren samen.
de belangrijke uren bijvoorbeeld van Christus lijden en sterven, het derde, het zesde en het negende uur, wel het tiende uur is daar nog boven. Het toont aan dat als men Jezus volgt, als men naar hem op zoek gaat, en als men bij Jezus wil blijven en wil zien, dat men alles zal zien. Dat het overdonderend zal zijn. En laat dat net onze intentie zijn, ook hier bij het programma Het Woord Spreekt, om volledig Jezus te zien, bij hem te verblijven en nu reeds te verlangen naar het eeuwige verblijf dat Jezus ons belooft. En laten we dus samen deze weg gaan met Jezus naar het eeuwige. En zo hebben we vandaag besproken het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, versen 35 tot en met 39.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 12:00 geworden en wij bidden het Regina Caelis. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia. Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij, die door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu donderdag in de zevende week van Pasen. U kan met ons mee het middaggebed bidden en dan vindt u de hymne in het getijdenboek op bladzijde 764. Dus de hymne op bladzijde 764. Vervolgens de psalmen op bladzijde 1062. De psalmen, bladzijde 1062.

1062. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 424. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon, in majesteit. De geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Van wankelmoedigen heb ik een afkeer. Mijn hart gaat uit naar uw wet. Gij zijt mijn schild en beschermer. Ik stel mijn hoop op uw woord. Gaat weg van mij, gij die verkeerd doet. Ik volg het gebod van mijn God. Neem het dan aan, Heer, naar uw belofte. Beschaam mijn vertrouwen niet. Als gij mij bijstaat, blijf ik behouden. En zal ik steeds letten op wat gij beschikt. Wie van uw beschikkingen afwijkt, veracht gij, omdat zijn bedoeling oneerlijk is. Als afval zijn u alle zondaars der aarde. Daarom bemin ik wat gij verordent. Ontzag voor u doet mijn leden beven. Voor uw bepalingen ben ik beducht. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen, zij hebben uw heilige tempel ontwijd en maakten uw stad tot een puinhoop. Uw dienaren hebben zij omgebracht, hun lijken liggen als aas voor de vogels. De wilde dieren eten hun vlees. Als water vloeide hun bloed van de muren. En niemand was er die hen begroef. Wij wekken de spotlust van onze buren. Die rondom ons wonen, smalen op ons. Hoe lang nog, Heer, blijft gij eeuwig verbolgen? En laat gij uw gramschap branden als vuur? Laat ons niet boeten voor vroegere zonden, kom in barmhartigheid ons tegemoet. Want machteloos zijn wij geworden. Ach, help ons, God van ons heil, om uw naam, bevrijd ons, vergeef onze zonden. Laat niemand zeggen, waar is nu hun God? Laat voor onze ogen de heidenen voelen hoe gij het bloed van uw dienaren wreekt. Tot u stijgen op het gekerm der geboeiden. Bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd. Wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde. Wij zullen u prijzen in eeuwigheid. Uw lof van geslacht tot geslacht bezingen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Herder van Israël, hoor ons aan. Die Jozef leidt als een kudde.
die troont op de cherubs, verschijn met luister. Voor Ephraim, Benjamin en Manasse, werp uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan. Richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. Heer God der Heerscharen, hoe lang nog torent gij tegen uw biddend volk? Je hebt het gespijzigd met tranenbrood, gedrenkt met een vloed van tranen. Buurvolken twisten om ons bezit en vijanden lachen ons uit. God van de Heerscharen, richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. Je hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, volken verdreven om hem te planten. Je hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit. De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders. Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, tot de rivier zijn loten. Waarom hebt gij zijn omheining verwoest, zodat wie langskomt kan plukken? De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af. God van de Heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt. Ze hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen. Laat uw hand op uw gunsteling rusten, op het kind dat gij grootgebracht hebt. Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u. Heer God der Heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. We lezen uit de brief aan Titus. God heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland. Zo zijn wij door Zijn genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het eeuwig leven waar onze hoop op gericht is. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia. Bij het zien van de Heer, alleluia. Laat ons bidden. Heer, laat uw geest komen met zijn kracht en zijn gaven en zijn kracht en zijn gaven in ons uitstorten. Wij vragen u, geef ons de gezindheid waarin gij welbehagen vindt, en wek het verlangen dat u wil naar aan ons geschiet. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars, we gaan nu samen met 5 luisteraars van Radio Maria de rozenkrans bidden. Voor hun, maar ook voor jullie intenties. En die doen we elke maandag en donderdagmiddag samen met jullie. Indien jullie ook een tientje zouden willen meebidden, aarzel dan niet ons te contacteren. Dat kan u via het e-mail info@radiomaria.be. Dus info@radiomaria.be. Of gewoon telefonisch, dan belt u naar het nummer 016 41 47 47. Wij bidden en bemediteren nu de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, Bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het eerste tintje van de blijde mysteries. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel Gabriël sprak tot Maria: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u." We bidden met een luisteraarster uit Rumbeke. En we bidden voor de vrede en voor paus Leo XIV.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het tweede tientje van de Blijde Mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Wij bidden met een luisteraarster uit Londerzeel en wij bidden voor vrede en maar ook voor haar kinderen en de kleinkinderen.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. We bidden met een luisteraarster uit Dendermonde en we bidden dat alle mensen Jezus meer en meer mogen beminnen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij, alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Door de geest gedreven was Simeon naar de tempel gekomen. Hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. We bidden met een luisteraar uit Overpelt. En we bidden voor de vrede en ook voor achterkleinkind die zijn eerste communie gaat doen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt weer gevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug, waar hij te midden van de leraren zat naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. We bidden met een luisteraarster uit Wommelgem en we bidden voor steun op voorspraak van de heilige Fiacre.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Beste luisteraars, wij hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Heilige Moeder Gods. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

beste luisteraar. Van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Wat vandaag een Pinksteruitzending is, met ook aandacht voor de Maria Mei maand. De natuur die in een Pinksterkleed wordt getooid in de prachtige lente. Enkele finale muziekstukjes rond de koningin Elisabeth-wedstrijdzang en een feestelijk orgelslot. Maar laten we eerst de Heilige Geest aanroepen in het Komschepper Geest daalt tot ons neer. Het Veni Creator Spiritus, Gregoriaans gezongen door Hervé Lamy en het Gregoriaans koor uit Parijs met Les Petits Chanteurs. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, houd gij bij ons uw intocht, Heer. Bron waaruit het leven springt, liefdevuur dat ons doordringt, zijn de kernzinnen. En de gaven zevenvoud van de Heilige Geest die we afsmeken, die zijn de geest van wijsheid, inzicht, raad, sterkte, vroomheid, liefde en eerbied voor God. Kracht en sterkte gaan van hem uit. En met wie kunnen wij de Heilige Geest beter verbinden dan met zijn bruid Maria? Wolfgang Amadeus Mozart schreef een heel mooi Ave Maria, hier vertolkt door het Ifiamingi koor van eigen bodem, een parel van klassieke toonspraak uit de Oostenrijkse tweede helft van de 18e eeuw.

De Gregoriaanse openingszang voor het feest van Pinksteren is het gezang Spiritus Domini, Geest van de Heer. Met een Alleluia dat heel melismatisch is, uitermate versierde zang, staan dan weer de sequentia Veni Sancte Spiritus in contrast, die vooral syllabisch is gecomponeerd, met als inhoud, kom Heilige Geest, en zend uit het hemels licht dat straalt, kom Vader der Armen, kom Gever van Geschenken, kom Licht van de Harten, enzovoort. En zo kunnen we deze Veni Sancte Spiritus verder zingen bieden met John Dunstable, de Engelse componist van vooral religieuze laat-middeleeuwse vocale muziek. Het is prachtig. We horen trouwens in zijn muziek dat hij onze Nederlandse of Franco-Vlaamse school heeft beïnvloed, zeker in zijn periode toen hij in Frankrijk verbleef. En deze vocale stijl is puur, genietbaar en nodig tot gebed. Veni Sancte Spiritus van John Dunstable.

Mater Ecclesia, Alma Mater is een mooie compositie van Stefano Mainetti uit de CD Music from the Vatican, waar in het midden van dit lied de stem van Paus Benedictus XVI ons toespreekt en dit was opgenomen in 2009. Hoofdartiesten zijn mede het Royal Philharmonic Orchestra en Marco Verba. De componist van Mater Ecclesia, Alma Mater, Stefano Mainetti, werd in 1957 geboren te Rome. Aan het Sint-Cecilia Conservatorium van Rome behaalde hij het bachelordiploma voor muziek summa cum laude. Hij is ook dirigent waarvan hij eveneens het bachelordiploma behaalde en het magna cum laude. Hij schreef veel voor de filmwereld en de Rai Uno. Schreef voor de CD trouwens ook, voor de CD Abba Pater, waarin we Johannes Paulus II aan het woord horen. En hij won in 2005 de prijs voor beste soundtrack van de Italiaanse tv-serie Orgoglio. Wat betekent trots? Hij maakte deel uit van het filmpanel en was jurylid op het Sanremo Music Festival. En hij componeerde en dirigeerde ook The World of Promise. Het is een audiodrama van de Bijbel in 79 cd's. En hierop horen wij de stemmen van namelijk Jim Caviezel, die we allen kennen als het hoofdpersonage, als Jezus in de film van The Passion of the Christ. En dan ook Richard Dreyfuss en Max Sydow. In 2009 werd dus de CD Alma Mater getoonzet. Trouwens, voor de zaligverklaring van Johannes Paulus II schreef Stefano Mainetti Tu es Christus op woorden van Johannes Paulus II. Heel mooi. Maar we richten ons nu op Mater Ecclesia, Alma Mater, en vertalen ook wat Paus Benedictus XVI tussenin zegt, waarna we het werk beluisteren. En dit zijn de woorden. Ja, wij willen u bedanken, Maagd Moeder van God, en onze zeer geliefde Moeder, voor uw voorspraak ten gunste van de Kerk. Jij, die de goddelijke wil omarmt zonder voorbehoud, jij hebt je toegewijd met al je energie aan de persoon en aan het werk van uw Zoon. Leer ons om in het hart te houden en in stilte te mediteren, zoals jij hebt gedaan over de mysteries van het leven van Christus. Jij die vooruitging naar Calvari, de beproeving, altijd diep verbonden met uw Zoon, die op het kruis jou als moeder gaf aan de discipel Johannes. Laat ons jouw aanwezigheid ook altijd voelen, dichtbij op elk moment van ons bestaan, zeker in momenten van duisternis en beproeving.

Franz Schubert en Andrea Bocelli zijn zeker geen onbekenden voor ons. Franz Schubert was een vroeg romantisch Oostenrijks componist die leefde van 1797 tot 1828. En vooral liederen componeerde naast balletten en symfonieën. Andrea Bocelli is een Italiaanse tenorzanger, zoals Placido Domingo, Luciano Pavarotti en José Carreras, de drie tenoren. Hij heeft een visuele beperking, maar met een mooie, ruime tenorstem begiftigd is hij, en alom gekend. Als we u zeggen dat we nu Ellens Gezang, deel 3 uit opus 52/6, D839 gaan brengen, zegt u dit niets. Maar spreken we over het Ave Maria van Schubert, innig vertolkt door Andrea Bocelli, dan spreekt het u wel aan. En weer verbinden we de bruid Maria met de Heilige Geest in het Veni Sancte Spiritus van de Franse Thésée-gemeenschap. Tijd genoeg om te mediteren met het Ave Maria en het Veni Sancte Spiritus.

Beste luisteraars van Radio Maria, wij laten u nog een Mater Ecclesia horen. Mater Ecclesiae, moeder van de kerk, is immers verbonden met Pinksteren, namelijk op de tweede Pinksterdag, Pinkstermaandag, vieren we Maria, moeder van de kerk. Maria staat de geest zeer nabij. De versie die we nu te gehoor brengen is van de hand van Ricky Manalo, georchestreerd door Mark Haas en gebracht door St. Martin de Porres Church, gemengd koor en orkest. Maar wie is nu Ricky Manalo? Eerwaarde Ricky Manalo van de religieuze gemeenschap, de missionaire gemeenschap van de heilige apostel Paulus, is dus priester en componist en doceert aan de Heilige Clara Universiteit. Hij studeerde compositie en piano aan de Manhattan School en theologie aan de Washington Theological Union en onder andere liturgie aan de Theologische Eenheid in Berkeley. Zijn bekendste hymnes zijn Beyond the Days, Pange Lingua, Spirit and Grace, Worthy is the Lamb en Mass of Spirit and Grace. Manalo maakt ook Aziatische katholieke muziek, bekend in de USA, en zijn muziek werd ook gezongen onder andere tijdens de missen bij paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI en ook paus Franciscus. En als priester Manalo de wereld niet rondreist, wel dan is hij te vinden in de oude kathedraal van St. Mary in Chinatown, San Francisco, Californië. Maar tijd nu voor Mater Ecclesiae.

De meimaand is de fleurigste van de lente. En dit lentegevoel willen we in Klassiekuur zeker meegeven in twee prachtige muziekstukken. Eerst hoort u Klengen des Waldes, klanken uit het woud van Sofia Gubaidulina. Daarna Frühlingsstimmen, opus 401 van Johann Strauss Jr. Johann Strauss, de walse koning die Oostenrijk zoveel mooie walsen schonk, zoals Die Schöne Blauwe Donau, Wienerblut, Geschichte aus dem Wienerwald en Rozen aus dem Süden, leefde van 1825 tot 1899. En deze romanticus neemt het vast niet kwalijk dat we wat meer gaan vertellen over Sofia Gubaidulina, de componiste van Klengen des Waldes, Allegro Rustico, voor fluit en piano. Sofia Gubaidulina is geboren in 1931 en is van Russisch-Tataarse afkomst. Ze heeft een openheid naar westerse en oosterse traditie, een diepe spiritualiteit en het geloof heeft een belangrijke plaats in haar leven. Muziek en religie zijn voor haar onafscheidbaar. Ze studeerde piano en compositie aan het conservatorium van Kazan en daarna compositie aan het Moskou conservatorium Peter Ilyich Tchaikovsky. Sinds 1963 componeert ze en in 1975 richtte ze het Astrea Ensemble op, wat zich specialiseert in improvisatie met instrumenten uit heel Azië. Door violist Gidon Kremer en dirigent Reinbert de Leeuw wordt haar muziek meer in het Westen nu uitgevoerd. Samen met Schnitke, Denisov en Silverov wordt ze nu beschouwd als de leading lady van de nieuwe muziek uit de vroege Sovjet-Unie. In 1992 verhuisde ze naar Duitsland en ging ze in de buurt van Hamburg wonen. Ze heeft werkelijk een waslijst aan composities. Een greep eruit zijn, concerten voor fagot en strijkers uit 1975, pro et contra voor symfonie uit 1989, muziek voor dwarsfluit, strijkers en slagwerk, het concert voor altviool en orkest uit 1996, Glorious Percussion voor slagwerk en orkest uit 2008, voor harmonieorkest Stunde der Seele uit 1974, dan Laudatio Pacis, een oratorium in 9 delen als gewijde muziek uit 1975. Alleluia voor gemengd koor, knapen, orgel en orkest uit 1990 op Russisch-Orthodoxe liturgie. Een Johannes Passion uit het jaar 2000, het zonnelied van Sint Franciscus voor cello, koor en orkest uit 1997. Een Ein Walzerpass nach Johann Strauss, kamermuziek uit 1989. Ein Engel voor alt en contrabas uit 1994, Aus den Visionen der Hildegard von Bingen uit 1994 en verder nog werken voor orgel, voor piano, slagwerk en accordeon. Dus een heel productieve dame. Tijd nu voor de muziek met Helene Schulthess fluit en Svetlana Emelianova piano. Zij spelen Klengen des Waldes, Je waant je zo in de natuur midden in het bos. En dan volgt Frühlingsstimmen, opus 410 van Johann Strauss met Willy Boskowski als dirigent en het fine Johann Strauss Orkester.

0: De Duitse bariton Samuel Hasselhorn was de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, het internationale zangconcours in 2018. Hij heeft een prachtig timbre en de baritonstem die situeert zich bij de mannen stemmen tussen de hogere tenorstem en de lagere basstem. De omvang van de stem is 2 octaven, van de la tot de la. Net 1 toonladder lager dan de mezzo-sopraan. Alleen de bas zingt lager. Die zingt van mi tot mi, 2 octaven omvang. Nu, de bariton betekent ook diep van toon en is de meest voorkomende mannenstem. Samuel Hasselhorn werd in Göttingen geboren in 1990, studeerde in Hannover aan de Hochschule für Musik en aan het Parijse Conservatorium. Hij vertolkte meerdere operarollen, in onder meer Così fan tutte van Mozart, Dido and Aeneas van Purcell en Don Giovanni van Mozart. Maar dadelijk horen wij hem in het lied Erlkönig van Franz Schubert. En deze prachtstem werd dus bekroond door juryvoorzitter Arie van Lisbeth met werk van Mahler, Mendelssohn en Verdi op de wereldvermaarde Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar voor we Samuel Hasselhorn beluisteren, horen we...
1: Ladies first natuurlijk.
0: Dank u wel, Mark. René Fleming met het London Philharmonic Orchestra in Casta Diva uit de opera Norma van Vincenzo Bellini. Deze sopraan heeft een stemomvang van de centrale do op de piano tot de do 2 octaven hoger. René Fleming werd geboren in 1959 als sopraantje en groeide uit tot Amerikaanse operazangeres in New York. Haar ouders gaven allebei zangles. Ze zong ook jazz in bars en op tournee met de big band van saxofonist Illinois Jacket. En in 1986 debuteerde ze in Mozarts opera Die Entführung aus dem Serail. Zong ook in Le Noce di Figaro. En in de Parijse opera de la Bastille zong ze Manon van Jules Massenet. Ze werkte ook mee aan de soundtrack van The Lord of the Rings trilogie. We horen haar nu in Norma van Bellini, de Italiaanse operacomponist van het Bel Canto, die leefde van 1801 tot 1835 in Casta Diva en vervolgens de bariton Samuel Hasselhorn in Schubert's Erlkönig.

0: goed.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, beste luisteraars van Klassiekuur, misschien is het even het vermelden waard dat je in deze periode eens de eindproeven kan bijwonen in onze muziekacademies of conservatoria, die openbaar en kosteloos zijn en alle muziekdisciplines omvatten. Dit is steeds de moeite waard, want deze optredens hebben natuurlijk concertwaarde. Er ligt vast een muziekacademie bij jou in de buurt. We eindigen vandaag dit programma met het prachtige componistenduo Bach-Gounod, waarin Andrea Bocelli het Ave Maria zingt, een romantische Franse zetting van Gounod. En als feestelijke sortie klinkt daarna het monumentale Toccata en Fuga in Re klein, Bachwerken

zagen is 565 van de Duitse barokke Johann Sebastian Bach op orgel, gespeeld door Hans-André Stamm. Beste luisteraars van Radio Maria, veel luistergenot en tot volgende keer in Klassiekuur.

0: luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: En ja hoor, beste luisteraars, we gaan het vandaag hebben over de verschillende projecten van de Wereldfamilie waar we uw steun over vragen voor het komend jaar 2026 en een deel van 2027. En we gaan, beste luisteraars, naar het continent Afrika. En we starten bij Kameroen. Een brug van geloof tussen verschillende culturen en talen. Beste luisteraars, in Kameroen zijn er 26,3 miljoen inwoners, waarvan 29% katholieken. Op dit moment bestaat er reeds een Radio Maria in Kameroen en het bereik van Radio Maria daar. Wel 4,9 miljoen mensen kunnen Radio Maria ontvangen. Genoeg plek om te blijven groeien natuurlijk, om die 26,3 miljoen mensen te kunnen bereiken. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Kameroen is actief in twee bisdommen. Het bisdom Edea, waar ze is geboren, en het aartsbisdom Yaoundé, de hoofdstad van het land. In deze realiteiten speelt de radio een belangrijke rol in de evangelisering en menselijke bevordering. Kameroen heeft een bijzondere taalkundige configuratie met twee officiële talen. Frans, verspreid over het grootste deel van het nationaal grondgebied, inclusief Yaoundé en Edea. En Engels, gesproken in de westelijke regio aan de grens met Nigeria. Wat is dan het project voor Radio Maria in Kameroen? Wel, de hoofdzetel in Yaoundé heeft, hoewel ze vrij recent gebouwd is, nog steeds hulp nodig om haar eenvoudige dagelijkse kosten te dekken. Tegelijkertijd is in Edea de uitdaging verbonden aan de extreme armoede van de plattelandsgebieden en de veroudering van het technisch materiaal. Hoewel de twee centra de financiële zelfstandigheid nog niet hebben bereikt, blijft de aanwezigheid van Radio Maria in het land vitaal. Voor duizenden mensen is het radiostation niet alleen een evangeliseringsinstrument, maar een essentieel referentiepunt in het dagelijks leven. En voor deze lopende werkingskosten in Yaoundé en Edea in Kameroen vraagt de Wereldfamilie een steun van 40.000 euro. En ook Radio Maria in de Democratische Republiek Congo heeft onze hulp nodig. 90 miljoen mensen wonen in de Democratische Republiek Congo, waarvan 48% katholieken. Op dit moment bereikt Radio Maria daar 12,7 miljoen mensen. En Radio Maria, Democratische Republiek Congo, is werkelijk de stem van Maria in het hart van het tropisch woud. U moet weten, beste luisteraars, de Democratische Republiek Congo is een van de grootste landen van Centraal-Afrika en is grotendeels bedekt door tropisch regenwoud, wat transport en communicatie complex maakt. Radio Maria is momenteel aanwezig met 8 stations en 19 frequenties die op zo'n uitgestrekt grondgebied nog steeds onvoldoende zijn. De programmatie wordt in elke uitzendstudio ontwikkeld in het Frans, de officiële taal van het land, maar ook in de voornaamste lokale talen: Kinkongo, Lingala, Swahili en Tsiluba. Na de staatsradio is Radio Maria vandaag een van de meest verspreide en meest beluisterde radiostations van het land. Wel, wat is dan het project waar de Wereldfamilie jullie steun voor vraagt, beste luisteraars? Het bisdom Kole heeft zijn frequentie ter beschikking gesteld van de Wereldfamilie van Radio Maria om te worden geïntegreerd in het nationaal netwerk. In Kole is de taal die in de liturgie gebruikt wordt het Tsiluba, dat ook voor de lokale geproduceerde programma's zal worden gebruikt. De programma's in het Frans en Lingala zullen vanuit de hoofdstudio in Kinshasa worden doorgezonden. De twee studio's zullen verbonden zijn via de satellietverbinding die al wordt gebruikt in het nationaal netwerk. Maar om deze nieuwe frequentie volledig klaar te maken met de nodige uitbreiding van het netwerk in de regio Kole, heeft de Wereldfamilie 90.000 euro nodig. En dit voor Radio Maria in de Democratische Republiek Congo. En dan gaan we over, beste luisteraars, naar Mozambique. Radio Maria Mozambique. Een nieuwe thuis voor een groeiende radio. In Mozambique wonen er 32 miljoen mensen, waaronder 29% katholiek zijn. Op dit moment bereikt Radio Maria daar 5,3 miljoen mensen. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Mozambique is in 1995 van start gegaan in de hoofdstad Maputo en heeft geleidelijk aan een netwerk ontwikkeld dat de drie bisdommen van het zuiden van het land dekt. Maputo, Xai-Xai en Inhambane. De afgelopen jaren zijn op verzoek van de respectieve bisschoppen ook nieuwe stations geopend in Kelimane en Tete, in het noorden van Mozambique. Momenteel is de nationale zetel ondergebracht in een privégebouw waarvoor de radio natuurlijk huurkosten betaalt. En wat is dan het project voor Radio Maria Mozambique? Wel, onlangs heeft het aartsbisdom Maputo een gebouw naast de curie ter beschikking gesteld van Radio Maria. Een bijzonder betekenisvolle oplossing om de band die Radio Maria met de lokale kerk onderhoudt te versterken en om de aanwezigheid van zowel de clerus als vrijwilligers te vergemakkelijken, dankzij de zeer centrale ligging van de zone. De Wereldfamilie van Radio Maria heeft deze mogelijkheid met enthousiasme en dankbaarheid verwelkomd en heeft een renovatieproject voor de lokale voorbereid die bestemd zijn om de nieuwe zetel van Radio Maria Mozambique te worden. En we weten allemaal, beste luisteraars van Radio Maria, wat het is ondertussen om een radiostation van plek te veranderen. En zij zijn al bezig sinds 1995, dus er zal heel wat te verhuizen zijn. En de nieuwe zetel, de nieuwe hoofdzetel in Maputo, beste luisteraars, daar zal de Wereldfamilie 400.000 euro voor nodig hebben. En we gaan over naar de Republiek Congo, beste luisteraars. In de Republiek Congo wonen er 5,3 miljoen mensen, waarvan 52% katholiek zijn. Radio Maria bereikt er op dit moment 2,2 miljoen mensen. Radio Maria wordt er gezien als een stem die herreist voor haar gemeenschap. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Congo begon in 2006 uit te zenden in het bisdom Uesso. In de daaropvolgende jaren werden de stations van Pointe Noire in 2014 en vervolgens de hoofdzender van Brazzaville, ingehuldigd in 2025, geopend. Uesso bevindt zich in een landelijk gebied in het noorden van het land, gekenmerkt door zeer precaire infrastructuren. Tegelijkertijd woont er een dynamische en diep kerkelijk gedreven bevolking. In 2024 heeft Radio Maria in Uesso een ernstig incident ondergaan. Een brand heeft de studio-uitrusting en de elektrische installatie volledig vernietigd. Dankzij de hulp van de bevolking en de luisteraars kon men de uitzendingen hervatten in voorlopige modus, met materiaal dat lokaal in Congo gevonden werd. Meer dan 2 jaar lang is men zo blijven werken, waardoor dagelijkse aanwezigheid en trouwe begeleiding van de luisteraars gegarandeerd werden, zij het met vele moeilijkheden. En wat is het project voor Radio Maria Congo wel? Met de Mariathon 2026 wil men Radio Maria van Uesso een studio aanbieden die voldoet aan de normen voor een substation, uitgerust met dezelfde apparatuur als de andere secundaire studio's. De uitzendingen in de nationale taal zullen worden verzorgd door de centrale zender van Brazzaville, de hoofdstad van het land, via satelliet ontvangen in Uesso en lokaal doorgezonden. In de studio van Radio Maria van Uesso zullen dan programma's in de lokale taal worden geproduceerd, zodat de nabijheid met de bevolking van het bisdom gegarandeerd wordt en haar actieve deelname aan de programmering bevorderd wordt. Na 20 jaar activiteit en na de brand die de studio ernstig heeft beschadigd, voelt men nu de behoefte om dit substation te renoveren, dat een belangrijk referentiepunt blijft voor het deel van Congo waar het actief is. En de renovatie van het substation van Uesso, beste luisteraars van Radio Maria, daar heeft de wereldfamilie 80.000 euro voor nodig.

En we gaan verder, beste luisteraars van Radio Maria, met het overlopen van verschillende projecten van de wereldfamilie op het Afrikaans continent. En we zijn aangekomen in Rwanda. Radio Maria Rwanda. Met een focus op Kibeo natuurlijk, waar de stem van alle Afrikaanse Radio Maria's wordt gevormd. De bevolking in Rwanda staat op 13 miljoen, beste luisteraars, waaronder 47% katholieken zijn. Radio Maria Rwanda bereikt op dit moment 9,9 miljoen mensen. En hoe staat het op de dag van vandaag? Wel, Kibeo in Rwanda vertegenwoordigt het mariale centrum bij uitstek van het Afrikaanse continent. Het is de plek van de verschijningen van de Maagd Maria aan drie meisjes in de jaren 80, gebeurtenissen die later door de Heilige Stoel werden erkend. Vandaag is Kibeo een bestemming voor pelgrimstochten vanuit de hele wereld en een uiterst belangrijk spiritueel referentiepunt voor Afrika. De afgelopen jaren werd hier een studio opgericht ten dienste van alle Radio Maria's wereldwijd. Vanuit deze studio worden programma's met een mariaal karakter geproduceerd die door vele Radio Maria's worden uitgezonden, niet alleen de Afrikaanse. Parallel daarmee is een conferentiezaal in aanbouw bestemd voor pelgrims voor momenten van spiritualiteit en vorming. Voor de Afrikaanse Radio Maria's is Kibeo ook het voornaamste vormingscentrum. Directeurs en medewerkers uit verschillende landen komen er om een initiële voorbereiding te ontvangen die hen in staat stelt de radiodienst doeltreffend uit te oefenen ten bate van de luisteraars van hun respectieve stations. En wat is dan eigenlijk het project van Radio Maria in Rwanda? Wel, om de cursussen te kunnen organiseren en een kwaliteitsvolle dienst aan de luisteraars te garanderen, is het noodzakelijk zowel te voorzien in de onderhoudsbehoeften van de Radio Maria Studio in Kibeo als in de reis- en verblijfkosten van de directeurs en het redactionele personeel tijdens de cursusperiode. Elk jaar worden tenminste drie cursussen georganiseerd in de drie meest verspreide talen op het Afrikaans continent: Engels, Frans en Portugees, zodat alle verschillende taalrealiteiten in Afrika bereikt worden. En wat heeft de wereldfamilie dan nodig concreet, beste luisteraars, voor de steun aan de redactionele vorming, bijhorende logistiek en gewone kosten van de Radio Maria zetel in Kibeo? Wel, men heeft nood aan €150.000 voor Radio Maria Rwanda. En we gaan over naar Zuid-Soedan, beste luisteraars. De bedoeling is om het signaal te versterken, om zo de hoop te versterken. Er wonen 14 miljoen mensen in Zuid-Soedan, waarvan 52% katholieken, beste luisteraars. Het bereik van Radio Maria, wel, Radio Maria bereikt in Zuid-Soedan 300.000 mensen. U moet weten dat Radio Maria Zuid-Soedan de jongste van de Afrikaanse radio's van de wereldfamilie is, ingehuldigd in 2024. En ondanks haar recente oprichting registreert ze al een zeer hoog publiek en actieve deelname van christenen in Juba, de hoofdstad, waar haar zetel gevestigd is. Vanaf het begin heeft ze zich ook onderscheiden als een stem van vrede, verzoening en hoop in een land, zoals u weet, dat gekenmerkt wordt door extreme armoede en conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen. In Zuid-Soedan wordt Radio Maria gewaardeerd, niet alleen om haar evangeliseringswerk, maar ook om de educatieve en informatieve dienst die ze biedt, met programma's gaande van spiritualiteit tot de valorisering van de lokale cultuur. En voor wat vraagt de wereldfamilie uw hulp, beste luisteraars? Wel, de aartsbisschop van Juba, kardinaal Stephen Ameyu Martin,
heeft de wens uitgesproken dat Radio Maria ook andere zones van het uitgestrekte aartsbisdom kan bereiken. Daarom werkt Radio Maria Zuid-Soedan aan een uitbreidingsproject gericht op het activeren van een nieuwe frequentie die de stad Terikeka en de omliggende gebieden zal dekken, voor een bevolking van ongeveer 300.000 mensen. Het project beoogt het signaal van Radio Maria uit te zenden in de regio's van het bisdom, waar de katholieke aanwezigheid het sterkst is, om geestelijke ondersteuning te bieden aan een gemeenschap die betrokken is bij het moeilijke pad van de verzoening die het hele land nodig heeft. En voor deze nieuwe frequentie in de regio Terikeka in Zuid-Soedan, beste luisteraars, heeft de Wereldfamilie 110.000 euro nodig. En priester Charles Buzak, directeur van de Radio Maria Zuid-Soedan, zegt ons ook het volgende. Radio Maria is een instrument van vrede en verzoening, is een sprankje hoop. Een hoop die opkomt wanneer mensen de moed verliezen, wanneer situaties moeilijk worden, wanneer het leven bedreigend wordt en toch verdwijnt de hoop niet. En we gaan naar Tanzania, vanuit het hart van de steden tot de meest afgelegen dorpen. Dat is de bedoeling voor Radio Maria Tanzania. In Tanzania, beste luisteraars, wonen er 62 miljoen mensen, waarvan 30% katholieken. Het huidige bereik van Radio Maria is 27,1 miljoen mensen. En na meer dan 2 decennia van lokale dekking heeft Radio Maria Tanzania de afgelopen jaren een nationale radiolicentie verkregen, waarmee ze kon groeien van 12 naar 60 uitzendpunten in het land. En deze ontwikkeling, beste luisteraars, maakte het mogelijk het signaal uit te breiden. Niet alleen naar de belangrijkste steden, maar ook naar de landelijke gebieden, waar de bevolking voornamelijk in dorpen leeft en zich bezighoudt met landbouw en veeteelt. Precies uit deze gebieden komen de meeste luisteraars van Radio Maria, die in het radiostation niet alleen steun vinden voor hun geestelijke en gebedsleven, maar ook een informatiebron en begeleiding, dankzij vele programma's voor menselijke bevordering die bijdragen aan het verbeteren van het leven van miljoenen mensen. En wat is dan het project voor Radio Maria Tanzania? De meeste uitzendstations in landelijke gebieden beschikken niet over voldoende elektriciteitstoevoer om de werking van de zenders 24 uur per dag te garanderen. Hoewel het probleem van stroomtekort in Tanzania in de goede richting evolueert, dankzij de opening van nieuwe energiecentrales, blijven de grote uitgestrektheid van het land een niet volledig efficiënt elektriciteitsnetwerk en de voortdurende bevolkingsgroei frequente stroomonderbrekingen veroorzaken. Met name in de meest afgelegen gebieden. Daarom is het noodzakelijk te beschikken over dieselgeneratoren, te activeren wanneer het elektriciteitsnet geen energie levert. Met dit project wil Radio Maria Tanzania 12 generatoren installeren in evenveel regio's van het land, waar het radiosignaal pas recent is aangekomen. Bovendien, beste luisteraars, nog goed nieuws, is het uitbreidingsproces van het netwerk nog niet voltooid. Maar Radio Maria Tanzania heeft onlangs de toestemming gekregen om antennes en zenders te installeren in 5 nieuwe regio's. En Wapma, nabij Dodoma, Mlaklama in het bisdom Singida, Kierwa in de regio Kagera, in het noordwesten van het land, Niassa, gelegen in het zuiden, in de regio Ruvuma, en Loliondo, in de noordelijke zone van Arusha.
Deze nieuwe installaties zullen het totaal aantal actieve frequenties in Tanzania op 65 brengen. En wat zijn de kosten die de wereldfamilie daarvoor nodig heeft, beste luisteraars? Wel, voor de noodgeneratoren, voor 12 zenders en 5 nieuwe frequenties is er €460.000 nodig. En dit om de groei van Radio Maria in Tanzania, een zeer groot land, te kunnen uitbreiden. En dan gaan we naar Oeganda. 30 jaar gestaagd voortgaan in het teken van nabijheid. In Oeganda, beste luisteraars, wonen er 45,8 miljoen mensen, waarvan 48% katholieken. Radio Maria bereikt er met haar frequenties 23,3 miljoen luisteraars. En wat is eigenlijk de huidige situatie van Oeganda, van Radio Maria Oeganda? Wel, al 30 jaar vertegenwoordigt Radio Maria in Oeganda een solide en brede aanwezigheid op het grondgebied. Ze behoort tot de meest verspreide en meest beluisterde stations van het land. Met name dankzij haar bijzondere nabijheid met de plattelandsbevolking. Omdat er vele talen worden gesproken in Oeganda, beschikt Radio Maria over een hoofdstudio in de hoofdstad Kampala en 7 andere secundaire studio's die programma's produceren in verschillende lokale talen. En deze substations bevinden zich in Mbarara, Hoima, Nebbi, Gulu, Mbale, Moroto en Kabale. Waardoor eigenlijk er ook een dekking gegarandeerd wordt die aandacht heeft voor de verschillende culturele en taalkundige realiteiten van het land. En wat is dan het project voor Radio Maria in Oeganda? Wel, de luisteraars van het substation van Hoima hebben bijgedragen aan de bouw van een zetel voor de studio, vanwaar de uitzendingen in hun lokale taal worden gemaakt. Het project voorziet voor de Mariathon 2026 niet alleen de consolidatie van de zetel, maar ook de technische opwaardering van de studio. U moet weten, beste luisteraars, de momenteel gebruikte apparatuur is immers meer dan 20 jaar oud. En het nieuwe technische materiaal zal dit kleine station in staat stellen een nog betere dienst aan te bieden aan de luisteraars, die een grote genegenheid en trouw tonen aan Radio Maria. Bovendien heeft het substation van Mbarara onlangs een nieuwe frequentie gekregen in Ibanda, in de gemeente Bwawa. Het project voorziet de aankoop en installatie van een compleet transmissiesysteem. Zo zullen ze, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Radio Maria Oeganda, die in 1996 in Mbarara is begonnen, duizenden mensen meer zich kunnen aansluiten en genieten van de programma's van Radio Maria. En wat heeft de wereldfamilie concreet nodig, beste luisteraars? Wel, voor de versterking van het substation in Hoima en de uitbreiding van het netwerk in het district Ibanda is er €130.000 nodig. En dan hebben we, beste luisteraars, de grotere projecten voor Radio Maria op het Afrikaans continent overlopen. Maar er wordt nog een speciale steun gevraagd in het algemeen voor het Afrikaans continent. Laten we deze even overlopen. U moet weten, beste luisteraars, in vele Afrikaanse landen, hoewel veel wegen vandaag nog moeilijk begaanbaar zijn, hebben de technici, vrijwilligers en promotoren van Radio Maria niet alleen de stedelijke gebieden nodig te bereiken, maar ook de landelijke gebieden waar de meeste luisteraars zich bevinden. En die ontmoeting tussen Radio Maria en haar luisteraars is een essentieel element voor de ontwikkeling van de radio's en
vooral voor de verspreiding van het evangelie. Wanneer Radio Maria in een dorp aankomt om de mis uit te zenden, of een beschadigde zender of antenne moet repareren, wordt ze altijd met zoveel vreugde ontvangen door de lokale bevolking, die deze aanwezigheid ervaart als een zegen en een omhelzing van de Maagd Maria. En om deze ervaring van nabijheid en vreugde mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het team van Radio Maria beschikt over efficiënte transportmiddelen. Daarom is het doel om de grote Radio Maria-familie in Afrika tenminste 10 nieuwe transportmiddelen te schenken die het evangeliserings- en ontmoetingswerk faciliteren. En wat heeft de Wereldfamilie dan nodig voor deze nieuwe voertuigen voor promotie op het terrein? Wel, voor meer dan 10 nieuwe transportmiddelen, beste luisteraars, heeft de Wereldfamilie van Radio Maria 250.000 euro nodig. En dat is een van de speciale steun die gevraagd wordt, beste luisteraars. Het tweede is opleidingscursussen voor technisch personeel. Het Afrikaans continent ontsnapt niet aan de technologische race die nu vele domeinen van het dagelijks leven raakt. En ook in de radiosector evolueert de technologie voortdurend en is het noodzakelijk bij te blijven om de best mogelijke dienst aan de luisteraars te bieden. Radio Maria gebruikt geavanceerde en doeltreffende technologische instrumenten, maar daarom is het ook essentieel de technici van de Afrikaanse radio's op te leiden, zodat ze de instrumenten die ze gebruiken grondig kennen en correct kunnen laten gebruiken door het personeel en de vrijwilligers van Radio Maria. U moet weten, beste luisteraars, dat de Wereldfamilie van Radio Maria elk jaar opleidings- en bijscholingscursussen voor Afrikaanse technici organiseert, met gestructureerde sessies van klaslokaal onderwijs, maar ook en vooral via praktijkwerk op het terrein. Deskundigen, technici uit Europa begeleiden immers de jonge Afrikaanse technici bij de onderhouds- en reparatieactiviteiten van de verschillende gebruikte apparatuur. En voor al die opleidingscursussen voor technisch personeel, beste luisteraars, vraagt de Wereldfamilie uw steun voor 150.000 euro. En dan nog een ander belangrijk project, beste luisteraars. De stijging van de energiekosten. De afgelopen jaren heeft sommige Radio Maria's in Afrika in grote moeilijkheden gebracht. Tegelijkertijd schenkt de Afrikaanse kerk steeds meer aandacht aan het milieu en de bescherming van de schepping, in overeenstemming met wat Paus Franciscus heeft aangegeven in de encycliek Laudato Si. En als antwoord op deze behoeften en richtlijnen heeft de Wereldfamilie van Radio Maria in 2025 een specifiek fotovoltaïsch project ontwikkeld voor de Radio Maria stations in Afrika, dat in de loop van het jaar werd geïnstalleerd en getest in landen zoals Nigeria, Sierra Leone en Zambia. Deze experimenteerde fase heeft positieve resultaten opgeleverd, waardoor een model kon worden bepaald dat bedoeld is als norm voor vele radiostations en vele frequenties van Radio Maria. En wat is dan het project, beste luisteraars? Wel, in 2026 zal een nieuw fotovoltaïsch project worden gelanceerd in meerdere landen van Sub-Saharaans Afrika, met als doel de beheerkosten die verband houden met de elektriciteit en dieselverbruik voor vele Afrikaanse Radio Maria stations om die te verlagen. Er zijn overeenkomsten gesloten met lokale bedrijven die technische uitrusting zullen gebruiken die ontworpen is om de energie-efficiëntie van een radiostation te maximaliseren. De installatie van zonnepanelen is voorzien op dit moment in de Democratische Republiek Congo, in Burundi en in Kenia. En voor dit project, beste luisteraars, voor deze zonnepanelen,
zeer belangrijk voor het kunnen uitzenden voor energie, wel heeft de Wereldfamilie 180.000 euro nodig.

Beste luisteraars, de totale investering van de wereldfamilie van Radio Maria op het continent Afrika staat op 2.680.000 euro. Heel veel geld, beste luisteraars, maar zeer nodig voor de uitbreiding van Radio Maria op het Afrikaans continent. We overlopen eventjes in het kort alles wat we al hebben overlopen, uitgebreid gisteren en vandaag in deze uitzendingen van Elke Dag Telt. In Cameroen, voor Radio Maria Cameroen, is er een steun nodig voor de lopende werkingskosten in Yaoundé en in Edea. In de Democratische Republiek Congo een uitbreiding van het netwerk in de regio Kole. In Mozambique komt er een nieuwe zetel in Maputo. In de Republiek Congo renovatie van het substation van Uesso. Voor Radio Maria Rwanda steun aan redactionele vorming, logistiek en gewone kosten van de zetel in Kibeo. In Zuid-Soedan krijgen ze een nieuwe frequentie in de regio Terikeka. In Tanzania hebben ze noodgeneratoren nodig voor 12 zenders plus 5 nieuwe frequenties. Oeganda, versterking van het substation in Hoima plus uitbreiding van het netwerk in het district Imanda. En dan verschillende speciale steun, beste luisteraars, namelijk nieuwe voertuigen voor promotie op het terrein. Dat is voor alle Radio Maria's in Afrika. Opleidingscursussen voor het technisch personeel. Installatie van nieuwe fotovoltaïsche systemen van zonnepanelen. Ook nog gewone beheerskosten. Steun voor de kosten van de satelliet. En natuurlijk stijging van de elektriciteitskost, die ze dan proberen te verminderen door de installatie van de zonnepanelen. In totaal dus, beste luisteraars, 2.680.000 euro nodig voor de investeringen van de wereldfamilie van Radio Maria in Afrika. MUZIEK

Welkom bij Radio Maria. En bidden we dan samen het Regina Caeli. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia, bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

En voordat we deze uitzending afsluiten, beste luisteraars, gaan we nog een Radio Maria uit ons mandje trekken, waar we de komende week voor gaan bidden. Ik heb hier het mandje bij me. Kom Heilige Geest. En het kaartje dat ik trek uit ons mandje is van Radio Maria Spanje. Radio Maria Spanje viert haar verjaardag op 24 januari. De hoofdstad van het land is uiteraard Madrid. En Spanje heeft ongeveer 49 miljoen inwoners, waarvan 54,8 Rooms-Katholieken, maar van die 54,8% zijn er 35% niet gelijk praktiserende katholieken. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Vergeet niet, tot en met volgende week bidden we dus voor Radio Maria in Spanje.

leven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons die sterfelijk zijn onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de

hele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan het vandaag hebben over Pinksteren, het belang van het feest en van de Heilige Geest. Hiervoor gaan wij in gesprek met eerwaarde heer Jurgen François. Wij gaan het ook hebben over de heilige Rita, wiens feestdag wij morgen vieren, over haar leven en over de devotie tot haar in onze

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij eerwaarde heer Jurgen François aan de lijn. Eerwaarde, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben, zoals u zegt, Jurgen François, priester gewijd voor het bisdom Gent in 1991 en ben momenteel werkzaam als pastoor in de Heilige Johannes de Doper parochie in Gent Centrum en ben tevens deken van het dekenaat Gent. En daarnaast werk ik ook als de officiaal de gerechtsvicaris voor de interdiocesane rechtbank van tweede instantie. Een rechtbank die zich vooral buigt over de nietige verklaringen van kerkelijke huwelijken. Ik werk dus al geruime tijd in de parochie en doe dat ook graag naast de andere taken. En dat vervult ook mijn priesterleven.
0: Van harte welkom, eerwaarde, in deze uitzending. De luisteraars kunnen misschien ook uw stem herkennen, want wij bidden samen op woensdag de Laude.
1: Inderdaad. En ook met veel plezier dat ik dat week na week, woensdag na woensdagmorgen, samen met jou, Marieke, mag doen. Ook ten dienste van jullie die meeluisteren, zo geregeld in het getijdengebed van Radio Maria.
0: En ook laatst hebben ze u nog kunnen horen, want u bent ook voorgegaan in de opening van de Pinksternoveen. En het is ook...
1: Ja, dat...

0: Ja, in de Christus Koningkerk in Gent. Trouwens, een kerk waar ik een tiental jaar ook pastoor ben geweest. Er was ook een blij terugkomen in die kerk. En het was ook een enthousiaste viering met heel wat vrijwilligers die en vanuit Caranova, ook vanuit Maria Kefas en Emmanuel Gemeenschap, maar ook vanuit onze dekenaat, zijn komen meezingen in het koor met al die geestvervullende liederen. En toch wel een mooie aanwezigheid van meevierenden. En dat was een heel sterke ervaring ook voor mij persoonlijk als voorganger, samen met de 9 andere concelebranten, priesters, die aanwezig waren, om zo de Pinksternoveen samen te mogen biddend, lofzingend en ook echt vierend in de Eucharistie te mogen inzetten.
1: En het is eigenlijk daarom dat wij u aan de lijn hebben, want deze zondag is het Pinksteren, het hoogfeest van Pinksteren. Is het een belangrijk feest voor de kerk?
0: Nochtans, de naam van het feest Pinksteren, wat verwijst naar Pentecosta, de 50ste dag, lijkt nogal, net zoals 40 dagen tijd, nogal getalsmatig te zijn en weinig uitdrukking te brengen. Maar die 50ste dag, de dag van de vervulling, eigenlijk het vervolmaken van die paastijd van 50 dagen, is echt een apotheose. Dat is niet zomaar, het is gedaan met Pasen vieren in volheid, maar het is pas nu een echt in kracht zetten van de diepere betekenis die van de verrijzenis van Jezus Christus uitgaat. Naast zijn verheerlijking, dat we vieren op de 40ste dag, is Pasen het in kracht zetten van onze diepe bestemming dat wij allemaal met Jezus verrijzenismensen zijn. En zoals Hij vol was van de Heilige Geest, ook wij vervuld mogen worden van diezelfde Geest, om, terwijl Hij opgenomen is bij zijn Vader, te leven meer en meer vanuit die Geest. Trouwens, de enige echte toegangsweg naar God en naar een echt gelukkig bestaan met en voor elkaar in deze wereld.
1: We hadden het over de Pinksternoveen. Is ook de toeleving naar dit feest belangrijk?
0: En of, het is ook zomaar niet 9 dagen. Het is zo met alles wat je gaat vieren in de familie, een feest of een andere plechtigheid. Dat ga je niet alleen doen door je daarop materieel voor te bereiden, door de nodige ingrediënten te kopen voor de maaltijd of de huiskamer te schikken of wat dan ook, of je daarvoor extra nieuwe mooie kleren te gaan kopen. Maar dat doe je ook door je inwendig daarop voor te bereiden, door je te openen en uit te zien naar die dag. En dat betekent, net zoals het paasoctaaf, de dagen na paasfeest zelf, betekent dit deze noveen ook echt een periode van toegroeien naar, terwijl de paasoctaaf een soort volop nagenieten is en versterken nog van Pasen, is het hier een toegroeien naar de uitstorting van de Heilige Geest. Niet alleen een historisch gebeuren in Jeruzalem, maar een gebeuren dat zich herhaalt en herhaalt en herhaalt voor ons.
1: En wat betekent dat dan, de uitstorting van de Heilige Geest?
0: Wel, de uitstorting van de Heilige Geest, een gegeven dat toch wel in de theologie en in de spiritualiteit van vele jaren niet naar voren is gekomen, maar dankzij ook de charismatische vernieuwing en het bewustzijn zelfs op het Vaticaan II van de enorme betekenis van de Heilige Geest, dat Hij niet zomaar de derde persoon is van de Heilige Drievuldigheid, maar dat Hij het werkzame principe is die alles in het leven houdt. Schepper Geest, ik kom Schepper Geest, daalt tot ons neer, maar dat Hij ook degene is die ons in de inwendigheid met God, Vader, Zoon en Geest verbindt. Hij is eigenlijk de liefde die tussen Vader en Zoon bestaat, maar het is een uitvloeiende liefde. En daarom spreekt men ook van een uitstorting, een beweging van buiten, vanuit God. Zoals Jezus mens is geworden en gezonden is door de Vader, zo vloeit eigenlijk de Geest ook uit. Vandaar ook dat de geest vaak geassocieerd wordt. En Jezus gebruikt het ook het beeld zelf van de bron, van het water dat opborrelt, is het eigenlijk een uitstorten, een uitvloeien van de Heilige Geest in zijn schepping. En dat is niet alleen zoals de rivier die over de aarde vloeit en zoals met de voorbije regendagen, met de regen die we zo krijgen. Nee, het is iets dat ook ons doordrenkt van binnen. Niet alleen onze huid nat maakt, als het ware, maar ons ook van binnen vervult. En vandaar dat men ook spreekt van een uitstorting van de Heilige Geest. Ik wil er ook aan toevoegen, bij de vormselreizen die ik jaar na jaar in ons bisdom mag maken, benadruk ook wel dat het chrisma waarmee de vormelingen getekend worden op het voorhoofd, dat dit een olie is die een zegel is, die zich indrukt, die ingaat, als het ware doorheen de huid van de vormeling, ingaat tot in het diepste raakpunt van de ziel van een mens. En dus dit gaat over meer dan een puur uitgieten van de geest, maar het gaat eigenlijk over een geest die binnendringt, die zich wil, als het ware, ja, hoe moet ik dat zeggen, die zich echt wil laten binnenkomen en toegelaten worden om de mens die hem wil ontvangen en in de mate waarin hij of zij hem wil ontvangen, ook echt aanwezig wil zijn en blijven.
1: En wat betekent dat dan voor een gewone gelovige doorheen zijn of haar leven?
0: Ik denk dat voor een gewone gelovige doorsnee, we hebben allemaal die geest gekregen. We vergeten dat bij ons doopselreed hebben we nadat we gewassen zijn in de doopvond, hebben we onmiddellijk ook een kleine zalving gekregen met datzelfde chrisma, met de geest. En bij het vormsel, daarom vind ik het persoonlijk ook zo jammer dat er heel wat niet meer gevormd worden, omdat het vormsel zo essentieel is, is er die doop met de Heilige Geest, die zalving met de Heilige Geest, en die is altijd in ons aanwezig. Je hoeft daarom geen grote gelovige te zijn of een speciale mens, maar die geest is heel gewoon aanwezig en helpt ons om gewoon elke onze zending, onze bestemming als christen verder in het leven, hoe het er ook uitziet en de keuze die we maken, om daarin aanwezig te zijn. Hij wordt ook genoemd de helper. Hij helpt ons. Hij is er niet zomaar en hij rust niet alleen in ons, maar hij troost ons ook als we bedroefd zijn. En hij toont ons ook de goede weg. Hij is de leraar, zegt Jezus, die ons alles in herinnering zal brengen wat hij heeft gezegd. En iedere mens, volgens het eigen vermogen, zal met die geest krijgen wat zij of hij daarmee kan doen. De kerkvaders schrijven dit ook geregeld. Iedereen ontvangt de geest naar de mate waarin wij mens zijn. En dat is geen discriminatie. Om te zeggen, de ene heeft zoveel meer geest gekregen dan de andere. We kennen ook de parabel van de talenten en van de ponden. De ene krijgt er meer dan de andere. Maar alles komt erop aan. Draagt deze geest in ons leven vruchten? Kunnen we daarmee aan de slag? En willen we de geest ook laten werken in ons leven? Bij de ene kan dat zijn door gewoon in het gezin, in de familie, zich echt in te zetten. Bij iemand anders door ook in het beroepsleven echt er als christen en in de keuze die daar moeten gemaakt worden in het werk aanwezig te zijn. Bij nog iemand is dat bijvoorbeeld in de zorg, heel concreet voor een zieke mens of voor een ouder iemand. Voor een kind kan dat ook al beginnen van, hoe ben jij kind? Hoe sta je in het leven? Dat zijn allemaal concrete manieren waarop de geest, zonder veel grote theorieën daarover te moeten doen, werkzaam kan zijn.
1: Beste luisteraars, wij gaan even luisteren naar Vervul, o Geest van Alberto van der Woerd. En daarna zetten wij ons interview met eerwaarde heer Jurgen François verder.

0: ook de gaven van de geest kunnen daar zeker bij helpen. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
1: Ja, die wordt inderdaad... De geest wordt niet alleen gezien als zo die zichzelf uitgiet, maar hij wordt ook gezien met een verwijzing naar het 11e hoofdstuk van de profeet Jesaja. Jezus, wanneer hij ook vervuld wordt in de Jordaan met de Heilige Geest, die krijgt ook een zending mee om dat concreet te maken. Maar het klopt, er zijn de 7 gaven van de geest die in de profeet Jesaja worden genoemd. De geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis, vroomheid en vrezen van God. Die gaven betekenen dat iedereen van deze gaven, één of meerdere, zelf ontvangt, sommige in overvloed, en dat typeert dan ook die mens, en andere meer bescheiden. Ik geef daar een voorbeeld van, bijvoorbeeld de geest van raad. Dat wil zeggen dat er mensen zijn die enorm vanuit de geest leven en die in zichzelf de geest horen spreken wat ze moeten doen en niet doen. Die in zichzelf een vermogen hebben om een goede onderscheiding te maken. Omdat die geest waar ze zich voor openstellen en de goede raad geeft om de juiste keuzes te maken. En daardoor is die geest van raad sterk aanwezig. Hij is met alle facetten en gaven in iedere mens aanwezig, maar sommigen zijn hebben daar meer van gekregen en kunnen op die manier, en daarom is er ook een zending aan verbonden, wie de gave heeft ontvangen, heeft ook de zending om met die gave anderen bij te staan. Dat kan dus iemand zijn die in het begeleiden van andere mensen om keuzes te maken, hoe dan ook een heel goede, geschikte begeleider kan zijn. Terwijl iemand anders de geest bijvoorbeeld van vroomheid heeft gekregen, van een diep geloof en een diepe gehechtheid aan God, kan juist door die gave van de vroomheid sterk ontwikkeld te hebben, des te meer ook andere mensen binnenleiden in het geloof en leren op een oprechte, authentieke, diepe manier een gebedsleven aan te nemen. Dus dat is zo, ja, de geest werkt en waait zoals hij wil. Jezus zegt dat die komt en die gaat. Je hoort wel zijn gesuis, maar je weet niet waar hij vandaan komt. En zo is het ook met de gaven die hij zomaar gratuit uitdeelt aan iedereen. In de mate, nogmaals, dat men daar ontvankelijk voor is. Cyrilus van Alexander bijvoorbeeld, de kerkvader, zegt ook, ja, de geest richt ons naar de maat van wie wij als mens zijn. En hij neemt ons in die zin echt au sérieux. Ben je zo'n mens van karakter, van persoonlijkheid, dan zal die geest bij jou ook werken vanuit jouw karakter en vanuit jouw persoonlijkheid. Die doet jou geen geweld aan, die gaat bij jou geen dingen doen die tegen jouw eigen mens zijn gaan ingaan, maar die gaat juist versterken en bevestigen datgene wat in jou steekt. Anderzijds natuurlijk is er ook de geest die een mens wel ver gaan zit, tot heel nieuwe beslissingen kan brengen. Maar dan is dat eigenlijk de geest die een mens, zou zeggen, openbreekt. We hebben dat gezien ook bij het visioen van Saul, die Paulus wordt. Dat mensen plots door een inbraak van de geest, een instorting van de geest, volledig nieuw kunnen worden. Maar dan pas eigenlijk tot hun ware zelf, wat ze tot nu toe niet wisten of niet kenden, waardoor die uitstorting van de geest heel, heel andere mensen kunnen gaan worden. Daar breekt de geest wel in, maar hij doet het op zo'n manier dat hij juist een mens dan helpt of laat inzien wie hij of zij echt is. En daarom spreekt men ook vaak van een nieuwe geboorte in de geest. Er wordt ook vaak gesproken over een tweede doopsel. Een doopsel in de geest, naast het eerste doopsel dat wij allemaal ontvangen hebben. Zelfs ook het doopsel, excuseer, met de geest in ons vormsel, waarmee die geest al ten volle meekrijgen, wordt er ook gesproken over een echt doopsel in de geest, waarin een mens heel persoonlijk een heel intense ervaring kan opdoen van de Heilige Geest en een aantal dingen gaat veranderen of bijstellen in het leven vanuit die ervaring. En ik weet dat dat misschien een beetje abstract lijkt, maar er zijn mensen die dat echt wel vertellen, hoe sterk zij de Heilige Geest in hun leven, op een bepaald moment in hun leven, hebben ervaren en hoe dan ook alles anders is geworden. Terwijl voor heel wat andere mensen de geest van het vormsel in hen blijft werken en zij vanuit die grote genade die ze gekregen hebben, hun leven kunnen leiden in volle vertrouwen volgens het evangelie.
0: U moet als priester in al uw taken veel beslissingen nemen. Hoe laat u u leiden door de Heilige Geest in deze beslissingen?
1: Dat is een zeer interessante vraag. Omdat om het hoekje kan altijd komen kijken, de puur pragmatische en organisatorische aanpak maken dat we het rondkrijgen, dat we iemand gevonden hebben voor die opdracht, of maken dat een catechese rond is en dan lijkt dat allemaal zeer planmatig ingevuld. Nu, vanuit de voorbije synoden, onder paus Franciscus, hebben we toch geleerd om eigenlijk weer het doortrekken van Vaticaan II en de leer over de geest daarin, om te vergaderen, na te denken, te plannen, te organiseren, door eerst te gaan luisteren naar de Heilige Geest. In dat bekende proces, van het synodale proces, waarin de eerste voorwaarde juist is, stil worden bij de Heilige Geest en vragen, kom Heilige Geest en ik sta voor u. Jij bent mijn raadgever. Sta mij nu bij, kom in mijn hart, verlicht mij en toon mij wat ik moet doen. En het gebed ook dat gaat dan verder, het altijd op het concilie werd voorgebeden, eigenlijk teruggaand op de kerkvader Isidorus van Sevilla uit de 6e, 7e eeuw. Dat gebed is ook op de synode altijd maar herhaald en herhaald. En heel mooi in dat gebed is ook, behoed mij ervoor dat ik de richting kwijt zou raken en dat ik door mijn spreken of doen verwarring zou veroorzaken, of dat ik door om in onwetendheid te spreken of te handelen, ook anderen op het verkeerde pad zou brengen. Met andere woorden, het betekent eerst ingaan tot de Heilige Geest. En dat is niet alleen persoonlijk, maar als we bijvoorbeeld bij ons in de parochieploeg hebben wij dat eens gedaan. En volgende maand in de vormingsdag van ons bisdom met de parochieploegen gaan we heel uitdrukkelijk een vergaderen. In een gebed tot de Heilige Geest doen. Men noemt dat dan het gebed en het spreken in de Heilige Geest. Daardoor krijgt u vergaderen en het nemen van een beslissing in zo'n vergadering een heel andere dynamiek. Dan gaat het niet meer over mijn mening, jouw mening en de meerderheid haalt het hier. Nee, dan hebben we eerst geluisterd naar de Geest door stil te worden, te bidden, kom Heilige Geest, en dan naar elkaar te luisteren, wat elk een over het onderwerp te zeggen heeft, dat we dan aan de hand van wat we beluisterd hebben bij elkaar leren onderscheiden, wat komt hier naar boven, en dat we vanuit wat we onderscheiden hebben en samenleggen, zien, zit daar iets in dat kan leiden tot een bepaalde consensus of tot een bepaalde eensgestemdheid of juist niet, hè. Blijft het verdeeld, om dan van daaruit mogelijk te komen tot een bepaald besluit. In plaats van puur praktisch en pragmatisch te werk te gaan, gebeurt het nemen van een besluit eerder vanuit de dynamiek van de Heilige Geest. En ik denk dat dat toch wel een belangrijke sterkte kan zijn. Natuurlijk, het moet ook gebeuren in het synodaal proces. Als je een beslissing hebt genomen, dat je ook moet kunnen uitleggen, later en ook aan anderen, waarom je die beslissing hebt genomen. Je moet het ook later evalueren. Maar belangrijk is de weg die je gaat in een parochie, in een vergadering algemeen. Dat kan ook zijn in een gebedsgroep of in een bijbelgroep, of waar je tot een bepaalde, zelfs tot in een VZW, die gaat over het nemen van materiële beslissingen. Dat je altijd het doel voor ogen houdt, maar ook de bron van waaruit je aanwezig bent. En dat helpt soms om polarisatie, om spanningen, verschillen in visie, waar elk een mee op de vergadering toekomt, om die te relativeren. En dat is wat mooi ook in het document dat geschreven is ter besluit van de synode, dat zo daar ook staat van, als men voelt van, bij de meeste branden het hart, hè, dat men voelt, ah, dat is het, dat is mooi, dat is goed, hier vinden we ons, dan kan je zeggen dat het echt een beslissing is genomen in de geest. En dat hier de geest aan het werk is geweest. Dat hij is beluisterd en dat hij heeft mogen sturen. Dat vind ik toch wel een verandering van mentaliteit die nog veel te weinig in onze kerk in het algemeen wordt beoefend. Tot in de hoogste organen, maar ook, zoals ik zei, bij ons in de parochies. Waar we hebben echt te leren te leven, te denken vanuit die geest met zijn zeven gaven van wijsheid, verstand en raad. Een geest van sterkte, kennis, vroomheid en vrezen van God. Dus dat hoop ik dat we in onze kerk later die tendens van dat gesprek, dat vergaderen in de geest mogen verder zetten. En eerder dan alleen bezig zijn met hoe kunnen we overleven als kerk, hoe kunnen we structuren beter aanpassen op de realiteit, maar dat we in plaats van alleen te overleven ook zouden leven en leven vanuit de geest.
0: Dankjewel, eerwaarde, voor deze mooie uitleg rond Pinkster en het belang van de Heilige Geest. Vooraleer we afscheid nemen, is er nog iets dat u graag zou willen toevoegen waar ik niet naar gevraagd heb?
1: Op zich denk ik, hebben we veel kunnen vertellen over de geest. Toch nog wel iets dat mij opgevallen is toen ik nog op het seminarie was, dat naast een cursus over God de Schepper en de cursus over de drie eenheid, Vader, Zoon en Geest, de cursus over Jezus Christus, dat er eigenlijk nooit een cursus is geweest. Misschien is dat nu anders, ik weet het niet, over de Heilige Geest. Dus dat de geest toch wel echt en de belangstelling en de zorg ook om de geest aanwezig te brengen, ook in de theologie, dat dit tijd heeft gevergd in de kerk en nog altijd vergt, omdat hij, zoals in een mooi beeld, wordt gebruikt, denk ik, door Simeon, de theoloog die in de 10e eeuw leefde en die zei, de Vader is het huis, Christus is de deur, en de Heilige Geest is de sleutel. En hij zegt, en dat weten we uit eigen ervaring, als de sleutel het slot niet opent, dan gaat de deur niet kunnen opengaan. En als de deur niet opengaat, dan komen we niet in het huis van de Vader. En Simeon voegt daar ook aan toe dat het de Heilige Geest is die eerst onze geest opent en die ons onderricht. Hij is de leraar over de Vader en de Zoon. En denk ik, kunnen we beginnen beter in de leer gaan dan bij de Heilige Geest, die de sleutel is en ons ook de sleutel geeft om binnen te komen in God en vanuit God ook weer met onze eigen sleutels de deuren proberen te openen voor de anderen.
0: Dankjewel, Ewaarde. Dat is een heel mooi beeld om mee te nemen.
1: Ja, dat denk ik heel graag gedaan. En ik wens Radio Maria, maar ook iedereen natuurlijk die luistert, van harte een heel geestvervullend, troostend en ook vreugdevol Pinksterfeest toe.
0: Voor u ook, eerwaarde.
1: Ja, heel graag gedaan.

Beste luisteraars, morgen vieren wij de heilige Rita. Haar feestdag is op 22 mei. Waarschijnlijk hebben jullie zeker al eens van haar gehoord. De heilige Rita is een zeer populaire heilige, toch zeker in onze streken. Maar we gaan nog eens even haar verhaal vertellen. Zij werd geboren in 1381 in Italië, dicht bij de stad Cassia. Als jong meisje bezocht zij vaak het klooster van de Augustinessen in Cassia en droomde zij ervan om ooit zelf tot een gemeenschap toe te treden. Maar haar ouders hadden haar volgens de gewoonte van die tijd en die streek al uitgehuwelijkt. Op 12-jarige leeftijd trouwde zij met Paolo Mancini, een man met een sterk en heftig karakter. Rita besloot de keuze van haar ouders voor haar huwelijk te aanvaarden als Gods wil voor haar leven. Haar echtgenoot echter was een bruut die haar zeer slecht behandelde en die vele vijanden had. Zij bad voor zijn zielenheil en had een merkbare positieve invloed op hem. Maar een van zijn vele vetes werd hem toch fataal. Hij werd in een hinderlaag gelokt en vermoord. En zo werd Rita op 24-jarige leeftijd weduwe, als jonge moeder van een tweeling. Haar kinderen, onder invloed van hun onkel, zwoeren wraak op de moordenaars, waar Rita hen reeds vergeven had. Rita smeekte God om haar kinderen te hoeden voor de doodzonde van moord. En enige tijd later stierven beiden aan ziekte. Dergelijke tragedies zouden de meeste mensen gebroken en verbitterd hebben, maar niet Rita. Hoewel zij volledig alleen was, vervuld van verdriet en geconfronteerd met diepe wanhoop, liet zij God een nieuw leven voor haar vormen. Haar gedachten keerden terug naar de roeping van haar jeugd, toetreden tot de Augustinessen. Aanvankelijk werd haar verzoek tot intreding geweigerd. Maar uiteindelijk, in 1413, is zij toch toegelaten tot de orde. In de daaropvolgende 40 jaar verwierf zij veel bewondering door haar soberheid, haar toewijding aan gebed en haar liefdadigheid. Zij zette zich vooral in voor vrede en harmonie tussen de strijdende inwoners van Cassia en probeerde het lijden, de angst en het verdriet van mensen in nood te verlichten. Er wordt veel symboliek verbonden aan de heilige Rita. Waaronder de wond op haar voorhoofd, de gave van de doren. Rond haar 60ste mediteerde zij voor een afbeelding van de gekruisigde Christus. Toen een kleine wond op haar voorhoofd verscheen, alsof een doren uit de kroon van Christus haar eigen huid had doorboord. Tot aan haar dood droeg Rita dit uiterlijke teken van haar verbondenheid met de Heer. Zij ontving ook de gave van de roos. Toen Rita stervende was, vroeg zij een familielid om een roos te halen uit de tuin van haar ouderlijk huis in de bergen. Klinkt misschien als een klein verzoek, maar het was midden in de winter, waardoor het eigenlijk onmogelijk was. Het was bitter koud, de beekjes waren bevroren, de bomen waren kaal, geen bladeren, geen bloemen en de wegen waren glad en gevaarlijk. Toch beloofde het familielid om Rita's wens te vervullen. Terwijl zij van dorp naar dorp trok over steile bergpaden, ontdekte zij tot haar verbazing één felgekleurde roos aan de struik waarvan Rita gezegd had dat die daar zou staan, ondanks de onherbergzame omstandigheden. En zo werd de heilige van de doren ook de heilige van de roos. Zij van wie ogenschijnlijk onmogelijke verzoeken worden vervuld, werd de voorspreekster van allen voor wie hun eigen verlangens onmogelijk lijken. Rita's laatste woorden aan de zusters die zich rond haar bed hadden verzameld waren: blijf in de heilige liefde van Jezus. Blijf gehoorzaam aan de heilige Roomse kerk. Blijf in vrede en broederlijke liefde.
De traditie van Rita bestaat erin de vrede die zij door haar groot lijden, geloof, moed en christelijke liefde verwierf, binnen te brengen in de door strijd verscheurde samenleving van Cassia. Rita was een vrouw van kracht en geloof. Zij overleed op 22 mei 1457. De dag waarop wij haar nu vieren. En haar lichaam wordt vereerd in het heiligdom van Cassia dat haar naam draagt. Haar lichaam is niet onderhevig aan de normale ontbinding. Zij wordt afgebeeld met een wonde op haar voorhoofd, met een crucifix, een roos of bijen en vaak in een zwart habit. Er is een zeer grote devotie voor de heilige Rita in ons land en verschillende plaatsen ook hebben een tertiaire reliquie van haar. De devotie van de 15 donderdagen worden ook op verschillende plaatsen in ons land in stand gehouden en dan wordt er de 15 donderdagen voor haar feestdag een eucharistie opgedragen en gebeden op haar voorspraak. Nog een gebruik op haar feestdag is het zegenen van rozen, die dan worden geschonken aan dierbaren of op het graf van overledenen worden gelegd of aan zieken worden gegeven. Zij is de patroonheilige voor huwelijksproblemen, ziekte, moeders en hopeloze gevallen. Veel studenten ook roepen haar aan tijdens hun examens. Ik stel voor, beste luisteraars, dat wij samen tot de heilige Rita bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Met vertrouwen kom ik tot u. O heilige Rita, die genoemd wordt de heilige der onmogelijke of hopeloze zaken, bevrijd mij van de pijnen en angsten die mij neerdrukken en verleen mij de gezondheid en de vrede. Ik vertrouw ten volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste en heb de vaste hoop door uw tussenkomst spoedig verhoord te worden. Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid mogen aanheffen. Als mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van mijn wensen, verkrijg mij dan van God berouw en vergiffenis. Laat niet toe dat ik nog langer beproefd word. Bekom mij wat ik u vraag, en ik zal uw grote goedheid aan de bedrukte mensen verkondigen. O wonderbare bruid van de gekruisigde, wees mijn voorspreekster bij de goede God, nu en in al mijn noden. Amen.

Beste luisteraars, wij hebben nog een belangrijke aankondiging. Morgen op vrijdag 22 mei mogen wij ons in gebed verbonden weten met de wereldwijde familie van Radio Maria. Wij gaan samen de droevige mysteries bidden vanuit Irak, vanuit het klooster van Onze Lieve Vrouw van het Zaad in Al-Kosh, Nineveh, Irak. Zijne excellentie Mar Felix Shabi, bisschop van het Chaldese bisdom Zakko, zal voorgaan in deze rozenkrans. Dat is morgen, vrijdag 22 mei, om 16 uur. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Morgen is het vrijdag, dus dan is er geen Elke Dag Telt. Dan kan u luisteren naar Pelgrim in Eigen Land, waar wij op pelgrimstocht zijn in Tienen en omstreken. Deze uitzending sluiten wij natuurlijk af met het trekken van een Bijbelvers. Ik heb hier het mandje voor mij staan met alle kaarten in. Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers voor deze dag komt uit het boek Jesaja, hoofdstuk 45, vers 9. Wee de mens die twist met hem door wie hij is gevormd, een scherf onder de scherven op aarde. Jesaja hoofdstuk 45, vers 9. Wee de mens die twist met hem door wie hij is gevormd, een scherf onder de scherven op aarde. En zo sluiten wij deze uitzending van Elke Dag Telt af. Volgende week heeft Marianne weer het genoegen om jullie ochtend en namiddag te vullen. Dankjewel voor het luisteren en tot.

Gij weet toch dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam.

0: Gezegend is Christus in eeuwigheid. Laten wij gaan vragen de Heilige Geest te zenden over alle die hij verlost heeft.
1: Verlosser en Heer, zingen we zang.
2: Zend de geest van eenheid over uw kerk. Neem alle tweedracht, haat en verdeeldheid weg.
1: Verlosser en Heer, zingen we zang.
2: Gij die mensen hebt bevrijd uit de macht van de boze, bevrijd de wereld van het kwaad dat haar kwelt.
1: Verlosser en Heer, zingen we zang.
2: Gij die tijdens uw gebed door de geest gedreven zijt tot uw dienstwerk, breng de priesters door uw geest tot gebed en trouwe ambtsvervulling.
1: Verlosser en Heer, zingen we zang.
2: Geef dat de burgerlijke overheid de leiding volgt van uw geest, dat zij het welzijn van allen nastreeft.
1: Verlosser en Heer, zingen we zang.
2: Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezusters. Zuster Clara, gestorven in 1863. En zuster Egidia in 1922. Gij die leeft in de heerlijkheid van de Vader, roep alle gestorvenen tot uw heerlijkheid.

0: Almachtige, eeuwige God, gij die de heilige priester Christophorus Magellaan en zijn gezellen tot in de marteldood vast hebt doen staan in hun trouw aan koning Christus, verleen ons op hun voorspraak dat wij volharden in de belijdenis van het ware geloof en altijd vasthouden aan de geboden van uw liefde. Onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit het Romeins Martyrologium. 22 mei, de vijfde dag na de nieuwe maan. De heilige Rita, kloosterlinge, die de mishandelingen door de gewelddadige man met wie zij getrouwd was, geduldig verdroeg en hem verzoende met God. Vervolgens trad zij, na het verlies van haar man en kinderen, te Cassia in Umbrië in bij het klooster van de orde van de heilige Augustinus en gaf allen een schitterend voorbeeld van geduld en boetvaardigheid. In Afrika de heilige Castus en Emilius, martelaren, die de marteldood door het vuur volbrachten. De heilige Cyprianus schrijft hoe zij in de eerste strijd werden overwonnen, maar hoe de Heer hen in de tweede strijd tot overwinnaars maakte, zodat zij die tevoren voor het vuur waren teruggedeinsd, door het vuur werden gesterd. De Humenik in het Pontus in het huidige Turkije, de heilige Basilicus, bisschop en martelaar. Op het eiland Corsica, de gedenkdag van de heilige Julia, maagd en martelares. Te Angoulême in het toenmalige Aquitanië in Frankrijk, de heilige Ausonius, die wordt beschouwd als de eerste bisschop van deze stad. Te Pistoia in Toscane, de heilige Atto, bisschop, die abt was in de orde van Vallombrosa en vervolgens aan het hoofd werd gesteld van de kerk van Pistoia. In Vietnam de heilige Michael Ho Dinh Ghi, martelaar, die mandarijn, ambtenaar van de keizer en catechist was en werd aangeklaagd omdat hij christen was en die na verschrikkelijke folteringen werd onthoofd. In de stad Angsa in Vietnam de heilige Dominicus Gon, martelaar, die als huisvader en landbouwer werd gevraagd door soldaten om het kruis te vertrappen, maar in plaats daarvan ter aarde viel en het aanbad. Toen hij voor de rechter stond en onverschrokken beleed dat hij christen was, werd hij terstond onthoofd.

0: Uit de handelingen van de apostelen. Jezus werd ten aanschouwen van hen omhoog gegeven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Terwijl zij hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Wij prijzen uw barmhartigheid, Heer. Gij die ons onophoudelijke steun laat vinden in de gedachtenis van uw heiligen. En wij vragen u ootmoedig dat wij de bescherming mogen ondervinden van hen die wij gedenken. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Op 8 mei van dit jaar vierden we de eerste verjaardag van het pontificaat van paus Leo XIV. Jawel, zowat een jaar geleden mochten we hem voor een eerste keer ontvangen. We mochten hem voor een eerste keer horen spreken als de opvolger van de heilige apostel Petrus, als de vicaris van Christus op aarde. En zijn boodschap was vrede. Vrede in de harten van iedereen. Een ongewapende en ontwapenende vrede. Keer op keer benadrukte paus Leo XIV dat deze vrede enkel van Jezus Christus kan komen. En enkel ons hart kan binnenkomen door het gebed, door de relatie met Hem, door verenigd te zijn met Jezus. Zoals beloofd heeft u nog een jaaroverzicht te goed, maar in plaats van een opsomming te geven van historische feiten, ondertussen, voor zij die Radio Vaticaan hebben gevolgd, die kunnen eigenlijk mooi, als het ware, een chronologie maken van datgene wat in het leven van paus Leo XIV is gebeurd in de afgelopen 12 maanden, willen we samen met hem bidden. En we gaan dat doen aan de hand van 12 fragmenten. 1 voor iedere maand, dat heeft u al goed geraden. Waarbij de Heilige Vader iedere keer opnieuw een nieuwe intentie aan ons heeft gegeven. Om in die specifieke maand te bidden voor een bepaald iets. Op deze wijze willen we luisteren naar de Heilige Vader in zijn oproep tot gebed. Verkozen in de maand mei, ja, u kan het zich voorstellen, dan moet er van alles in gereedheid gebracht worden. En dus die maand was er nog een intentie van paus Franciscus, als ik mij niet vergis, of alleszins in naam van het gebedsnetwerk van de paus. Maar vanaf juni 2025 mochten we voor de eerste keer een gebed ontvangen van de Heilige Vader, van paus Leo XIV zelf. Een korte introductie die door hem werd gedaan, en vervolgens hoorden we iemand anders aan het woord. U zal ook merken dat er een evolutie in zit, in de wijze waarop dat deze video's werden verspreid, aan de hand van de audio die we graag met u delen. We gaan luisteren naar de gebedsintentie voor de maand juni 2025.
3: Oremus. Let us pray that each one of us might find consolation in a personal relationship with Jesus and from his heart learn to have compassion on the world.
2: Laten wij bidden dat ieder van ons troost mag vinden in een persoonlijke relatie met Jezus en vanuit zijn hart mag leren medeleven te hebben met de wereld. Heer, ik kom vandaag naar uw tedere hart, naar u die woorden hebt die mijn hart in vuur en vlam zetten, naar u die medeleven schenkt aan de kleinen en de armen, aan hen die lijden en aan alle menselijke ellende. Ik verlang er naar u beter te leren kennen, u te aanschouwen in het evangelie, bij u te zijn en van u te leren, en van de naastenliefde waarmee u zichzelf hebt laten raken door alle vormen van armoede. U hebt ons de liefde van de Vader getoond door ons grenzeloos lief te hebben met uw goddelijk en menselijk hart. Schenk al uw kinderen de genade u te ontmoeten. Verander, Vorm en transformeer onze plannen, zodat wij in elke omstandigheid enkel U zoeken, in gebed, in werk, in ontmoetingen en in onze dagelijkse routine. Stuur ons vanuit deze ontmoeting op missie, een missie van mededogen voor de wereld, waarin U de bron bent, waaruit alle troost voortvloeit. Amen. De gebedsintentie voor de maand juni 2025. In juli van datzelfde jaar gaf de Heilige Vader ons volgende intentie.
3: Let us pray that we might again learn how to discern, to know how to choose paths of life and reject everything that leads us away.
2: Laten wij bidden dat wij opnieuw mogen leren onderscheiden, dat we mogen weten hoe we levenswegen moeten kiezen en alles moeten afwijzen wat ons van Christus en het Evangelie afleidt. Heilige Geest, Gij licht van ons begrip, zachte adem die onze beslissingen leidt, schenk mij de genade om aandachtig naar Uw stem te luisteren en de verborgen wegen van mijn hart te onderscheiden, opdat ik mag begrijpen wat voor U werkelijk belangrijk is en mijn hart van zijn zorgen mag bevrijden. Ik vraag U om de genade om te leren stilstaan, om me bewust te worden van de manier waarop ik handel, van de gevoelens die in mij wonen en van de gedachten die mij overweldigen en die ik zo vaak over het hoofd zie. Ik verlang ernaar dat mijn keuzes mij leiden naar de vreugde van het evangelie. Ook al moet ik momenten van twijfel en vermoeidheid doormaken, ook al moet ik worstelen, nadenken, zoeken en opnieuw beginnen. Want aan het einde van de reis is uw troost de vrucht van de juiste beslissing. Schenk mij een dieper inzicht in wat mij beweegt, zodat ik kan afwijzen wat mij van Christus verwijdert en Hem vollediger kan liefhebben en dienen. Amen. Voor de mogelijkheid om opnieuw te leren onderscheiden. Dat was de maand juli 2025. In augustus richtte de Heilige Vader ons met biddend hart op de samenleving, waarbij Hij onderscheidde dat het samenleven moeilijker lijkt te gaan, dat we niet zouden bezwijken onder verdeeldheid.
3: Let us pray.
2: Laten wij bidden dat samenlevingen waar samenleven moeilijker lijkt niet bezwijken voor de verleiding tot confrontatie om etnische, politieke, religieuze of ideologische redenen. Jezus, Heer van onze geschiedenis, trouwe metgezel en levende aanwezigheid, U die het nooit moe wordt ons tegemoet te komen. Hier zijn we, in nood voor uw vrede. We leven in tijden van angst en verdeeldheid. En soms gedragen we ons alsof we alleen zijn. Bouwen we muren die ons van elkaar scheiden. Vergeten we dat we broeders en zusters zijn. Zend ons uw geest, Heer, om in ons opnieuw te doen ontbranden het verlangen om elkaar te begrijpen, te luisteren, om samen te leven met respect en mededogen. Geef ons de moed om wegen van dialoog te zoeken, om op conflicten te reageren met gebaren van broederschap, om ons hart te openen voor anderen zonder angst voor verschillen. Maak ons tot bouwers van bruggen, in staat om grenzen en ideologieën te overwinnen, in staat om anderen te zien door de ogen van het hart en in elke persoon een onschendbare waardigheid te erkennen. Help ons ruimtes te creëren waar hoop kan bloeien, waar diversiteit geen bedreiging is, maar een rijkdom die ons menselijker maakt. Amen. In september dan raadt de Heilige Vader ons, geïnspireerd door de heilige Franciscus van Assisi, aan om te bidden voor de schepping en alle schepselen. U hoort paus Leo XIV in zijn gebedsintentie voor de maand september van het jaar 2025. Laten wij bidden dat we geïnspireerd door de heilige Franciscus onze onderlinge verbondenheid mogen ervaren met alle schepselen die door God bemind worden en liefde en respect verdienen. Heer, u houdt van alles wat u geschapen hebt en niets bestaat buiten het mysterie van uw tederheid. Elk schepsel, hoe klein ook, is de vrucht van uw liefde en heeft een plaats in deze wereld. Zelfs het eenvoudigste of kortste leven wordt omringd door uw zorg. Net als de heilige Franciscus van Assisi willen ook wij vandaag zeggen: geprezen zijt gij, mijn Heer. Door de schoonheid van de schepping openbaart u zichzelf als bron van goedheid. Wij vragen u, open onze ogen om u te herkennen en laat ons uit het mysterie van uw nabijheid tot de hele schepping leren dat de wereld oneindig veel meer is dan een probleem dat moet worden opgelost. Het is een mysterie dat met dankbaarheid en hoop moet worden aanschouwd. Help ons uw aanwezigheid in de hele schepping te ontdekken, zodat wij, door deze ten volle te erkennen, ons verantwoordelijk mogen weten voor dit gemeenschappelijke huis, waar u ons uitnodigt om zorg te dragen voor, respect te hebben voor en bescherming te bieden aan het leven in al zijn vormen en mogelijkheden. Geprezen zijt gij, Heer. Amen. In de maand oktober, dat is natuurlijk ook de missiemaand voor de kerk, vroeg de Heilige Vader om ons te richten in ons gebed naar de verschillende religieuze tradities in de wereld. Laten wij bidden dat gelovigen uit verschillende religieuze tradities mogen samenwerken om vrede, gerechtigheid en menselijke broederschap te verdedigen en te bevorderen.

0: Heer Jezus, U die in verscheidenheid één bent en liefdevol naar ieder mens kijkt, help ons, onszelf te zien als broeders en zusters, geroepen om samen te leven, te bidden, te werken en te dromen. We leven in een wereld vol schoonheid, maar ook gekwetst door diepe verdeeldheid. Soms worden religies, in plaats van ons te verenigen, een bron van confrontatie. Schenk ons uw geest om onze harten te zuiveren, zodat we mogen herkennen wat ons verenigt en van daaruit opnieuw leren luisteren en samenwerken zonder te vernietigen. Mogen de concrete voorbeelden van vrede, gerechtigheid en broederschap in de religies ons inspireren om te geloven dat het mogelijk is om samen te leven en samen te werken voorbij onze verschillen. Mogen de religies niet worden gebruikt als wapens of muren, maar veeleer worden beleefd als bruggen en profetie. De droom van het algemeen welzijn geloofwaardig maken, het leven begeleiden, de hoop ondersteunen en de gist van eenheid zijn in een verdeelde wereld. Amen. In de maand november een aangrijpende intentie, toch wel. Zeer zeker in een tijd waar veel mensen worstelen met tal van angsten, tal van moeilijkheden, waar sommigen zich soms kunnen overgeven aan donkere gedachten. November 2025 stond in het teken van een ieder die het op dat vlak moeilijk heeft.
1: Let us pray.
0: Laten wij bidden dat degenen die worstelen met zelfmoordgedachten de steun, zorg en liefde mogen vinden die ze nodig hebben in hun omgeving en open mogen staan voor de schoonheid van het leven. Heer Jezus, U die de vermoeiden en belasten uitnodigt om tot U te komen en rust te vinden in uw hart. Wij bidden U deze maand voor alle mensen die in duisternis en wanhoop leven, in het bijzonder voor hen die worstelen met zelfmoordgedachten. Mogen zij altijd een gemeenschap vinden die hen verwelkomt, naar hen luistert en hen begeleidt. Geef ons allen een aandachtig en medelevend hart dat in staat is troost en steun te bieden, ook met de nodige professionele hulp. Mogen wij weten hoe we met respect en tederheid dichtbij kunnen zijn, helpend om wonden te helen, banden te smeden en horizonten te openen. Mogen wij samen herontdekken dat het leven een geschenk is, dat er nog steeds schoonheid en betekenis is, zelfs te midden van pijn en lijden. We zijn ons er terdege van bewust dat degenen die U volgen ook kwetsbaar zijn voor hopeloos verdriet. Wij vragen U ons altijd Uw liefde te laten gevoelen, zodat we door Uw nabijheid bij ons de oneindige liefde van de Vader kunnen herkennen en aan iedereen kunnen verkondigen, die ons bij de hand neemt om ons vertrouwen te vernieuwen in het leven dat U ons schenkt. Amen. Prachtige gebedsintenties van Paus Leo XIV voor het jaar 2025. En dan zijn we in de maand december beland, de laatste maand van het jaar 2025. Het was ook een maand waar de conflicten in het Midden-Oosten helemaal oplaaiden en heel sterk op de voorgrond traden. De Heilige Vader had er ook aandacht voor in zijn gebedsintentie voor de maand december 2025. Laten wij bidden dat christenen die in oorlogs- of conflictgebieden wonen, met name in het Midden-Oosten, zaden van vrede, verzoening en hoop mogen zijn. God van vrede, die door het bloed van uw Zoon de wereld met u hebt verzoend. Vandaag bidden wij voor christenen die te midden van oorlogen en geweld leven. Mogen zij, zelfs wanneer zij door pijn omringd zijn, nooit ophouden de zachte goedheid van uw aanwezigheid te ervaren en de gebeden van hun broeders en zusters in het geloof. Want enkel door u en gesterkt door broederlijke banden kunnen zij zaden van verzoening worden. Bouwers van hoop, op zowel kleine als grote schaal, in staat om te vergeven en verder te gaan, om kloven te overbruggen en om gerechtigheid te zoeken met barmhartigheid. Heer Jezus, die degene die zich inzetten voor vrede gezegend hebt genoemd, zalig, maak ons tot uw instrumenten van vrede, zelfs waar harmonie onmogelijk lijkt. Heilige Geest, bron van hoop in de donkerste tijden, ondersteun het geloof van hen die lijden en versterk hun hoop. Laat ons niet vervallen in onverschilligheid en maak ons bouwers van eenheid, zoals Jezus. Amen.
1: Do not let us fall into indifference and make us builders of unity like Jesus. Amen.
0: Op deze wijze besloot de Heilige Vader met deze gebedsintentie het jaar 2025. En zo brak er een nieuw jaar aan, 2026. In de maand januari vroeg de Heilige Vader om aandacht voor het woord van God en de aandacht voor de Heilige Schrift. We luisteren naar zijn intentie, de eerste van het jaar 2026. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, levend woord van de Vader, in u vinden wij het licht dat onze schreden leidt. Wij weten dat het menselijk hart rusteloos leeft, hongerig naar zingeving, en dat enkel uw evangelie het vrede en volheid kan schenken. Leer ons elke dag naar u te luisteren in de schrift, ons te laten uitdagen door uw stem en onze beslissingen te onderscheiden vanuit de nabijheid van uw hart. Mogen uw woord voedsel zijn in vermoeidheid, hoop in duisternis en kracht in onze gemeenschappen. Heer, mogen uw woord nooit ontbreken op onze lippen of in ons hart. Het woord dat ons tot zonen en dochters, broeders en zusters, discipelen en missionarissen van uw koninkrijk maakt. Maak ons tot een kerk die bidt met het woord, die erop is gebouwd en het met vreugde deelt, zodat in ieder mens de hoop op een nieuwe wereld opnieuw geboren mag worden. Mogen ons geloof groeien in de ontmoeting met u, door uw woord, ons vanuit het hart bewegen om anderen de hand te reiken, om de meest kwetsbaren te dienen, om te vergeven, bruggen te bouwen en het leven te verkondigen. Amen. May be born again.

0: In de maand februari gaf de Heilige Vader ons volgende intentie, om ons in het bijzonder te richten op zij die ongeneeslijk ziek zijn, in het bijzonder de kleinsten onder ons. We luisteren naar de gebedsintentie voor de maand februari 2026.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, Gij die kleine kinderen in uw armen nam en hen teder zegende, vandaag dragen wij aan u op de kinderen die leven met ongeneeslijke ziekten, hun kwetsbare lichamen zijn een teken van uw aanwezigheid en hun glimlach, zelfs te midden van pijn, is een getuigenis van uw koninkrijk.
1: Are a sign of your presence. And their smiles, even in the midst of pain, are a testimony of your kingdom.
0: Wij bidden u, Heer, dat het hun nooit zal ontbreken aan passende medische zorg, aan menselijke en medelevende aandacht en aan de steun van een gemeenschap die hen met liefde begeleidt.
1: And the support of a community that accompanies them with love.
0: Houd hun familie staande in de hoop, te midden van vermoeidheid en onzekerheid, en maak hen tot getuigen van een geloof dat in de beproeving wordt versterkt. Zegen de handen van artsen, verpleegkundigen en verzorgers, opdat hun werk altijd een uitdrukking mag zijn van actieve barmhartigheid. Mogen uw geest hen verlichten bij elke moeilijke beslissing en hun geduld en tederheid schenken om met waardigheid te dienen. Heer, leer ons uw gelaat te herkennen in ieder kind dat lijdt, dat hun kwetsbaarheid onze barmhartigheid wekt en ons aanspoort om te zorgen, te begeleiden en te beminnen met concrete gebaren van solidariteit. Maak van ons een kerk die bezielt door de gevoelens van uw hart en gedragen door gebed en dienstbaarheid, de kwetsbaarheid weet te dragen en die, te midden van het lijden, bron van troost kan zijn, zaad van hoop en verkondiging van nieuw leven.
1: Make of us a church that animated by the feelings of your heart and moved by prayer and service knows how to uphold fragility in the midst of suffering, becomes a source of comfort, a seed of hope, and a proclamation of new life. Amen.
0: De mooie gebedsintentie voor de maand februari van het jaar 2026. Wel, we hebben dus al heel wat intenties mogen ontvangen op deze wijze. Herinneringen aan die intenties die de Heilige Vader iedere maand aan ons wil aanbieden, om ze op te nemen in ons eigen gebed. Wel, laten wij dan de daad bij het woord voegen en samen met de Heilige Vader het Regina Caeli bidden. We doen dat in het bijzonder voor alle intenties van Paus Leo de 14e en komen daarna graag bij u terug, want dan zullen we nog de intenties van de maand maart, april en mei kunnen delen.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucia teis,
0: requiescant in pacem.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: est hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Een beetje een bijzondere aflevering waar we een jaaroverzicht geven, maar op een wijze waarop dat we ook kunnen bidden samen met de Heilige Vader. En dat aan de hand van de audio's van de gebedsvideo's van het gebedsnetwerk van de Paus, en dat gedurende het eerste jaar van het pontificaat van Paus Leo XIV. Ondertussen waren we aangekomen in de maand maart. De Heilige Vader wou opnieuw aandacht voor de vrede. We luisteren naar zijn intentie voor de maand maart.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Lord of life,
1: Heer van het leven, Jij die ieder mens hebt gevormd naar uw beeld en gelijkenis. Wij geloven dat Jij ons hebt geschapen voor gemeenschap, niet voor oorlog, voor broederschap, niet voor vernietiging. Jij die uw leerlingen begroette met de woorden, vrede zij u, schenk ons de gave van uw vrede en de kracht om die in de geschiedenis werkelijkheid te laten worden. Vandaag dragen wij ons gebed op voor de vrede in de wereld en smeken wij dat de naties afzien van wapens en kiezen voor de weg van dialoog en diplomatie.

0: de wapenwetloop te stoppen en het leven van de meest kwetsbaren centraal te stellen. Mogen de nucleaire dreiging nooit meer de toekomst van de mensheid bepalen. Heilige Geest, maak van ons trouwe en creatieve bouwers van dagelijkse vrede. In ons hart, in onze families, in onze gemeenschappen en onze steden. Dat ieder vriendelijk woord, ieder gebaar van verzoening en iedere keuze voor dialoog een kiem mogen zijn van een nieuwe wereld. Amen.
1: And every choice for dialogue be seeds of a new world.

de intentie voor de maand maart 2026. We zijn toegekomen aan de maand april van dat jaar. De Heilige Vader richt onze aandacht op onze Heer Jezus Christus als de goede herder. In het bijzonder vraagt hij om gebed voor de priesters. Prachtige intentie voor de maand april. We luisteren naar Paus Leo XIV.

0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus,
1: Heer Jezus, goede herder en metgezel op de reis, vandaag leggen wij alle priesters in uw handen, in het bijzonder hen die momenten van crisis doormaken. Wanneer de eenzaamheid zwaar op hen drukt, wanneer twijfel hun hart overschaduwt, wanneer uitputting sterker lijkt dan hoop. U, die hun worstelingen en wonden kent, vernieuw in hen de zekerheid van uw onvoorwaardelijke liefde. Laat hen voelen dat ze niet louter functionarissen of eenzame helden zijn, maar geliefde zonen, nederige en gekoesterde discipelen en herders die gesteund worden door het gebed van hun volk.
0: And pastors sustained by the prayer of their people.
1: Good Father, Goede Vader, leer ons als gemeenschap voor onze priesters te zorgen, te luisteren zonder te oordelen, dankbaar te zijn zonder perfectie te eisen, met hen de doopmissie te delen, om het koninkrijk in woord en daad te verkondigen en hen te begeleiden met nabijheid en oprecht gebed. Mogen wij hen steunen, die ons zo vaak steunen. Heilige Geest, wek in onze priesters opnieuw de vreugde van het evangelie. Schenk hen gezonde vriendschappen, netwerken van broederlijke steun, een gevoel voor humor wanneer dingen niet gaan zoals verwacht, en de genade om altijd opnieuw de schoonheid van een roeping te ontdekken. Mogen zij nooit het vertrouwen in u verliezen, noch de vreugde om uw kerk te dienen met een nederig en vrijgevig hart. Amen.

0: Een oproep van paus Leo XIV om onze priesters te beminnen, voor hen zorg te dragen en hen ook zeker niet te vergeten in ons gebed. Dat was de intentie voor de maand april. En zo zijn we toegekomen aan de maand mei. We luisteren nog naar de intentie van paus Leo XIV voor deze maand, waar ons met een biddend hart gevraagd wordt ons te richten tot diegenen die gebrek hebben aan voedsel en honger lijden.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Lord of creation,
1: Heer van de schepping, U hebt ons de vruchtbare aarde geschonken en daarmee ons dagelijks brood, als teken van uw liefde en zorg. Vandaag erkennen wij met verdriet dat miljoenen broeders en zusters nog steeds honger lijden, terwijl er aan onze tafels zoveel goederen worden verspild.

0: Wek in ons een nieuw bewustzijn, dat wij leren dankbaar te zijn voor elk voedsel, eenvoudig te consumeren, met vreugde te delen en zorg te dragen voor de vruchten van de aarde als een geschenk van U, bestemd voor een ieder, niet slechts voor enkelen. Goede Vader, maak ons in staat om de logica van egoïstische consumptie om te zetten in een cultuur van solidariteit. Mogen onze gemeenschappen concrete daden bevorderen, bewustmakingscampagnes, voedselbanken en een sobere en verantwoordelijke levensstijl. U die ons, uw geliefde Zoon Jezus, hebt gezonden, gebroken brood voor het leven van de wereld. Geef ons een nieuw hart, hongerig naar gerechtigheid en dorstig naar broederschap.
1: Broken bread for the life of the world. Give us a new heart, hungry for justice and thirsty.
0: Mogen niemand worden uitgesloten van de gemeenschappelijke tafel. En mogen uw geest ons leren brood te zien, niet als een consumptiegoed, maar als een teken van gemeenschap en zorg.
1: And may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.

En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze bijzondere aflevering van Radio Vaticaan, waar we aan de hand van de gebedsintenties van Paus Leo XIV een jaaroverzicht konden maken van deze intenties voor het eerste jaar van het pontificaat van Paus Leo XIV. We danken u van ganser harte voor uw gebed om te luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Dan zijn we er zeker opnieuw bij u, met onder meer de generale audiëntie die heeft plaatsgevonden en nog meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank, dierbare luisteraars. Graag tot dan.

en bij Radio Maria ook de Mariathon Maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
8: bid voor ons.
6: Heilige Jozef,
8: bid voor ons.
6: Heilige aartsengel Michael,
8: bid voor ons.
6: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraar, vandaag zullen we bespreken het eerste hoofdstuk van het Evangelie volgens de heilige Johannes, versen 35 tot en met 39. De volgende dag was Johannes daar weer. Twee van zijn leerlingen waren bij hem. Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei: "Daar is het Lam van God." De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden hem. Jezus keerde zich om, zag dat ze hem volgden en sprak hen aan: "Zoeken jullie iets?" Ze zeiden: "Rabbi," dat betekent meester, "waar houdt u uw verblijf?" Hij antwoordde: "Kom mee en je zult het zien." Ze gingen mee en zagen waar hij zijn verblijf hield. En ze verbleven die dag bij hem, het was ongeveer het 10e uur.

We hebben vandaag een passage gelezen van het Johannesevangelie, eigenlijk het begin. Want we kunnen de allereerste woorden van Jezus Christus uitgesproken in het evangelie van de heilige Johannes opmerken. En die allereerste woorden zijn: zoeken jullie iets? Jezus begint met een vraag. Zijn openbaar leven gaat eigenlijk pas beginnen. Er zijn reeds twee leerlingen die hem willen volgen. En dat zijn oude leerlingen van Johannes, de doper. Want zo begint het evangelie volgens de heilige Johannes. Dat is het verhaal van Johannes de doper. We kennen heel goed in het evangelie van Johannes dat er staat: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan verkrijgen we het verhaal van Johannes de doper, die Jezus benoemt als het Lam Gods. En nu ziet men die Jezus. En er zijn twee leerlingen van Johannes de doper. Dat zijn Andreas als eerste en zijn broer Petrus, Simon Petrus. En die zullen hem volgen. En Jezus draait zich om. Jezus merkt dat er twee leerlingen zijn die hem willen volgen. En hij stelt dus de vraag: wat zoeken jullie? En dat is die mooie vraag van God naar ieder van ons. Wat zoeken jullie? Wij zijn hier op aarde. Wij kennen een begin. Het begin van onze eigen schepping als mens. En wij kennen ook een einde. En tussen die tijd, wel, wat zoeken wij? Zoeken wij om hier op aarde gelukkig te worden? En waarom niet? Maar we weten dat dat geluk een einde zal kennen. Is het dan misschien niet net verantwoord om toch verder te zoeken? Verder dan alleen maar het goed hebben hier op aarde. En sommigen, zelfs ook binnen de christelijke gemeenschappen, zoeken soms het leven hier op aarde te verbeteren. En op zich is dat natuurlijk goed. Maar het kan nooit daarbij blijven, omdat het leven hier op aarde een einde zal kennen. Men moet verder durven gaan. En een gelovig iemand gaat verder, doet alles in functie van God, die het goede wenst voor iedere mens hier op aarde, maar niet alleen hier op aarde, die het goede wenst en belooft voor de eeuwigheid. En dat is het geloof. En Jezus Christus wil dat aantonen. En daarom stelt hij die eerste vraag aan in ieder van ons. Wat zoeken jullie? Wat wilt je met dit leven? Waar wilt je naartoe gaan? En dan zal in heel het evangelie van de heilige Johannes die weg worden aangetoond, die passeert langs het kruis, maar dat wel een weg is naar eeuwig leven, eeuwig geluk, een eeuwig leven bij God. Is het dat wat je zoekt? Kijken we maar even naar het antwoord van de eerste twee leerlingen. Ze zeiden: Rabbi, waar houdt u uw verblijf? Waar hebt gij uw tent neergezet? Waar verblijft gij? Wij willen bij u zijn. En zoals we reeds zeiden, het Johannesevangelie zal die weg naar het eeuwige verblijf bij God aantonen. En het verlangen van de eerste twee leerlingen, Andreas en Simon Petrus, wel, het verlangen zit goed. Ze willen weten waar God is. Ze willen God bereiken. En of dat nu al volledig bewust is, waarschijnlijk nog niet, maar ze hebben wel de juiste richting gekozen. Rabbi, jij kunt mij dus iets aanleren. Leer mij die weg naar het eeuwige verblijf. Waar verblijft gij? Of letterlijker gezegd, waar hebt gij uw tent neergezet? En zo is er een passage in de Bijbel waar er ook een tent wordt neergezet.

En die tent wordt neergezet door Lot. We lezen daarvoor even het deel in het boek Genesis, hoofdstuk 13, vers 12. Abraham bleef in Kanaan wonen, maar Lot zocht zich een woonplaats bij de steden in de Jordaanstreek en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom. We zien dus in het Oude Testament ook iemand die een tent opslaat. Een tent in Sodom. Sodom, gekend voor de zondigheid. Sodom is eigenlijk gewoon symbool van de zonde. Van een plaats waar er mensen wonen die leven in zonde. Het woord zonde geeft sommige mensen een zekere vorm van angst. Alsof we dat woord niet meer zouden mogen gebruiken. Want het komt moralistisch over. Maar het is nu eenmaal een realiteit dat de mensen een keuze kunnen maken tussen goed en kwaad. En als men zich meer richt naar het kwade, wat eigenlijk gelijk staat aan het zich verwijderen van God, ja, dan noemt men dat zonde. En Sodom staat daar in de Heilige Schrift als symbool voor. Een plaats van zonde. En Lot gaat zich te midden van die plaats zetten en zijn tent opslaan. Hij gaat daar te midden wonen. We kunnen hier wel degelijk een voorafbeeldenis zien van hetgeen dat Jezus doet, de Zoon van God. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En nu wordt de vraag gesteld, waar verblijft gij? Waar hebt gij uw tent neergezet? Het antwoord van Jezus is coming, zie. En misschien zullen we zien dat Jezus net zijn tent heeft geplant daar waar er zondigheid is. Daar waar men een verkeerde richting uitgaat. En Jezus wenst die mensen die de verkeerde richting uitgaan terug te roepen. Nee, richt u niet naar het tijdelijke, richt u nu naar het eeuwige. Daar is het echte antwoord dat wij moeten geven. Vandaar is deze passage in het Johannes-evangelie zo belangrijk. Het is niet alleen dus een vraag gesteld van Jezus aan de eerste twee leerlingen. Het is een vraag gericht aan een ieder van ons. Wat zoeken jullie? En ons antwoord zou hetzelfde antwoord moeten zijn als Andreas en Petrus. Rabbi, waar verblijft gij? En Jezus zal zeggen, kom en zie. Hier reeds op aarde kunnen wij bij Jezus verblijven. Wij kunnen Jezus volgen. Wij kunnen komen tot Jezus en zien waar hij verblijft. Men kan dat proeven. Maar het werkelijke, hetgeen dat ons werkelijk toekomt als we Jezus volgen, ligt in het eeuwige. En dat kunnen we nog niet zien, wel reeds proeven. En eigenlijk wel zien, maar niet met de ogen van deze wereld, maar met de ogen van ons hart, met de ogen van ons geloof. Deze passage in het Johannesevangelie is de kern van iemand die zoekt naar de waarheid in Jezus Christus. Is de kern van iemand die weet dat hij vrij is en op een eigen manier mag beslissen om te kiezen voor of tegen Jezus. Kom en zie. En als we daarop willen antwoorden, wel dan moeten we Jezus gewoon volgen. En dat is hetgeen dat de eerste twee leerlingen, Andreas en Simon Petrus, doen. Zij verbleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Ze zijn de gehele dag gebleven bij Jezus. Tot wel het 10e uur. Het 10e uur... Wel, het komt niet op een andere plaats voor in de Heilige Schrift. Wat wel voorkomt in de Heilige Schrift is het 3e uur, het 6e uur, het 9e uur, als het uur waarop Christus zijn leven zal geven aan het kruis. Het was het 6e uur. Het 10e uur, daar is er geen sprake van. Maar we kunnen hier wel uit begrijpen, het 10e uur wil zeggen, haalt al deze
uren samen. De belangrijke uren bijvoorbeeld van Christus lijden en sterven. Het derde, het zesde en het negende uur. Wel, het tiende uur is daar nog boven. Het toont aan dat als men Jezus volgt, als men naar hem op zoek gaat, en als men bij Jezus wil blijven en wil zien, dat men alles zal zien. Dat het overdonderend zal zijn. En laat dat net onze intentie zijn, ook hier bij het programma Het Woord Spreekt, om volledig Jezus te zien, bij hem te verblijven en nu reeds te verlangen naar het eeuwige verblijf dat Jezus ons belooft. En laten we dus samen deze weg gaan met Jezus naar het eeuwige. En zo hebben we vandaag besproken het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, versen 35 tot en met 39.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Dag beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het Inzicht. Ik wil het vandaag eens over een heel andere boeg gooien. Gewoonlijk spit ik een bepaald thema uit om inzicht te krijgen in de ware aard van de zaak. En dit vaak met de bedoeling luisteraars te helpen onderscheiden wat goed is voor het geloofsleven en wat niet. En daarbij gaat het vaak om thema's die aanleunen bij New Age of bij de oprukkende woke-cultuur. Maar waarom niet eens inzoomen op onze eigen christelijke schat om te onderzoeken in hoeverre ons christelijk geloof ons tot steun kan zijn in deze tijd die gekenmerkt wordt door veel angst en onzekerheid. Heel wat mensen zijn in deze crisistijd hun houvast verloren. En precies omdat zij niet of onvoldoende in het christelijk geloof gevormd zijn of geworteld zijn, baat het hen niet. En nog erger, neigen ze soms naar schijnoplossingen die geen hulp kunnen bieden. In dergelijke ogenblikken is de stap naar de een of andere genezer of magier snel gezet. Dat was tenminste wat ik in mijn jonge jaren gedaan heb en wat me achteraf gezien veel schade berokkend heeft. Ook ik kende mijn christelijk geloof niet, dus ging ik op zoek naar alles wat niet christelijk was. Want ik was ervan overtuigd dat ik de antwoorden die ik op mijn vragen zocht niet in de kerk kon vinden. Ondertussen weet ik gelukkig beter en heb ik mezelf heel wat jaren lang kunnen verdiepen in mijn christelijk geloof. Wat ik daaruit ontdekt heb en getracht heb te beleven, wil ik graag delen. Al snel na mijn bekering, nu 30 jaar geleden, mocht ik kennis maken met de eeuwenoude karmelspiritualiteit die diep in mijn binnenste resoneerde. Grote karmelheiligen zoals Sint-Jan van het Kruis, Teresa van Avila, Thérèse van Lisieux en Edith Stein wezen mij de weg naar een dimensie die ik niet kende en waarvan ik zeker weet dat een grote groep gelovigen haar zelfs niet vermoedt. Het gaat om de inwoning van de drie-ene God in het hart van elke mens en om Gods persoonlijke liefde voor ieder van ons. Dit aspect van het christelijk geloof noem ik graag de kern van de zaak. En hier wil ik vandaag dieper op ingaan. Maar spreken over de karmelspiritualiteit is onmogelijk zonder het ontstaan en een stukje geschiedenis van de karmelorde kort te belichten. De traditie heeft in het bestaan van een groep monniken bij de Eliabron op de berg Karmel de oorsprong van de Karmelorde gezien. Op de top van de berg Karmel aan de Middellandse zeekust in het christelijke Palestina vormden een aantal kluizenaars rond de 12e eeuwwisseling een spontane gemeenschap, wellicht onder de bezieling van een charismatische leider. Meerdere historische getuigenissen wijzen erop dat de kluizenaars leefden volgens een welbepaalde levensnorm. Die oude levensnorm is heel waarschijnlijk het Institutio Primorum Monachorum, of het Boek der Eerste Monniken. Deze tekst straalt een uitgesproken, zo niet een unieke karmelitaanse geest uit. Daar de kluizenaars uit die institutio moeilijk konden bepalen hoe hun leven praktisch in te richten, deden zij beroep op de patriarch van Jeruzalem, Albertus. Dit met de vraag voor hen een levensnorm te schrijven die met hun bedoelingen overeenkwam. Albertus gaf hierover zijn toestemming en stelde een regel op nadat hij eerst hun oude institutio gelezen had. Door de oprukkende islam moesten de kluizenaars de berg Karmel echter verlaten en ze zetten koers naar Europa. Daar werd de eremietengemeenschap een bedelorde die zich in steden vestigde en min of meer dezelfde pastorale arbeid als de andere bedelorde verrichtte, terwijl ze het ideaal van de eenzaamheid verinnerlijkte. Deze verinnerlijking van het ideaal van de eenzaamheid
maakt de Karmelorde uniek. De institutio wordt ook nu nog beschouwd als de oudste regel van de orde en heeft in de loop van de geschiedenis een diepgaande invloed op de orde gehad. Ook op de heilige Therese van Avila en de heilige Johannes van het Kruis, die de Karmelorde in de 16e eeuw grondig hervormd hebben. Die hervormde Karmel noemt men trouwens de ongeschoeide Karmel. In tegenstelling tot de geschoeide karmelieten en karmelitessen die niet meegedaan hebben aan de hervorming. Voor talloze generaties is het boek der eerste monniken de meest gezaghebbende geestelijke tekst geweest die de karmelieten en de karmelitessen is blijven bezielen voor het eremitisch en profetisch leven waarvan de profeet Elia het grote model is. Hij wordt wel eens de stichter van de Karmelorde genoemd, hoewel hij leefde in de 9e eeuw voor Christus. De eerste 9 hoofdstukken van dit werkje vormen een ascetisch mystiek betoog over het doel van de orde en de te volgen weg. Het is opgebouwd op de woorden die Yahweh tot Elia sprak en die te vinden zijn in het Eerste Boek der Koningen, 17e hoofdstuk. Ik citeer. Vertrek van hier, ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daar van voedsel te voorzien. Einde citaat. Wanneer je deze tekst allegorisch interpreteert, ontdek je het dubbele doel dat de karmelieten en de karmelitessen en bij uitbreiding iedereen dient na te streven in zijn mystieke opgang naar God. En wat is dit dubbele doel? Met behulp van de goddelijke genade bereiken wij het eerste doel door eigen inspanning en beoefening van de deugd. Het bestaat hierin. God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde. Het tweede doel wordt ons als een loutere gave geschonken. Het bestaat hierin dat wij niet alleen na onze dood, maar reeds in dit sterfelijk leven, in ons hart, in onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie mogen smaken en ervaren. Of, eenvoudig uitgedrukt, leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met de Heer. Uit deze begintijd wordt meteen duidelijk wat de grote assen zijn van dit leven. Eenzaamheid en gemeenschap, schouwen en werken. Een unieke vorm van vita mixta, waarbij de contemplatie, het beschouwend leven, het inwendig gebed, toch het belangrijkste deel blijft. Vanaf het begin vonden de Karmelieten hun diepste inspiratie in 2 Bijbelse figuren. De profeet Elia en Maria. De profeet wordt niet enkel als model gezien, maar zoals gezegd, in zekere zin zelfs als de stichter van de orde. Niet het brutale profetenoffer op de berg Karmel, waar Elia de 450 profeten van Baal uitdaagde, stimuleerde hen. Maar het verblijf van de profeet in het dal van de Kerit, waar Yahweh op mysterieuze wijze de honger van de profeet stilde en zijn dorst leste. Het Keritdal werd het beeld van de innerlijke eenzaamheid waarin de Karmelieten getrokken wilden worden om er de voedende en verkwikkende godservaring te vinden, die alleen toch de honger en dorst van de mensen stilt. Bij gelegenheid daalden de profeten van de Karmel van hun berg van beschouwing af om van hun innerlijke rijkdom mee te delen aan de mensen in de vlakte. Aldus een kroniek uit die tijd. Kortom, contempleren en de vruchten van de contemplatie doorgeven. In Maria zagen ze dan weer de essentiële kenmerken van die Eliaanse eenzaamheid weerspiegeld.
stilte, ontvankelijkheid, beschikbaarheid, de grenzeloze openheid voor Gods woord. De biddende Maria werd het model bij uitstek. Een vroege auteur las de Karmelregel terug in het leven van Maria. En de Karmelieten noemden zich graag lieve vrouwenbroeders. In de late middeleeuwen werden de Karmelieten vurige voorvechters van de onbevlekte ontvangenis, het niet terugplooien op zichzelf, de blik helemaal op God gericht en in God verslonden. Maria, die helemaal humilitas is, vruchtbare humus voor Gods zelfgave. Ik wil nu graag inzoomen op die korte passage uit het Boek der Koningen, waar Elia naar het dal van de Kerit gestuurd wordt. En dit om nog dieper de spiritualiteit van de Karmel te kunnen begrijpen. Ik citeer. En het woord van Yahweh kwam tot hem. Vertrek van hier en ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Hij deed wat Yahweh gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. Tot daar het citaat. We lezen in die passage: en het woord van Yahweh kwam tot hem. God verschijnt op het toneel niet door een bovennatuurlijke manifestatie, niet in een visioen, niet door tussenkomst van een engel, maar door zijn woord. Dit woord was niet voor iedereen bestemd, het was specifiek voor Elia. Elia is een man van God en God richt zich persoonlijk tot hem. Zijn boodschap is niet een algemene boodschap, maar ze is gericht tot iemand concreet en in een bepaalde context. Dit vers herinnert er ons aan dat ook in ons leven God in de eerste plaats tot ons spreekt door zijn woord, dat is Christus, en door de woorden van de Heilige Schrift die van hem getuigenis afleggen. Sommige gedesoriënteerde mensen fladderen wat rond op zoek naar het wonderbaarlijke. Bijvoorbeeld bij zieners of allerhande boodschappen, wonderbaarlijke iconen, verbazingwekkende tekens en zo verder. Deze spirituele zoektocht is vaak oprecht, maar tegelijk riskant. God spreekt inderdaad eerst tot ons in zijn woord en niet in sensationele tekens en gebeurtenissen. Een heel mooie tekst van de heilige Johannes van het Kruis zal ons hieraan herinneren. Later meer. Het woord van God heeft een bijzondere kracht. Kijk maar naar het evangelie van Lazarus en de rijke vrek. De rijke vrek komt na zijn overlijden in de onderwereld terecht. Hij vraagt aan Abraham om Lazarus naar elk van zijn broers te sturen, opdat de arme getuigenis zou afleggen. Met andere woorden, een sensationele terugkeer uit het graf. En dat zou hen ervan moeten behoeden ook naar deze plaats van marteling te gaan. Maar hoe reageert Abraham? En nu citeer ik uit het Lucas-evangelie 16e hoofdstuk. Ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Nee, vader Abraham, zei hij, maar als er een uit de doden naar hen toe gaat, zullen ze zich bekeren. Maar hij zei tegen hem, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. Wij hebben zoveel meer dan de wet en de profeten. We hebben het heilig evangelie van Christus. Als wij het evangelie niet beluisteren en het niet regelmatig overwegen, moeten we dan verbaasd zijn over Gods stilzwijgen in ons leven.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de karmelspiritualiteit met zijn grote troeven om een stevige houvast te bieden in deze tijd van crisis en onzekerheid. Een passage uit het eerste boek der Koningen laat zien waarover het gaat. En ik had het voor de pauze over een uitnodiging om veel meer te luisteren naar de woorden van het Heilige Evangelie en de Schrift, want dan zullen we God horen spreken in ons leven. Een tweede zinnetje uit die passage. Hij deed wat Jahwe hem gezegd had. Elia gehoorzaamde. God heeft gesproken en Elia brengt de boodschap in praktijk. Denk aan het verhaal van de schepping. God spreekt en het ontstaat. Dit betekent dat het woord van God krachtig is, want het heeft zulk een impact op het leven van Elia. Elia is ook een waarachtige dienaar, want hij gehoorzaamt aan God. De Bijbelse tekst zegt ons niets over de innerlijke staat van de profeet, maar alleen dat hij het woord gehoorzaamt, zonder discussie. Hij gehoorzaamt in stilte, misschien zelfs zonder de wil van God te begrijpen. Gehoorzaamheid is tegenwoordig een ondergewaardeerde deugd, maar Jezus helpt ons de waarde ervan te begrijpen. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft, lezen we in het vijfde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het is de paradox van de evangelies. Jezus is volkomen vrij en dat laat Hij in alles zien, maar omdat Hij de Vader volmaakt gehoorzaamt. Nog een ander zinnetje uit die passage. Ga naar het oosten. Elia vertrekt dus, maar we kennen zijn vertrekpunt niet. We kennen wel de richting waarin hij gaat. Het oosten, het oriënt. Als we onze weg samen met God gaan, is hij georiënteerd. Zonder God is de mens gedesoriënteerd. Elia moet zijn weg zelf niet zoeken. Hij hoeft zijn eigen weg niet uit te vinden volgens de een of andere mode. Hij moet de duidelijke en precieze weg volgen die God hem geeft. Het oosten is de plaats van de reizende zon, symbool van Christus. Zoals het is voor alle personages van het Oude Testament, is het bestaan van Elia reeds gericht op Christus, het hoogtepunt van alle Bijbelse openbaring waarin de Schrift wordt vervuld. Door hem naar het dal van de Kerit in Gilead te sturen, niet ver van zijn geboortestad Tisbi, laat de Heer Elia terugkeren naar zijn bronnen. God nodigt hem uit om terug te keren naar de school van de leerling. Hij zal er onderricht worden in vier aspecten van het geloofsleven. Het eerste aspect is de ervaring van de bescherming van God. Elke man van God moet goddelijke bescherming ervaren om veiligheid in de handen van zijn Heer te ervaren. Anders lijken de moeilijkheden die met zijn missie gepaard gaan ondraaglijk. In deze situatie realiseert Elia zich dat de Heer zijn herder is. Een tweede aspect van het geloofsleven is de ervaring van Gods voorzienigheid. God draagt zorg voor zijn vriend en bekommert zich over alles wat hij nodig heeft. In Gods pedagogie had het volk van Israël in de woestijn al geleerd om dagelijks voedsel van hem te ontvangen. Maar de leerling was wel een beetje moeilijk en traag van begrip, zodat de les 40 jaar heeft geduurd. Gedurende deze periode hadden de kinderen van Israël het manna ontvangen. God wil de mens leren alles dag na dag uit zijn hand te ontvangen. Wat een les in nederigheid. Arm zijn om te ontvangen, zelfverzekerd om je geen zorgen te maken, afhankelijk om je te laten beminnen. Elia moet ermee instemmen zichzelf te voeden. Dat wil zeggen zijn fysieke en geestelijke leven te onderhouden
niet volgens zijn eigen opvattingen, maar volgens die van God. De tekst spreekt 4 keer over de beek. Dit kunnen we lezen als: de mens moet niet gelijk waar naartoe gaan om te drinken, want God waarschuwt hem voor vuil en gevaarlijk water. Mij hebben ze verlaten, de bron van levend water, en ze hebben regenbakken gehouden, vol barsten en die geen water houden, lezen we bij de profeet Jeremia. Het symbool van de beek is rijk. De mens kan putten, graven, maar geen beken. Een beek roept het beeld op van levend water. Water in overvloed. Zuiver water dat de aarde vruchtbaar maakt. En dan zijn er nog de raven die Elia brood en vlees brengen. Dat is opmerkelijk. God bedient zich van zijn schepselen, de vogels, om Elia te voeden. Dat herinnert er ons aan dat de Heer wonderen verricht. Om zijn liefde aan zijn dienaar te tonen, verandert God de wetten van de natuur. Dieren zonder reden worden in feite gebruikt voor een redelijke taak. Een man van God helpen in een moeilijke situatie. Hier is de delicatesse van de hemelse Vader, die te midden van een hongersnood alles geeft wat zijn trouwe dienaar nodig heeft. Wonderen bestaan en ze zijn een manifestatie van de almachtige liefde van God. God stelt zijn schepping en de wetten in dienst van het heil van de mens. De man van God moet leren leven in een bovennatuurlijke wereld, dat wil zeggen een wereld die verder gaat dan de natuurwetten. In theologische taal is het bovennatuurlijke leven het leven van genade of leven in de Heilige Geest. De gelovige wordt opgevoed om het onzichtbare te leren zien. Elia leert zowel mystiek als realistisch te zijn. Het zijn inderdaad vogels en geen engelen die hem voeden. En het is inderdaad een blijvend wonder van God dat hij ervaart. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees. Misschien zijn de aanhangers van ascese en soberheid een beetje teleurgesteld, omdat het niet gaat om langdurig vasten of sober eten. De nadruk ligt daarom niet op de deugden van de mens, boetedoening, maar op de vrijgevigheid van Gods gave. De tafel van de Heer is goed gedekt. Hij weet hoe hij zijn gasten moet ontvangen. Natuurlijk zijn brood en vlees symbolen die de Eucharistie vooraf beelden. Jezus zegt: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik hem zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld, lezen we bij Johannes 6e hoofdstuk. Elke morgen en elke avond brengen de raven deze maaltijd. Elia moet een ervaring van permanente armoede opdoen. Telkens hij drinkt van de beek, telkens hij zijn voedsel krijgt van de raven, wordt hij sterker. Niet alleen in zijn lichaam, maar vooral in zijn geloof. Want bij elke maaltijd wordt hij zich ervan bewust dat God zijn belofte voor hem nakomt. Denk hierbij dan ook aan de belofte van Jezus die hij geeft aan diegenen die hem nuttigen in de Eucharistie. De Eucharistie, zeker op zondag en misschien mogelijk nog vaker door de week, versterkt ons geloof. Een volgend aspect van het geloof is de ervaring van het contemplatieve leven. Na zijn geweldig optreden tegen de profeten van Baal leidt God Elia binnen in een verborgen leven. Het is een tijd van eenzaamheid, een tijd van afstand nemen van de wereld en zelfs van de onthechting van de eigen profetische missie. Na het apostolische leven, het actief bezig zijn, volgt het contemplatieve leven. Dit is de Bijbelse woestijnervaring. Weldra lok ik haar weer naar mij toe, zorg ik dat ze naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart, lezen we bij de profeet Hosea.
Het zal een tijd van gebed zijn en intimiteit met God, waar Elia zijn actie in de handen van de meester legt, waar hij het opgeven van zijn zending ervaart. In de geschiedenis van de kerk zullen de eerste monniken en kluizenaars van de orde van de Karmel in Elia in het dal van de Kerit het type herkennen van de eenzame die zich wijdt aan het leven van contemplatie. Het contemplatieve leven volgt op de publieke actie. Maar het contemplatieve leven gaat ook al aan toekomstige missies vooraf. God bereidt zijn apostel voor door gebed in de woestijn. Nog een vierde geloofsaspect is de ervaring van Gods barmhartigheid. De catechismus van de katholieke kerk schrijft: eerst leerde hij in zijn teruggetrokken bestaan aan de beek de Kerit de barmhartigheid kennen. Dat verbaast. Het is duidelijk dat de profeet Gods bescherming, zijn voorzienigheid en gebed beleefde, maar van barmhartigheid is niet direct sprake. Waarom dan deze vermelding in de catechismus? Ze verwijst impliciet naar de Joodse en patristische tradities die het leven van de grote profeet interpreteren. Volgens sommige commentatoren gaf God Elia inderdaad de macht om de hemel te sluiten. Elia, vol ijver tegen afgoderij, vaardigde daarom de droogte uit zonder enige indicatie te geven van de duur ervan. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt God ontroerd door het lijden van zijn volk en vraagt hij Elia om een einde te maken aan deze beproeving. Maar de heilige profeet is niet te vermurwen. Er is geen sprake van verslappen. De situatie is vergelijkbaar met die van koppels die samen besloten tot een straf voor hun kind. 15 dagen geen tv. Na 3 dagen vindt de moeder dat de pijn moet worden verzacht, terwijl de vader onbuigzaam blijft. De moeder zal daarom haar vindingrijkheid verdubbelen om het hart van haar man te raken en hem zijn beslissing te laten heroverwegen. Hier is het de Heer die het hart van zijn dienaar verzacht. Hoe? Door het leven van contemplatie. Eenwording met God verzacht het hart van de mens en leert hem mededogen voor anderen en voor zichzelf. Het getuigenissen van zoveel monniken en monialen laat ons zien: authentieke mannen en vrouwen van gebed zijn vol van menselijkheid. De school van de woestijn is dus inderdaad een bevoorrechte leertijd van barmhartigheid. Elia wordt gegrepen door de pracht van Gods waarheid. Hij ondersteunt nog de leugen, nog de religieuze illusies die het aangezicht van God misvormen. Het is de fundamentele uitstraling van zijn gepassioneerde roeping. Maar die moet in evenwicht gebracht worden door de tederheid van liefde, een andere eigenschap van God. Sommige bekeerlingen zijn na een diepgaande ontmoeting met God soms heel hard voor diegenen die dwalen. Maar ze moeten zachter worden, zoals Elia, om mensen niet af te wijzen met hun ideeën. De retraite in de woestijn vervult in ons hart dit verzoek aan de Heilige Geest in het Veni Sancte Spiritus: verzacht wat hard is. De ervaring van contemplatief gebed dat ons dichter bij het hart van God brengt, is in feite de kortste weg om ons dichter bij de harten van onze broeders te brengen. We vergeten maar al te vaak dat bidden de meest effectieve manier is om te leren onze naaste lief te hebben. Ik sprak daar straks nog over een mooie tekst van Johannes van het Kruis. Ik wil daar nu even op terugkomen. Maar let op, deze tekst is wel confronterend, maar tegelijk heel leerrijk. Ik citeer uit de bestijging van de berg Karmel. Degene die nu God wil ondervragen of een visioen of openbaring wenst, begaat niet alleen een dwaasheid, maar hij zou God ook een belediging aandoen, omdat hij zijn ogen niet geheel en al op Christus vestigt, zonder iets anders of iets nieuws te wensen. God zou hem immers wel eens op de volgende wijze kunnen antwoorden.
Ik heb u toch reeds alles gezegd in mijn woord dat mijn zoon is.

en alles wat ik te antwoorden heb, en alles wat ik kan laten zien en openbaren. Dat heb ik u gezegd en geantwoord, en laten zien en geopenbaard. Ik heb hem u tot broeder gegeven, tot gezel en meester, tot prijs en beloning. Sinds die dag immers, dat ik op de berg Tabor met mijn geest over hem neerdaalde en zei: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn behagen heb gesteld, luister naar hem. Sinds die dag heb ik mijn hand teruggetrokken van al deze wijze van onderrichten en antwoorden en ze hem gegeven. Luister dus naar hem, want meer geloofsinhoud heb ik niet te openbaren en verder heb ik niets bekend te maken. Einde citaat.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. De profeet Elia werd door Jahwe naar het dal van de Kerit gestuurd, lazen we in het eerste boek der Koningen. En dat om er door hem te worden opgevoed in het geloof. Hij mag er Gods bescherming ervaren, zijn voorzienigheid, Gods barmhartigheid en het contemplatieve leven, dat wil zeggen de ontmoeting met God in het gebed. Voor veel mensen betekent bidden mondgebeden opzeggen. Het Onze Vader, het Wees gegroet, de Rozenkrans, gebeden van en tot heiligen. En daar is natuurlijk absoluut niets mis mee. Maar er bestaat een andere vorm van gebed die typisch is voor de karmelspiritualiteit. En dat is de contemplatie of het inwendig gebed. Het gaat erom zich terug te trekken uit het gewoel van de wereld om binnen te gaan in de intimiteit van God. De schrift leert ons dat God binnen in ons is. Sint Jan van het Kruis spreekt over een verborgen God die zich verscholen houdt in de fijne punt van de geest. Niettemin kunnen wij een liefdesrelatie aangaan met deze verborgen God. Teresa van Avila drukt het zo uit. Bidden is, naar ik meen, niets anders dan een handel van vriendschap, een regelmatig en intiem onderhoud met hem van wie wij weten dat hij ons bemint. Père Max Longchamp schrijft dat de mens al biddend tot het bestaan kwam. En het is op die manier dat hij zijn diepste evenwicht vindt. Dat is zijn roeping. Met andere woorden, bidden is een noodzaak voor de mens. Zonder gebed verliest hij zijn evenwicht. Bij de Karmelheiligen vinden we heel mooie beschrijvingen van het contemplatief gebed. Ik verwijs opnieuw naar Teresa van Avila, die samen met Sint Jan van het Kruis een grootmeester van het gebed mag genoemd worden. Ik citeer. Om te kunnen spreken over het bidden, heb ik het idee gehad om onze ziel te vergelijken met een burcht, geheel gemaakt met één enkele diamant of met een heldere kristal waarin vele kamers zijn, zoals er ook vele woonplaatsen zijn in de hemel. Want als we er goed over nadenken, mijn zusters, is de ziel van de rechtvaardige een paradijs waarin God zijn geneugde vindt. Deze burcht heeft vele woonplaatsen, de ene van boven en de andere beneden, nog andere aan de zijkant. In het centrum, in het midden van dat alles, bevindt zich de belangrijkste kamer waar de grootste geheime zaken plaatsvinden tussen God en de ziel. Laten we kijken hoe we deze burcht kunnen binnengaan. Het ziet er naar uit dat ik gekke dingen zeg. Als die burcht de ziel zelf is, dan is het duidelijk dat ze er niet moet binnengaan. Toch moeten jullie begrijpen dat er heel uiteenlopende manieren bestaan om er aanwezig te zijn. Einde citaat. Het contemplatief of inwendig gebed bestaat er dus in om de burcht van de ziel binnen te gaan en stilaan de verschillende verblijven, en dat zijn er 7, te doorlopen tot we het verblijf van de grote koning, de bruidegom, mogen binnentreden om er met hem in het mystieke huwelijk te treden. Het mystieke huwelijk betekent de volkomen eenwording van de ziel van de mens met God. Het stelt het opperste geluk van de mens voor, het doel waarvoor hij geschapen is. Sint Jan van het Kruis gebruikt 2 beelden rond het inwendig gebed. Dat van de bestijging van de berg Karmel, waarbij God op de top van de berg verblijft, en de donkere nacht. De bestijging van de berg Karmel verwijst naar de inspanningen die de mens te doen heeft om de berg te kunnen beklimmen. God heeft de ziel van de mensen voor zichzelf geschapen. Hij wil hen met zichzelf verenigen en hun de onmetelijke volheid en onbegrijpelijke zaligheid van zijn eigen goddelijk leven schenken, reeds in dit leven. En die zaligheid ligt precies in het mystieke huwelijk. Dat is het doel waarin hij hen wil leiden en waarnaar ze zelf met al hun krachten moeten streven.
Maar de weg daarheen is smal en steil en moeizaam. De meesten blijven onderweg steken. Weinigen komen verder dan het eerste begin. Daarnaast is er de donkere nacht. Om vrij te worden van alle ketenen die ons aan onszelf en aan de wereld binden, moet de ziel met inspanning van al haar krachten daaraan werken, maar God moet haar met zijn kracht ter hulp komen. De ziel moet God in haarzelf laten werken. Zij moet zich door hem laten verlossen. Daar is ze zelf niet toe in staat. In werkelijkheid wordt de biddende mens op een veilige weg geplaatst, maar wel op een donkere weg, in nacht gehuld. En dat is de weg van het geloof. Het is een donkere weg, omdat de mens de indruk heeft dat God zich heeft teruggetrokken. Hij laat zich niet meer zien of voelen, zoals hij dat soms deed in de eerste fase van het actief geloofs- en gebedsleven. Het kan ook zijn dat je zelfs de smaak voor het gebed en voor het geloofsleven verliest. Je voelt je verloren. Maar dit kunnen juist tekenen zijn dat je goed bezig bent, dat God je door de donkere nacht een geheel nieuwe fase van je geestelijke leven leidt en binnenleidt. Père Max de Longchamp legt die verschillende fasen van het gebedsleven prachtig uit in zijn boekje Bidden bij de Heilige in de Leer. Dit boekje is trouwens te verkrijgen bij Radio Maria. Père Max beschrijft alle moeilijkheden die je op die weg kunt tegenkomen. Het boekje is een grote hulp in een tijd waarin er een gebrek is aan geestelijke leiders en aan priesters die soms zelf niet voldoende vertrouwd zijn met de weg van het inwendig gebed. Ik heb de term contemplatieve gebed al een paar keer gebruikt, maar men spreekt in feite pas van het contemplatief gebed vanaf het ogenblik dat God het als het ware overneemt. Dan begint het schouwen. Het woordeloze kijken, als het ware, naar God. Zoals verliefde mensen die samen zitten en naar elkaar kijken en die geen woorden nodig hebben om hun liefde voor elkaar uit te drukken. Waar het eigenlijk op aankomt, is het laten afsterven van de vreugde in het verlangen naar alle dingen. Aan deze eis voldoen betekent over de hele lijn de strijd opnemen met de eigen natuur, zijn kruis op zich nemen en zich uitleveren om gekruisigd te worden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet helemaal losmaakt van al wat hij bezit, lezen we bij Lucas. Zijn kruis op zich nemen betekent actief de donkere nacht binnengaan. Van het kruis dragen alleen sterft men niet. En om helemaal door de nacht te gaan, moet de mens dood zijn voor de zonde. Hij kan zichzelf uitleveren om gekruisigd te worden, maar hij kan zichzelf niet kruisigen. Daarom moet datgene wat de actieve nacht begonnen is, door de passieve nacht voltooid worden, dat wil zeggen door God zelf. De heilige Edith Stein heeft een prachtig boek geschreven over dit voor ons moeilijke thema. En de titel van het boek luidt Wetenschap van het Kruis. Het is een bespreking van de mystieke werken van Sint Jan van het Kruis met het oog op de viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte van Sint Jan van het Kruis. In de inleiding van dat boek schrijft de toenmalige voorzitter van het archief van Edith Stein dat zij, en ik citeer, dit onderzoek uitvoert met de nuchtere wetenschappelijkheid van de erkende filosofen en met de persoonlijke innerlijke betrokkenheid van iemand die in haar eigen leven het kruis ontmoette en de kracht mocht ervaren die dit kruis geeft aan wie het draagt. Zij trof in het kruis de wegwijzer naar God terug. Einde citaat. Over het kruis schrijft Edith: tot het kruis behoren alle lasten en al het lijden van het leven. Dit alles moet tot de boodschap van het kruis gerekend worden, omdat daaruit de diepste wetenschap van het kruis te halen is. Kruis en nacht vormen de weg naar het hemelse licht. Dat is de blijde boodschap van het kruis. Einde citaat.
Edith heeft dit een aantal keer heel concreet ondervonden in concrete levensomstandigheden. Ze hebben haar op de weg van bekering gezet in een periode dat zij bewust atheïste was. In de kracht van het kruis heeft zij Jezus ontmoet en is ze katholiek geworden en later karmelites. Edith schrijft nog over het kruis, ik citeer: als de ziel het leven van Christus wil delen, en dat is het mystieke huwelijk, moet zij met hem door de kruisdood heen gaan, in de concrete moeilijkheden en het lijden van elke dag. Zoals hij moet zij de eigen natuur kruisigen door een leven van versterving en zelfverloochening en zich overgeven om gekruisigd te worden in lijden en dood, zoals God wil beschikken of toelaten. Vertaald betekent dat we moeten geen kruisen gaan zoeken. God biedt ons de kruisen aan die wij nodig hebben om het ultieme doel van ons christelijk leven te bereiken. Edith Stein nog verder: hoe volmaakter de actieve en passieve kruisiging zal zijn, des te inniger zal de vereniging met de gekruisigde zijn en des te rijkelijker het aandeel in het goddelijke leven. Einde citaat. Beste luisteraars van Radio Maria, de Karmelorde streeft een dubbel doel na. God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde en reeds in dit leven, in ons hart en in onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie, dat is de vereniging van de ziel met God, smaken en ervaren. Het eerste doel vraagt intense inspanning van de mens. Het tweede doel wordt hem door God geschonken. Anders uitgedrukt, het gaat om leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met God. In de praktijk gebeurt dit door zijn kruis op te nemen en Christus te volgen. Is dit doel enkel weggelegd voor karmelieten en karmelitessen? Absoluut niet. Teresa van Avila zegt dat elke mens geroepen is tot contemplatief gebed. Maar er zijn uiteraard mensen die meer expliciet tot een dergelijk leven geroepen zijn. Maar elke mens is al biddend tot het bestaan gekomen en al biddend vindt hij zijn evenwicht. Bidden is zijn roeping. Het is dus ook onze roeping. Het unieke van de Karmelorde is de focus op deze essentie van elk mensenleven, het gebed als weg naar de vereniging van de ziel van de mens met God. En karmelieten en karmelitessen zijn uitstekende leermeesters op deze weg. Ik durf ook te beweren dat de karmelspiritualiteit ons vandaag de dag in deze tijd van crisis bijzonder goed kan helpen. Het zijn onzekere tijden met voortdurende dreiging van ziekte, oorlog, economische ineenstorting en voedseltekorten. Veel mensen zijn in de greep van angst en zien geen uitweg. Niemand kan voorspellen hoe dit alles verder evolueert. En misschien wordt de situatie nog ernstiger dan ze nu al is. Experten kunnen aanbevelingen doen, maar als er op aankomt, zullen zij geen concrete oplossing kunnen bieden. De grote expert die ons vandaag de enige juiste raad geeft, is de profeet Elia. Teruggetrokken in het dal van de Kerit, ontdaan van elke materiële zekerheid, mag hij ervaren hoe God zelf voor hem zorgt. God wil ook ons naar die ervaring brengen die ons trouwens geschonken wordt als hij de weg van het gebed en het kruis bewandelen. Een totale afhankelijkheid van hem en een volkomen vertrouwen in zijn goddelijke voorzienigheid. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar moeten we ons op voorbereiden en in oefenen. Hoe? Door ons in alle omstandigheden te leren keren naar God en ons vertrouwen te laten groeien dat hij inderdaad heel concreet zorg voor ons zal dragen. De weg naar dat vertrouwen is de weg van het inwendig gebed. En het voedsel op die weg is de Eucharistie. Het is de Heer zelf die ons zijn lichaam en zijn bloed te eten en te drinken geeft. Het voedsel dat ons zal sterken en doen groeien in geloof en vertrouwen. Het lijkt mij dat deze raadgevingen heel concreet bruikbaar zijn voor gelovigen in deze moeilijke tijden. Terugkeren naar de kern van de zaak van ons christelijk geloof is de betrouwbaarste weg
en zal ons alles schenken wat we onderweg nodig heeft, tot we het doel van ons mens zijn bereikt hebben. Voor altijd thuiskomen in de liefde van de drie-ene God. En ik zou heel graag eindigen met het prachtige gebed van overgave van de heilige Edith Stein. Laat mij, Heer, als een blinde de wegen gaan die van U zijn. Uw leiding wil ik niet begrijpen, ik ben toch Uw kind. Al leidt Ge mij door de nacht, Ge brengt mij toch tot U. Wat Ge mij ook vraagt, ik ben bereid, zelfs al vervult Gij nooit mijn verlangens. Het wanneer is van U, het eeuwige nu zal eens van mij zijn. Wanneer Gij in stilte het offer vraagt, sta mij dan metterdaad bij. Amen. Zo, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van de laatste aflevering van onze mooie pelgrimstocht door de binnenstad van Tienen richting Hakendover. En vorige keer mochten we die bijzondere devotie leren kennen tot de heilige Maurus in de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en hielden we halt bij twee begraafplaatsen. Enerzijds de necropolis in Grimde, waar de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog te rusten zijn gelegd, en anderzijds bijzondere Romeinse restanten, ook in Grimde, dus langs diezelfde heirbaan die we volgen, en die loopt van Keulen tot en met Boulogne-sur-Mer. Daar konden we stilstaan bij dus de bijzondere drie grafheuvels uit de Romeinse tijd. Zij worden de drie tommen genoemd in deze streken. We gaan dus een beetje steviger doortrappen. Nu, heel ver is het niet. Hakendover ligt vlak bij Tienen, maar heeft een hele rijke geschiedenis. Een geschiedenis die we op het spoor gaan komen. Er is ook nog een verbinding trouwens tussen Hakendover en de kapel waar we zo net vandaan komen. De kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. We ontdekken het allemaal samen. Laten we de fiets nemen en we gaan richting Hakendover. De plaats waar de ondertussen beroemde paardenprocessie doorgaat. Iedere paasmaandag.
1: De grote dag voor Hakendover is de tweede paasdag. De jaarlijkse processie gaat uit en wie processie zegt, zegt volk. Bedelaars en verminkten geven de bedevaartgangers gelegenheid om aalmoezen uit te delen. Naar Hakendover komen ze uit alle hoeken van het land. Uit de Kempen, uit Waals-Brabant en het Naamse, uit Limburg en uit Noord-Brabant. Gezonde, stevige boerenzoons die zo van achter de ploeg zijn gekomen. Vrome vrouwen, stevige arbeiders die door de eeltige vingers een rozenkrans laten glijden. Over de velden trekt de vrome menigte. De vroomheid schrijdt door de natuur. De mens zoekt de schepping op om samen hulde te brengen aan de schepper. Dagelijkse strijd voor het dagelijkse brood, naast Gods vertrouwen en dankbaarheid voor de bovennatuur. En dan komt de processie boven op de heuvel, het hoogste punt van de streek, daar waar de eerste kerk verrees die door de engelen werd afgebroken. En hier houdt ze stil, terwijl de paarden driemaal rond de geknielde schaar trekken. De jonge tarwe wordt geknakt. Het opschietende koren verpletterd, de bodem omgewoeld, het eerste bottende leven gebroken door strompelende voeten en galopperende hoeven.
0: Zo hoorde u een fragmentje uit een reportage uit 1953 over Hakendover. En zo zijn we ondertussen aangekomen aan de kerk. De kerk van de goddelijke zaligmaker, zo wordt ze hier genoemd. En het oudste gedeelte van deze kerk, de Romaanse toren, de zuidelijke kruisbeuk, stammen uit de 12e eeuw. Toch zijn er ook tal van aanwijzingen dat er voor die periode er reeds een kerk was te Hakendover. In de 9e eeuw waren vele kerken in handen van leken terechtgekomen. Een kerk met een bijhorende parochie werd eerst in vruchtgebruik of beneficium aan een plaatselijke heer gegeven. Dit vruchtgebruik werd al spoedig erfelijk en tenslotte werd het leen als eigendom beschouwd. Vanaf de 11e eeuw kwam daar verandering in. Overal rezen nieuwe kloosters en abdijen en grote bedevaarten met een enorme volkstoeloop kwamen van heinde en ver. De eenvoudige parochie ging daardoor ook nieuwe wegen op. De bisschoppen vaardigden strenge bepalingen uit tegen lekenbezitters van kerken en kerkgoederen. Giften en legaten stroomden zo toe. Vele heren, zowel graven, hertogen, plaatselijke heren, deden schenkingen aan de kloosters. Dit zorgde voor een grote groei van de kloosters en de kapittels. In 1139 werd de kerk voor de eerste keer vermeld in een oorkonde als Ecclesia Integra. Zo'n kerk betaalde volledige bisschoppelijke belastingen. De kerk van Wilmersum, die een Ecclesia Media was, diende slechts de helft van de voornoemde belastingen te betalen. Vermoedelijk werd de kerk van Wilmersum in 1036 aan de kerk van Sint Lambertus afgestaan door de edele heer Radulfus en zijn vrouw Gisla. Het recht om een priester te benoemen in de kerk van Hakendover kwam toe aan de abdij van Vlierbeek. In 1248 stond Hendrik III, de hertog van Brabant, de grote tienden af aan de abdij van Vrouwenpark, dat wil zeggen het tiende gedeelte van de voornaamste landbouwproducten, tarwe, koren, haver en gerst. De priester behield de kleine tienden, hooi, wol, schapen, kippen, eieren, tot deze in 1443 overgingen op het kapittel van de Sint-Pieterskerk te Leuven. Dit kapittel was verplicht in het onderhoud van de priester te voorzien. De abdij van Park was verplicht de kerk te onderhouden en voorzag in het onderhoud van de koster en leverde in het octaaf van Hakendoverwijn stro tot gemak van de pelgrims. Naast een pastoor waren in Hakendover ook een onderpastoor en verschillende andere priesters, waardoor er dagelijks zowat 5 tot 6 heilige missen konden worden gecelebreerd. Het bestaan hiervan werd dus verzekerd door beneficia, dat wil zeggen, elk beneficium of leen had een eigen altaar, eigen inkomsten, eigen benodigdheden en was onafhankelijk van het kerkelijk bestuur en de parochiedienst. Dat wijst ook zonder twijfel op het belang van Hakendover als bedevaartsplaats. Vooral in de eerste helft van de 15e eeuw moet het dorp een belangrijke expansie hebben doorgemaakt. Maar waarom kwam men nu eigenlijk op bedevaart hier in Hakendover? Wel, daarvoor moeten we terug naar de middeleeuwen. En die mooie geschiedenis daarvan wordt ook hier in de kerk verteld aan de hand van wat men noemt het Drie Maagden Retabel. De legende die te maken heeft met de bouw van de kerk in Hakendover, die luidt als volgt. Omstreeks het jaar 690 waren er in Hakendover drie vrome maagden. Die stamden uit het geslacht van de Romeinse keizer Octavianus. Deze drie vrouwen besloten door een goddelijke ingeving een kerk te bouwen voor de goddelijke zaligmaker, voor wie zij een bijzondere verering koesterden. Te Hakendover aangekomen, lieten zij op een plaats, Hooibout geheten, de werken beginnen. Maar 's avonds kwamen engelen en deze braken alles terug af. Hierop kozen de maagden de plek uit die men Steenberg noemt. Wederom braken de engelen 's nachts af wat overdag gebouwd was. Uiteraard waren de maagden nu wel zeer onthoocheld en bedroefd, te meer daar zij dachten een zonde begaan te hebben en God zich van hen had afgewend. Hierom smeekten zij de Heer om vergeving en vroegen God hen een geschikte bouwplaats aan te wijzen. God zond hen een engel die zei: "Maagden, uw verzoek wordt verhoord. Sta op en volg mij naar de plaats die de Heer welgevallig is." Dit gebeurde op de 13e dag na Drie Koningen en er lag een dik pak sneeuw. Op de aangewezen plek echter, in een kring afgespannen met een rode zijden draad, stond alles in bloei en geurden fijne kruiden en bloemen, alle besprenkeld met fijne dauwdruppels. Daarboven stond er op de plaats waar het hoofdaltaar zich nu bevindt, een spikdoorn in volle bloei, groen en heerlijk geurend. In de boom zongen vogels een prachtige zang. Een van hen hield in zijn rechterpoot een brief, waarin te lezen stond: Dit is de plaats door God uitverkoren en door God aan de drie maagden toegewezen om er een kerk te bouwen ter ere van de goddelijke zaligmaker. De engel geleidde de maagden naar deze plaats en sprak: Deze plaats heeft God uitverkoren. Bouw hier een kerk en stel daarvoor 12 werklieden aan, want God zelf zal de 13e zijn. Gedurende de bouw werden door iedereen steeds 13 werklieden gezien. Bij de maaltijden en de uitbetalingen waren er echter slechts 12 aanwezig. Niemand echter vermoedde of wist wie er ontbrak, omdat steeds leek of ze voltallig waren. God zelf was de 13e werkman. Toen de kerk voltooid was, werd zij door God als volgt gewijd: Deze plaats wijd ik in mijn naam, zodat ze verder door niemand anders hoeft gewijd te worden. Toen 2 bisschoppen de kerk wilden wijden, werd de ene plots blind en de andere lam. Omwille van hun berouw schonk God hen vergiffenis en herstelde hun gezondheid. Hiervoor zeer dankbaar zijn deze bisschoppen grote beschermers van deze kerk geworden. Dit legendarisch verhaal wordt voor het eerst officieel ter schrift gesteld in 1432 door Walter van Binkum, Schildknaap, Thomas Thomas en Nicolaas Zouwels. En deze wonderlijke geschiedenis zorgde ervoor dat mensen hier op bedevaart kwamen en er zijn hier ook talloze mirakels gebeurd. Vele mensen werden hier in hun gebeden verhoord. En dat veroorzaakte natuurlijk een nog grotere toestroom naar Hakendover. In talloze kunstwerken in de kerk kan u deze geschiedenis en het ontstaan van de bedevaart naar Hakendover bewonderen. Zo onder meer dus het Drie Maagden-retabel, daterend uit de vroege 15e eeuw, maar ook in een glas- en loodraam te vinden in de kerk. Het Drie Maagden-retabel vertelt ons dus die bijzondere legende van Hakendover. Je moet weten, in de tijd van de middeleeuwen waren mensen vaak ongeletterd. Op deze wijze kon men dus op een beeldende manier kennis maken met het stichtingsverhaal van de kerk en de reden waarom dat men hier op bedevaart kwam. De beelden en de beeldengroepen in het Drie Maagden-retabel dateren van het begin van de 15e eeuw. We moeten denken aan een periode ergens tussen 1400 en 1404. Ze werden vervaardigd in het atelier van de meester van het Drie Maagden-retabel van Hakendover. Er zouden minstens 7 verschillende beeldhouwers aan het retabel hebben gewerkt. De beelden werden duidelijk niet door één en dezelfde hand gesneden, gezien de stijl en de verschillende manieren waarop de beelden en de groepen werden afgewerkt. De beelden en de groepen werden gesneden uit notenhout. De retabelbak is jonger dan de beeldjes zelf. Hij dateert van het midden van de 16e eeuw en werd vervaardigd uit eik. Volledig openstaand met de retabelbak is het 6,25 op 2 meter en vertelt dus in 12 scènes. Met de groep van Onze Lieve Vrouw onder het kruis erbij zijn het er eigenlijk 13, de bouwlegende. In de rechthoekige retabelkast werden 2 rijen van 13 nissen verdeeld over het middengedeelte en de beide zijluiken, uitgewerkt met gotisch metselriewerk. Oorspronkelijk telde het retabel 90 figuren, 25 op de bovenste rij, 65 op de onderste. De buitenzijde van de luiken werden in de 16e eeuw beschilderd met taferelen uit het leven van Jezus Christus. We weten dat het retabel werd gepolychromeerd voor 1635 en daarna, tot de Franse Revolutie, was het ook verguld. Tot 1785 heeft het retabel in het koor van de kerk gestaan en onder invloed van wat men noemt de barokkisering werd het retabel toen naar een zijaltaar in het noordtransept verplaatst. En als we even kijken naar het retabel, echt heel indrukwekkend, dan zien we eigenlijk 12 taferelen dus waarin die stichtingslegende van de kerk van Hakendover wordt verteld. Op 7 van de 12 taferelen vinden we ook de 3 maagden, die dus opdracht hebben gegeven tot de bouw van de kerk. En opvallend is dat de eerste maagd altijd een geldbeurs vasthoudt, eens in de linkerhand dan in de rechterhand. En de kledij van de figuren is ook typisch voor die tijd. De gotische plooienval en de verzorgde haartooi zijn zeer harmonieus uitgewerkt. In het midden van de taferelen trekt de groep van Onze Lieve Vrouw onder het kruis de aandacht.

0: Andere bijzondere kunstwerken die in de kerk van Hakendover terug te vinden zijn, is dus het beeld van de goddelijke zaligmaker. Daterend uit de 16e eeuw. En tijdens de paardenprocessie wordt dit beeld meegedragen. En de dragers van de goddelijke zaligmaker, wel, die vinden dat een heel eervolle taak. Men zou voor minder. En heel vaak is het zelfs doorgegeven van vader op zoon. In het geval van slechte weersomstandigheden wordt een fotoreplica van het beeld meegedragen in de processie. En zo vertelt ook een verhaal dat het beeld op een keer wegens slechte weersomstandigheden niet werd meegedragen in de processie en de dag nadien de mantel van het beeld besmeurd was met modder. Het beeld had de weg zelf afgelegd tijdens de nacht. Een ander gebruik dat men tijdens de devotie rond Hakendover heeft ontwikkeld was geflankeerd door de apostel Johannes en de heilige maagd Maria. Nu, deze informatie, moet ik bekennen, is voornamelijk afkomstig van datgene wat men mij heeft verteld of wat ik heb kunnen lezen over de kerk. Want hoewel ik aan de kerk zelf heb gestaan, was ze helaas reeds gesloten. Maar zoals altijd heeft God misschien wel iets anders in petto. Daarom een beetje proactief belden we naar een dame die verantwoordelijk is voor het te woord staan van de pers in verband met de paardenprocessie. Maar ook zij was helaas niet beschikbaar voor een gesprek. Dan hebben we nog een tal van andere dingen geprobeerd. Men verwees mij dan naar enkele mensen die in de buurt van de kerk wonen om eventueel hen te spreken over de rijke traditie van de paardenprocessie hier in Hakendover. Maar dat was geen groot succes. Tot ik op het laatste adres aankwam. De vriendelijke dame in kwestie moest dringend haar dochter naar de sportafspraak brengen, maar zij was bereid om mij in zeven haasten in de auto te laten stappen en mij een eindje verder te rijden en mij zo tot bij de voordeur van Ann te brengen. En zij heeft ons hartelijk onthaald. Haar man is gedurende zeer veel jaren de voorzitter geweest van het organiserend comité van de paardenprocessie, tot hij recentelijk overleed. We gaan met haar in gesprek over hoe de paardenprocessie deel uitmaakt van het DNA van Hakendover en van haarzelf en haar gezin. En hoe haar ervaringen zijn in het dragen van het Onze Lieve Vrouwbeeld tijdens de processie. Ja, dierbare medepelgrims, we zijn aangekomen aan de kerk in Hakendover. Die was al jammer genoeg gesloten. Net te laat, maar goed, je kunt het niet altijd gepland hebben. En vervolgens heb ik een klein telefoontje gedaan naar een hele vriendelijke mevrouw die verantwoordelijk is om de pers te woord te staan in verband met de bekende paardenprocessie die in Hakendover wordt georganiseerd op paasmaandag. Maar helaas, zij was niet beschikbaar. Enfin, het heeft veel vijven en zessen gekost, maar uiteindelijk heeft iemand zo vriendelijk geweest om mij in zeven haasten in de wagen te duwen en mij richting Ann te brengen. En zij is zo vriendelijk geweest om mij hier een glas fris water, zoals het een pelgrim betaamt, aan te bieden. En we zitten gezellig in de keuken, kijkend naar de mooie tuin hier, Ann. Mooie plaats waar u woont, vlakbij de kerk van Hakendover. U heeft een speciale band toch wel met de processie. Dat heeft ook allemaal te maken met uw man, die enige jaren geleden overleden is. Kunt u ons iets vertellen over uzelf en over de wijze waarop dat die paardenprocessie van Hakendover uw leven is ingerold?
1: Ik ben natuurlijk geboren hier, hè? Dus wij hebben van kind af aan altijd meegelopen in de processie. Ik denk mee met de groepjes vroeger. En dan ook bij de fanfare ben ik altijd geweest. Dus ja, en van het een naar het ander Bij het jubileumjaar in 1990 was er een grote evocatie. Met wagens, praalwagens, groepen. En ja, is dat een beetje terug herleefd in feite. En is met een man begonnen met de organisatie daarvan. Dus ja, dan mijn heel gezin doet mee. Mijn kinderen deden mee, ik deed mee, mijn man deed mee. Een paar jaar daarna ben ik begonnen met het dragen van de lieve vrouw, wat ik nu nog altijd doe.

0: erin gerold.
1: En het is dus geen toeval, zei ik net ook al aan Anne, dat onze lieve vrouw het na vele zoeken u uiteindelijk gekozen heeft om toch iets te vertellen over dat bijzonder gebeuren. Kunt u ons een idee geven? Ja, uw man is daarmee begonnen. Hoe is hij daar eigenlijk mee begonnen? Ik kan me niet voorstellen dat hij op een dag is opgestaan en gezegd van ja, dat ga ik nu eens doen.
0: Nee, ze zijn hem wel komen zoeken. een priester op leeftijd is hem komen zoeken voor aan dat jubeljaar mee te werken. En ja, het is zo gebleven. En ja, nu doet zijn zoon het al verder, hè.
1: De oudste zoon, ja. Is nu ondervoorzitter geworden, ja, van het organiserend comité. Ja, we moeten het zeggen, hè, de paardenprocessie en Hakendover, dat is deel van uw bloed en van uw DNA.
0: Ja. Als je hier woont, kan het niet anders of je doet eraan mee, denk ik. En in feite begint het al van Hakendoverwijn, 16 januari. Dat is in feite de start, de aanloop naar Pasen al. Hè. Dus dan gaat de bedevaart al door. Hè. Van 13 keer, van Hakendover naar Grimde, naar de kapel. Dus en dan zijn we al volop bezig met de aanloop. Hè.
1: Dus die bedevaart die wordt vandaag de dag nog altijd gedaan en georganiseerd?
0: Ja. Dit jaar waren er heel veel deelnemers. Ik denk dat er 500 deelnemers waren, als ik het mij nog goed herinner, dit jaar. Dus dat was, het weer zat mee natuurlijk, hè. Dus, allez, het was heel goed.
1: Allee. Fantastisch. En dat is dus het startschot, zeg maar, voor alle voorbereidingen.
0: Voor ons het startschot, ja. Dan het dorp, je voelt dat aan de mensen al, hè. Dat is de aanzet naar Pasen.
1: We horen Anne hier spreken over Hakendoverwijn. En om de oorsprong daarvan te ontdekken, moeten we naar de middeleeuwen terugkeren. Er zijn doorgaans twee feestdagen. Eentje die doorging op de dag van de patroonheilige in een kerk en een andere feestdag op de herdenking van de kerkwijding. En daarvan zijn dus de sporen in Hakendover zeer duidelijk. Want Hakendover viert zijn eerste feestdag van het jaar op de zondag na het 13-maal... op Hakendoverwijding, verbasterd tot Hakendoverwijn. En de andere feestdag natuurlijk vindt plaats op paasmaandag. Nu, dat 13-maal is dus de traditie die vandaag de dag nog altijd bestaat, om van de kapel van Sint Maurus, jawel, de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen, waar we vorige aflevering halt hebben gehouden, om zo te voet naar de kerk van Hakendover te wandelen en dit 13 keer. De 13 verwijst uiteraard naar het feit dat God zelf de 13e werker was die de kerk heeft gebouwd. En waarom de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen? Wel, omdat een overlevering vertelt dat de 3 maagden zouden begraven liggen onder de kapel. En daar hebben we al vernomen dat er een verbinding is, zeg maar, tussen de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en de leproserie, de genezing van lepra. En vandaag de dag wordt het dus nog steeds gedaan, deze bedevaart van de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen naar Hakendover. En dat 13 keer. We gaan verder luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met Anne. Pasen wordt dan niet alleen een heel mooi feest waar de verrijzenis van Christus wordt gevierd, maar waar dan echt het hoogtepunt komt waar iedereen al die maanden naartoe geleefd heeft.
0: Ja, er komt natuurlijk wel veel werk bij kijken bij het organiseren van die processen. Hè. Je moet op voorhand je groepen allemaal contacteren. Die moeten ook soms al 2 jaar op voorhand vastgelegd worden, die groepen die je contacteert. Dus al de mensen die de deelnemers allemaal contacteren. We moeten kleding gaan huren in Antwerpen, dus dat moet ook allemaal gepast worden voor die mensen. Dus ja, er komt toch wel wat mee. Een beetje naaiwerk, herstelwerk, ja. Iedereen doet er mee. De mensen bevlaggen hun huizen ook altijd bij Pasen, dus ja, het is heel plezant. Heel de gemeenschap doet mee.
1: Ja, dat is duidelijk. Wat kunnen de mensen nu eigenlijk verwachten op die dag dat de paardenprocessie uitgaat?
0: Waarom komen ze naar Hakendover? Ik denk dat het toch nog na Brugge, denk ik, de tweede grootste processie is. Mm-hmm. We kunnen misschien wel denken, het is allemaal processie. Iets van vroeger. Maar ik vind toch dat mensen zoekende zijn en precies zo dat toch eens willen meemaken. Wat gebeurt daar allemaal in dat dorp? Ja. En het samenkomen, samen naar die een berg trekken, dat het oogtepunt daar. En dat geeft ook wel een warm gemeenschapsgevoel, vind ik.
1: Uit welke onderdelen bestaat die processie eigenlijk? Als stel dat mensen naar Hakendover komen om het spektakel mee te maken, te zien. Wat kunnen ze allemaal hier zien tijdens die processie?
0: Een groot deel is dus de uitbouw van de legende. Hè? Gaat erin mee. Dan heb je fanfares die meestappen. Dan heb je ook het kerkelijk gedeelte met de beelden van Lieve Vrouw, van de Zaligmaker, de priesters, het zangkoor, het wereldlijke en ook het geestelijke komt er aan bod. Hè.
1: Dat is niet in elke processie nog het geval in ons land. In sommige processies wordt dat, dat religieuze wat aan de kant geschoven. Ja. Wordt het Heilig Sacrament nog meegedragen?
0: Ja, het Heilig Sacrament wordt meegedragen elk jaar. En elk jaar is dat dus een bisschop. En dat was dit jaar Luc Terlinde.
1: Ja. We hadden de foto's al gezien. Hè? Monsieur Terlinde, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die meegegaan is in de processie, met tal van priesters ook, en die daarbij aanwezig zijn. U heeft dat van jongs af aan meegekregen. Was het voor uw ouders ook iets te maken met het geloof, of niet zozeer?
0: Ik denk het wel, dat het veel meer nog met hun geloof te maken had. Ik denk dat mensen die het nu doen ook een beetje komen. Zeker paardenprocessie. Die paarden zijn ook in feite een heel belangrijk element, ja, hè, dat erbij hoort. Maar ook de hele entourage rond. Hè. De kermis in het dorp, de gelegenheidscafés in het dorp. Dus het hoort er allemaal een beetje bij. Ik ben erin grootgebracht en ik kan je zeggen, ik heb dat bij mijn ouders altijd gekend. Pas maandag, ja, dat was de dag van het dorp. En bij mijn ouders kwamen ook altijd heel veel mensen eten. Die kwamen zo van overal binnen en buiten. En we zijn. En dat was ook de gewoonte zo, hè. De mensen kwamen, familie van her en der en van ver. En hier, ik doe het ook nog altijd. Dus mijn familie komt hier ook bij. Dit jaar 57 mensen hier komen eten. Ze weten dat en ze komen allemaal graag, dus ja.
1: Ja, u noemt de gelegenheidscafés. Wat zijn dat? Kunt u dat even uitleggen?
0: Ja, dat zijn dus mensen die in feite alleen rond de paasdagen een café openen. Ja.
1: Heerlijk.
0: Ja. Dat is ook wel een beetje uniek, hè. Maar vroeger waren het er heel veel, hè. Nu zijn het er nog een paar, ja.
1: Waaronder ook Agnes, waar we daarnet hebben aangebeld. Die heeft ook jarenlang zo'n gelegenheidscafé gehouden. Die heeft ook een hele geschiedenis met de paardenprocessie. Uw kinderen die hebben ook die te pakken. Hè, want het is niet voor niets natuurlijk dat uw zoon ondervoorzitter is geworden. Was het altijd zo, heel hun jeugd ook, dat zij meededen in de processie? En hoe heeft hij uiteindelijk besloten om dan toch die opdracht op te nemen?
0: Ja, jawel. Ze zijn er ook ingerold van kinds af aan. Vanuit de lagere school meegegaan in die groep. En dan, ja, later als ze groter waren, een andere taak in de processie. En ja, dan bij het overlijden van mijn man in 23, ja, heeft onze Joris dan maar gezegd, ik zal het maar verder meedoen. Voor onze papa in feite. Hè.
1: Ja, toch ook mooi hè, als eerbetoon aan zijn vader, om de fakkel over te nemen. Dat is toch een hele mooie traditie. U draagt het Maria-beeld. Heeft Maria voor u ergens een rol in uw leven? Ervaart u dat ook ergens als een uitdrukking van uw eigen geloof of niet zozeer?
0: Jawel. Ik heb, mijn mama had een enorme Maria-verering. Mijn mama is in januari gestorven. Ze had een hele gezegende leeftijd van 97 jaar en half. Ik heb haar 14 jaar hier bij mij thuis verzorgd, dag en nacht. En zij, we hebben veel samen gebeden. Dus ik heb het ook wel een beetje. Ja, het doet mij wel iets. Het brengt troost en brengt rust. En ik voelde dat bij haar ook zo. De laatste jaren ging het minder goed bij haar. Maar als ze kon bidden, brachten daar troost en rust. En voelde ze zich opgelucht. En dan baden we veel samen, hè.
1: Ik vind dat wel mooi. En ook het feit dat u het Maria-beeld draagt. Het is toch wel ergens echt wel onze Lieve Vrouw ook bij de mensen brengen, hè?
0: Juist, ja. Ik denk dat het

0: Ineens, ja, die man is er niet meer. Hè. Die liep altijd mee met de processie. Ik zag die dikwijls. En ineens was hij het er niet meer. Hè. Ja, dat heeft me toch wel... dat was een moeilijke stap voor mij. En ik heb toen gezegd, en ik doe het nu voor hem. Ja, en zo ben ik maar weer blijven verder doen. En elk jaar doe ik het voor iemand. Ja. Mijn schoonzus is dan ook overleden, nu met mama. Ik zeg, nu zou het moeten stoppen, nu ga ik het een keer doen ook.
1: Ja, en dan ook als u nog eens het Mariabeeld draagt, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Hoe wordt dat gedragen? Hoeveel personen zijn dat die dat dragen? Hoe zwaar is dat beeld? Kunt u ons een idee geven van wat het allemaal inhoudt?
0: We dragen het met 4 personen. We zijn bij 15 mensen vooraf te lossen altijd. Want hoe zwaar het is, dat kan niemand ons vertellen. Want we hebben dat al dikwijls gevraagd. Hoe zwaar is dat beeld nu? Het is zwaar. Maar we houden vol.
1: Ja, u blijft er ook goed lachs bij. Ik denk dat ook heel dat gebeuren in Hakendover maakt echt deel uit van het dorpsweefsel. Merkt u dat er verandering is in bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking in Hakendoof? Zijn dat echt nog allemaal heel lokale mensen die daar ook mee opgegroeid zijn met die traditie?
0: Toch niet. Het zijn allemaal geen lokale mensen meer. Nee, want ze komen van overal. En in feite, heel mooi vind ik, degenen die erin gestapt zijn om mee te doen, die geven hun plaats niet meer af. Dus dan houden ze het er wel van. Hè? Nee, het zijn mensen van overal. Ja. Ja.
1: En het is nog altijd mogelijk om de jeugd er ook in te betrekken?
0: Juist, jawel. We hebben nog altijd aanvragen. En mensen die hun komen aanbieden van mag ik volgend jaar meedoen? Dus dat is ook heel positief, vind ik.
1: Ja, zeker. Ja. Natuurlijk, wat ook wel een vraag is, wat heeft Hakendover nu eigenlijk met die paarden?
0: Dat moet vanuit de legende verder komen, denk ik, met de paarden. Paardenweiding, de boeren. Vroeger een vervoermiddel waren paarden. Hè. De boeren kwamen naar hier voor gewijde grond te halen en die strooiden ze dan in hun stallen voor vruchtbare gewassen te hebben. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft.
1: Wordt het vandaag de dag nog gedaan? Wordt er nog gewijde grond meegenomen? Ik dacht ook doornen die werden meegenomen van de spikdoorn. Wat is dat en van waar komt dat?
0: De spikdoorn is een boom die er staat bij de ingang van de kerk. Maar dat wordt niet meer gedaan, denk ik. Daar ben ik bijna zeker van. En de gewijde aarde denk ik ook niet. En vroeger het gewijd water aan de bron. Dat heeft mijn boma nog gedaan. Allemaal flesjes bij gewijd water. Misschien dat er nog mensen wel gewijd water gaan halen, hè? Dat weet ik niet. Ja. Hè? Want in feite zie ik niks van de processie. Hè? Ik zie alleen altijd maar mijn groepje en die voor en achter met stappen.
1: Inderdaad, dat vraagt toch wel een engagement. Hè? Want je zou kunnen zeggen van, je zit er dan wel te middenin, maar zelf van de processie ziet je niet zoveel.
0: Nee, we zien niet zoveel. Nee, want ik heb al een keer gezegd, ik ga een sabbatjaar nemen en ik kan een keer aan de kant staan voor eens te kijken. Maar ik wil er ook nog aan toevoegen, 10 mei gaan we naar de Hanswijk-processie met het Mariabeeld. We zijn uitgenodigd door Mechelen en... Ik heb dan op Facebook gevraagd wie gaat er mee. En ik heb een heel deel mensen. We zijn met 14 weer. Dus ik zeg ze vallen zoals het mannen uit de hemel.
1: Dus ook meelopen in andere processies. Het is duidelijk dat het u toch, zoals ik al verschillende keren heb gezegd, echt deel is van uw leven. Toen ik binnenkwam, toen ik u vertelde dat ik van Radio Maria ben, u had al gehoord van Radio Maria en ook van onze verhuis.
0: Ja, toevallig ben ik naar de mis geweest bij de Passionisten en zag ik daar ineens Radio Maria. En mijn tante gaat elke zondag naar de Passionisten, naar de misviering. En die zei het dat jullie verhuisd waren. Ik zeg, god ja, nu zie ik het hier ook.
1: Ja, inderdaad. Dus we hebben de overgang gemaakt van Leuven naar Tienen. Maar het is ook dankzij die overgang dat we uiteindelijk eens in Hakendover zijn beland.
0: Juist, dat is het positieve eraan, hè? Dat jullie dichtbij zitten nu. Hè?
1: Naast de paardenprocessie, wat zouden de mensen nog in Hakendover kunnen beleven?
0: Die dag, bij pas maandag, kermis, pintje gaan drinken, eten en drinken.

0: komt er altijd aan te pas. Ja, ja. Hè? Met een familie binnenvallen. Dus het kan allemaal.
1: Ja.
0: Contacten leggen. Gezellig samen zijn.
1: Ja.
0: Feiten, ik vind dat als je dan door raken door verwandelt... emotioneel doet mij dat wel iets. Zo de, dan voel je zo toch een beetje de verbondenheid nog van het dorpsleven. Hier zijn ook nog redelijk veel verenigingen.
1: Ah, ja.
0: Dus ik vind dat ook wel een meerwaarde aan een dorp geeft. Ja,
1: zeker.
0: Het mensen samenbrengen in feite. Hè?
1: Ja, ja.
0: En genieten van de dag. Hè?
1: Ja.
2: Als dat geen reclame is om naar Hakendover te komen, dan weet ik het ook niet meer. Anne, ik ben u zeer dankbaar voor uw getuigenis. We denken ook zeker aan de zielerust van uw man, die toch ja, echt wel... Sinds hij zich inzette voor de paardenprocessie, heeft daar gewoon heel zijn leven aan gegeven eigenlijk.
0: Toch een heel groot deel van zijn leven. En dat ook daarbuiten een heel drukke job. Maar ja, de processie, daar gaf hij niet op. Hè.
1: Ja.
0: Ja. Moest hem het nu weten dat zijn zoon het overneemt. En ook samen met de anderen van het bestuur. Allemaal jonge mensen. Hij zou fier zijn, denk ik. Hè. En ik moet die jonge mensen ook bedanken... He, dat ze het allemaal verder willen doen, want die hebben allemaal een gezin.
1: Ja, ja.
0: Drukke job.
1: Ja.
0: He, ze moeten het er allemaal maar bij doen. He. Er zijn misschien zoveel andere plezante dingen in het leven. He. Maar ze vinden het er allemaal ja, hun weg in. En ja, ze hebben er moed en kracht voor om dat toch verder te dragen. En het is dan ook he, erfgoed. He. Dus allee, dat moeten we nog allemaal in ere houden en zorgen dat dat blijft. He.
2: Ik ben er helemaal mee akkoord. En we gaan hier nog rustig ons glas water uitdrinken en dan langzamerhand onze weg verder zetten. Van harte dank en nog heel veel succes bij de organisatie en bij de deelname, bij het dragen van het Mariabeeld in de paardenprocessie hier in Hakendover.
0: Dank u wel ook. Heel hartelijk dank.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mochten we dus kennis maken met Anne en in het bijzonder ook met Hakendover en de processie die hier iedere paasmaandag uitgaat. Wij danken u van ganser harte voor uw gezelschap, dat we mochten genieten van Tienen naar Hakendover. En dan kijk ik er naar uit om u opnieuw te mogen verwelkomen in een volgende pelgrimstocht. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond, gewenst beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk, op deze donderdag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681, gevolgd door de hymne bladzijde 683. De psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1209 en de korte schriftlezing bladzijde 1210. En voor het verdere verloop van de dagsluiting gaat u terug naar bladzijde 685. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Dierbare luisteraars van Radio Maria, op het einde van ook deze dag, in de mooie paastijd, kunnen we dankbaar terugblikken op de genade die we van de Heer hebben mogen ontvangen vandaag. En het is ook goed om die dankbaarheid uit te drukken. Het is eveneens goed om in deze tijd ook stil te staan bij onze relatie met de Heer. En in het bijzonder ook onze zonden te belijden op het einde van deze dag. Momenten waarop we met onze vrije wil ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van Hij die het leven schenkt. Belijden wij samen onze zonden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer, geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed, hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al, heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Regina Celi, letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.

Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder samen in het boek Klein worden om lief te hebben door Paul Milson, dat het leven vertelt van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. We zijn bezig aan het eerste deel, voorbereiding, en lezen verder vanaf hoofdstuk 4. Het hospitaal van Rosay, 1817 tot ongeveer 1823. In afwachting van een verduidelijking van haar roeping was het misschien nodig dat zij naar elders vertrok. Ga, verlaat uw land. Toen ze 25 jaar was, verliet Jeanne Concal. De redenen van dit vertrek zijn ons niet bekend. Het is mogelijk dat het huwelijk van haar twee zussen er niet vreemd aan is. Marie-Joseph trouwde op 8 april 1816 met Guillaume Portier. En Thérèse Charlotte huwde op 16 juni 1817 met Joseph Emery. Jeanne had een andere weg gekozen. Ze was nu een volwassen vrouw en het was misschien beter zich af te scheiden, zodat ieder zijn eigen weg kon gaan. Anderzijds was het mogelijk dat haar zusters na hun huwelijk niet meteen het ouderlijk huis verlieten en dat er zo te weinig ruimte overbleef. We weten in ieder geval dat er het jaar nadien, tijdens de afwezigheid van de beide vaders die in Newfoundland verbleven, in het gehucht Le Petit Croix bijna gelijktijdig twee geboorten plaatsvonden. Op 20 augustus 1818 werd 's avonds Françoise Emery geboren en op 21 augustus om 5 uur in de morgen kwam Nicolas Portier ter wereld. Jeanne moet in de loop van 1817, omstreeks de tijd dat Thérèse Charlotte trouwde, haar plan om het huis te verlaten bekendgemaakt hebben. Zij zou alleen gaan wonen in Saint-Servant. Men vertelt dat ze, alvorens te vertrekken, haar kleren verdeelde onder haar twee zusters. Alles wat elegant en mooi was, gaf ze weg. Ze ging in dienst van de armen leven en wilde als arme onder hen gaan wonen. Haar vertrek zal zeker tranen en verdriet veroorzaakt hebben. Haar moeder, broer en de drie zussen hielden veel van elkaar. Zeker, ze ging niet ver weg en het was mogelijk elkaar terug te zien. Want Saint-Servant ligt maar 15 kilometers van Concal verwijderd. Doch men had zo'n scheiding nog nooit meegemaakt. Jeanne vertrok naar het onbekende, naar haar eigen bestemming. Heel alleen, in het geheim, fier, ging ze op weg naar Saint-Servant. Toen ze met haar kleine pakje persoonlijke bezittingen in Saint-Servant aankwam, heeft ze misschien in de straten de aanplakbiljetten gezien die kort tevoren in opdracht van het gemeentebestuur waren aangebracht. Er stond op te lezen: de burgemeester van Saint-Servant constateert dat er iedere dag in deze gemeente een groot aantal onbetrouwbare lieden, zowel mannen als vrouwen van diverse leeftijd, rondlopen die de mensen lastigvallen en de werkelijk behoeftigen hun aalmoes ontnemen. Dat er onder die leeglopenden vagebonden zijn die medelijden willen opwekken door het etaleren van afzichtelijke wonden. Ieders geduld op de proef stellen en zelfs met bedreiging het voorwerp van liefdadigheid trachten te worden. Verordening, artikel 2. Er zal een lijst worden aangebracht van bedelaars van wie de behoeftigheid met zekerheid gekend is. Deze krijgen een tijdelijke toestemming om in deze gemeente en niet elders te bedelen, mits zij duidelijk zichtbaar een plaatje dragen met de woorden arme van Saint-Servant. Dit officiële aanplakbiljet geeft duidelijk weer hoe de omstandigheden in Saint-Servant waren. Het telde een groot aantal behoeftige gezinnen en bedelaars. Enkele jaren later telde het gemeentebestuur op 9.000 à 10.000 inwoners.
4000 mensen die tot de bedelstaf vervallen waren en door de armenzorg en het hospitaal zo goed mogelijk geholpen werden. Doch deze hulp was allesbehalve afdoende. Zo kan men begrijpen dat men zich tegen groepen van vreemde bedelaars moest beschermen. Men trof ze in het hele land aan, want Frankrijk werd in deze jaren zwaar getroffen door een ernstige graancrisis. Dit was niet alleen het gevolg van de slechte oogsten van 1816 en 1817. Men leed nog onder de naweeën van verwoesting en opeising door de geallieerde troepen die Frankrijk in 1815 na Waterloo bezetten. De honger bracht grote groepen armen op de been die soms zeer geducht waren. Als de gemeente gratis brood uitdeelde, was het feest voor de armen. Brood was in die dagen ongeveer het enige voedsel. Zo'n uitdeling had er bijvoorbeeld in Saint-Servan plaats op 5 augustus 1817, de feestdag van koning Lodewijk de 18e. Zodra Jeanne in de stad aankwam, werd ze ontroerd door de wereld van de armen die ze daar aantrof. Ze plaatste zich midden in de ellende door te gaan werken in het hospitaal van Rosay. We moeten de hospitalen van die tijd niet vergelijken met die welke wij nu kennen. Het waren eerder armenhuizen dan instellingen waar een goede medische verzorging gegeven werd. Sommigen waren niet beter dan gevangenissen. Als men geen relaties had en geen andere uitweg meer zag, nam men in wanhoop zijn toevlucht tot een hospitaal. Het hospitaal van Rosay, het enige van Saint-Servan, droeg de naam Hôpital Civil et de la Marine. Men werd er verzorgd door een kleine groep zusters van de wijsheid en een 20-tal leken. In 1817 nam men 60 zieke inwoners van de stad, 217 zieke mariniers en 35 vondelingen en verlaten kinderen op. De financiële hulp die de gemeente bood was te gering om in alle behoeften te voorzien.

Hoofdstuk 5. De derde orde van het hart van Maria. De missie van Konkal. In 1816 had een belangrijke etappe in het leven van Jeanne gekenmerkt. Kort na haar aankomst in Saint-Servan einde 1817 nam ze deel aan een andere missie die 5 weken duurde. Ze werd geleid door een groep paters van het geloof van Jezus, dit wil zeggen Jezuïten, die deze naam nog niet teruggenomen hadden. Hun grote bekommernis was dat de vernieuwing die de missie gebracht had, daar en elders blijvend zou zijn. Daarom stelden zij aan de gelovigen van Saint-Servan, die dit verlangden, voor zich in Maria-congregaties te verenigen. Dit was een van de aspecten van het christelijk reveil in die tijd. Op 8 december maakten zij openlijk bekend dat ze 3 congregaties wilden stichten. 1 voor mannen en jongens, 1 voor gehuwde dames en weduwen en 1/3 voor jonge meisjes. We weten dat Jeanne deel uitmaakte van die laatste groep, waarin men zich verbond te bidden tot Maria, een waarachtig geestelijk leven te leiden en deel te nemen aan de kerkelijke oefeningen. Haar vriendinnen herinneren zich nog de processies van Sacramentsdag of van 15 augustus, waaraan ze samen met Jeanne deelnamen. Sommigen vonden haar te ernstig en zeiden: laten we uit de buurt blijven van de arme Jeanne Jougon. Ze is te sober gekleed op deze grote feestdagen. We schamen ons voor haar. Niet dat zij een slordig voorkomen had, integendeel. Men beklemtoont dat zij onberispelijk, keurig en bescheiden gekleed ging. Het schijnt echter dat haar eerste jaren in Saint-Servan gekenmerkt worden door een zekere radicaliteit in het volgen van Jezus. Ze had gekozen arm te leven en schrok er niet voor terug deze keuze zelfs in haar kleding te uiten. Het moet in deze tijd geweest zijn dat ze besloot

haar toewijding een definitief karakter te geven. Het lidmaatschap van een Maria-congregatie was haar niet voldoende. Zo werd ze lid van de derde orde van Eudes, de Société du Cœur de la Mère Admirable, die we in het tweede hoofdstuk reeds vernoemden. Er bestaat eigenlijk geen enkel document waaruit blijkt dat Jeanne tot deze sociëteit behoorde. Toch zijn er een aantal bewijzen die ons toelaten dit als zeker te beschouwen. De belangrijkheid van dit feit vraagt dat we hier even bij stilstaan. Op de eerste plaats wordt Jeanne volgens een onweerlegbare traditie als een eudistische derde ordelinge beschouwd. Vervolgens neemt Abbé Le Roy, haar eerste historicus, die als een gewetensvol en rechtschapen man bekend staat, deze traditie als waarheid aan. De geschriften waarop hij dit baseerde als mede zijn persoonlijk archief zijn verdwenen. We weten echter dat hij geen feiten vermeldde die niet op betrouwbare gegevens steunden. Abbé Collette, die sedert 1849 kapelaan was in Saint-Servant en die Jeanne goed gekend heeft, bevestigde in 1895 zonder aarzelen dat zij in 1839 in Saint-Servant derde ordelinge was. Een ander getuigenis komt van Eugénie Gautier, een oud derde ordelinge. Zij verklaart dat haar 8 jaar oudere zuster, ook derde ordelinge, Jeanne als zodanig gekend heeft in die tijd. Dat de groep bijeenkwam in de toren van de kerk, een interessant detail. Later hadden de bijeenkomsten plaats bij de Zusterkens der Armen. De congregatie door Jeanne gesticht bewaart de herinnering aan het afleggen van de gelofte van zuiverheid door haar eerste 3 gezellinnen. Op 15 augustus 1842. Daar blijkt dat Jeanne zelf deze verbintenis niet opnieuw aanging, omdat zij als derde ordelinge de gelofte van celibaat omwille van het evangelie reeds afgelegd had. Ten slotte vertoont het kleine reglement dat in het jaar 1842 voor de eerste Zusterkens der Armen werd opgesteld gelijkenissen met de regel van de derde ordelingen, die niet toevallig kunnen zijn. Marie en Virginie waren te jong om tot de derde ordelingen te behoren, want men moest 25 jaar zijn. Alleen Jeanne kan hun de eerste beginselen bijgebracht hebben. En hoe zou ze die gekend hebben als ze die zelf niet als derde ordelingen in de praktijk gebracht had? We weten niet wanneer ze lid werd, doch dit kan niet geweest zijn voor 25 oktober 1817, datum waarop ze 25 jaar werd. De leden van de derde orde leidden in hun eigen milieu een soort religieus leven. Ze kwamen geregeld samen voor gebed en bezinning. Ze legden zich een bepaalde discipline en een vast dagelijks gebedsschema op. Ieder jaar hielden ze enige dagen retraite. Men weet bijvoorbeeld dat op 15 oktober 1825 in Huize Rocher de Saint-Servant 255 derde ordelingen tezamenkwamen voor een retraite. Heel waarschijnlijk maakte Jeanne deel uit van die groep. Ze werden bijgestaan door priesters die onder leiding stonden van de algemene overste van de eudisten, Abbé Sauvage, biechtvader van Jeanne, die zij eerst als kapelaan te Saint-Servant kende, werd almozenier van Huize Rocher, waar hij groepen van derde ordelingen ontving. Doch de derde ordelingen vonden in de traditie van hun sociëteit niet alleen bepaalde praktijken. Het ging om een oproep tot christen zijn, om een weg die tot vrij en persoonlijk geloven moest leiden, tot een echte relatie met Jezus Christus. In het manuel dat Jeanne Jougon wellicht in handen gehad heeft, lezen we dat hun gehele spiritualiteit gebaseerd is op het doopsel. Dat de derde ordelingen zich dikwijls voor de geest moeten halen. Ieder jaar deed men
hernieuwing van het doopsel en van de toewijding. Hier volgt een gedeelte uit hun akte van toewijding. O, moeder van de liefde, ik schenk u, zonder enig voorbehoud, geheel mijn hart en mijn vrijheid. Verbind haar zo krachtig met de goddelijke wil, zodat ik verplicht zal zijn haar tot iedere prijs in alles en overal te volgen. Verbind mijn hart zo nauw met het hart van mijn Jezus, waarvan het uwe de volmaakte weergave is, zodat ik geen andere gevoelens, genegenheden noch verlangen meer heb dan de uwe. Het is een zeer innerlijke, geestelijke gehechtheid aan de liefde die de wereld zal vernieuwen. In dezelfde geest voorziet het reglement: men zal altijd een kruisje bij zich dragen dat men in de hand kan nemen, kussen, bemediteren. Hij spreekt tot ons hart. Het enige wat volgens hen van belang is, is de liefde. Ze verlangen hun hart vrij te maken om in waarheid te beminnen. Ze zullen trachten uit hun leven alles te verwijderen wat God niet is en daar ook geen aandacht aan geven. Want de volmaaktheid van de liefde verdraagt geen verdeeld hart. Hoewel zij uiterlijke versterving niet uitsluiten, leggen ze zich op de eerste plaats toe op de innerlijke versterving. Dit wil zeggen op de verloochening van hun eigen wil. Dit is de weg van de innerlijke vrijheid. Deze weg maakt hen ook vrij tegenover uiterlijke rituelen. Een ware dochter van het Heilig Hart van Maria vraagt niet naar de kerk, naar gebedsdiensten te gaan, indien haar aanwezigheid elders noodzakelijk is. Een toegewijde werkzame liefde die al het mogelijke doet. In naam van hun verbondenheid met Jezus verplicht hen op een beminnende en beminnelijke wijze bij de anderen aanwezig te zijn. Hun liefde gaat bij voorkeur uit naar de armen, de eenvoudigen, omdat ook Jezus en Maria deze lief hadden. De regel houdt hen verschillende vormen van wederzijdse hulp voor. Ook willen zij elkaar onderling lief hebben naar het voorbeeld van de eerste christenen. Alle leden van de sociëteit moeten open en hartelijk zijn voor elkaar, zodat men in hen de geest die het christendom vanaf het begin kenmerkte, hernieuwd ziet. We hebben de nadruk gelegd op deze geest van de derde orde, omdat wij menen dat deze Jeanne Jugon diepgaand beïnvloed heeft. Ze heeft daarin voorgoed het geheim van haar sterkte en innerlijke vrijheid gevonden. Gedurende haar lange bestaan als leek beleefde zij de eudistische spiritualiteit en deelde die, zoals we zullen zien, later met de jongeren die in de jaren 40 haar gezellinnen werden. Het was een van de stromingen die een bijdrage leverde tot het ontstaan van de geest van de zusterkens der armen. Het manueel van de sociëteit nodigde haar leden uit elkaar zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied behulpzaam te zijn, vooral wanneer iemand ziek is. Na ongeveer 6 jaar van uitputtende arbeid in het hospitaal van Rosay was Jeanne aan het einde van haar krachten. Zij zal opgevangen, gesteund en geliefd worden door Marie Lecoq, een buitengewone persoonlijkheid, die volgens de traditie eveneens derde ordelinge van het hart van Maria was.

Hoofdstuk 6. Mademoiselle Lecoq. Circa 1823 tot 1835. Jeanne Jougon, zo werd ze voortaan genoemd, want de mensen van Saint-Servan vervingen haar ware naam Jougon door de naam Jougon, die hun meer vertrouwd was, ging omstreeks 1823 inwonen bij mademoiselle Lecoq, die 20 jaar ouder was dan zij. Ze wordt aangenomen als dienstbode, doch veeleer dan een meid zal ze voor haar meesteres een beschermster en vriendin worden. Marie Lecoq was de zuster van een priester, gestorven in 1805, die geweigerd had de eed af te leggen op de constitutie. Ze woonde te Saint-Servan in de Rue du Centre, schuin tegenover de kerk. De inwoners van Saint-Servan bleven zich haar en haar toewijding aan parochiale werken nog lang herinneren. Ze was enigszins gefortuneerd en deelde graag, vaak in het geheim, met de armen. Gedurende 12 jaar deelde zij samen met Jeanne aan de armen uit. Maar eerst moest de arme Jeanne er bovenop gebracht worden. Mademoiselle Lecoq, die zich ongerust maakte over de gezondheid van Jeanne, wijdde zich met liefde aan die taak. Zij beschermt, verzorgt en vertroetelt haar. De trap in haar huis was steil en bezorgde Jeanne hartkloppingen. Daarom verbood ze haar ook maar iets naar haar kamer op de tweede verdieping te dragen. Als mademoiselle Lecoq zag dat haar gelaat getrokken was, zei ze: "Vlug, Jeanne, neem wat suiker, want anders zal je flauw vallen." Jeanne was uitgeput en wellicht heeft deze beproeving haar ook angstig gemaakt. Zij aanvaardt allerlei voorzorgsmaatregelen. Als ze de kruisweg doet, neemt ze een stoel mee om te kunnen zitten. Heeft zij in deze periode de neiging gehad op zichzelf terug te vallen of te veel haar eigen zin te doen? Niets wijst erop dat dit zo was. De liefdadigheid van mademoiselle Lecoq heeft haar zeker geholpen in contact te blijven met de nood van anderen, als ook het klimaat van gebed en apostolische ijver van deze kleine communiteit die zij samen vormden. Zij baden samen, lazen elkaar beurtelings voor uit geestelijke boeken, woonden dagelijks de mis bij en spraken vertrouwelijk over God. De sfeer werd mede bepaald door de spontaneïteit waarmee Jeanne een dankgebed uitte dat uit haar innerlijk opwelde. Men vertelt dat ze soms in de keuken haar vingers verbrandde en dan met een soort humor, waar we nog over zullen spreken, kon zeggen: "Gezegend zij God" of "Dank u God." Ze gaven samen godsdienstonderricht aan de kinderen van de parochie. Jeanne was speciaal belast met de ontspanning, wat ze deed door de kinderen liedjes te leren. Ze zette zich van ganser harte in en het gebeurde soms dat mademoiselle Lecoq moest tussenkomen, want zij was geneigd boven haar krachten te werken. De armen en allen die Jeanne ontmoette werden getroffen door haar zachtaardig en evenwichtig karakter. Iedereen hield van haar. Over haar relaties met haar familieleden die ze te Concal achterliet is ons niets bekend. Het lijkt ons echter wel zeker dat het bericht over de dood van haar schoonbroer Joseph Emery, dat ze aan het einde van de zomer van 1826 kreeg, toen de schipbreuk van La Belle Julie bekend werd, haar diep trof en dat ze bij deze gelegenheid haar familieleden terugzag. Alhoewel de politiek als zodanig haar nauwelijks interesseerde, zal ze toch wel op de hoogte geweest zijn van het wereldgebeuren en de rampen die er plaatsvonden. Vergeten we niet dat in die tijd slechts een beperkt aantal mensen zich met politiek bezighielden. Eerst omdat rond de jaren 1820 2/3 van de volwassenen analfabeet waren. Dat was haar geval niet. Vervolgens omdat een abonnement op de krant erg duur was in die tijd. Losse nummers werden er niet verkocht.
In heel Frankrijk telde men slechts een 60.000 abonnees. Ten slotte, omdat het stemrecht slechts aan een kleine groep van rijken en dan nog uitsluitend aan mannen voorbehouden was. In Ille-et-Vilaine waren er zelfs na 1830 op een inwonersgetal groter dan 500.000 slechts 1139 stemgerechtigden. Publieke aangelegenheden waren alleen de zaak van een kleine regerende klasse. Het geheel van de bevolking bemoeide zich daar nauwelijks mee. Doch de grote deiningen onder het volk, vooral in de jaren 1825-1832, zullen Jeanne niet onberoerd gelaten hebben. In 1825 ontstond er in Londen een grote economische crisis, waarvan het zich industrialiserende Frankrijk de weerslag ondervond. De aardappeloogsten waren in de jaren 1826 tot 1829 zeer slecht. Aardappelen waren belangrijk volksvoedsel geworden. En in 1827-1830 was er tekort aan graan. Weer zag men min of meer gevaarlijke benden rondtrekken die uit boerenknechten en werkloze arbeiders bestonden. Vooral in de steden werd er honger geleden. De revolutie van juli 1830 liet Bretagne vrijwel ongemoeid. Doch het troebele klimaat van deze jaren, de opstanden, de brandstichtingen op het platteland enzovoort, zullen ook daar niet onopgemerkt zijn gebleven. Er werd zelfs verteld dat de regering zich ernstig ongerust maakte over deze provincie en dat men in 1832 met spoed een optische telegraafverbinding van Avranches naar Nantes via Rennes liet aanleggen. We horen daar later nog over. Het toenemend aantal behoeftigen was voor vele steden een zware last. Dat was ook zo voor Saint-Servan. In februari 1832 bood een commissie de gemeenteraad een rapport aan. De opheffing van de bedelarij. Een onderwerp waarin die dagen veel over gesproken werd. De omstandigheden waren echter zo dat een spoedige oplossing van dit probleem vrijwel uitgesloten was. Het rapport had tot gevolg dat er een administratief comité van liefdadigheid werd opgericht, waarvan de burgemeester voorzitter en de pastoor vicevoorzitter was. De stad werd in 18 wijken verdeeld. In iedere wijk werden twee dames aangesteld die moesten nagaan welke noden het eerst gelenigd dienden te worden. Het is mogelijk dat mademoiselle Lecoq deel uitmaakte van die hulpdienst. Het is in ieder geval zeker dat zij en haar gezellin hiervan op de hoogte waren en trachten aan deze dienst mee te werken, daar zij op dit terrein al zeer actief waren. Zouden ze in die tijd reeds gehoord hebben van de jonge Parijse student die erin geslaagd was een hulporganisatie in het leven te roepen, die met grote edelmoedigheid trachtte de nood te lenigen? In 1833 stichtte Frederik Ozanon de vereniging van Sint Vincentius Apollo. Zijn naam zal in het bescheiden begin nog niet tot Saint-Servan doorgedrongen zijn. Doch later zou Jeanne met de beweging die hij in het leven riep in contact komen. Ze zou bij haar liefdewerk voor de armen een hulp en aanmoediging betekenen. Helaas zou de lieve mademoiselle Lecoq niet lang meer leven. Op 63-jarige leeftijd werd ze ziek. En weldra bleek dat er geen hoop meer was op genezing. Jeanne stond daarbij in de voorbereiding op de dood en het ontvangen van de laatste sacramenten. Op 27 juni 1835 sloot ze haar de ogen. Men kan zich voorstellen dat Jeanne veel verdriet had. Haar meesteres en vriendin liet haar al haar bezittingen na, haar meubels en een kleine som geld die,
tezamen met haar eigen spaargeld 600 frank bedroeg. De 12 jaren bij mademoiselle de Kok schijnen, menselijkerwijze gesproken, niet alleen tot de aangenaamste van haar leven te behoren, maar als het ware een adempauze geweest te zijn, alvorens zij opnieuw van wal stak en een weg zonder terugweg koos. Doch God had Jeanne in die zomer van 1835 nog niet duidelijk gemaakt welke weg ze moest inslaan. Er zouden nog 4 jaren nodig zijn om de radicale keuze, die de Heer haar sinds haar jeugd had laten vermoeden, te doen rijpen. Jeanne stond nu heel alleen. Wat moest ze gaan doen? Beste luisteraars, dat was het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen in het boek Klein worden om lief te hebben van Paul Milson, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. Morgen lezen we verder.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 263 en wij lezen Matteüs hoofdstukken 18 tot en met 21 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En op onze website www.radiomaria.be kan u alle voorbije uitzendingen ook terugvinden en ze daar dus beluisteren. Beste luisteraars, wij gaan samen bidden en dan onmiddellijk onze lezing van het Matteüs-evangelie verder zetten. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Matteüs hoofdstuk 18. Onderricht aan de leerlingen. In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen? Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei: Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En wie één zo'n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar wie één van deze kleinen die op mij vertrouwen, ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden. Wee de wereld, die zo vaak mensen ten val brengt. Want al zijn valstrikken onvermijdelijk, wee de mens die een ander ten val brengt. Als je hand of je voet je ten val brengt, hak hem dan af en gooi hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven ingaan dan met twee handen of voeten in het eeuwige vuur gegooid worden. Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Je kunt beter met één oog het leven ingaan dan met twee ogen in het helle vuur gegooid worden. Pas op dat je niet op één van deze kleinen neerkijkt. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel zien voortdurend het gelaat van mijn Vader in de hemel. Wat denken jullie hiervan? Als iemand 100 schapen heeft en één daarvan dwaalt af, zal hij dan niet de 99 andere in de bergen achterlaten en het verdwaalde schaap gaan zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij, dat verzeker ik jullie, zich daarover meer verheugen dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat één van deze kleinen verloren gaat. Als je broeder je iets misdaan heeft, moet je hem dat onder vier ogen zeggen. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. Maar als hij niet naar je luistert, neem dan nog één of twee getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd. Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar. Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ook verzeker ik jullie, als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus bij hem en zei: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Tot 7 keer toe? Jezus zei hem: Niet tot 7 keer toe, zeg ik je, maar tot 70 × 7 keer toe. In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koning die met zijn dienaren afrekening wilde houden. Toen hij begonnen was met afrekenen, werd er iemand bij hem gebracht die een schuld had van 10.000 talenten. Omdat hij niet kon betalen, gaf de Heer het bevel om hem met vrouw en kinderen en alles wat hij had te verkopen.
zodat hij zou kunnen betalen. Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg: "Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen." De heer kreeg met die dienaar te doen en liet hem vrij. En hij schold hem het geleende geld kwijt. Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn mededienaren, die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: "Betaal wat je me schuldig bent." Daarop viel zijn mededienaar voor hem neer en smeekte hem: "Heb geduld met mij en ik zal je betalen." Dat wilde hij niet. Integendeel, hij liet hem zelfs gevangen zetten tot hij het verschuldigde bedrag betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij buitengewoon ontstemd en gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei: "Jij slechte dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden toen je mij daarom smeekte. Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?" En zijn heer werd zo kwaad dat hij hem overleverde aan de beulen, totdat hij heel zijn schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal ook mijn hemelse vader met jullie doen, als niet ieder van jullie zijn broeder van ganser harte vergeeft. Hoofdstuk 19. Echtscheiding en ongehuwd blijven. Toen Jezus deze woorden beëindigd had, vertrok hij uit Galilea en ging hij naar het gebied van Judea, aan de overkant van de Jordaan. Veel mensen volgden hem en hij genas hen. Er kwamen fariseeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze zeiden: "Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?" Hij gaf ten antwoord: "Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat hij gezegd heeft: 'Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn.' Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden." Ze zeiden hem: "Waarom heeft Mozes dan bevolen haar te verstoten door haar een scheidingsakte te geven?" Hij zei hun: "Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat was niet zo vanaf het begin. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, behalve in het geval van ontucht, en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk." Zijn leerlingen zeiden hem: "Als het zo is tussen man en vrouw, is het beter om niet te trouwen." Maar hij zei: "Niet allen begrijpen dat woord, alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn eunuchen die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn eunuchen die door de mensen zo gemaakt zijn, en er zijn eunuchen die zichzelf zo gemaakt hebben, omwille van het koninkrijk der hemelen. Wie dat kan, moet het begrijpen. Binnengaan in het koninkrijk der hemelen." Toen bracht men kinderen bij hem, met de bedoeling dat hij hun de handen zou opleggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Jezus zei: "Laat die kinderen en verhinder niet dat zij bij mij komen. Want van zulke kinderen is het koninkrijk der hemelen." Hij legde hun de handen op. Daarna vertrok hij.
Toen kwam er iemand naar hem toe die zei: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Maar hij zei: Waarom stelt u mij die vraag over het goede? Eén is er goed. Als u het leven wil binnengaan, houdt u dan aan de geboden. Welke? Vroeg hij. Jezus zei daarop: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, uw vader en uw moeder eren, en uw naaste beminnen als uzelf. De jonge man antwoordde hem: Aan dat alles heb ik mij gehouden, wat ontbreekt mij nog? Jezus zei: Als u onverdeeld goed wilt zijn, ga dan uw bezit verkopen en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen. Toen de jonge man dat woord hoorde, ging hij verdrietig weg, want hij had veel bezittingen. Tegen zijn leerlingen zei Jezus: Ik verzeker jullie, voor een rijke is het moeilijk het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Nog eens zeg ik jullie: een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God. Toen de leerlingen dat hoorden, schrokken ze vreselijk en zeiden: Wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen kan dat niet, maar bij God kan alles. Daarop zei Petrus: Kijk, wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Wat zullen wij dan krijgen? Jezus zei hun: Ik verzeker jullie, bij de wedergeboorte, wanneer de mensenzoon op de troon van zijn heerlijkheid zetelt, zullen ook jullie, die mij gevolgd zijn, op 12 tronen zetelen, om te oordelen over de 12 stammen van Israël. Ieder die zijn huizen, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of landerijen heeft achtergelaten, omwille van mijn naam, zal het 100-voud daarvan krijgen en deel hebben aan het eeuwig leven. Vaak zullen de eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten. Hoofdstuk 20. Arbeiders van het 11e uur. Want met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar die 's morgens heel vroeg erop uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens over een denari per dag en stuurde hen naar zijn wijngaard. Toen hij rond het 3e uur erop uitging, zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan. Hij zei tegen hen: Ga ook naar mijn wijngaard en ik zal betalen wat billijk is. En ze gingen. Rond het 6e en het 9e uur ging hij weer en deed precies zo. Toen hij rond het 11e uur erop uitging, zag hij nog andere mensen staan en hij zei tegen hen: Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Ze antwoordden hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. Waarop hij tegen hen zei: Ga ook naar mijn wijngaard. Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter: Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst. De arbeiders van het 11e uur kregen ieder een denari. De eersten verwachten toen dat ze meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder een denari. Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar: Die laatsten daar hebben 1 uur gewerkt en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben. Maar hij gaf een van hen ten antwoord: Vriend,
ik doe je geen onrecht. We waren het toch eens geworden voor een denarii? Pak je geld maar aan en ga. Ik wil die laatste evenveel geven als jou. Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of ben je jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. De mensenzoon zal ter dood gebracht worden. Toen Jezus verder trok naar Jeruzalem, nam hij de 12 leerlingen apart en onderweg zei hij tegen hen: Kijk, we gaan op naar Jeruzalem en de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hoge priesters en schriftgeleerden en ze zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten, hem te geeselen en te kruisigen. En op de derde dag zal hij tot leven gewekt worden. De eerste onder jullie moet dienaar zijn. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus bij hem, samen met haar zonen. Ze viel voor hem op de knieën om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: Wat wil je? Ze antwoordde: Zeg dat deze twee zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk, één rechts en één links van u. Maar Jezus antwoordde: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken? Ze zeiden hem: Ja, dat kunnen we. Hij zei hen: Mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van mij zitten. Het is niet aan mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegenen gegeven voor wie dat door mijn vader is weggelegd. Toen de 10 anderen dat hoorden, ergerden zij zich aan de 2 broers. Maar Jezus riep hen bij zich en zei: Jullie weten dat de leiders van de volken heerschappij voeren over hen en de grote mannen hun gezag laten gelden. Zo moet het onder jullie niet zijn. Integendeel, wie groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn. En wie onder jullie de eerste wil zijn, moet jullie slaaf zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losgeld voor velen. 2 blinden zien. Toen ze uit Jericho weggingen, volgden veel mensen hem. En kijk, 2 blinden die langs de weg zaten, hoorden dat Jezus voorbij ging. En ze schreeuwden en riepen: Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons. De mensen snauwden hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze schreeuwden nog harder: Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons. Jezus bleef staan, riep hen en zei: Wat wilt u dat ik voor u doe? Ze zeiden hem: Heer, dat onze ogen opengaan. Jezus kreeg met hen te doen en raakte hun ogen aan. En meteen konden ze weer zien en volgden ze hem. Hoofdstuk 21. Intocht in Jeruzalem. Ze naderden Jeruzalem en kwamen in Betfage op de Olijfberg. Daar stuurde Jezus 2 leerlingen erop uit met de opdracht: Ga naar het dorp daar vlak voor je. Jullie zullen er meteen een ezelin vinden, die vastgebonden staat en een veulen bij zich heeft. Maak ze los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets zegt, zeg dan: De Heer heeft ze nodig, maar hij stuurt ze meteen terug. Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet gezegd is. Zeg tegen de dochter Sion: Zie,
Uw koning komt naar u toe, zachtmoedig en zittend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen en deden wat Jezus hun opgedragen had. Ze brachten de ezelin en het veulen, legden er kleren overheen en hij ging erop zitten. Zeer veel mensen spreidden hun kleren uit op de weg. Anderen sneden takken van de bomen en legden die op de weg. Zowel de menigte die voor hem uitging, als die welke hem volgde, schreeuwde: Hosanna, de zoon van David. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna, in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnengetrokken was, kwam de hele stad in beweging en ze vroegen: Wie is dat? De mensen zeiden: Dat is de profeet, Jezus van Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen, joeg alle mensen weg die daar kochten en verkochten, en gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers om. Hij zei hun: Er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed heten, maar u maakt er een rovershol van. In de tempel kwamen blinden en kreupelen bij hem, en hij genas ze. Maar toen de hoge priesters en schriftgeleerden de opzienbarende dingen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel stonden te roepen: Hosanna, de zoon van David,

enkele vijgenboom langs de weg staan en ging erheen. En hij vond er niets dan blad aan. Hij zei tegen die boom: "Laat er nooit meer vrucht uit jou voortkomen." De vijgenboom verdorde onmiddellijk. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verwonderd: "Hoe kan die vijgenboom onmiddellijk verdorren?" Jezus gaf hun ten antwoord: "Ik verzeker jullie, als je maar vertrouwen hebt en niet twijfelt, zul je niet alleen kunnen doen wat met de vijgenboom is gebeurd. Maar ook als jullie tot deze berg hier zeggen: 'Verhef je en stort je in zee,' zal het gebeuren. Alles wat jullie in vol vertrouwen biddend vragen, zullen jullie ontvangen." Vraag naar Jezus' bevoegdheid. Hij ging de tempel binnen. En tijdens zijn onderricht kwamen de hoge priesters en oudsten van het volk naar hem toe en zeiden: "Met welke bevoegdheid doet u dit? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?" Jezus gaf hun als antwoord: "Ik zal u ook een vraag stellen. En als u daarop antwoordt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik dit doe. Waar kwam de doop van Johannes vandaan? Van de hemel of van de mensen?" Ze overlegden met elkaar en zeiden: "Als we antwoorden van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen: 'Waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken?' Maar als we zeggen van de mensen, dan hebben wij de menigte te vrezen, want allemaal houden ze Johannes voor een profeet." Ze gaven Jezus ten antwoord: "We weten het niet." Toen zei hij tegen hen: "Dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe." Gelijkenis van een vader met twee zonen. Maar wat denkt u hiervan? Iemand had twee zonen. En hij ging naar de eerste en zei: "Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken." Hij antwoordde: "Nee, ik wil niet." Later bedacht hij zich en ging toch. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Die antwoordde: "Goed, heer," maar hij ging niet. "Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?" Ze zeiden: "De eerste." Jezus zei hen: "Ik verzeker u, tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God. Toen Johannes naar u toekwam, op de weg van de gerechtigheid, hebt u hem geen geloof geschonken. De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken. Maar u hebt zich ook later, toen u dat zag, niet bedacht en hem geen geloof geschonken." Gelijkenis van de vruchten. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette hem met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland. Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. De wijnbouwers grepen zijn slaven vast. De een gaven ze een pak slaag, een ander doden ze, een derde stenigden ze. Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer, en ze deden met hen hetzelfde. Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: "Mijn zoon zullen ze ontzien." Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar: "Dat is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen."

Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wel nu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze gaven hem ten antwoord: hij zal die ellendigen een ellendige dood bezorgen, en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven, die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is. Jezus zei tegen hen: hebt u nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is de hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan. Het is een wonder in onze ogen. Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt. Wie over deze steen valt, valt te pletter. En als hij op je valt, word je vermorzeld. Ze zochten naar een gelegenheid om hem te grijpen. Toen de hoge priesters en fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze zochten naar een gelegenheid om hem te grijpen, maar waren bang voor de mensen, omdat die hem voor een profeet hielden. Spreuken hoofdstuk 19, versen 13 tot en met 16. Een dwaze zoon is een ramp voor zijn vader, en het geruzie van een vrouw is een druppend lek. Huis en have zijn een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw komt van de Heer. Luiheid veroorzaakt diepe slaap, en een leegloper moet honger lijden. Wie het gebod onderhoudt, onderhoudt zijn leven, maar wie zijn plichten verwaarloost, zal sterven.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 263. En we hebben zo net Matteüs hoofdstukken 18 tot en met 21 en Spreuken hoofdstuk 19, versen 13 tot en met 16 gelezen. Als laatste nog op deze leesdag lezen wij nog een citaat van de heilige Johannes Bosco. Laten wij hen, tegenover wie wij ons gezag moeten laten gelden, als onze kinderen beschouwen. Laten wij ons dienstbaar tegenover hen opstellen, zoals Jezus die kwam om te gehoorzamen, niet om te bevelen. Laten wij ons ervoor schamen alleen al de schijn te wekken te willen heersen. En laat ons niet heersen over de kinderen, tenzij om hen beter te dienen. Zo ging Jezus ook met de apostelen om. Hij duldde hen die onwetend en ruw, ja zelfs kleingelovig waren. Met de zondaars ging hij zo welwillend, gewoon en vriendschappelijk om, dat sommigen zich erover verbaasden, anderen er echter aanstoot aan namen, en in weer anderen de hoop gewekt werd van God vergiffenis te kunnen verkrijgen. Daarom heeft hij ons opgedragen zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Het zijn onze kinderen. Laten wij daarom, wanneer wij hun fouten trachten te beteugelen, iedere vorm van toorn afleggen, of in elk geval zo matigen dat hij al bedwongen lijkt te zijn. Laten wij ons niet opwinden. Laat er in onze ogen geen minachting zijn. Geen laatdunkende trek om onze mond, maar barmhartigheid voor het ogenblik en hoop op de toekomst, zoals het ware vaders betaamt, die zich echt toeleggen op vermaning en verbetering van hun kinderen. Beste luisteraars, zo is dag 263 van ons leesjaar op zijn einde gekomen. Morgen op dag 264 lezen wij Matteüs hoofdstukken 22 tot en met 24 en Spreuken hoofdstuk 19, versen 17 tot en met 20. Wij kijken er alvast enorm naar uit om samen verder in het Matteüs-evangelie te lezen. Tot morgen!

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeeseld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Acht Maria, Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Zefania. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 20. Wee de rebelse, de bezoedelde, de hardvochtige stad. Naar een oproep luistert ze niet, een vermaning aanvaardt ze niet. Ze vertrouwt niet op de Heer en nadert niet tot haar God. De leiders binnen haar muren zijn brullende leeuwen. Haar rechters zijn wolven bij avond, die 's ochtends niets meer te kluiven hebben. Haar profeten zijn zwetsers en bedriegers. Haar priesters schenden wat heilig is en doen de wet geweld aan. Maar de rechtvaardige Heer is in haar midden. Hij doet geen onrecht. Ochtend aan ochtend

velt hij zijn oordeel zonder te falen, zodra het licht is. Maar de onrechtvaardige kent geen schaamte. Volken heb ik uitgeroeid, hun hoektorens zijn verwoest, hun straten heb ik zo vernield dat niemand er meer langs kan. Hun steden liggen in puin, zodat er geen mens meer over is, geen bewoner er meer verblijft. Ik heb toch gezegd, heb ontzag voor mij en aanvaard vermaning. Dan zou haar woonplaats niet zijn vernield en al mijn straf haar niet getroffen hebben. Maar ze hebben zich gehaast om altijd kwaad te bedrijven. Daarom, wacht op mij, God sprak van de Heer. Wacht op de dag dat ik als aanklager optreed. Want mijn oordeel is dat ik de volken verzamel en de koninkrijken bijeenbreng, om een gramschap over hen uit te storten, al mijn gloeiende toren. Want door het vuur van mijn jaloezie zal heel de aarde verteerd worden. Maar dan geef ik mijn volk andere lippen, reine lippen, om de naam van de Heer aan te roepen en hem te dienen, zij aan zij. Van over de rivieren van Ethiopië, waar zij verspreid zijn, komen ze, degene die mij aanbidden, om een offer aan mij te brengen. Op die dag wordt er bij u geen misdaad meer tegen mij begaan, waarvoor u zich schamen moet. Want dan verwijder ik uit uw midden uw vrolijke grootsprekers. Dan is het afgelopen met uw hoogmoedig gedrag op mijn heilige berg. Dan laat ik binnen uw muren alleen nog een nederig, bescheiden volk over, dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de Heer. De rest van Israël zal geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken. In hun mond is geen tong die bedriegt, want zij zullen hoeden en rusten, zonder door iemand te worden opgeschrikt. Jubel, dochter van Sion, juich Israël, verheug u en wees blij met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heer heeft uw vonnisten niet gedaan. Hij heeft uw vijanden weggejaagd. De koning van Israël, de Heer, hij is binnen uw muren. U hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: wees niet bang, Sion, laat uw handen niet verslappen. De Heer, uw God, is binnen uw muren, een reddende held. Hij zal zich verheugen in vreugde om u en zijn liefde stilzwijgend laten blijken. Hij juicht uit vreugde over u. De gekwelde haal ik daar bij u weg. Zij blijven ver van het feest. Zij waren een last en een schande voor u. Let op hoe ik in die tijd af zal rekenen met al uw verdrukkers. Ik zal degene die kreupel zijn, redden, en wie uiteen zijn gejaagd, samenbrengen. Zij, die over heel de aarde veracht werden, breng ik eer en roem. In die tijd leid ik u terug. In de tijd dat ik u verzamel, breng ik u eer en roem onder alle volken van de aarde. Wanneer ik u voor uw ogen in uw vroegere staat herstel, zegt de Heer.

Haggai. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 15. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van die maand, werd door de profeet Haggai het woord van de Heer gericht tot Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot de hoge priester Josua, de zoon van Josadek. Hij sprak: Zo spreekt de Heer van de machten. Dit volk denkt dat de tijd nog niet is gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Maar het woord van de Heer, door de profeet Haggai gesproken, luidt als volgt: Is het voor u dan wel de tijd om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis nog een ruïne is? Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, moet u nadenken over de weg waarop u zich bevindt. U hebt veel gezaaid, maar u brengt weinig binnen. U eet, maar u wordt niet verzadigd. U drinkt, maar u wordt er niet vrolijk van. U kleedt zich, maar u wordt er niet warm van. De loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat. Zo spreekt de Heer van de machten. U moet nadenken over de weg waarop u zich bevindt. Ga het bergland in, haal goud en herbouw het huis. Dan zal ik daar genoegen in vinden en er mijn heerlijkheid tonen, zegt de Heer. U rekent op veel, maar het is weinig. Wat u binnenbrengt in uw huis, blaas ik eruit. En waarom? Godspraak van de Heer van de machten. Omdat mijn huis een ruïne is, terwijl ieder van u zich voor zijn eigen huis uitslooft. Daarom hebt u de hemel zijn dauw onthouden en de aarde haar gewas. Ik heb droogte uitgeroepen over het land en over de bergen, over het koren, over de most en over de olie en over alles wat de aarde oplevert, over de mensen en over de dieren, over alles wat uw handen voortbrengen. Toen gaven ze Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, en de hoge priester Josua, de zoon van Josadek, en heel de rest van het volk gehoor aan de stem van de Heer, hun God, en aan de woorden van Haggai, de profeet, die de Heer hun had gezonden. En het volk werd met ontzag voor de Heer vervuld. En Haggai, de bode van de Heer, sprak in opdracht van de Heer tot het volk: Ik ben met u, Godspraak van de Heer. Aldus wekte de Heer de ijver op van Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de ijver van de hoge priester Josua, de zoon van Josadak, en de ijver van heel de rest van het volk. Zij begonnen het werk aan het huis van de Heer van de machten, hun God, op de 24e dag van de zesde maand van het tweede jaar van koning Darius.

Haggai. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. In de zevende maand, op de 21ste dag, werd het woord van de Heer door de profeet Haggai gericht. Zeg tegen Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en tegen de hoge priester Jozua, de zoon van Gozadak, en tegen de rest van het volk het volgende. Is er onder u nog iemand overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn vroegere heerlijkheid? En wat ziet u nu? Is er voor u nog iets aan te zien? Niettemin, houd goede moed, Zerubbabel. God sprak van de Heer. Houd goede moed, u, hoge priester Jozua, zoon van Gozadak. Houd goede moed, heel het volk van het land. God sprak van de Heer. Ga aan het werk, want ik ben met u. God sprak van de Heer van de machten. Ik houd mij aan de belofte die ik u gedaan heb toen u uit Egypte bent weggetrokken. Mijn geest blijft in uw midden, wees niet bevreesd. Zo spreekt de Heer van de machten. Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering. Alle volken breng ik in beroering. Dan komen alle volken met hun schatten hierheen, en dan vervul ik dit huis met heerlijkheid, zegt de Heer van de machten. Mij behoort het zilver toe, mij behoort het goud toe. God sprak van de Heer van de machten. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste, zei de Heer van de machten. En op deze plaats zal ik vrede brengen. God sprak van de Heer van de machten. Op de 24ste dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius werd het woord van de Heer tot de profeet Haggai gericht. Zo spreekt de Heer van de machten. U moet de priesters een uitspraak vragen over het volgende. Wanneer iemand in de slip van zijn kleed heilig vlees meedraagt en met die slip brood, moes, wijn, olie of enig ander voedsel aanraakt, wordt het aangeraakte dan heilig? De priesters antwoorden, nee. Daarop zei Haggai, wanneer iemand door aanraking van een lijk verontreinigd is en een van die dingen aanraakt, wordt het aangeraakte dan onrein? De priesters antwoorden, het wordt onrein. Toen zei Haggai, zo is het met dit volk. Zo is het met dit volk gesteld in mijn ogen, God sprak van de Heer. Zo is het ook met al het werk van hun handen en met wat zij daar offeren, het wordt onrein. Let eens op wat er na vandaag gaat gebeuren. Vandaag zijn er van de tempel van de Heer nog geen twee stenen op elkaar gelegd. Hoe is het nu met u gesteld? Als u dacht bij een korenhoop uit te komen van 20 maten, dan waren het er maar 10. Als u bij de wijnpers kwam om 50 vaten uit de kuip te scheppen, dan waren het er maar 20. Ik heb u geslagen met korenbrand en meeldauw. Ik heb al het werk van uw handen met hagel geslagen. Maar u hebt zich niet tot mij bekeerd, God sprak van de Heer. U moet er eens op letten wat er na vandaag gaat gebeuren. Vandaag, de 24ste dag van de 9e maand, de dag waarop de funderingen van de tempel van de Heer gelegd zijn. Let daar eens op. Is er nog wel koren in de schuur? Ook de wingerd, de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben geen vrucht gedragen. Maar vanaf deze dag zal ik ze zegenen. Het woord van de Heer werd op de 24ste dag van die maand een tweede maal tot Haggai gericht. Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda, dat ik hemel en aarde in beroering zal brengen. Koningstronen omver zal werpen. De machtige koninkrijken van de volken zal breken. De wagens omver zal werpen met degenen die erop rijden. De paarden zullen omkomen en de ruiters met hen. Ze zullen vallen door het zwaard van hun strijdmakkers. Op die dag
God sprak van de Heer van de Machten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar benoemen. God sprak van de Heer. En ik zal u omdoen als mijn zegelring, want ik heb u uitverkoren. God sprak van de Heer van de Machten.

Zacharia. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 17. In de achtste maand van het tweede jaar van Darius werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Het luidde als volgt. De Heer is zeer boos geweest op uw vaderen. Zeg hun, zo spreekt de Heer van de machten, keer terug tot mij, Godspraak van de Heer van de machten, dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de machten. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten deze oproep gericht hebben. Zo spreekt de Heer van de machten, keer u af van uw slechte handel en wandel. Maar ze luisterden niet en bekommerden zich niet om mij, Godspraak van de Heer. Waar zijn ze, uw vaderen? En de profeten, leven die eeuwig? Maar mijn woorden en beslissingen, waarmee ik mijn dienaren de profeten belast had, hebben uw vaderen toch bereikt. En ze zijn tot inkeer gekomen. En ze moesten bekennen, wat de Heer van de machten besloten had om met ons te doen, gezien onze handel en wandel, dat heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, de maand Sebat, in het tweede jaar van Darius, werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man rijdend op een rossig paard. Hij stond tussen de myrten in de diepte en achter hem waren rossige, helrode en witte paarden. Toen vroeg ik, wat betekent dit, mijn Heer? De engel die met me sprak, zei tegen mij, ik zal u laten zien wat dit betekent. En de man die tussen de myrten stond antwoordde, dit zijn degenen die de Heer heeft uitgezonden om de aarde te doorkruisen. Toen antwoordden ze de engel van de Heer die tussen de myrten stond en zeiden, we hebben de aarde doorkruist, heel de aarde verkeert in volkomen rust. Toen nam de engel van de Heer het woord en zei, Heer van de machten, hoe lang duurt het nog tot u zich ontfermt over Jeruzalem en de steden van Juda, waartegen u nu al 70 jaar lang vertoren bent? Toen richtte de Heer vriendelijke en troostrijke woorden tot de engel die met me sprak. En de engel zei tegen mij, u moet het volgende verkondigen. Zo spreekt de Heer van de machten. Ik ben vervuld van hevige jaloezie voor Jeruzalem en Sion. En ik ben zeer vertoornd op de volkeren die zo zelfverzekerd zijn geweest. Want ik was maar matig vertoornd, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom spreekt de Heer, ik keer naar Jeruzalem terug met mededogen. Daar zal mijn huis herbouwd worden, Godspraak van de Heer van de machten. Het meetlint wordt over Jeruzalem gespannen. Verkondig verder, zo spreekt de Heer van de machten, voortaan zullen mijn steden weer overlopen van goede dingen. En de Heer zal Sion weer troosten en hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Zacharia. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 17. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag vier hoorns. Ik vroeg de engel die met me sprak, wat hebben die te betekenen? Hij antwoordde me, dat zijn de hoorns waardoor Juda, Israël en Jeruzalem verspreid werden. Daarop liet de Heer mij vier smeden zien. Ik vroeg, wat komen die doen? Hij sprak, die hoorns hadden Juda zozeer verspreid dat niemand zijn hoofd meer ophief. Nu zijn deze smeden gekomen om de hoorns schrik aan te jagen, om die volkeren neer te slaan die tegen het land van Juda hun hoorns opstaken en het verspreiden. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag een man met een meetlint in de hand. Ik vroeg, waar gaat u heen? Hij antwoordde, ik ga Jeruzalem opmeten om te kijken hoe breed en hoe lang het zal worden. Toen verscheen weer de engel die met me sprak en een andere engel kwam hem tegemoet. Deze zei tegen hem, vlug, zeg die jongen daar dat Jeruzalem open moet blijven, niet ommuurd, vanwege de vele mensen en dieren die in de stad wonen. Ik zelf zal voor haar, Godspraak van de Heer, een muur van vuur rondom haar zijn en met mijn luister in haar midden zijn. Vooruit, u moet vluchten uit het land van het noorden, Godspraak van de Heer, want zoals de vier winden die over de hemel waaien, heb ik u uiteengedreven, Godspraak van de Heer. Vooruit, Sion, u moet redding zoeken, u die bij de dochter Babel verblijft, want zo spreekt de Heer van de machten. Zijn heerlijkheid is mij verschenen, en hij heeft me gezonden. Zo spreekt hij over de volkeren die u hebben geplunderd. Weet wel, wie u raakt, raakt zijn oogappel. Want zie, ik strek mijn hand tegen hen uit en ze zullen een prooi worden voor hun slaven. Zo zult u weten dat de Heer van de machten me gezonden heeft. Juich en verheug u, dochter Sion, want zie, ik kom en ik zal in uw midden wonen, Godspraak van de Heer. Op die dag zullen vele volkeren zich bij de Heer aansluiten. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heer van de machten mij naar u gezonden heeft. De Heer zal Juda in bezit nemen, zijn erfdeel op de heilige grond, en hij kiest Jeruzalem weer uit. Zwijg voor de Heer, al wat leeft, want hij staat op en komt uit zijn heilige woning.

Zacharia. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 10. Daarop liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor de engel van de Heer stond. Rechts van hem stond de Satan, gereed om hem aan te klagen. De Heer zei tegen de Satan: De Heer zal u terechtwijzen, Satan. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal u terechtwijzen. Deze Jozua is een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is. Jozua had namelijk vuile kleren aan terwijl hij voor de engel stond. De engel zei tegen degene die voor hem stonden: Trek hem die vuile kleren uit en doe hem feestkleren aan. En tegen Jozua zei hij: Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Hij beval verder dat ze hem een schone tulband op het hoofd moesten zetten. Toen zetten ze hem de schone tulband op het hoofd en kleedden hem, terwijl de engel van de Heer erbij stond. Daarna deed de engel van de Heer aan Jozua de volgende plechtige toezegging: Zo spreekt de Heer van de machten: Als u mijn wegen gaat en volbrengt wat ik u geboden heb, zult u zowel mijn huis besturen als mijn voorhoven bewaken, en ik zal u toegang geven tot de kring van degenen die hier staan. Luister, hoge priester Jozua, u en uw ambtgenoten die voor u zitten, mannen van het teken zijn ze. Ik zal mijn dienaar de telg laten komen. Zie, in de steen die ik voor Jozua leg, 7 ogen staan erop, zal ik een passende inscriptie graveren, Godspraak van de Heer van de Machten. Op 1 dag vaag ik de ongerechtigheid van dit land weg. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, zult u elkaar uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.

Zacharia. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 14. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte me, zoals men een man uit zijn slaap wekt. Hij vroeg me, wat ziet u? En ik antwoordde, een visioen. Ik zie een luchter, geheel van goud, met bovenaan een oliereservoir. Er zitten 7 lampen op, en zoals er 7 lampen zijn, zo zijn er ook 7 toevoerbuisjes, 1 voor iedere lamp van de luchter. Ook 2 olijfbomen maken er deel van uit, 1 aan de rechterkant en 1 aan de linkerkant van het oliereservoir. Ik vroeg aan de engel die met me sprak, wat betekent dat, heer? De engel die met me sprak antwoordde, weet u niet wat dat betekent? Ik zei, nee, heer. Hij zei me, het woord van de heer tot Zerubabel luidt als volgt. Het gebeurt niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de heer van de machten. Wie u ook bent, grote berg, als Zerubabel verschijnt, wordt u een vlakte. Hij zal de sluitsteen aandragen onder uitbundig geroep, prachtig, prachtig. Het woord van de heer kwam tot mij, het luidde. Zerubabels handen hebben de fundamenten van deze tempel gelegd. Zijn handen zullen hem ook voltooien. Dan zult u erkennen dat de Heer van de Machten mij naar u gezonden heeft. Want wie de dag van het kleine begin gering hebben geschat, zullen zich verheugen als ze de middensteen zien in de hand van Zerubabel. Deze 7 zijn de ogen van de Heer die over de gehele aarde rondgaan. Ik vroeg hem verder, wat betekenen de 2 olijfbomen aan de rechterkant en de linkerkant van de luchter? Ik vroeg hem ook nog, wat betekenen die 2 scheuten aan de olijfbomen die langs 2 gouden gootjes de olie naar buiten laten lopen? Hij antwoordde me, weet u niet wat dat betekent? Ik zei, nee, heer. Hij zei, dat zijn de 2 met olie gezalfden die voor de heer van de gehele aarde mogen staan.

Zacharia. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Weer sloeg ik mijn ogen op en had ik een visioen. Ik zag een boekrol zweven. Hij vroeg me, wat ziet u? Ik antwoordde, ik zie een boekrol die zweeft. Ze is 20 el lang en 10 el breed. Hij zei tegen me, dat is de vloek die over het hele land rondwaart. Volgens die vloek blijft geen dief ongestraft. Volgens die vloek blijft geen leugenaar ongestraft. Ik heb hem losgelaten, Godspraak van de Heer van de Machten. Hij zal het huis van de dief binnengaan en het huis van de man die bij mijn naam een valse eed zweert. Hij zal in dat huis overnachten en het vernielen, de balken zowel als de stenen. Toen verscheen mij de engel die met me sprak en hij zei tegen me, sla uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik vroeg, wat is dat? Hij antwoordde, wat daar tevoorschijn komt is een efa. Hij ging verder, dat is de ongerechtigheid die zij in het gehele land bedrijven. Toen zag ik dat het loden deksel werd opgelicht en dat er een vrouw in de efa zat. Daarop zei hij, dat is de verdorvenheid. Hij duwde haar weer in de efa terug en liet het zware lood op de opening terugvallen. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag twee vrouwen tevoorschijn komen met de wind in de vleugels. Hun vleugels leken op die van een ooievaar. Ze namen de efa mee omhoog, tussen aarde en hemel. Ik vroeg de engel die met me sprak, waar brengen ze de efa heen? Hij antwoordde, ze gaan een huis voor haar bouwen in Sinear. Als dat klaar is, zullen ze haar daar op haar voetstuk zetten.

Zacharia. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 15. Weer sloeg ik mijn ogen op en ik had een visioen. Ik zag vier wagens die tussen de twee bergen uitkwamen en die bergen waren bergen van koper. Voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede wagen zwarte, voor de derde wagen witte, voor de vierde wagen gevlekte paarden, sterke paarden. Ik nam het woord en vroeg de engel die met me sprak: "Wat betekent dit, Heer?" De engel antwoordde me: "Dit zijn de vier winden van de hemel die vertrekken vanuit de plaats waar ze staan bij de Heer van de gehele aarde. De zwarte paarden gaan met hun wagen naar het noordland, de witte gaan naar het westland, de gevlekte naar het zuidland." Toen de sterke paarden zich in beweging zetten, hunkerend om te vertrekken en de aarde te doorkruisen, zei hij: "Ga en doorkruis de aarde." En ze doorkruisten de aarde.

0: wat gelijk vermij.
1: Zacharia. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 23. Het woord van de Heer van de Machten kwam en het luidde als volgt. Zo spreekt de Heer van de Machten. Ik was jaloers om Sion met heftige jaloezie. Heftig en grimmig was ik jaloers om haar. Zo spreekt de Heer. Ik keer terug naar Sion. Ik neem een intrek in Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van de trouw heten en de berg van de Heer van de Machten de heilige berg. Zo spreekt de Heer van de Machten. Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met een stok in de hand vanwege hun vele jaren. De pleinen van de stad zullen weer vol zijn met jongens en meisjes die op de pleinen spelen. Zo spreekt de Heer van de Machten. Het zal wonderlijk lijken in die dagen in de ogen van de rest van dit volk. Maar moet het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn? Godspraak van de Heer van de Machten. Zo spreekt de Heer van de Machten. Zie, ik ga mijn volk redden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar ze ondergaat. Ik breng hen terug en ze zullen in Jeruzalem wonen. Ze zullen mijn volk zijn en ik hun God, in trouw en in gerechtigheid. Zo spreekt de Heer van de Machten. Laat uw handen krachtig zijn, u die in deze dagen deze woorden hoort uit de mond van profeten. Op de dag dat de fundamenten gelegd zijn om het huis van de Heer van de Machten, de tempel, te herbouwen. Want voor deze dagen kreeg mens nog dier zijn loon. Wie wegging of terugkwam, was niet veilig voor de vijand. Ik liet alle mensen op elkaar los. Maar nu ben ik tegenover de rest van dit volk anders gezind dan ik vroeger was. Godspraak van de Heer van de Machten. Want het zaad zal gedijen, de wingerd zal zijn vrucht geven, de aarde haar gewas en de hemel zijn dauw. Dat alles geef ik als erfdeel aan de rest van dit volk. En zoals u onder de volken vervloekt bent geweest, huis Juda en huis Israël, zo zal ik u redden en u gezegend laten zijn. Vrees dus niet en laat uw handen krachtig zijn. Want, zo spreekt de Heer van de Machten, zoals ik besloten had u kwaad te doen toen uw vaderen mij tartten, zo spreekt de Heer van de Machten, en zoals ik daar toen geen spijt van kreeg, zo heb ik in deze dagen besloten Jeruzalem en het huis Juda goed te doen. Vrees dus niet, en wat u doen moet is het volgende. Spreek de waarheid tegen elkaar. Vel in uw poorten eerlijke vonnissen, vonnissen die vrede stichten. Beraam tegen elkaar geen kwaad en verafschuw valse eden, want al die dingen haat ik. Godspraak van de Heer. Het woord van de Heer van de Machten werd tot mij gericht. Zo spreekt de Heer van de Machten. De vasten van de vierde, de vasten van de vijfde, de vasten van de zevende en de vasten van de tiende maand zullen voor het huis Juda tot vreugde worden, in blijdschap en in feestelijke samenkomsten. Heb de waarheid en de vrede lief. Zo spreekt de Heer van de Machten. Eens zullen volkeren komen en inwoners van vele steden, en de inwoners van de ene stad zullen naar die van de andere gaan en ze zullen zeggen, laat ons de genade van de Heer gaan afsmeken en laat ons de Heer van de Machten gaan zoeken, ook ik ga mee. Dan zullen vele volken en machtige volkeren komen om in Jeruzalem de Heer van de Machten te zoeken en zijn genade af te smeken. Zo spreekt de Heer van de Machten. In die dagen zullen 10 mannen, afkomstig uit volkeren van allerlei talen, 1 Joodse man...

Zacharia. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 17. Een uitspraak. Het woord van de Heer is in het land Gadrak en in Damascus is zijn rustplaats. Want het oog van de Heer is op de mensen gericht en op alle stammen van Israël. Ook op het aangrenzende Hamat en op Tyrus en Sidon met al hun wijsheid. Tyrus heeft een vesting gebouwd en het heeft zilver bijeengebracht als stof, goud als slijk in de straten. Nu zal de Heer het echter overmeesteren. Hij zal zijn macht de zee inslaan en de stad zelf zal door vuur verslonden worden. Askelon zal het zien en bang zijn, net als Gaza, dat van ontzetting ineenkrimpt, en Ekron, beschaamd vanwege haar hoop. Uit Gaza verdwijnt de koning en Askelon wordt ontvolkt. In Asdod zal de bastaard wonen. Zo breek ik de hoogmoed van de Filistijn. Ik haal hem het bloed uit de mond en tussen zijn tanden trek ik de gruwelijkheden weg. Dan blijft ook hij over voor onze God en wordt hij als een stamhoofd in Juda en Ekron wordt als een Jebuziet. Als een wachtpost ga ik voor mijn huis liggen vanwege degenen die gaan en keren. Geen dwingeland trekt meer tegen hen op, want met mijn eigen... Zie, uw koning komt naar u toe. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Hij is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veule, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede aan onder de volkeren en gaat zijn heerschappij van zee tot zee en van de rivier tot de grenzen van de aarde. Wat u betreft, om het bloed van uw verbond laat ik uw gevangenen vrij uit de put zonder water. Keer terug naar de vesting, gevangenen die kunnen hopen. Nog vandaag verkondig ik zal u het dubbele vergoeden. Want Juda span ik als mijn boog, Efraïm heb ik gevuld. Uw zoon Sion breng ik in beweging tegen de zonen van Jawan. Ik maak u als het zwaard van een held. Dan verschijnt de Heer boven hen. Zijn pijlen vliegen als bliksemschichten. De Heer God blaast de bazuin. Vanuit stormen uit het zuiden vertrekt hij. De Heer van de machten is hun schild. Ze zullen overwinnen en op de slingerstenen trappen. Ze zullen bloed drinken als wijn en er zo vol van zijn als de plengschaal, als de hoeken van het altaar. Zo zal de Heer hun God op die dag zijn eigen volk als een kudde verlossen. Want zij zijn de juwelen in de kroon waarvan de schittering over het land gaat. Hoe goed het zal zijn, hoe heerlijk. Het koren laat de jonge mannen gedijen, de most de jonge vrouwen.

Zacharia. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 12. Vraag de Heer om regen in de tijd van de lentebuien. De Heer die onweerswolken maakt, die de mensen overvloedige regen geeft en groen gewas op hun akkers. Want de huisgoden vertellen bedriegerijen, de waarzeggers zien leugens, ze verkondigen valse dromen en troosten met waanbeelden. Daarom dolen de mensen maar rond als schapen die ontredderd zijn omdat ze geen herder hebben. Tegen de herders ben ik in woede ontbrand en de bokken zal ik weten te vinden. De Heer van de machten zal zelf zijn kudde weer vinden, het huis Juda, en hij zal van hen zijn prachtig paard voor de strijd maken. Van die kudde komt de hoeksteen, de tentpin, de strijdboog. Alle leiders komen van haar. Ze zullen als helden zijn die in de strijd hun vijanden vertrappen als slijk op de straat. Ze zullen strijden omdat de Heer met hen is en ze zullen de ruiters beschamen. Het huis Juda maak ik heldhaftig, het huis Jozef zal ik redden. Ik ontferm me over hen en voer hen terug. En ze zullen zijn alsof ik hen nooit had verstoten. Want ik ben de Heer hun God en ik zal hen verhoren. De mannen van Efraïm zullen als helden zijn, hun hart verheugd als van wijn. Hun zonen zullen het zien en zich verheugen en hun hart zal jubelen om de Heer. Ik zal hen fluiten en hen bijeenbrengen, want ik heb hen verlost en ze worden weer even. Ik heb hen onder de volken verspreid, maar in verre landen zullen ze aan mij denken. Ze zullen met hun kinderen leven en weer terugkeren. Ik voer hen terug uit Egypte. Ik breng hen samen vanuit Assur. Ik leid hen naar Gilead en naar de Libanon. Maar ze hebben daar niet genoeg ruimte. Ze trekken door de zee die hen benauwt en komen de golven van de zee te boven. En al de diepte van de Nijl vallen droog. De hoogmoed van Assur wordt neergehaald en de scepter van Egypte wijkt. Ik zal hen heldhaftig maken door de Heer. In zijn naam trekken ze op. Godspraak van de Heer.

Zacharia. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 17. Open uw poorten, Libanon. Laat het vuur uw ceders verteren. Klaag, cypressen, want de ceders zijn gevallen. De machtigen zijn vernietigd. Klaag, eiken van Bassan, want het ondoordringbare woud is geveld. Hoor hoe de herders klagen, omdat hun lustoord verwoest is. Hoor hoe de leeuwenwelpen brullen, omdat de luister van de Jordaan vernietigd is. Zo spreekt de Heer mijn God. Hoed de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen zonder zich schuldig te voelen. Hun verkopers zeggen, gezegend is de Heer, ik ben er rijk van geworden. Hun herders ontzien hen niet. Ik zal de bewoners van het land niet meer ontzien, God spraak van de Heer. Ik lever die mensen uit, ieder aan zijn buurman en aan zijn koning. Die zullen het land kwaad doen, en ik bevrijd het niet uit hun handen. Zo ging ik de schapen van de veehandelaars hoeden, die voor de slacht bestemd waren. Ik nam twee herderstaven, de ene noemde ik lieflijkheid, de ander noemde ik verbond, en ik ging de kudde hoeden. In één maand liet ik de drie herders verdwijnen, omdat ik mijn geduld met hen verloor en omdat zij ook van mij een afkeer hadden. Daarom sprak ik, ik hoed jullie niet meer. Laat sterven wat sterven moet. Laat verdwijnen wat moet verdwijnen. En laat de overblijvenden elkaars vlees maar verslinden. Toen nam ik mijn staf lieflijkheid en ik brak hem aan stukken om zo mijn verbond te verbreken dat ik met alle volken gesloten had. Het werd diezelfde dag verbroken. En de veehandelaars die op mij letten, begrepen dat dit een woord van de Heer was. En ik zei tegen hen, als het u goed dunkt, geef mij dan mijn loon. Vindt u het niet goed, dan moet u het maar laten. En ze telden mijn loon uit, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tegen me, breng hem maar naar de smelter die fraaie prijs, waarop ik door hen geschat ben. Ik nam dus de 30 zilverstukken en gooide ze in het huis van de Heer bij de smelter. Daarna brak ik mijn tweede staf aan stukken, de staf verbond, om de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken. Toen sprak de Heer tot mij, rust u nogmaals toe als een herder die niet deugt, want ik zal in dit land een herder laten optreden die ervoor zorgt dat het dier te gronde gaat, die het vermiste dier niet zoekt, het gekwetste niet heelt, het nog overeindstaande niet verzorgt, maar die het vlees van de vette dieren opeet en hun de hoeven afrukt. Wee de herder die niet deugt, die de schapen in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechter oog. Zijn arm zal voorkomen vergaan, zijn rechter oog helemaal verduisteren.

Zacharia. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 14. Een uitspraak. Een woord van de Heer over Israël. Gods spraak van de Heer, die de hemel heeft uitgespannen, de aarde heeft gegrondvest en de levensgeest van de mens in zijn binnenste gevormd heeft. Zie, ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken. Maar bij het beleg van Jeruzalem zal het ook tegen Juda gaan. Op die dag zal ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken. Al degenen die hem optillen zullen zich eraan snijden. Tegen hem zullen alle volkeren van de aarde samenspannen. Op die dag, God spraak van de Heer, sla ik alle paarden met schichtigheid en hun berijders met verdwazing. Terwijl ik over het huis van Juda mijn ogen open doe, sla ik al de paarden van de volken met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda in hun hart zeggen: de kracht van de burgers van Jeruzalem ligt bij de Heer van de machten, hun God. Op deze dag maak ik de stamhoofden van Juda tot een wierookschaal in het hout, tot een brandende fakkel in het stro. Ze zullen alle volken in de omtrek verslaan, rechts en links, terwijl Jeruzalem steeds op haar plaats blijft. Allereerst zal de Heer de tenten van Juda redden, zodat de roem van Davids huis en de roem van Jeruzalems burgers niet boven die van Juda uitsteekt. Op deze dag zal de Heer de burgers van Jeruzalem beschutten. De man die wankelde zal op deze dag als David zijn. Het huis van David zal als een god zijn, als de engel van de Heer aan hun spits. Op die dag zal ik erop uit zijn om al de volkeren die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken te verdelgen. Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal ik een geest van mededogen uitstorten die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben en vanwege hem een rouwklacht houden, zoals men rouwt over de enige zoon. Ze zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene. Zoals de rouwklacht om Hadadrimon in de vlakte van Megiddo, zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn. Het land zal rouwen, alle geslachten, ieder geslacht voor zich. Het geslacht van Davids huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Het geslacht van Nathans huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Het geslacht van Levi's huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Het geslacht van Simi's huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Alle andere geslachten, alle geslachten, ieder geslacht voor zich en hun vrouwen voor zich.

Zacharia. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 9. Op deze dag zal er voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem een open bron zijn die zonde en onreinheid wegwast. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, vaag ik de namen van de afgoden weg uit het land, zodat ze niet meer vernoemd worden. Ook de profeten en de geest van onreinheid zal ik het land uitjagen. Mocht iemand dan nog profeteren, dan zullen zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, tegen hem zeggen: jij zult niet in leven blijven, want je hebt leugens verteld in de naam van de Heer. En zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, zullen hem doorsteken, omdat hij als profeet is opgetreden. Op deze dag zal iedere profeet zich schamen over het visioen waarmee hij als profeet is opgetreden. En ze zullen zich niet meer met de harenmantel durven bekleden om te gaan liegen. Hij zal zeggen: ik ben geen profeet. Ik ben een man die op het land werkt. Van jongs af heb ik een akker gehad. En wanneer iemand hem vraagt: waar komen dan de wonden in uw borst vandaan? Zal hij antwoorden: die zijn me toegebracht in het huis van mijn minnaars. Zwaard, word wakker en keer je tegen mijn herder, tegen de man die mij zo nastaat. Godspraak van de Heer van de Machten. Tref de herder, dan worden de schapen verspreid en keer ik mijn hand tegen de kleine. In het hele land, Godspraak van de Heer, zullen er 2 van de 3 uitgeroeid worden en sterven. Slechts de derde blijft over. Die derde zal ik in het vuur brengen en smelten, zoals zilver wordt gesmolten, en louteren, zoals goud wordt gelouterd. Dan zal hij mijn naam aanroepen en ik zal hem verhoren. Dan zal ik zeggen: dit is mijn volk. En ze zullen zeggen: de Heer is mijn God.

Zacharia. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 21. Er komt een dag van de Heer, een dag waarop u geplunderd wordt en de buit binnen uw muren wordt verdeeld. Ik zal namelijk alle volkeren bijeenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden. De stad zal worden veroverd, de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht. De helft van de stad gaat in ballingschap. Maar de rest van het volk wordt niet uit de stad weggehaald. Dan trekt de Heer uit en bindt hij de strijd aan tegen die volkeren, zoals hij gedaan heeft op de dag dat hij heeft gestreden, op de dag van het handgemeen. Op die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt aan de oostkant. Dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat. De ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts. Dan zult u het dal invluchten, tussen mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal tot Azel reiken. U zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving, in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heer mijn God zijn intocht doen en zullen alle heiligen met u zijn. Op die dag zal er geen licht, koude en vorst meer zijn. Eén dag zal er zijn, alleen aan de Heer bekend, dat het dag nog nacht is, maar op het avonduur zal het licht worden. Op die dag zal er levend water uit Jeruzalem stromen, de ene helft naar de oostelijke zee, de andere helft naar de westelijke zee. Zo zal het zijn, zomer en winter. De Heer zal koning zijn over de gehele aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige naam. Heel het land zal als de vlakte tussen Geba en Rimmon worden, dat ten zuiden van Jeruzalem ligt. Maar dit zal hoog verheven op zijn plaats blijven, van de Benjaminpoort tot de plaats van de Oude Poort, de Hoekpoort, en de van de Gananeltoren tot de koninklijke perskuipen. Daar zal men wonen en er zal geen vernietiging meer perskuipen. Daar zal men wonen en er zal geen vernietiging